elke week of om de week bij elkaar en houden zich strikt aan de regel van vertrouwelijkheid en geen raad geven. Tijdens de samenkomsten kan de moeder haar zorgen delen, zonder bang te zijn dat er over gesproken zal worden buiten de bijeenkomst. De andere moeders gaan samen met haar in gebed en ze zal zich gesteund voelen door duizenden moeders over de hele wereld die deel uitmaken van Mother's Prayers. Moeders ervaren die grote vrede als zij gezegend worden door dit wonderbaarlijk te samen bidden. Bij de bijeenkomsten gebruiken we onze speciale gebedenboekjes en gaan bij elkaar zitten rond een tafeltje waarop geplaatst is een kruis om ons aan Jezus, onze verlosser, te herinneren. Een kaars. Jezus is het licht van de wereld. Een mandje. Dat staat aan het voet van het kruis om er de namen van de kinderen in te leggen. Eén voor één worden ze erin gelegd, ten teken dat we hen toevertrouwen aan de zorg van de Heer. En tenslotte is er ook een Bijbel, want Jezus is het levende woord. En het woord wat we vandaag voor hebben gekozen is uit het Evangelie van Matteüs, hoofdstuk 7, vers 7 tot en met 12. Dus Matteüs 7, vers 7 tot en met 12. We volgen het gebedenboekje, maar nemen ook tijd voor spontaan gebed. De gebeden uit het boekje zijn eenvoudig en de woorden spreken direct van het hart tot de Heer. En ik wil u nu uitnodigen dat u alles klaarlegt wanneer u met ons wil samenbidden in de tijd dat het lied klinkt, Come Holy Spirit.

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Nodigen we de Geest uit door het lied te zingen: Geest van God, Adem van Leven.

0: ons. Gebed tot de Heilige Geest om onze bijeenkomst te leiden. Kom, Heilige Geest, regeer over onze harten en gedachten. Leid elk deel van ons samen zijn. Kom in iedere gedachte en in ieder woord. Zuiver onze intenties en motieven. Bind ons samen in uw eenheid, in liefde en zorg voor elkaar. In de liefde van Jezus Christus, onze Heer. Amen.
1: We gaan door met een gebed om bescherming. Heer Jezus, we vragen u, zegen en bescherm ieder van ons en bedek ons met uw kostbaar bloed, zodat geen kwaad ons of dit huis zal treffen als wij nederig bij u komen om als bezorgde moeders te bidden voor de kinderen die aan onze zorg zijn toevertrouwd.
0: Amen.
1: Lieve Jezus, u ziet wat er in ons hart leeft en u ziet er de pijn. Wij komen om onze kinderen bij u te brengen. U houdt nog veel meer van hen dan wij. Bescherm ons, onze gezinnen en ons samen zijn tegen de boze en tegen alle kwaad. Wij weten dat u de overwinning hebt behaald. Daarom danken wij u nu voor uw bescherming en dat u bij ons bent. Amen.
2: We vragen om vergeving. Heer Jezus, we komen bij u zoals we zijn. We hebben spijt over onze zonden. Wilt u ons vergeven? We geven ons helemaal aan u over, Heer Jezus. We nemen u aan als onze Heer, onze God en Redder. Genees ons, verander ons. Sterk ons naar geest, ziel en lichaam. We houden van u, Heer Jezus, en we danken u. We willen u volgen, iedere dag van ons leven. Amen.
1: Amen.
0: We vragen om eenheid van hart en geest. Heer, we hebben spijt over alles wat we tegen iemand van de hier aanwezigen hebben. Elk onaardig woord, iedere onvriendelijke gedachte, hoe klein ook, omdat het de eenheid in ons samen zijn verstoort. We willen bij u komen, Heer, één van hart en gedachte. Maak ons, alstublieft, één in uw liefde, Heer Jezus. Dank u. Amen.
1: Amen. Amen.
2: En dan is het de tijd om de Heer te prijzen voor wie hij is. En dat we in verwondering de wereld kunnen zien die u heeft voortgebracht, Heer.

0: We bidden nu een gebed om ons te verenigen met alle groepen van biddende moeders. Lieve Heer, we verenigen ons gebed met alle groepen van biddende moeders over de hele wereld. Heer, we komen in alle ernst bij u met onze vragen. We hebben veel te veel tijd verloren laten gaan. We hebben ons zorgen gemaakt. We hebben geprobeerd om onze problemen zelf op te lossen. En in sommige situaties hebben we gewoon helemaal niets gedaan. Maar nu, Heer, verenigd met alle zussen in uw familie, prijzen en danken wij u voor de nieuwe hoop die u ons geeft, nu wij onze kinderen bij u brengen. Amen. Amen.
1: Dan is het nu tijd om te luisteren naar het woord van God. Uit dat evangelie van Matteüs 7, vers 7 tot met 12. Vraagt en u zal gegeven worden. Zoekt en ge zult vinden. Klopt en er zal worden opengedaan. Want wie vraagt, verkrijgt. Wie zoekt, vindt. En voor wie klopt, doet men open. Of is er wel iemand onder u die zijn zoon een steen zal geven als hij een brood vraagt? Of een slang wanneer hij vraagt om een vis? Als ge dus of schoon geslecht zijt goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal dan uw Vader die in de hemel is het goede geven aan wie hem daarom vragen? Alles wat gij wilt dat de mensen voor u doen, doe dat ook voor hen. Dat is wet en profeten.
2: Vader, geef ons het goede, vraag ik. Onze Vader geeft ons het goede. Dat moet ik weten en dat mag ik weten. Elders in het evangelie zegt Jezus: waarom noemt u mij goed? Niemand is goed, behalve de Vader. Wat goed is, is voor ons... Sorry. Wat goed is voor ons mensen niet evident. Het vraagt veel om te blijven vertrouwen dat God het goede met je voor heeft. Ik zit zelf in een arbeidsconflict en voel me zo vernederd, zo oneerlijk behandeld als nooit tevoren. Is dat goed? Goed is misschien de weg die God ons laat zien. De weg waarvoor wij gemaakt zijn, waarvoor jij gemaakt bent als geen ander. Het is bijzonder om je voor te stellen hoe God ons hoedt met tederheid, met zorg, met achting. Al lijkt het o zo pijnlijk voor ons stervelingen die slecht zijn en die niet werkelijk kunnen zien wat goed is, rest Jezus, diep samenvatting van de wet en de profeten. Wat gij wilt dat mensen voor u doen, doe dat dan ook voor hem.
0: Toen ik dit evangelie hoorde en las, dacht ik bij mezelf, het gaat dus eigenlijk alleen maar om de kracht van het gebed. Hier komt duidelijk in naar voren. Wat is de kracht van het gebed? De kracht is natuurlijk ook het samen zijn, het samen bidden, zoals wij nu doen als biddende moeders. Er staat ook in, of schoon gij slecht zijt. Ouch, die kwam binnen. Maar ik dacht bij mezelf, ja, maar dat kan duiden gewoon op mijn zondigheid. Ik ben een zondig mens. Daarvoor is hij gestorven en vieren we nu ook nog steeds de

0: bij zijn verrijzenis. Dus dat is niet het ergste wat er is. Maar als wij bij onszelf blijven staan, dat is wat er misgaat. We zijn alle zondaars. En Jezus zegt toch, kom, vraag, zoek, klop. Ja, we moeten vragen. We moeten op zoek gaan en aankloppen bij hem. Als wij onze kinderen het goede willen geven. Maar ook met het besef dat God uiteindelijk beslist, want hij is de gever van alles en hij ziet het hele grote geheel. Dus dat betekent dat we niet alles altijd zullen krijgen wat we vragen. Of dat we vinden wat we zoeken. Of dat er soms ook niet wordt opengedaan. Maar het is een oproep aan het vaderhart. Aan blijvend vertrouwen op hem. Zoals ook wij alles mogen doen voor de ander. Voor het betere. En soms is dat ook soms een nee zeggen of een nee doen. En dat is ook wat naar voren komt in het gebed. Dat we soms ook ervaren, ja maar waarom verhoort God mij niet? Ik zoek toch, ik vraag toch, ik klop. En soms is het nee dan iets beters. Omdat God, wat ik net al zei, het grote geheel ziet. Wij zien alleen het hier en het nu. Wij voelen ons alleen in het hier en het nu. Maar hij vraagt ons niet het ik heb het nodig. Maar hij zegt ons, we doen het samen. Dus probeer open te staan voor, we mogen vragen, we mogen zoeken, we mogen kloppen. Maar uiteindelijk is de grote gever, de goede gever, degene die beslist en het grote geheel zodanig gaat schenken aan ons dat het werkelijk goed is.
1: Ik moest denken aan het liedje van volgens mij Ellie en Rickert. Van als je klopt zal hij je geven. Als je verschillende mensen zullen het wel kennen. Dacht ik, ja, dat bidden. Ik denk dat ik ook heel veel jaren heb gedaan. Vroeger dat ik eigenlijk helemaal niet bad. En dat ik dacht van, ja, moet je eigenlijk wel bidden. God weet toch alles. Maar op een gegeven moment heb ik iemand dat ooit horen zeggen. Van, op de credenstafel, dus het kleine tafeltje op het priesterkoor, staat dan het kannetje met wijn. En de mistenaar loopt dan naar de priester toe en de priester schenkt dat wijn in de kelk. En vervolgens gaat dat halve kannetje met wijn weer terug naar die tafel. En op het moment dat de priester de woorden spreekt, verandert alleen maar die wijn in de kelk in het bloed van Jezus. En niet daarginder in het kannetje. Dacht ik, aha. Daarom is het belangrijk dat ik het met gebed aanbied wat ik zie in nood, in verdriet, maar ook in vreugde. Dat alleen dat kan veranderen. En want zolang we blijven bidden, blijven we ook de hoop vasthouden. En wetende dat, zoals u misschien in de nieuwsbrief heeft gelezen, onze Australische biddende moeder zeide, wat een prachtige gedachte. Als wij slapen, bidden ze over de rest van de wereld. En als de rest van de wereld, als ze in Nederland slapen, dan bidden wij in Australië. Wat een geruststellende gedachte. Dat gebed en dat verzoek en dat verlangen, dat doorgaat. Dank u wel, Heer, dat u ons zo sterkt in dat vertrouwen. En als het onszelf niet lukt, dan is het zo goed dat we weten dat de anderen ons meedragen om in vertrouwen te bidden en te blijven bidden.
2: Dankgebed voor het moederschap. Dank u, lieve Heer, voor de gave van het moederschap. Dit is zo'n gezegende en waardevolle roeping. Heer, we vergeten vaak hoeveel vertrouwen u in ons stelt door een van uw kostbare kinderen aan onze zorg toe te vertrouwen. Help ons alstublieft om iedere keer weer het belang van het moeder zijn te waarderen. Amen.
0: Amen. Amen. Gebed als we de namen in het mandje leggen. Heer Jezus, we komen bij u als moeders die uw zegen willen vragen over hun eigen kinderen, petekinderen en pleegkinderen. En over alle kinderen van de hele wereld. We danken u voor de kinderen. Ze zijn een kostbaar geschenk aan ons. En help ons, Heer, dat we dat nooit vergeten. Vooral als ze in moeilijkheden verkeren. Heer, ze leven in een beangstigende wereld en een wereld die u vaak niet erkent. Een wereld waarin ze vaak uitgelachen worden als ze toegeven dat ze in u geloven. Help hen om sterk te zijn, Heer. Laat ons steeds ervan bewust zijn dat u altijd met ons bent, in alle vreugde en alle pijn met ons deelt. Dat u met ons lacht als we blij zijn en met ons huilt als wij verdrietig zijn. Geef ons alle genade die we nodig hebben om uw plannen voor ons leven te verwezenlijken en om aan de verplichtingen voor onze gezinnen te kunnen voldoen. U bent de almachtige Zoon van God. U kunt dingen veranderen. En daarom keren we ons in geloof en liefde tot u, wetend dat u onze gebeden zult beantwoorden. Heer, geef dat wij er altijd aan zullen denken hoeveel u van ons en onze kinderen houdt en hoe u er bij ons op aandringt met al onze problemen bij u te komen. Amen. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven.
1: Dan is nu het moment dat we de rondjes in de handen van God mogen leggen. In volste vertrouwen uw kinderen, uw kleinkinderen, uw schoonkinderen en de priesters waarvoor u bidt aan God's handen toevertrouwen.

0: bidden we nu ook voor de vaders van onze kinderen. En voor de intenties die we in ons hart meedragen. Hier in deze paasnacht, of daarvoor, zijn er een heleboel doopleerlingen geweest. Mensen, volwassen mensen die een stap hebben gezet om in de gemeenschap van de kerk hun plaats te willen vinden. Wilt u hen ook de genade en de gaven schenken van het gebed, dat ze steeds dieper naar u toe groeien en dat ze zo in de gemeenschap van de kerk hun plaats kunnen innemen. Dank u, Heer, voor al deze personen die gedoopt zijn.
1: Veel moeders zijn bekend met lijden, lang lijden, kort lijden, hevig lijden. Ik wil bidden voor hen dat zij het volhouden met u samen, met u voor ogen. En dat u hen nieuw leven zult schenken.
0: Heer, zo denk ik aan al die moeders in oorlogsgebieden. Die al misschien echtgenoten of kinderen zijn verloren. Dat zij niet in de bitterheid terechtkomen. Maar dat ze altijd weer een weg zoeken om bij u terecht te komen. En getroost te worden door mensen om hem heen. En hoop te houden op vrede in hun hart en vrede, vooral in de hele wereld, Heer. We brengen al die brandhaarden bij u. Schenkt u uw vrede.
2: Vader, ik wil bij u brengen al die moeders die in verwachting zijn, die het ongeboren leven in zich dragen. Door het paasmysterie hebben we het leven gekregen. Ik vraag u heel bijzonder voor die moeders die het kind niet kunnen accepteren, en ook vaders, dat zij toch bereid zijn om hun hart open te stellen voor dit nieuwe leven, wetend dat u met dit kind ook gaat en dat u ook deze vader en moeder zult steunen. Ik bid u meteen tevens ook voor de artsen die abortus plegen, Heer. Laat het paasgeheim ook in hun hart neerdalen, dat zij zich bekeren en zien dat dit het uw leven is en dat zij daar geen uitspraak over mogen doen en zeker niet zodanig handelen om dit leven, dit nieuwe leven, te beëindigen. Vader, wij vragen om vergeving en dat zij werkelijk zich mogen bekeren. Dat het gebed wat wij hier nu samen ook hebben en ook met alle andere moeders die nu luisteren, dat ons gebed de hemel bestormt. Vader, verhoor ons gebed.
0: Ja, Heer, zo brengen we ook alle ernstige zieken, vooral zij die het niet meer zien zitten, dat ze toch genoeg steun om zich om hun heen hebben, om het hele traject, om hun hele leven uit te leiden, zodat ze daarna natuurlijk kunnen overlijden. Heer, we bidden u dat er zoveel mensen dat weer gaan ontdekken en hulp krijgen op tijd, dat ze gewoon, gewoon in moeite, met veel moeite natuurlijk wel hun ziekte kunnen uitzieken. Heer, sterk hen. En daar waar mogelijk is, Heer, vragen we u om genezing. Dat wil ik zeker doen voor een jonge moeder. Heer, als het indien mogelijk is, schenkt u het wonder van genezing voor haar. En we brengen zo ook alle zieke kinderen, alle zieke jongeren en pubers. Dank u, Heer, voor uw verhoring. En Heer, zo brengen we u in het Onze Vader alles nog wat leeft in de harten van al onze luisteraars, al onze meebidders.
3: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bidden we het gebed om vernieuwing. Vader, we bidden voor vernieuwing. Stort uw geest uit over uw mensen en geef ons een nieuwe kijk op uw glorie, een nieuwe ervaring van uw kracht, een nieuwe trouw aan uw woord en een nieuwe toewijding aan uw dienst. Dat uw liefde mag groeien onder ons en dat uw koninkrijk mag komen. We vertrouwen u, Vader, voor de bescherming tegen de listen van de duivel, die alleen maar probeert om uw plannen en doelen te vernietigen. Wij verkondigen uw heerschappij in ons leven en dat uw wil mag geschieden. Amen.
0: Amen. En zingen we nu nog samen uit in vertrouwen?

0: de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
1: Enkele gedachten over volharding. Ik ben mij ervan bewust dat wanneer iemand van u leest over gebedsverhoringen, u zich afvraagt, hoe staat het dan met mij? Wanneer wordt mijn gebed verhoord? Waarom verhoort God sommige gebeden zo snel en andere niet? Ik kan alleen antwoorden dat ik dat niet weet. We kunnen de gedachten van God niet lezen. Het enige dat ik met zekerheid kan zeggen is, alle gebeden worden verhoord op Gods tijd en op Gods wijze. Ook als wij wachten, doet God iets in ons leven. Hij leert ons geduld. Hoewel dat moeilijk is te accepteren, vindt u ook niet? Wij willen allemaal dat alles nu gebeurt. In Jesaja 40 vers 31 lezen wij, maar zij die vertrouwen op de Heer, vernieuwen hun kracht en slaan hun vleugels als adelaars uit. Zo lopen zij en worden niet moe. Zo rennen zij en raken niet uitgeput. Dus als wij ons vasthouden aan die belofte, terwijl wij wachten en doorgaan met vertrouwen, komt er meer vrede in ons. Ik weet dat veel moeders hebben bevestigd dat, hoewel de problemen er nog steeds zijn, zij zelf veranderd zijn en nu meer innerlijke vrede hebben. Ik herinner mij een moeder die ik ken, die het gevoel had dat haar gebeden nooit zouden worden verhoord. Maar na lange tijd is haar zoon gestopt met drinken. Heeft hij een goede baan en hij is lid geworden van een gebedsgroep. Prijs de Heer! In Genesis 18 vers 27 tot 33 zien we de bereidheid van God om te luisteren naar de smeekbeden van zijn mensen. Hoe hij bereid was een hele stad te redden door de smeekbeden van één man, Abraham. En hoe bereid hij was om Sodom te sparen, zelfs al waren er daar maar 10 rechtschapen mensen. Het onderstreept de noodzaak voor ons dat wij volharden in gebed, te smeken ten behoeve van onze gezinnen en onze gemeenschappen en voor onszelf om rechtschapen te zijn. Door onze gebeden kunnen hele gemeenschappen worden gered. Wat een gedachte, wat een verantwoordelijkheid. Maakt iemand van u zich zorgen omdat er zo weinig mensen in uw groep zitten, hoewel u regelmatig samenkomt, zodat u zich toch afvraagt of u wel door moet gaan? Dan zult u zich bemoedigd voelen door deze passage uit een boek, geschreven over Mary Winslow, in de eerste helft van de 19e eeuw. In een plattelandsgemeenschap in Amerika beloofden een paar christelijke vrouwen om bij elkaar te komen om te bidden voor zegen over hun gezinnen. Maar na een tijdje nam het animo af, totdat er nog maar 2 vrouwen overbleven. Zullen wij er maar mee stoppen? Was de vraag. De vrouwen dachten aan Gods trouw en aan zijn beloften, aan zijn macht en goedheid, en besloten door te gaan. Ze kwamen telkens weer samen, alleen deze 2 vrouwen. Zij beriepen zich op de belofte en moedigden elkaar aan door hun gebed. Eindelijk kwam het antwoord. God had hun geloof op de proef gesteld. Sommige vrouwen die de groep hadden verlaten kwamen terug. Anderen volgden. De plaats van gebed was spoedig gevuld. God stortte zijn Heilige Geest over hen uit en zij baden in alle ernst totdat de zegen werd ontvangen. De kerk voelde de heilige invloed. Hun kinderen begonnen thuis te informeren naar wat zij moesten doen om gered te worden. De moeders wezen hen naar Jezus en baden verder. Hun echtgenoten en kinderen kwamen tot geloof en de hele kerk deelde in een opmerkelijke opleving. Dus houd moed. Lieve God, geef ons de gave van volharding om werkelijk te vertrouwen op uw liefde voor ons en onze kinderen. Een gebed van een moeder voor haar kinderen. Zoals u langs de velden van Galilea liep, o lieve verlosser, loopt gij namens mij met hen mee. Want sinds de jaren voorbij zijn gegaan en zij volwassen zijn geworden, kan ik hen niet meer vergezellen. Zij gaan nu alleen op weg. Als zondige zaken hen trachten te verleiden, spreekt gij tot hen. Steun hen bij alles wat ze moeten doorstaan. Houd met uw hand hun handen in mijn hand bij alle dingen waarin een moeder moet berusten. En zoals uw heilige moeder u begeleidde, o lieve Jezus, wijst u in mijn plaats, mijn zonen en mijn dochters de weg. Amen.
2: U hebt kunnen meebidden met het gebed van biddende moeders. Moeders die bidden voor hun kinderen. Over de hele wereld zijn er gebedsgroepen die samenkomen om te bidden voor de kinderen. En Radio Maria als gebedsradio sluit u heel graag bij aan. Dank voor uw gebed.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus,
1: tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke, ontferm u over ons en over de hele wereld. Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke, ontferm u over ons en over de hele wereld. Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke, ontferm u over ons en over de hele wereld. De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid horen en vertrouwend worden. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid bij het stichten van de heilige kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in het sacrament van het heilig doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazendwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons boven alle ellende uittilt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van ons, onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van de ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen. O onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke barmhartigheid, Wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de Almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens. Verenig uzelf in een lofzang, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

0: Welkom beste luisteraars bij een nieuwe aflevering van Tot Hier en Verder van Sociëteit Ludovicus de Negende. We zijn altijd de eerste zondag van de maand live, of nou ja, niet live, maar we zijn dan te beluisteren in ieder geval.
1: En, voor ons is het live, voor de mensen die luisteren.
0: Voor ons is het wel live, ja.
1: Ja, jullie leven in een echo van wat wij hebben besproken.
0: Inderdaad, een emanatie van onze woorden die tot jullie komen via de moderne technologie. En we zijn hier met Wessel.
2: Hallo.
0: En met onze gast vandaag, Christian Brandwijk.
1: Hallo, hallo. Wat lief dat jij dit keer de intro wilt doen voor mij, Elia.
0: Ja, onze host was er niet. Tenminste, die zit nu in een andere stoel.
1: Ik ben nu in de hot seat vandaag. Ja.
0: Dus Christian, wat doe jij in het dagelijks leven en wie ben jij?
1: Ik doe dit programma met jullie. Maar vandaag gingen we het een beetje hebben over kleding. Ik werk ook bij een pakkenwinkel. Ja. Maar dan ga ik binnenkort wel... Wat?
3: Sorry.
1: Ja?
2: Nee, ja, ben ik hartstikke gelukkig, ik ga nooit stoppen.
1: Ja, inderdaad. Nee, dan ga ik binnenkort wel... Moet ik binnenkort wel ontslag nemen, want... Het gaat niet zo goed met iets anders in het schema en zo. Maar ik heb ook een tijdje geleden een soort... dat was een soort themaavond. Het was wel een paar jaar inmiddels.
0: Ja, ik denk 2 jaar geleden.
1: Ja, en toen gaf ik er ook een soort lezing over of zo. Was eigenlijk tijdsbestek wat we toen hadden was volgens mij iets van 20 minuten of zo. Ik heb uiteindelijk iets van 3 kwartier erover gepraat.
2: Ik herinner me het nog goed. Is het alweer 2 jaar geleden? Ja,
1: het is alweer 2 jaar geleden, zo, denk ik wel.
2: Ja, het was een avond voor inderdaad katholieke mannen.
1: Yep. En een soirée was het, hè?
2: Het thema was het portret van een katholieke man. Wat betekent dat überhaupt?
1: Het portret van een katholieke man, ja. Dus was wel, ik had ook de poster gemaakt. Het was echt zo'n, ja, een beetje jaren 50 geïnspireerde poster. Haha, leuk. Want we waren een beetje op zoek naar een themaavond schetsen in het beeld van wat is het nou om een man te zijn en hoe kun je daar bepaalde wijsheid over verkrijgen als het bijvoorbeeld gaat over in het huwelijk treden. Maar dus ook hoe je als man moet optreden en hoe je je moet kleden. Want dat is dus ook wel, vind ik enigszins belangrijk. Niet super. Het is natuurlijk wel iets heel, ja, hoe noem je dat? Trivial, als in het maakt nou niet zo heel veel uit of je nou een bepaalde kleur shirt aan hebt of zo.
2: Nou, uitstraling is iets.
1: Ja, dus over dat bredere concept, daar kan ik wel iets over vertellen.
2: Ja, dus even over die avond. Ik heb er nog goede herinneringen aan. Dat was een mooi praatje over de verloving, over het huwelijk. De mooie en minder mooie kanten ervan. Pastor Bunschoot had een heel mooi praatje over helden uit het Oude Testament.
1: Mm-hmm.
2: Denk aan natuurlijk koning David. Die
1: jij weet het ook nog echt.
2: Neerhaalde met zijn slinger. Ja, dat praatje van Bunschoot is me bijgebleven.
1: Mm-hmm.
2: En er waren mooie inspirerende woorden, kwamen eruit.
1: Ja, zeker.
2: En jij trapte natuurlijk af. Jij moest een beetje het ijs breken. En je dacht, voordat we naar de diepste kern van mannelijkheid gaan, gaan we het gewoon even hebben over uitstraling.
1: Ja, lekker oppervlakkig.
2: Ja, maar ja, dat is toch dat, mooi. Ja, nee, dat was een goede aftrapper.
1: Ja, nee, ik vind wel het... Ik vind wel, denk ik, misschien leuk om te beginnen. Zal ik beginnen met die... Dus toen hadden we het aangekondigd op Facebook. En er kwamen wat reacties aan te pas. Van mensen. En die waren toch niet zo gecharmeerd van de uitstraling van het evenement. Dus wat ik zei, die beetje jaren 50.
2: Ja, dus nog één keer. Hoe zag die uitnodiging eruit?
1: Ja, dus echt... ik had een illustratie genomen van een tekenaar. Die heet Leyendecker en die schetste allemaal soort van mooie portretten van een beetje herenhuissfeer, dingen of zo. Hele mooie tekenstijl. Maar ja, dat dus met een beetje een soort groene achtergrond en gele letters. En het leek op zo'n soort hele klassieke, weet je wel. En dan ook het taalgebruik met soirée en zo. Dus hadden sommige mensen wel een reactie op.
2: En er stond een dresscode.
1: En er stond een dresscode. Oh ja, dat was ik vergeten inderdaad. Er stond een dresscode, een tenue de vie. Sommige mensen vatten dat ook anders op wat dat kan betekenen. Maar bijvoorbeeld deze vond ik wel leuk. Alhoewel misschien even met een andere. Bijvoorbeeld deze. Deze is wat korter. Waarom zo elitair met een dresscode? Ik ben een katholieke jongeman. Onderweg naar het huwelijk. Met een overhemd of polo aan. Dus met andere woorden, deze jongeman die wilde heel graag komen. Maar die vond de drempel van een dresscode toch zo onmogelijk... te doorstaan dat hij ook niet is gekomen. Volgens mij heb ik hem niet gezien of wel.
2: De dresscode was in wezen een pak.
0: Ik zag niemand in een polo, dus...
1: Nee, nou, er waren wel volgens mij sommigen die zich er niet... Maar ja, dat is ook prima verder. Als je niks in de kast hebt hangen, wat moet je doen? Ja, iets huren misschien, maar ja, ja. Nee, dat is het wel. Van, hier kun je wel een beetje op aanhaken dat veel mannen tegenwoordig, die hebben het ook gewoon niet of die weten niet eens waar ze moeten beginnen. Die denken van, ja, een jasje of zo, oké, waar haal je dat? Hoe moet dat zitten? Welke kleur moet dat zijn? En dit. En die zeggen eigenlijk gewoon van, nou, ik doe er helemaal niet aan mee. Als ik het moet hebben, dan is een polo toch ook genoeg, weet je wel, dat. Dus het is denk ik voor veel mensen, dat is wat ik ook een beetje ervaar bij werken in de pakkenwinkel. Die komen binnen en die hebben gewoon echt geen idee. Want je krijgt ook nergens een soort cultuurstroom die je leert hoe alles hoort en zo. Weet je wel? Dus het is alles mag, maar dan ben je ook helemaal aan je lot overgelaten hoe je dat zelf invult. Maar ja, dat een beetje. Maar daar gaat iets gevaarlijks mee gepaard. Want nog steeds hebben we bepaalde verwachtingen en ook bepaalde associaties met kleren. Dus iemand in een pak, dat straalt natuurlijk voor iedereen uit dat het een zakenman is. Of iemand die, weet je wel, een soort zakelijk beroep uitoefent. Of weet je wel, ergens netjes moet staan. Dus we leven nog steeds in een wereld waarbij het vroeger wel duidelijk was waar je wat naar aandeed, welke kleuren, whatever en zo. En dat is toch een klein beetje blijven hangen. Maar mensen weten niet hoe ze het dan moeten nabootsen. Mm-hmm. Dus een klein voorbeeld daarin is, laatst was er iemand in de winkel en die zocht een trouwpak. En ja, een trouwpak kun je natuurlijk op heel veel manieren invullen. En eigenlijk deed je van oudsher ook niet echt een pak aan naar je bruiloft. Het was wel iets anders. Dat heette dan een morning dress. Het was een soort of jacket.
0: Een jacket, denk ja. ik, ja.
1: Het was dus eigenlijk een soort daytime ja. tuxedo.
0: Smoking. Maar dat zie je nog steeds wel op sommige koninklijke ceremonieën.
1: Zeker.
0: Volgens mij bij de troonrede moeten de leden van de Tweede Kamer die aanwezig zijn en de premier, die dragen dat ook. Dus als Top. Iemand niet weet hoe dat eruit ziet, dan is het daar te zien.
1: Ja, zeker. Maar dat is dus voor de gewone man is dat niet echt meer iets dat in zijn geest zit als in dat je dat aandoet naar een bruiloft. Maar toen ging ik dus een beetje, want daar ben ik ook wel zo vrijgeestig in, dat ik dan zeg van, nou, wat vind je leuk en we passen wel wat aan. Toen deed hij op een gegeven moment een donkerblauw jasje met een witte broek aan. En toen zei die vrouw, het lijkt net alsof je bij de roeiclub zit.
0: Ja.
1: En toen zei ik, oh, wat grappig dat je het zegt, ken je iemand bij de roeiclub? Toen zei ze, nee. Zit je zelf bij de roeiclub? Nee, weet je wel, het is, maar dat idee straalt nog steeds roeiclub uit, terwijl dat zit helemaal niet meer in jouw milieu. Maar dat is gewoon blijven hangen in films en zo. En toch wel die associaties wat je ziet op foto's.
2: De duidelijkheid en de regels zijn weg, maar het sentiment is blijven ja. hangen. En daardoor eigenlijk zonder die duidelijkheid ben je dus gewoon maar een beetje aan het rondzwemmen. En die doe je maar wat. Mm-hmm. En dat heeft gevolgen, zou je zeggen. Of
1: ja, want gaat het ziet er
2: iets
1: raar
2: mee
1: uit.
2: Verloren. Het ziet er raar uit.
1: Ja, want als je het dus wel doet, dan ziet het er gewoon raar uit. En mensen willen er niet raar uitzien. Mm-hmm. Dus ja, dat wordt dan moeilijk. En dan heb je dus iemand nodig in een winkel, zoals ik, die ze dan even kan helpen, omdat ik uren en uren lang het heb zitten uitzoeken voor ze. Maar ja, dus daar zou deze meneer dus geholpen aan zijn. Als ik hem dus eventjes wat wijsheid kon geven voordat hij naar dat evenement ging.
2: Ja, ik ben wel benieuwd eigenlijk naar welke andere reacties je allemaal kreeg. Want...
1: Ja, dus ze hebben allemaal iets waar ik dus een beetje...
2: Er zijn dus gewoon meerdere mensen die zagen die uitnodiging en dachten... Oh ja, het is de vraag of ze het dachten, maar misschien dachten ze leuk evenement. Maar deze uitstraling, deze air...
1: Ja, het was...
2: Dit vinden we niks.
1: Het was alsof Dora zegt Swieber niet stelen en ze doen... Ah, nee, en dan mogen ze niet mee of zo. Het was zo, niks belet ze om ze gewoon nog steeds te komen en zeggen... Ah, schade, ik heb niks om aan te trekken. Dan zouden
2: ja,
1: we
2: of niet om doen. Niet te komen. Maar er was nog een stapje verder. Ze willen niet alleen niet komen. Ze willen ook gewoon naar jullie laten weten van dit is niet normaal.
1: Klopt.
2: Ik word hier boos van. Ik wil iets anders doen.
1: Dus daar was deze meneer heel erg boos over. Die zei, als ik ergens iets veracht, is dat de wijze waarop ik me precies zou moeten gedragen. Hoe ik me zou behoren te kleden en wat ik precies behoor te doen om ergens bij te horen. Vaak doe ik het dan juist net niet om een tegengeluid te laten horen en te laten zien... Ik vind dit te veel de spruitjeslucht van de jaren 50 van de vorige eeuw, waarin ook nog bisschoppelijk werd aangewezen hoe ik zou behoren te stemmen. Je moet je toch eens voorstellen. Als katholiek heb ik mijn... Dat laatste stond niet in het bericht. Als katholiek heb ik mijn hersenen niet in Rome ingeleverd en denk ik nog altijd zelf na. Verplichtingen, hoe alles exact moet? Kom op! Daar ben ik compleet wars van. En ik beschouw me echt als praktiserend katholiek met ook mijn chique, nette momenten die keurig in dit plaatje zouden passen. Maar dwing me niet en daag me... Dwing me er niet in of draag uit dat het zo heurt. Want dat sluit uit en is absoluut niet inclusief.
2: En ergens, is nog tussen aanhalingstekens ook.
1: Ja,
2: jullie bestaan niet eens. Dit is niet een, dit is geen groep.
0: Hij erkent ons bestaan niet.
1: Ja, het is een beetje...
2: Dat is de disrespect.
1: De taal kan ook nog wel erg, maar dat past dus ook weer een beetje in het
0: maar
1: hele
0: ook
1: plaatje.
0: Wel interessant dat hij alleen maar bij een dresscode op zich ook allemaal andere associaties uit de geschiedenis heeft, zoals bisschoppen die zeggen waar je voor moet stemmen en allerlei andere
2: je
0: dingen
2: die hij benoemt. Inleveren.
0: Dat soort dingen. Dat is, het is echt een totaalpakket gewoon.
1: Precies.
0: Voor hem. Ja, het is alleen maar één bepaald soort persoon die het belangrijk vindt hoe je je kleedt. En dat is per se iemand die zijn hersens heeft ingeleverd bij Rome. Ja.
2: En van de bisschop hoort op wie die moet stemmen. Ja. En naar spruitjes ruikt.
1: Maar dat is dus ook precies wat jij zegt. Daar wilde ik ook een beetje op aanhaken. Het is in zekere zin wel een totaalplaatje. Want dit is ook wat de marxistische denkers een beetje veronderstelden. Die zeiden eigenlijk van een gezinsstructuur. Dat heeft bijvoorbeeld ook alweer gevolgen over hoe mensen zich politiek engageren, weet je wel. Van als jij een vaderfiguur gewend bent, dan heb jij al dan ben jij al een soort van voorbereid op een autoritaire structuur. Dus in die zin, als je ergens een een dresscode voor vaststelt, dan behoor je ook iets van mensen te verwachten. En dat is inderdaad niet inclusief. Dus dat gaat een beetje tegen de menselijke vrijheid in. Maar het maakt mensen wel vrij op een andere manier. Namelijk dat ze zich kunnen... Je wordt eigenlijk een soort wandelend kunstwerk. Je maakt iets mooi. Je draagt ergens bij aan een soort collectief beschouwen van hey, we vinden dit belangrijk en we doen ons best hiervoor.
2: Zou je het een deugd noemen, goed kleden?
1: Het kan zeker een deugd zijn.
2: En dan een sociale deugd, zoals je het nu uitlegt? Van het is gewoon vooral voor anderen, voor de gemeenschap?
1: Ik denk het wel. Ik denk als je het te veel voor jezelf doet, dus om zeg maar gewoon te denken, oh, ik ben zo sexy, ik zie er zo goed uit, dan kan het ook wel een beetje gaan lijken op looks maxen, waar we het vorige keer, dan kan het wel heel ijdel worden. Mm-hmm. Maar als je het, maar hoe je bijvoorbeeld naar een begrafenis kleedt, dat getuigt vind ik van enorm veel respect als je daar je best voor doet om daar netjes
2: ja, dat vind ik het moeilijke aan kleden naar de universiteit. Want ja, niet veel mensen dragen natuurlijk een pak. Dus je ziet er echt een beetje pretentieus uit als je dat doet in sommige klaslokalen, andere weer niet. Ja. Collegezalen moet ik zeggen. Maar ja, je wilt eigenlijk respect tonen aan de professor.
1: Zeker.
2: Of aan het instituut waar je bent.
1: Ja, dus dat is inderdaad hoe je dat communiceert, is dus inderdaad het vraagstuk. Maar daar heb je dus wel, je hebt gelukkig heel veel niveaus van formaliteit. En iemand moet je natuurlijk ook, dat is weer hetzelfde met die associaties die mensen nog steeds wel hebben. Van dan kan je jou twee pakken laten zien en de een is van linnen en de ander is van Marie de Blauwwol. En je ziet, de een is informeler, maar kun je nou echt uitleggen waarom? Weet je wel, dat is cultuurgebonden. Dus ja, door dat allemaal te kennen, zou je daar een beetje wegwijs in kunnen worden.
2: Welke van de twee is informeler in dit voorbeeld?
1: Linnen.
2: Maar dat is toch logisch? Het is letterlijk een lichte stof.
1: Ja, maar je zegt dat is logisch, maar leg me maar eens uit waarom dat logisch is.
2: Nou ja, omdat je meer bewegingsvrijheid, je zweet minder snel. Je kan het dragen naar, zeg maar, naar buiten, wanneer het heel warm is bijvoorbeeld.
1: En waarom maakt
2: en
1: dat
2: dus
1: het
2: meer vakantiesfeer dan bijvoorbeeld iets wat je naar binnen draagt? Ja, goed.
1: Ja, maar is het meer dan sfeer? Dus is er echt een soort objectieve reden vast te stellen waarom het informeler is?
2: Nou, bij formaliteit denk ik wel aan rechtlijnigheid, gewoon strakheid. Mm-hmm. Dus alles wat jou echt beperkt, waardoor je ook gewoon strak moet staan, niet zoveel kan bewegen, dat is automatisch formeler dan iets wat los zit en waar je eventueel in zou kunnen zweten of juist niet in gaat zweten als je beweegt.
1: Nee. Oké. Okay. Nee, ik ben het op zich eens met alles wat je zegt, hoor. Nu wil natuurlijk niet zeggen dat een zakelijk pak per se ook heel... Weet je wel, restrictief, is dat een woord, hoort te zijn? Als in dat je niet...
0: Beperkend.
1: Beperkend, inderdaad, dankjewel. Het was juist voor kleermakers altijd een kunst om mensen heel veel bewegingsvrijheid te geven. Als je bijvoorbeeld van die musicals uit Amerikaanse film van de jaren 50. Dat ze zo heel erg veel gaan dansen. Singing in the Rain is een heel goed voorbeeld. Als hij op een gegeven moment door de regen aan het springen en dansen is, dan heeft hij een pak aan. Hij heeft zelfs zijn jasjes dichtgeknoopt. Maar hij kan zijn armen gewoon in de lucht gooien. Hij kan spagaat doen, hij kan alles. Omdat zijn pak is echt meesterlijk op zijn postuur vermaakt. Hmm. Dat is ook een beetje verloren gegaan, want nu moet alles in confectie passen. Dus je wil zoveel mogelijk verkopen aan iedereen. Dus je maakt iets dat eigenlijk voor iedereen net niet perfect zit, maar wel voor de meeste mensen past.
2: Maar dat geldt dus niet voor echt op maat gemaakte pakken? Of zijn zelfs die iets?
1: Die zijn zelfs ook tegenwoordig niet meer zo mooi als vroeger.
2: Mm-hmm. Echt vakmanschap gaat natuurlijk een beetje verloren, ja, met massaproductie.
1: Ik vind het ook altijd heel zonde als ik dan kijk naar iemand die echt voor zijn bruiloftspak heel veel geld heeft uitgegeven, om dus ook echt iets te laten maken. En dat ik gewoon nog steeds zie dat dingen niet goed zitten. Dat is ook een beetje een vloek, want dan ga je dat niet tegen iemand zeggen. Mm-hmm. Maar het valt je wel op. Er zijn wel bepaalde dingen die je dus echt, die wel objectief zijn. Hoe goed een kraag aansluit op iemands bovenrug en nek. Hoe hij zijn armen kan bewegen en zo. Dat zijn wel echt dingetjes die kun je goed krijgen in een pak. Maar je moet dus je eigen lijf heel goed kennen. En een kleermaker moet het ook bij jou goed kunnen zien.
0: Maar als je dus iemand bent die er geen verstand van heeft, gewoon iemand die een pak zoekt voor zijn bruiloft of voor een andere formele aangelegenheid en er niks over weet, maar wel mooi uit wil zien, is het dan beter voor zo iemand om iets op maat te laten maken? Of kan die beter van het rek iets halen dan?
1: Een beetje controversiële take misschien voor binnen de kledingwereld. Maar ik zou eigenlijk zeggen beter van het rek. Want wat je dan tenminste hebt is een gesneden patroon met silhouet erin. Dus de jasjes die worden gemaakt om jou wel een silhouet te geven. En dat is heel moeilijk om per postuur vast te stellen. Dan moet je echt best wel
0: echt een goede kleding maken.
1: Een hele goede kledingmaker zijn. Dus dan zit het misschien qua beweging niet helemaal goed. Maar dan zie je er wel goed uit. Dus dan zou ik die afweging maken. Dat bericht, terug daarna inderdaad, van hij heeft het ook over zijn spruitjeslucht van de jaren 50 en zo. Mm. Dan moet ik ook vaak denken aan mijn opa, die zei wel eens dat hij dan door het bos wandelde en dan had hij geen Colbert aan. En dan werd hij daar soms op, net niet op aangesproken. Van, dan loop je nou buiten over straat zonder Colbert, weet je wel. En je ziet op zich ook wel, als je van die straatbeelden uit Londen ziet en zo, van die zwart-wit. Iedereen vindt het geweldig hoe die mensen dan gekleed zijn. Maar dat was natuurlijk wel, als je eerlijk bent, een soort onderdrukking van je medemens. Net zoals dat je nu misschien bloot zou rondlopen, dat je dat zou ervaren, weet je wel. Nou, misschien niet helemaal. Dat ligt natuurlijk ook of je in Miami bent of niet. Maar daar zit ik dus ook wel een beetje over na te denken van, wat is nou beter? Is het beter om mensen die vrijheid te gunnen? Dat ze allemaal niet heel netjes gekleed zijn en ook niet echt weten hoe het moet. Of dat je het iedereen echt keihard forceert eigenlijk met sociale groepsdruk. Maar dat het wel een heel keurig straatbeeld geeft. Mm-hmm. Ja, ik weet niet.
2: Wat is het achterliggende ideaal? Gewoon echt schoonheid?
1: Ja, schoonheid zou wel mijn ideaal zijn, maar ik vind de menselijke vrijheid ook wel iets moois. Mm. Dus het beste scenario zou natuurlijk zijn dat iedereen vrij is, maar dat iedereen ook, weet je wel, de goede vrije keuze maakt.
0: Ja, maar dat zou wel dan betekenen dat iedereen goede smaak moet hebben. Niet om weer elitair in de spruitjeslucht en de bisschop na te praten.
1: Nou, dat mogen we
0: maar,
1: wel. Mogen we wel.
0: Ik vind dat de meeste mensen beter gewoon, of laat ik het zo zeggen, de meeste mensen die denken niet echt na over stijl en hun kleding. Die volgen gewoon een beetje wat makkelijk is en wat normaal is.
1: Ja.
0: En die gaan verder niet heel erg veel tijd besteden aan hoe ze eruit zien of zo. Dus om dan te zeggen, we geven iedereen vrijheid, dat kan. Maar ik denk dat mensen er niet echt gebruik van zouden maken.
2: Maar je hebt ook wel een paar figuren die dan echt heel excentriek, die je heel excentriek kunt noemen, die er wel over nadenken en die dan ook iets dragen wat totaal tegen de norm ingaat, maar ook wel weer, dus echt origineel is.
1: Ja.
2: En waar ook over na is gedacht. Wat vind je daar dan van? Want dat kan ook heel lelijk zijn, juist ook voor de, zeg maar, de meeste mensen.
1: Ja, de mensen die echt een soort grunge doen met ja. Ik weet wel wat je bedoelt. Het is echt een hele nieuwe manier van kleden. Een beetje zoals Thomas doet.
0: Een soort van
1: Nee, grapje, Thomas. Nee, ja, ik vind dat wel in een...
2: Eigenlijk is mijn vraag, vind je originaliteit nog echt een waarde dan op dit vlak?
1: Die kant gaan we zo op, hoor. Maar eerst over wat je net zei, met ik vind het wel mooi in een bepaalde zin. Maar soms kleden mensen zich echt louter om een ander te beledigen. Door ernaar te kijken, weet je wel. Dat je echt gewoon expres lelijk bent. Daar is vaak ook wel iets meer aan de hand met dat soort mensen. Dat ze gewoon zichzelf willen straffen of zo. Ik weet het niet precies. Maar originaliteit vind ik wel een waarde. Als in dat je ziet ook wel, als je terugkijkt, kennen we allemaal, of nou binnen de soort van kledingwereld, ken je altijd wel de smaakmakers. Die echt wel, zelfs in hun tijd, zelfs toen het nog allemaal wat meer behoorlijk was om formeel te kleden, toch nog konden uitstralen in bepaalde dingetjes. Dus bijvoorbeeld denk aan Gianni Agnelli, die droeg dan... Die was een beetje wat ouder en die had volgens mij een operatie gehad of zo. Dus die kon niet zo goed meer op nette schoenen staan. Dus dan droeg hij bergschoenen onder zijn pakken. En ja, als iemand dat doet omdat hij comfortabel wil lopen, dan ziet dat er stom uit. Maar omdat hij er een beetje over na had gedacht en echt zo'n soort mooie Italiaanse suede berglaars onderdroeg. En hij deed ook zijn horloge, deed hij op zijn...
0: Op de mouw.
1: Op de mouw van zijn overhemd. Dat soort dingen, weet je wel. Je hebt een soort X-factor nodig om dat te kunnen. Het is zeker niet voor iedereen weggelegd.
2: Nee. Maar jouw ideaal is dus niet dat iedereen min of meer hetzelfde kleedt en dat dan iedereen een heel hoge standaard weliswaar heeft en dat het er allemaal heel mooi uitziet, maar dat die uitschieters een beetje worden afgevlakt.
1: Ik vind wel, je moet voor wie het... Kijk, sommige mensen boeit het echt helemaal niks. Sommige luisteraars zullen nu ook al waarschijnlijk hebben gezegd, maar dit was toch een katholieke radiozender. Maar ik vind het wel belangrijk dat mensen hun originaliteit kunnen uitdrukken in hun kleding, maar daar heb je dus ook bepaalde richtlijnen voor nodig. Want je moet weten dat een bergschoen niet onder een pak hoort, om te durven kijken, hey, misschien kom ik daarmee weg. Weet je wel?
2: Ja, je moet misschien ook weten van originaliteit is niet voor mij weggelegd. Van ik ben niet die persoon. Ja,
1: dat kan ook.
2: Je hebt ook een beetje nederigheid nodig af en toe. Dan denk ik van, weet je, ik weet er niks vanaf. Ik kan er ook niet zo goed over nadenken. Ik kan beter gewoon...
1: Ja, normaal. Iedereen heeft nog steeds ook een lievelingskleur. Iedereen heeft toch wel zijn eigen smaak. Er moet wel ruimte voor zijn. Maar ja, je moet niet als een soort aap met een kwast op een doek. Dat is ook geen kunst, weet je wel? Je moet wel een beetje binnen de kaders denken, zeg maar. Mm. Je moet een broek aandoen, laten we zo zeggen. Dat is al enorm... dat is helemaal niet inclusief.
0: Maar vaak als het gaat over stijl en over bepaalde schoonheid waarborgen in je uitstraling, dan gaat het over formele kledij. Maar wat is dan want vrije tijdskleding of gewoon casual of voor dagelijkse aangelegenheden, wat is dan een beetje de richtlijn, denk je?
1: Dat is eigenlijk een hele, hele goede vraag.
2: Jij houdt niet zo van de dresscode casual, business casual. Dat heb je wel eens verteld.
1: Ja, ik hou niet van de middenmaat. Dus zo van doe het of formeel of casual. Er valt wel iets te zeggen over. Eigenlijk is dat denk ik moeilijker dan een formeel goed weten hoe je moet kleden. In casual heb je veel meer vrijheid natuurlijk. En dat vind ik ook zelf een leukere uitdaging om dat een beetje uit te zoeken hoe je dat leuk noemt. Ik speel bijvoorbeeld ook wel eens mijn laatste tijd met dan American Western Wear, weet je wel. Dat vind ik ook wel gaaf. Als je dan, hoe kan je net niet lijken alsof je medewerker bent in Ponypark Slagharen?
2: maar... Op het moment dat jij cowboylaarzen gaat dragen.
1: Ja.
2: Ik weet niet of je daarmee wegkomt.
1: Ik wil dus wel cowboylaarzen ooit kopen.
2: Je wilt die limiet testen.
1: Ja, ja.
0: Nou, ik zag dat laatst wel in de trein. Zag ik iemand met cowboylaarzen met een ijzeren punt erop.
1: Oh.
0: Maar die kwam er wel mee weg, vond ik. Die kon het best goed hebben. In combinatie met een linnen hemd en een mooie broek.
2: Zo, dat vind ik knap.
1: Ja. Maar weet je trouwens nog, Heli? Ja, ik had het hier vanochtend over. Volgens mij kan ik me herinneren, ik heb altijd het idee dat ik ook voorloop op bepaalde trends. En volgens mij heb ik iets van 2 jaar... Ja, volgens mij heb ik 2 jaar geleden of een jaar geleden of zo ook tegen jou gezegd dat volgens mij het nieuwe wat op gaat komen is western wear. En nu zie ik iedereen met zo'n cowboyriem lopen, weet je wel. En die heeft zo'n metalen punt aan het uiteinde dat hij een beetje hangt. Mm-hmm. Ik heb er zelf natuurlijk ook eentje aangeschaft. Maar ja, soms vind ik het grappig hoe ik dan een beetje kan voorspellen wat ik aanvoel. Is dan meestal ook, of dit jasje wat ik nu aan heb is een Harrington jacket. En ik zie nu overal op social media posts met, wat je moet hebben deze lente is een Harrington jacket en dit en dat. En ik heb hem ook al 2 jaar.
2: En wat is dan de waarde van trends eigenlijk in jouw plaatje? Want we hadden het net over gewoon een soort kunstwerk, een soort straatbeeld. Gewoon heel mooi eruit zien met z'n allen. Mm-hmm. Waarom verandert dat van tijd tot tijd?
1: Mensen hebben toch altijd wel een neiging naar nieuwigheid. En daar zijn trends dus wel goed voor. Dat je toch elk seizoen weer een beetje anders aan kan kleden. Weet je wel,
2: Maar seizoenen zijn toch cyclisch.
1: Klopt.
2: Het verandert niet de hele tijd. Het keert ook weer terug.
1: Exact. En daar moet je dus ook voor oppassen. Dat je moet niet de nieuwigheid door blijven trekken in, ja, maar wat nou als we gewoon alleen nog maar slagroom op onze geslachtdelen smeren en zo naar buiten gaan?
2: Oké.
1: Ja, dat zou een trend kunnen zijn over 2000 jaar of zo, maar nee. Je ziet bijvoorbeeld wel, kijk, het is cyclisch in de zin van...
2: In de winter.
0: We dachten vliegende auto's, maar...
1: Ja, vliegende auto's. Nee, wat krijg je? Je krijgt slagroom.
2: Koop de dystopische roman van Christian Brandwijk.
1: Die komt eraan. Maar je hebt bijvoorbeeld, weet je wel, wijdzittende broeken. Was dan weer in de jaren 90. Toen in de begin 2000 werd het heel skinny.
2: Flare broeken waren natuurlijk ook een ding van de jaren 60, denk ik.
1: Ja, een beetje.
2: En dat is ook weer helemaal in geweest. En nu weer uit.
1: Ja.
2: Of loop ik...
1: Klopt. Maar wat je ziet nu ook, dat merk je dus ook bij die pakkenwinkel waar ik werk, dat ze dan meegaan in de trend dat het nu weer wat meer high-rise broeken worden. Wat je dus veel zag in de jaren 60 en... Eigenlijk een beetje van alle tijden. Dat is ook... ik ben er ook wel blij mee. Ik vind dat het silhouet daar meer door gesierd wordt. Maar dat terzijde. Dus nee, het is in zekere zin wel cyclisch. Maar er zit net genoeg tijd tussen dat het dan weer vers voelt om een wijde broek te dragen in plaats van een dunne broek.
2: Weet je wel. Dat is bij de echte seizoen eigenlijk.
1: Ja, net als bij de echte. Weet je wel, als je zin hebt in kerst, dan komt het. Is het geweest, dan heb je zin in de zomer.
2: Ja.
1: Dus daar heeft een mens denk ik net genoeg vermogen voor om... dat toch die nieuwigheid te ervaren, maar niet te gek te doen of zo. Mm. Ja, tenzij je Zara of H&M bent en dan ga je soms hele gekke dingen introduceren.
2: En daarin zit dan ook precies de maatstaf voor trends, zou je zeggen?
1: Ja, precies. Ja, ja. Trends zijn in een zekere zin cyclisch. Maar je kunt kleding kun je dus best wel breed trekken als thema. En het slaat dus ook, vind ik, heel erg door in... gedrag en dat soort dingen en zo, maar daar kunnen we misschien...
2: Mensbeeld,
1: precies. Waar. Ja. Maar daar misschien zometeen na
0: misschien
1: de pauze.
0: Misschien zo na de pauze, maar ondertussen, Christian, heb jij een leuk lied voor ons?
1: Haha! Ja, onze gasten overvallen we er altijd een beetje mee, maar ik ben voorbereid. ik heb wel een hele basic, maar ik vind gewoon dat gezongen koor van Anima Christi heel erg mooi. Daar was ik vanochtend in de auto aan het luisteren.
0: Nou, beste luisteraars, dan gaan we nu Anima Christi voor jullie opzetten en dan zijn we terug na de pauze.
1: Hoppa.

0: Welkom terug, luisteraars. We zijn hier weer met z'n allen en we gaan jullie nu vertellen over kledij samen met Christian en hoe jullie je moeten kleden en
1: zeker.
0: hoe jullie ook bij de elite kunnen aansluiten.
1: Yes, zo dus, hoort het.
2: Welkom terug bij de Dandycast.
0: Dus daaraan sluitend.
1: Ons meest katholieke aflevering tot nu toe.
0: Christian, wat is goede kledij voor de alledaagse man? Bijvoorbeeld als je naar je werk gaat, wat zou je dan adviseren?
1: Ja, dat ligt heel erg aan je werk. Je kan een tuinbroek aandoen als je in de tuin werkt of een pak als je in een kantoor zit. Maar ik denk een algemene tip sowieso is wees comfortabel in je kleren en breng iets naar de kleermaker als het niet lekker zit. Want als bijvoorbeeld je broek iets te groot zit of zo en dan is het ik doe het wel strak met een riem, zit nooit lekker. Als je broek echt gewoon goed aansluit, dan is je leven gewoon, vind ik, echt 5 punten beter. De reden dat ik nu ook... ik heb nu eigenlijk... Dit is de enige outfit die ik nu in mijn kledingkast heb liggen. Want ik heb alles laatst weer naar de kleermaker gebracht. Dus ik ben even een week... Moet ik dezelfde outfit dragen. Maar het is het waard uiteindelijk. Ik zeg echt, dat maakt echt verschil. Ook je uitstraling is denk ik het belangrijkst. Dat je er comfortabel uitziet. Ik vind niks lelijker dan wat vooral een beetje de trend is tegenwoordig, dat zo'n pak echt precies op de huid is aangemeten.
0: Ja.
1: Dat de stof geen ruimte heeft om zijn eigen silhouet te creëren. Weet je wel?
0: Ja, ik snap wat je bedoelt.
2: Het moet ook goed zitten.
1: Het moet goed zitten, maar ik zou zeggen liever iets te losjes dan iets te strak zelfs. Tuurlijk moet het passen. Maar ik denk bijvoorbeeld ook na, als je het hebt over... iedereen is altijd bezig met... iedereen in de mode heeft wel eens nagedacht over... wat is nou tijdloos? Wat kun je nou altijd aan? Weet je, wat zijn een soort van leuke... dat is wel een fijn idee, want dan zit je altijd goed. Maar als ik bijvoorbeeld denk aan wat in alle eeuwen eigenlijk mooi stond... denk aan een toga. Weet je wel, waarom was een toga zo'n mooi royaal... weet je wel, kledingstuk.
2: We hebben het nu over de Romeinse...
1: Ja, okay. Zeker de toga. Gewoon echt dat kleding... Gewoon die doek eigenlijk die door die slaaf om je heen geslagen werd, weet je wel.
2: Ja, ja.
1: Die stof die drapeerde heel mooi. Dat zie je ook nog steeds in de kunst van die tijd. Als er eentje dat het zo mooi dramatisch kan wapperen, ja. En zo. En dan denk je nou over de cape, die daar een beetje mee te maken heeft. En dan zie je dat later, vind ik ook, een beetje in hoe het pak... mooi kan draperen of hoe een mooie manteljas kan draperen.
2: Je zou zeggen een badjas.
1: Ja,
2: is een badjas, goed.
1: Badjas is altijd goed. Ja.
0: Maar heb je wel eens de notenkraker gezien? Op tv bijvoorbeeld?
1: Ik heb
0: soms hebben ze van die opvoeringen en dat ze dan ook allemaal in kostuums daar gaan dansen.
1: Ik heb de Barbie-film van de notenkraker gezien.
0: Oh, oké. Okay. Nou dat is niet waar ik het over heb. Maar je hebt dan soms... misschien bij de notenkraker of bij andere gelegenheden dat ze historische kostuums dragen uit de Napoleontische tijd. En dan hebben ze huzaren, uniformen of andere uniformen. Maar die zijn vaak juist wat strakker.
1: Ja.
0: En dan hebben ze soms ook, ook omdat het ballet is misschien, maar ook in de middeleeuwen heb je wel eens wat kledingstijlen gehad waarbij de kleding juist heel strak is. Bijvoorbeeld mannen die dan leggings dragen of iets wat daarop lijkt.
1: Ja.
0: Wat vind je daarvan?
1: Dat heeft weer een beetje te maken met die cyclische trends. En natuurlijk in ballet wil je bepaalde dingen meer accentueren, namelijk de menselijke vorm, weet je wel. Dus als je dan een maillot aandoet om die bentjes goed te zien, dat is logischer. Maar in het dagelijks leven willen we niet echt precies de exacte omtrek van een anders been zien. Tenminste, ik vind het zelf niet het meest smakelijke.
0: Nee, maar het was ook een beetje een stijl die buiten... ballet om gewoon was in sommige tijdperken.
1: Klopt.
0: Of die gewoon mensen, dat droegen mensen dagelijks.
1: Ja, dat zou bijvoorbeeld te maken hebben met de waardes van... het kan ook juist heel elegant zijn inderdaad als je hele slanke mooie beentjes hebt om dat zo met zo'n witte maillot aan te trekken. Maar het was in zekere zin niet heel erg comfortabel. Ik denk dat dat misschien ook meer te maken had met de waarde van die elite destijds. Misschien weet jij daar iets meer over, maar... Ik kan me ook voorstellen dat het niet heel fijn was om zo'n pruik aan te doen elke dag. Dat deed je om een bepaalde, te laten zien hoe extravagant je eigenlijk jezelf kan kleden. Ik denk dat we tegenwoordig wel wat meer sobere idealen hebben. Dus het is wel een terecht punt. Het heeft wel een beetje te maken met de tijdsgeest waarin we leven. Maar ik denk niemand ziet er slecht uit in een goed gemeten pak. Ik zou zeggen, vind gewoon iemand. Het kan in een winkel zijn. Als je gewoon in een winkel gaat. We zijn zo gewend dat mensen alleen maar daar staan om ons iets te verkopen. En niet echt om ons te helpen. Ik weet dat dat een soort cliché ding is of zo. Maar als ik in de winkel sta, kan het me echt een worst wezen of ik nou iemand een pak verkoop. Zolang ik diegene maar gewoon goed advies geef. En dat was ook van oudsher, denk ik, wat je meer kon vinden in een beetje de, voordat het grote kledingwinkels werden. Dus als je in een winkel binnenkomt en je krijgt het idee dat die persoon gewoon niet daar staat om echt goed advies te leveren, maar alleen maar om iets te vinden in zijn winkel wat hij jou kan meegeven, zou ik zeggen, loop weg en of zoek een andere of zo. Daar begint en eindigt het echt. Je kan niet alles leren wat ik weet of wat andere mensen weten. Veel mensen gewoon de tijd en het geduld niet voor. Dus vind gewoon goed advies daarin en koop iets dat ja, niet jou het gevoel heeft dat je als een sardientje verpakt bent.
2: Ja, dus gewoon iets wat ruim zit, wat lekker zit, lekker wat een zit. Figuur geeft. Dat is dan de rode lijn die je kunt trekken door de geschiedenis, meestal.
1: Zeker, zelf zo. Ja, de geschiedenis is dus misschien wat dubieus wat Elia zegt. Maar ik zie wel bepaalde dingen die terugkomen steeds. Dus dat als stof. Hoe stof hangt, dat vinden we mooi of zo, weet je wel. Maar niet natuurlijk te oversized of slouchy, want dat gaat weer een beetje de verkeerde richting in. Als je een mooie inspiratiebron die ik eigenlijk altijd aanhoud, is gewoon hoe Alain Delon zich kleedt. Een Franse filmster uit de jaren 60. Die straalde altijd gewoon ook een bepaald comfort uit in zijn pakken. Dus ik denk als je daarnaar streeft, dat eigenlijk van alle tijden wel goed zal staan. Dit geldt trouwens niet alleen voor pakken, dit geldt ook voor casual kleding. Als jij in een trui zit, die ook heel erg mooi, zeg maar, van jouw schouders valt en jouw mooie silhouet geeft, dat staat mooier, vind ik, dan een trui waarbij je, zeg maar, elke weet je wel,
2: elke ader
1: ziet die eronder zit, weet je wel. Ik vind dat mensen dat wat meer moeten omarmen. Is gewoon om een kledingstuk voor zichzelf te laten spreken. En niet alleen maar, ja, het is niet alleen maar stof om je mee te bekleden, weet je wel. Het is ook een taal waarmee je kan spreken. Ik denk dat dat ook de beste vergelijking is met kleding. Zie ik echt als taal in de zin dat je hebt accenten, het verandert een beetje, maar het blijft toch een beetje hetzelfde. Mm. Het is gehecht aan universele waarden of zo, van kernbegrippen.
2: En er zijn regels. Je hebt grammatica, je kan spelfouten maken, maar het is ook wel heel erg fluïde.
1: Zeker. Je hebt mooie, je kunt ermee dichten, maar je kunt er ook, weet je wel, Duits mee spreken.
2: En het heeft een sociale functie.
1: Wezenlijk. Ja.
2: Ik vind het wel een grappige vergelijking.
1: Ja, zeker. Zo denk ik er ook heel vaak over na als ik een beetje mensen uitleg. Zo kun je dus ook van smaak verschillen met dingen. Maar iemand kan ook een woord verkeerd uitspreken. Ja. Dus, heel filosofisch hebben we zo.
2: En ene taalgebruik is niet op de ene plek goed.
1: Klopt, dat ook, inderdaad. Hoe je met je oma praat is niet hoe je bij tot hierin verder praat.
2: Dus, ja.
1: Nou, oké. Dat is wat uiteindelijk in de uitzending komt. Dat komt wel meer overeen misschien.
2: Ja, hopen we.
1: Dat hopen we.
2: Casual kleding blijft dus de uitdaging?
1: Ja, casual kleden is denk ik het leukst. En mensen doen het ook het vaakst. Dus daar kun je denk ik ook wel het leukst mee spelen, want dan hoef je een pak is ook best wel een investering. Dat moeten we natuurlijk ook niet vergeten. Als we het hebben over erg basistips. Stoffen en materialen zijn heel erg belangrijk. Vooral ook vanwege de langdurigheid van een kledingstuk. Dus als je wil dat je iets lang kan dragen, als je er goed op past, dan kun je altijd veel beter blijven bij gewoon natuurlijke stofjes. Dus check altijd die kleine rotlabeltjes aan de binnenkant van ook een t-shirt of zo. Want als het niet katoen, wol of iets in die trant bevat, dan heb ik gewoon gemerkt, dan krijg je heel snel dat het zo gaat ontrafelen en dat je het eigenlijk alleen maar aan het borstelen bent. En ja, ook hoe je het schoonmaakt trouwens. Niks in de droger gooien als het niet absoluut nodig is. Ik doe het eigenlijk alleen maar met ondergoed. Dat soort dingen eigenlijk. Mensen moeten gewoon echt meer nadenken over kleding. Het moet gewoon net ietsje meer ruimte innemen, denk ik, in hoe mensen...
2: Voor zichzelf zorgen. En,
1: ja, het is, het moet niet overschakelen in wat ik zei, ijdelheid. Maar je hebt toch te maken met je medemens. Ja, en het kleedt gewoon... Iedereen vindt het uiteindelijk leuk, maar niemand wil er de moeite voor doen. Weet je wel? Iedereen vindt het leuk om een groot plein te zien met mooi geklede mensen. Of een mooi balfeest waar iedereen in smoking zit. Maar dan is het zo van, oh, ik moet naar een black tie event. Nou, ik doe wel gewoon mijn marineblauwe pak aan met een strikje. En dat is met sneakers eronder. Dat is ook wel ook goed, weet je wel. Het is niet ook goed. Het is echt in wezen iets heel anders. En iedereen weet dat. Maar we zijn lui en we zijn laks.
2: Is de geldinvestering ook waard, zou je zeggen?
1: Ja, dit is denk ik waar mensen ook een beetje over struikelen. Is of je dan één keer een pak koopt voor €600. En dat je daar 10 jaar mee doet. Of dat je elk jaar iets van €60 koopt, weet je wel. Het is ja, op de lange termijn denk ik echt dat je er goedkoper op uit bent. Of misschien niet goedkoper, even duur. Maar mensen zijn gewoon zo gewend aan die fast fashion industrie. Dat gewoon lage kwaliteit en dan een jaar dragen en dan wegflikkeren. Mm-hmm. Ja, dat is ook waar we enorm veel afval... Niet om helemaal Greenpeace te gaan doen en zo. Maar het is wel een probleem als je die gigantische afvalbergen in Bangladesh ziet. Die soms gewoon fik vatten en gewoon zwarte rookpluimen zover een mens kan zien, weet je wel. Dat is ook niet zo heel verstandig. Nee, ik vind dat we daar wel een beetje vanaf moeten. We moeten wel een bepaalde duurzaamheidsmentaliteit daarin krijgen. Maar niet vanwege iets stoms als de planeet of zo. Maar gewoon omdat we er goed uit willen zien.
2: Prachtig.
1: Ja, shout-out naar Jort Kelder. Alleen je moet stoppen met je broeken zo dragen. Je ziet eruit als een maloot. Dat is ook nog iets wat ik... Een broek hoort gewoon... Oké, dit is ook even een goeie. De onderkant wijte van je broek... Dat is je schoenmaat min 20. Dat is de breedte. Dan zit die vaak precies op de helft van je voet. En dan krijg je dus gewoon een goede proportie. Ik vind het er niet uitzien als je dan een broek hebt die aan de onderkant heel smal is. En dus ook wat hoger moet zitten. Want anders gaat die helemaal kreukelen en zo. En dan lijkt het alsof je clownspoten hebt. Want als je een schoenmaat groter hebt dan 42, staat dat gewoon helemaal niet in verhouding. Hetzelfde met als je een skinny broek aan doet en dan een wijde colbert, dat je een soort kippenpoot idee krijgt, weet je wel. Alles moet overgaan in elkaar. Het is allemaal gewoon een, ja, maar daar zijn mensen ook niet gewend. Ik heb ook heel veel zitten bekvechten in de winkel met mensen die een broek zo... Nee, niet letterlijk, maar...
2: Serieus, je loopt gewoon echt...
1: Nee, uiteindelijk ben ik gewoon een heel gemoedelijk mens, dat ik gewoon mensen in hun waarde laat en zeg, oké, je wil er lelijk uitzien, dan doen we dat gewoon. Zeg ik er niet bij, maar kijk, als ik mensen een beetje... De juiste richting vind ik dan in wil sturen. En ze hebben gewoon een heel andere kijk erop. Ja, dan ga ik ook niet een half uur spenderen om ze over te halen.
0: Maar je kan ze wel voortaan doorverwijzen naar Radio Maria en naar deze aflevering.
1: Precies. Ga eerst even, dat doe ik ook voortaan, voordat mensen een afspraak maken. Kijk eerst even deze uurlange aflevering over kleding.
0: Ja. Maar je had het over Alain Delon. Maar heb je ook wat... hedendaagse voorbeelden van figuren of mensen die zich goed kleden, waarvan je zegt, ja, dat is echt hoe het moet. Of hoe het hoort.
1: Ik vind het een hele goede vraag. Ik wil eerst een negatief voorbeeld benadrukken. Dat is Ryan Gosling. Ik vind dat Ryan Gosling heeft waarschijnlijk bijgedragen aan... in gigantische mate bijgedragen aan dat mensen er nu zich zo lelijk kleden in pakken. En dat komt omdat hij belichaamde echt dat skinny fit suit. Maar hij is gewoon een hele knappe man. Dus mensen denken, ik wil eruit zien als Ryan Gosling. Dat is hoe een pak hoort te zitten. Dus dit is voor jou, Ryan. Ik hoop echt dat je vanavond struikelt over een Lego blokje of zo.
2: Ja, doe me ook denken aan die broer van, hoe heet hij ook weer? Die broer van Andrew Tate.
1: Tristan Tate. Ja, Tristan en Andrew, ja, die doen hetzelfde.
2: Zeg, dan heb je een mooi gespierd lichaam en dan wil je dat benadrukken met je pakken, maar het
1: doet het tegenovergestelde.
0: Ja, het komt echt raar over. Een beetje clownesk.
1: Precies. Dan kijk je naar Arnold Schwarzenegger, die liet zijn pakken volgens mij bij een Italiaanse kleermaker, die ook best wel bekend was, ik weet het even niet meer. Maar Arnold Schwarzenegger was de meest gespierde man ever en zijn pakken, die zaten gewoon keurig. Daar zag je eigenlijk niet echt een bicep in terug, maar toch leek hij nog steeds heel erg gespierd. Dus dat is, ja, voor als je heel erg gespierd bent of heel erg fors, dan moet je eigenlijk ook leven met de realiteit dat je waarschijnlijk iets op maat moet maken. Anders dan zit het gewoon niet zo lekker. Want helaas, de kledingindustrie vindt het niet waard om echt voor ieder potje een deksel te vinden. Mm-hmm. Het is ook wel goed om te weten inderdaad. Als je heel veel spiermassa hebt, dan moet je vaak ook vanwege een grote bovenrug, moet je een pak eigenlijk altijd op maat laten maken. Want je hebt niet genoeg stof om over de rug naar de kraag te trekken. Dus dan gaat het altijd raar staan. Dat is ook trouwens wat je het meest fout ziet gaan in de Tweede Kamer en zo. Dus
0: al die gespierde mensen daar.
1: Ja, die gigantische. Nou, bijvoorbeeld Mark Rutte heeft een bochel, maar die heeft een heel mooi pak dat precies over die bochel keurig, die trekt hem eigenlijk weg.
0: Valt niet op, ja.
1: Valt niet op, nee. Maar anderzijds dan als mensen zitten en hun kraag staat zeg maar helemaal los van hun nek. Dat is eigenlijk een teken dat de hele borst van het pak is eigenlijk gewoon ruk. Maar het valt niet op meestal. Ja.
0: Maar goed, voorbeeld van hoe het wel moet.
1: Oh ja, hoe het wel moet van tegenwoordig. Goeie vraag eigenlijk. Je ziet wel, de James Bond acteur, Daniel Craig. Het zijn pakken in die film, dat is natuurlijk, dat staat helemaal ook, gaat helemaal ook om herenmode, de James Bond films. En dat werd door Tom Ford gedaan in Casino Royale en verder. Maar Tom Ford was dus ook heel erg van dat strakke. Toen Daniel Craig zeg maar helemaal klaar was met James Bond, ging hij zich eindelijk goed kleden.
0: Ja.
1: En ik denk dat hij een hele goede stylist heeft of zo. Want nu zie je dus juist weer die mooie silhouetten terugkomen, dat hij wat wijdere pakken draagt en zo. Maar nee, eigenlijk de meeste inspiratie vind je denk ik in de echt wel terug in de jaren 50, 60. Hier wil ik ook nog iets over zeggen. Peaky Blinders. Als je naar een winkel gaat en je zegt ik wil een pak zoals Peaky Blinders, ga je alsjeblieft ten eerste gewoon niet doen eigenlijk, maar ga je gewoon alsjeblieft verdiepen. Want mensen, dat is denk ik voor mensen een heel laag... Sorry, hè?
2: Een valkuil gewoon.
1: Nee, het is een beetje... mensen vinden een pak denk ik mooi, omdat een pak is mooi. Maar wat ze als eerste daarmee associëren, is dan zo'n laagdrempelig Netflix-programma waarin iedereen er eentje draagt. Mm. Alleen ze snappen niet echt wat die stijl, zeg maar hoe je die stijl moet dragen. Dus je krijgt altijd een eindproduct wat dus die skinny fit van tegenwoordig rijmt met een pak uit de jaren 30 met een gilet en zo. En het ziet er eigenlijk nooit goed uit. Als je dat leuk vindt, kijk naar Thomas Farthing in Engeland of zo. Maar eigenlijk zou ik het gewoon niet doen. Je moet die zo'n specifieke stijl, dan moet je ook echt heel erg dicht bij de details blijven. Want anders dan wordt het gewoon een gedrocht. Maar mensen denken dat het niet echt uitmaakt. Hetzelfde met als jij een jaren 80 American Psycho-achtig pak wil doen of zo. Dan is het niet genoeg om een pak te nemen met krijtstreepjes, weet je wel. Er komt veel meer bij zitten. Er komt bij zitten wat voor schoudervulling, wat voor fit, wat voor materiaal, weet je wel. Wat voor weving van de stof en zo. Dus het is... Alles heeft een taal, weet je wel. Alles heeft een klemtoon, een accent. Dus

0: Dus dat allemaal leren is heel lastig. Dus,
1: ja, ik zie wel eens films die bijvoorbeeld die zich afspelen in de jaren 60. En dan proberen ze een beetje dat straatbeeld na te maken met mensen die allemaal in pak rondlopen. Maar dan zijn het allemaal duidelijk moderne pakken.
0: Ja.
1: Die er heel, gewoon heel anders uitzien. Ja, en dan kan ik er, ja, als iemand die daar een beetje op let, niet echt inkomen dat dit de jaren 60 is.
2: En andersom kun je dus ook niet zomaar iets kopiëren uit een andere tijd en denken dat je het feilloos kan dragen. Tenzij je dus echt erin verdiept, misschien een beetje ermee speelt of het een beetje eigen tijds maakt.
0: Het is eigenlijk, in mijn ervaring, nagenoeg onmogelijk om je echt te kleden als iemand uit de jaren 60. Tenzij je een kledingstuk uit die tijd kan vinden op eBay of zo. Want de details die zijn gewoon zo subtiel en moeilijk na te bootsen. Een heel klein voorbeeld daarvan is het knooppunt van het jasje zit tegenwoordig veel hoger. Dus als je dat gaat verlagen, dan is het niet alleen een kwestie van dat verlagen, want de taille die gaat dan ook omlaag. Dus dat is een puzzelstuk. Dat is een puzzel die kan ik ook niet uitvogelen hoe je dat zou doen. En dat is maar één aspect van zo'n pak, maar dat maakt de look wel helemaal af. Je kan het niet echt doen op een andere manier.
1: Hebben we nog wat?
2: We hebben dus geen goede voorbeelden. Ja.
1: Tenminste, ik dacht zelf wel aan de koning van Spanje.
0: Oh ja, tuurlijk. Ja.
1: En koning Charles van Engeland. Ik denk dat die zich best redelijk goed deden.
0: Daar hebben we trouwens inderdaad nog niet over gehad. Maar heel veel van deze normen die komen überhaupt van het koningshuis. Dus het is ook niet gek dat die het nog steeds gewoon correct doen.
1: Ja.
0: Ook dat kleine voorbeeld van, wie was het ook weer, Edward de achtste?
1: George de zesde.
0: Ik bedoel met het knoopje, de onderste.
1: Oh, dat was Hendrik de achtste.
0: Ja.
1: Maar dat was niet in de tijd van pakken, dat was nog in de 16e eeuw.
0: Maar daar begon het een beetje mee dat je dan het onderste knoopje niet draagt van een pak. En later werd het zo gesneden en zo. Maar het koningshuis, dat dus überhaupt dat het pak zo'n soort universeel formaliteitskledingstuk is geworden, is gewoon vanwege Brits imperialisme. Dus het is ook niet gek dat daar zijn beste, dat het daar nog steeds als beste naar buiten komt. En inderdaad, koning van Spanje zei Felipe nog wat.
1: Dat denk ik wel.
0: Ja, ja. Ja. Dus nee, zeker. Als je bij twijfel eigenlijk gewoon de koning nadoen, dat is wat mensen vroeger ook deden.
2: Is er los van bepaalde figuren een bepaalde subcultuur waarvan je zegt, die kleden zich over het algemeen goed? Ik denk aan kakkers, studentverenigingen, misschien nerds, ik weet niet.
0: Ik wou dus van wel, want ik vind zeker mensen met geld, die moeten, vind ik, ook wel iets meer hun best doen. Ik vind het bijvoorbeeld heel mooi als dat er nog van die prachtige paraplu-makers zijn. Ik had ook zelf zo'n winkeltje bezocht in Londen. En dat is echt, een paraplu vinden wij gewoon een soort van, voorwerp. Als het stuk gaat, weet je wat, je vindt ze op straat. Het is gewoon, we hechten er totaal geen waarde aan. Maar het is prachtig dat sommige mensen daar nog steeds, gewoon honderden jaren handwerk nog steeds voortzetten in zo'n winkeltje. Met mooie details en dingetjes en zo. En ik vind dan, als ik iemand als de president van Amerika zie, die dan zo'n lullig parapluutje gebruikt, dan denk ik van, kom op nou man. Dat soort mensen, die vind ik, moeten daarin het goede voorbeeld geven. Die moeten dat soort dingen blijven kopen, zodat dat blijft bestaan. En dat geldt ook voor schoenen en pakken en zo. Van als die het niet doen, dan sterft het uit. Want de gewone man kan het niet betalen.
2: Maar jij zou op dit moment niet zeggen, kijk naar hun als voorbeeld? Of
0: nee, want ze doen het heel vaak ook fout. Dat is dus, dat is dus het vervelende. Dan komen er dus wel eens mensen met geld in de winkel waar ik wel werk ook. En die kopen 3 pakken. Maar ik zou niet zeggen dat die uit zichzelf heel goed weten hoe het zit. Ik denk dat dat dus ook kwam omdat zij hadden, zij gingen naar betere winkels waar betere mensen hun te woord konden staan.
2: En de Ivy League in Amerika op dit moment?
0: Nee, ook niet. Ook niet. Nee, want dat is natuurlijk ook helemaal een uitgeklede institutie. Dat is die toenemende democratisering van alles. Dat maakt alles met de vlakte gelijk. Mm-hmm. Er is niet echt heel veel verschil meer tussen wat een proleet weet over kleding en wat een academicus erover weet. Weet je wel? Dat is dus echt, daarom vind ik dus echt, dat is mijn missie een beetje in die korte tijd dat ik in die kledingwinkel heb gestaan, is gewoon om de blijde boodschap te verspreiden.
1: Je kan er ook goed uitzien.
0: Je kan er, het kan ook anders. Maar nee, anders, het,

0: het alternatief is dat je dus echt ja, je hobby ervan maakt, maar dat is gewoon niet realistisch. Dat is wat ik leuk vind. Maar ja, andere mensen houden van breien en vissen, sportauto's. Daar weet ik dan weer niks over. Misschien kunnen we de volgende keer iemand over sportauto's uitnodigen.
1: Ja, inderdaad. Nou, dankjewel Christian dat je ons kan verlichten met deze blijde boodschap.
0: Ja, doe ik graag.
1: Ik hoop dat onze luisteraars ook hier iets aan zullen hebben.
0: Ik wil nog één laatste ding zeggen van wat ik ook vaak... mensen denken soms ook dat het alleen maar draait om merken. Dus dat je gewoon een merk vindt en dat je dan... waar koop ik het eigenlijk? Is enigszins wel terecht, want als je, als je naar het stadscentrum gaat... vind je eigenlijk niet echt goede winkels, tenzij je heel goed zoekt. Maar het is niet de be-all end-all. Ik zou zeggen dat het echt belangrijker is om dus die eigen smaak te ontwikkelen. Echt te kijken naar niet alleen trends, maar ook een beetje de geschiedenis van bepaalde kledingstukken. Dat vertelt je al heel veel. Bijvoorbeeld iets als een chino, dat dan een militaire oorsprong heeft. Daar kun je dan veel van leren over hoe je zoiets hoort te dragen. Dus dat slaat ook een beetje op wat jij eerder in de aflevering zei over wat je nou naar de universiteit moet dragen. Vroeger was er een soort van tenue wat je aandeed naar de universiteit. En dat is natuurlijk later een beetje geschakeld in meerdere dingen die je daarvoor aan kon trekken. Dus kijken naar die geschiedenis helpt dan om je in te vullen wat je nu aan moet doen. Maar ja, dat is een beetje als je echt goede kledingwinkels zoekt, dan moet je eigenlijk gewoon zelf vinden wat je mooi vindt. Maar smaak is belangrijker.
1: Tot slot nog wat, echt een paar winkels waar je die je zou kunnen aanraden, die je best gewoon
0: voor schoenen,
1: goede prijs en toegankelijk zijn.
0: In Amsterdam heb je een hele goede schoenenwinkel, geen Nederlandse merkschoenen, maar de Zwartjes van 1883 heet volgens mij. Heeft allemaal hele goede merken en die steun ik zelf ook door daar naartoe te gaan. Dat is gewoon een goede winkel. En in Suit Supply natuurlijk, is ook een Nederlands bedrijf. We willen toch even een shout-out geven.
1: We zijn niet gesponsord.
0: Nee. Maar liever wel gespecificeerde winkels. Dus ga naar een schoenenwinkel. Ga niet naar een winkel die toevallig ook schoenen heeft. Weet je wel? Of het moet echt een goede verzamelaar zijn of zo. Dus ja, dat.
1: Oké. Okay. Heb jij nog iets toe te voegen, Wessel?
2: Is er een e-mailadres waar luisteraars naar kunnen mailen om jouw vragen te stellen over kleding? Want jij zit er natuurlijk volgende week ook.
0: Weet je, ik zet de hotline gewoon open. Je hebt gelijk. Als mensen gewoon een vraagje hebben of zo. Doe maar naar Rutger Bouwman, apenstaartje, pietermikael.mikaelevert. Dus pm.me. Dat is mijn persoonlijke e-mail, die krijg je bij deze. Ik ga het misschien later... Dit is een van mijn zeg maar wegwerp-e-mailtjes, maar deze... Dus ja, heb je een vraag over iets? Heb je een bruiloft of zo? Stuur me plaatjes en zo. En misschien antwoord ik misschien niet als ik geen zin heb.
2: Nou, misschien beantwoorden we het bij de volgende aflevering.
0: Oh ja, ja. Dan gaan we jouw inzending bespreken als je iets stuurt.
2: Anoniem natuurlijk, als u dat wenst.
0: Nee. Je komt gewoon echt met je billen bloot.
2: Je meldt je adres bij de vraag die je stelt.
1: Postcode erbij.
0: Nee, yep.
2: Alle gekkigheid op een stokje. Bedankt. Het was mooi.
0: Ja, nou, ik zit er volgende week gewoon weer in de andere stoel bij, hoor.
1: Dat is goed. Dan fijn dat jullie er weer waren, luisteraars. Jij ook, Christian, dat jij er was. En Wessel en Thomas van het geluid. Wij zien jullie dan, of wij horen je, of jullie horen ons.
0: De volgende keer.
1: De volgende keer. Tot dan.
2: Doei, doei. De eerste zondag van de maand.
3: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria app. Radio Maria. De boodschap is helder.
4: Welkom bij onze podcast, De Herbergiers. Mijn naam is Pater Stefan Ansinger. Samen met Herwin Horst en Jesse Rijt ontvangen wij u in onze herberg, waar we met elkaar spreken over onze liefde voor de waarheid van het geloof. Rust op uw levensreis uit in onze warme herberg, om vervolgens weer met nieuwe energie de wereld tegemoet te gaan. Kom binnen in de herberg. We spreken vandaag over plekken van hoop. Hoe kan je hoop leren? We spreken over de scholen van hoop. De school van het gebed. De school van het handelen en lijden. Maar ook de school van het laatste oordeel. We zien hoe Maria deze hoop perfect belichaamt. Veel luisterplezier.

0: Ja, onze laatste aflevering alweer over de hoop. Hoop stelt nooit teleur. Hoop houdt ook nooit op. Maar wij houden er nou vandaag wel over op. Tenminste, als we het echt hebben over de hoop als thema.
1: Als we het met elkaar eens worden. Over wat de hoop betekent na 6 afleveringen.
0: Ja, dat mag dan onderhand wel een keer zo is. Ja.
2: Tijd. Ja.
0: Maar vandaag gaan we dus hebben over de plekken van hoop. Of beter gezegd de scholen van hoop. Want een school veronderstelt dat je iets kunt leren. Nou, vandaag gaan we het er ook over hebben hoe je kunt leren in de hoop. Hoe je jezelf ontvankelijk kan maken in de hoop. Waarom is het zo belangrijk om naast alle theologische discussies en achtergronden die we hebben gevoerd, om het ook juist hier nog even over te hebben?
1: Ik denk omdat die hoop niet iets is wat statisch is, maar wat ons elke keer opnieuw als een genade aanvuurt. En daarvoor hebben we plekken nodig die ervoor zorgen dat we die genade kunnen ontvangen. Dus niet dat het een soort van abstract iets is, maar dat het echt persoonlijk ons aanvoert en aanvuurt vooral. En dat zie je op die plaats van hoop, omdat die ons als het ware een dispositie geven, een openheid, een ruimte geven waar we kunnen groeien in die hoop. Omdat uiteindelijk, zoals we gezegd hebben, hoop altijd gaat om de theologale deugd van de hoop. Ja. En dat betekent het leven in Christus. En aangezien dat eeuwig is en zonder einde, kunnen wij altijd meer groeien in hoop door in hem te groeien.
2: Ja, dit zal de meest praktische aflevering van dit thema zijn. En ook een samenvatting van alle afleveringen die we tot nu toe gemaakt hebben over de hoop. Je zult zeker wat dingen herkennen als je al een aantal afleveringen hebt geluisterd. Nou ja, zie je het als een handreiking om hoop ook echt tastbaar in je leven vorm te geven.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Mooi.
1: En het is eigenlijk gebaseerd, deze aflevering, op de verschillende scholen van hoop die Ratzinger noemt, Paus Benedictus XVI, in zijn encycliek Spe Salvi. Aan het einde van de encycliek spreekt hij over hoop in het gebed. Hoop als manier van handelen en als leerschool van handelen, als het ware. En ook hoe je hoop kunt ontdekken in het lijden. En hij spreekt over het oordeel ook als een plaats van hoop. We gaan ook ontdekken hoe dat nou in elkaar steekt.
2: Want dat is misschien niet de eerste associatie.
1: Dat is niet de eerste associatie van mensen bij hoop natuurlijk. Mm. Ja.
0: Mooi. Nou ja, hoop doet leven. En in ons leven kunnen we dus op heel veel plekken groeien in de hoop. Het eerste wat je ook al hebt aangehaald, Stefan, is natuurlijk het gebed als plaats van hoop.
1: Ja.
0: Wat in wezen natuurlijk een mooie is aan het gebed, is dat je in het gebed ook met God zelf kunt zijn.
1: Ja.
0: Je reflecteert je in wezen ook op God. Je verhoudt je tot God. We hebben ook geleerd eigenlijk dat het christen zijn ook, dat daar de relatie met God centraal staat. Nou is het gebed één manier om die relatie uit te kunnen diepen. En je maakt je ook ontvankelijk voor het object van God. Hè? Want je verhoudt je één op één naar God toe. Je stelt jezelf ook open. Je verlangt naar God in gebed. Dus dat is ook een mooie plek om je hoop te kunnen beproeven, te kunnen ontwikkelen. Door jezelf ontvankelijk te maken voor een relatie. Want een relatie, in dit geval richting God, maar dat heb je natuurlijk ook in alle andere vormen van relaties, is dat je je ergens toe verhoudt, dat je ergens toe richt. Dat is natuurlijk met God ook zo. Dus dat is ook een mooie plek om de hoop te kunnen ontwikkelen en jezelf daar vooral als christen ook ontvankelijk voor te kunnen maken.
1: Hoe zie jij die ontvankelijkheid? Misschien in je eigen leven ook?
0: Ja. Ik denk dat als mens, als christen, heb je het uiteindelijke doel om samen met God te zijn. Mm. En als je bijvoorbeeld kijkt naar wat wij daarvoor nodig hebben, heeft Christus onszelf bijvoorbeeld de woorden gegeven van het Onze Vader. Mm. En het Onze Vader is eigenlijk het bekendste christelijke gebed en wordt ook wijdverspreid gedeeld. We hebben daar ook al eens een serie over gehad.
1: Ja.
0: En dan gaat het om een stukje toekomstperspectief. Ja. Hè, van waar wij als mens naartoe hopen te bewegen. Maar het gaat ook om een stukje wat wij in ons dagelijks leven nodig hebben. Mm. En we weten als mens ook wel dat we niet alles in eigen hand hebben. Mm. We zijn in bepaalde zaken afhankelijk van de genade van God. Soms ook door andere mensen heen. We kunnen ook door andere mensen juist groeien in de genade, ook groeien in de hoop. En daar zit die ontvankelijkheid in. Dus enerzijds ook wetende dat je God nodig hebt in je dagelijks leven. Mm-hmm. Om ook in hem te kunnen groeien.
1: Ja. Ja,
2: gebed is denk ik ook heel belangrijk. Omdat het altijd mogelijk is. Ook als je in een hopeloze situatie zit. Mm-hmm. Gebed is altijd mogelijk. Ja. Dus het is een soort reddingsboei. Waarmee je altijd in contact kan blijven met God. En dus ook vast kan houden aan de hoop die je nodig hebt. En Ratzinger haalt zelf ook een voorbeeld aan van een heilige kardinaal.
1: Ah, ja, ja.
2: Die heel
1: ja,
2: lang heeft opgesloten gezeten. Ik meen in Vietnam. Ja. De kardinaal Nguyen Van Thuan. Die heeft ook een boekje geschreven. Dat heeft hij Gebeden van Hoop genoemd. Hij heeft lang opgesloten gezeten. 13 jaar in de gevangenis. Waarvan 9 jaar in een isoleercel.
1: Ja, ja, ongelooflijk.
2: Besef dat. Ja. En juist in die nachten van eenzaamheid heeft hij de groei doorgemaakt in zijn hoop door te bidden. En die teksten zijn ook nog te zien, ja, te lezen. Dus een heel mooi heilig voorbeeld van als alles van je weg is genomen. Gebed, ja, is je... Ja, je reddingsboei. Ja,
0: zeker. En het mooie daarbij is denk ik ook wel de gerichtheid. Hè? De constante gerichtheid op God. En het feit dat wij ook God in het leven hier en nu nodig hebben. Mm. Want zeker op het moment dat je als mens teleurgesteld bent. Of in een situatie zit waar je op natuurlijke basis misschien geneigd bent om wanhopig te zijn. Om het niet meer te zien. Of gedeprimeerd te zijn. Hè? Vandaag de dag in onze cultuur is het... Zie je het gewoon dat het wijdverspreid is. Hè? Dat heel veel mensen gewoon moeite hebben met omstandigheden waar ze in zitten. Mm. Niet echt een weg weten waar ze daar nou mee aan moeten. Mm. En de constante gerichtheid op God helpt daar wel mee. Dat neemt niet de moeilijkheden in het leven weg. Mm. Maar het laat ze wel in perspectief staan. Juist omdat je vertrouwt op de bron van onze hoop, wat God is. En je ook je hoop stelt in iets dat groter is dan ons zelf, want het is wel een natuurlijke neiging om vooral te zoeken naar datgene wat je zelf wil, maar ook het idee dat je dat zelf ook 100% moet verwezenlijken. We hebben het daar vaker over gehad, dat er een hoge mate van zelfsturing is en het feit dat je alles zelf in de hand hebt, wat natuurlijk niet zo is.
2: Ja, Ratzinger heeft het natuurlijk vaak over juist de genade. Ja. Daar heeft hij ook een citaat voor, of heb jij een citaat voor uitgekozen, hè, Stefan?
1: Ja, Ik moet ook zeggen dat nemen wij dan zomaar aan, maar dat is volgens mij helemaal niet vanzelfsprekend. Maar die hoop die leeft dus echt in ons. En is dus onafhankelijk van omstandigheden om ons heen. Dus je noemde net het voorbeeld van die kardinaal in de gevangenis. Maar je hebt ook het voorbeeld van Titus Brandsma, wat we eerder ook genoemd hebben. Je hebt het voorbeeld ook van Bonhoeffer, wat ik laatst nog op een begrafenis hoorde. Dus die de nacht voor zijn executie ook zegt, ja, wat er ook gebeurt, ik blijf vertrouwen. En vertrouwen is het sleutelwoord, dat noem je ook al. Er zijn ook heel wat mooie psalmen over geschreven. Vertrouw op Israël, hè? Vertrouw op de Heer. Israël, vertrouw op de Heer. Dat is natuurlijk de essentie van die hoop, is dat vertrouwen in de Heer. Maar dat zit dus heel diep in de mens. En de eerste neiging van de mens is elke keer als er een omstandigheid is die negatief is, of dat nou oorlog is, geweld, agressie, of ogenschijnlijk kleine dingen, maar het niet halen van een diploma of moeilijkheden op de studie of op het werk of mensen die jaloezie tonen naar jou. Al die externe omstandigheden, de christen is toch eerst geroepen om dan nog dieper in zichzelf te kijken. Terwijl de natuurlijke tendens zou zijn, ik ga helemaal op die omstandigheden focussen en ik raak daardoor in paniek en de passies nemen het over en de emotie, ja, et cetera. Maar ja. Christus zegt, nee, kijk nu in jezelf en ontdek dat er, en dat is ook wat de mystiek natuurlijk altijd doet, dat er in jezelf dat beeld van God is wat onafhankelijk is van die omstandigheden.
2: Ja, ja. En dat blijft verlangen naar God.
1: Ja, en dat zie je bij al die heiligen elke keer weer terug. Dat ze juist in die omstandigheden ontdekken, ja, maar er is iets diepers, iets innerlijks in mij, wat mij toch weer energie geeft. Ondanks alle ellende. Mm. En dat is volgens mij iets wat we niet genoeg kunnen benadrukken. Want ook in mijn eigen leven zie ik dat ook. Dat je soms overrompeld wordt door activiteiten of door dingen om je heen. Maar eigenlijk is het enige wat nodig is even die ogen sluiten en even opnieuw terug naar de essentie van je ziel en van je persoon. En als je dat doet, dan zie je dat er in jezelf dat beeld van God gewoon is. Dat is er gewoon. Dat is onverwoestbaar, want dat is wat je met de doop ook hebt meegekregen.
2: Hmm.
1: Volgens mij is dat waar het om gaat. En Ratzinger heeft dan natuurlijk ook, want we hebben nu eigenlijk vooral gesproken over die dimensie van het gebed, van overgave. Hè? Daar heeft Herman het ook vaak over gehad. Ik weet dat wij ook allemaal wel houden van de aanbidding. Hè? Dat moment dat je inderdaad jezelf overgeeft aan Christus en hij kijkt naar jou en jij kijkt naar hem. Dat is het moment van de overgave, het gebed van de overgave. Tegelijkertijd zit er natuurlijk ook het gebed, het vraaggebed zit hier ook heel duidelijk in. Hè?
2: Je afhankelijk stellen van
1: van God. En hij legt dus bepaalde verlangens in je. En vervolgens wil hij met jou ook die verlangens bewerkstelligen en realiteit maken in je eigen leven. En inderdaad, Ratzinger gebruikt een hele mooie een mooi citaat van Augustinus uit de eerste Johannesbrief. En dan gaat het over de innerlijke samenhang tussen gebed en hoop. En hij definieert het gebed als oefening van het verlangen. Nou, Herwin noemde al het Onze Vader als richtsnoer, norm voor ons hele verlangen. Dat zegt ook Augustinus, die zegt als jij een gebed persoonlijk formuleert naar God, moet het altijd op de een of andere manier verband houden met de smeekbedes van het Onze Vader. Dus als je mag ook, als dat nodig is, mag je ook vragen om voedsel bijvoorbeeld. Hè? Ja. Als je heel arm bent, dat mag je ook om vragen. En dan hangt dat weer samen met het dagelijks brood bijvoorbeeld. Hè? Om maar wat te noemen. Hè? Dus de eerste levensbehoeftes. Maar ook het koninkrijk, dat je dat kan vestigen hier op aarde. Dat kun je ook weer bijvoorbeeld met sociale gerechtigheid combineren. Stel, ik doe heel veel op dat gebied. Nou, Heer, uw koninkrijk komen. Hè? Dat hangt dan samen met elkaar. En wat Augustinus zegt, is de mensen schapen voor iets groots, voor God zelf, om door hem vervuld te worden. Betekent dat ons hart verruimd moet worden door God. Zodat we die geestelijke gaven die hij voor ons bereid heeft, ook kunnen ontvangen. En dat gebeurt ook weer door de genade. Het is allemaal heel bevrijdend. En eigenlijk is dat het kernwoord hier. Vrijheid. God maakt ons hart vrij, groter, ruimer. Zodat hij er zelf ook weer nieuwe dingen in kan leggen. En dat wij erop kunnen reageren en met hem dat ook weer in de realiteit, in deze wereld kunnen brengen.
2: En dat is niet één statisch evenement in je
1: leven.
2: Nee,
1: dat gaat de hele tijd door.
2: Ja. Omvormen.
1: Dus daarom ligt het bij Augustinus ook zo dicht bij het verlangen. Hmm. Hoop is eigenlijk bijna soms synoniem van het verlangen. God verlangt ernaar om in ons te wonen. Maar hoor eens even, hij ontdekt, en daarvoor hebben we de vaste tijd en de 40 dagen tijd. Hij ontdekt, het is toch niet zo heel fijn verblijf in die woning van Stefan of van Herwin of van Jesse. Dus we moeten even schoonmaken. He, dus dan maken we wat schoon in dat innerlijk huis, dat interiori domo, zoals een Cisterciense monnik uit de 14e eeuw zei. Dat maken we schoon en dan kan hij weer meer in ons leggen. En nieuwe verlangens in ons leggen. Die we ook niet alleen kunnen uitvoeren, maar met zijn hulp. Dat is heel mooi in het wijdingsgebed, staat ook met Gods hulp. Dat het werk dat hij in ons begonnen is, dat hij dat tot voltooiing brengt, met Gods hulp, met Gods genade.
2: Ja. Dus inderdaad, als je zo'n roeping hebt of een andere roeping en je ervaart van ik wil daarin groeien.
1: Dus natuurlijk ook.
2: Dat je ook tegen God kan zeggen, maar u heeft mij deze roeping gegeven. Ja. Help mij dan ook om daar vorm aan te geven, om daarin te groeien.
1: Ja, de afhankelijkheid zit erin, maar ook de eigen wil om Gods wil te doen. Want eigenlijk geef je daarmee ook een soort van ja-woord, een bekrachtiging van datgene wat God in je legt. Ieder gebed sluit je af met een amen, het is zo, maar ieder gebed op zichzelf is ook een amen. Ja, zeker. Ja, nee, dat is ook zo. Je moet het kunnen bevestigen. Ja. Nee, en dat is belangrijk is dus dat die hoop een manier is, vooral als die van God komt, om onszelf ruimer te maken, ons hart te vergroten. En daardoor kan er weer nieuwe verlangens in ons hart.
2: Ja.
1: En daardoor kunnen we ook weer meer God lief hebben en meer projecten en dingen in onze omgeving realiseren die een teken zijn van die hoop.
2: Exact.
1: En dan zit je natuurlijk ook bij dat vraaggebed. Dus je vraagt aan God, help mij om iets te doen, maar die vraag die komt ook weer van hem. Hè? Dus, dat is alweer een... Dus het heeft heel veel met genade te maken. Het begrip van genade, dat God van ons houdt en dat hij altijd eerst komt met zijn uitnodigende genade. Een hand die uitstrekt en zegt, dit kun je doen. En ik wil graag dat we dat samen gaan realiseren. Ja. Maar kun je wel meewerken? Wil je meewerken?
2: Ja,
1: ik ga het niet alleen doen, we gaan het samen doen.
2: Meewerken met de genade.
1: Ja. Maar dan heb je natuurlijk, ja, je hebt ook een aantal plekken natuurlijk die daarmee verband houden, hè, met dat gebed. Misschien kun je er een paar van noemen.
0: Nou ja, goed. Als je het hebt over de school van de hoop, een aantal plekken zijn natuurlijk de familie,
1: ja,
0: de gezinsleven. Ja. Dat wordt ook wel eens gezegd. Een goed christelijk huwelijk is eigenlijk ook een soort van driehoek, hè, waar je, ja, waar je enerzijds een man en een vrouw hebt staan die beide, als het goed is, dan gericht zijn op God,
1: ja. Ja.
0: Samen als individu naar God kunnen groeien, maar ook in de onderlinge relatie, ja, naar
1: prachtig,
0: God
1: prachtig
0: kunnen groeien.
1: Ja.
0: En als we het dan hebben over de sacramenten, dan is natuurlijk het sacrament van de biecht is een hele mooie.
1: Ja, zeker.
0: Het maakt jezelf op verschillende manieren ontvankelijk. In het sacrament van de biecht zelf heb je natuurlijk ook een deel gebed.
1: Ja.
0: Maar ja, dat is altijd mijn ervaring een beetje met het sacrament van de biecht. Dat eigenlijk 80% van het sacrament al begint voordat je daadwerkelijk in die stoel gaat zitten.
1: Ja.
0: En je gaat heel erg bij jezelf nadenken van waar ben ik tekort geschoten? Of positiever geformuleerd, waar ligt nog ruimte voor ontwikkeling? Wat kan ik beter doen om jezelf bewust te zijn waar je staat in relatie tot God? En dat vervolgens ook in een sacrament waar gebed een onderdeel van is, bij God kan neerleggen.
1: Ja, zeker.
0: Dus dat is een hele mooie aanvulling op het gebed. Waarbij je eigenlijk ook constant een beetje een introspectie doet. Waar sta ik als persoon? Waar wil God daar naartoe gaan?
1: Ja.
0: En ja, met zo'n sacrament geef je er zelf ook antwoord aan.
2: Ja, je beantwoordt inderdaad aan de roep van God om je hart vrij te maken. Om het te zuiveren. En daar kan je heel concreet voor maar geven.
1: En zodat hij ook weer liever erin woont.
0: Ja.
1: En zodat hij ook weer jouw nieuwe... Ja, als je een troebel zichtveld hebt, dan kun je ook niet zien waar God wil dat je naartoe leidt. Dat zeg ik ook vaak bij mensen die een roeping onderscheiden. Ja, probeer iets intiemer, wat meer nadruk te leggen op de mis. Misschien door de week ook een keer naar de mis te gaan. Het sacrament van de biecht, die schoonmaken, is belangrijk.
0: Ja.
1: Ik noem net interiori domo, dus het innerlijk huis. Dat is waarmee het begint, het innerlijk huis van onze ziel. En daar is gewoon een lente schoonmaak nodig om de zoveel tijd.
0: Ja.
1: Dan moet gewoon even, en vooral natuurlijk in de vaste tijd,
0: ja,
1: dat daar schoongemaakt wordt. En dan heb je de huiskerk.
0: Ja.
1: En dat is dus inderdaad als je in het gezin samenleeft. En dat moet ook dan langzaam schoner worden. En zo kunnen we als christen ook wat bijdragen aan de samenleving.
0: En dat gaat volgens mij verder dan alleen de schoonmaak. Het is een... Mm-hmm. Het is een bekering, dus het leven is een constante bekering. En nou ja, daar heb je bijvoorbeeld ook zo'n sacrament in nodig, maar ook constant gebed. Omdat je als mens altijd keuzes maakt die nooit 100% voldoen aan hetgeen waar je toe eigenlijk geroepen bent. En je moet je dus constant bekeren, dus dat betekent enerzijds je afwenden van dingen waar je vanaf wil. En dat heeft tijd nodig, daar heb je ook hoop voor nodig, daar heb je vertrouwen voor nodig.
1: Ah.
0: Dat is ook niet per se makkelijk, maar nog veel belangrijker is dat het ook meteen richting geeft aan waar je juist wel naartoe wil.
1: Ah.
0: Dus ja, het is goed om ons denk ik altijd bewust te zijn van dat wij af en toe een schoonmaak nodig hebben. Maar het is nog veel belangrijker dat wij schoonmaken om het goede te kunnen zien en naar dat goede toe te kunnen leven.
1: Dat is ook zo. En daarom is ook de theologale deugd, zoals jij ook vaak aangegeven hebt, is het leven in God. Maar God die leeft ook in ons. En God is gewoon niet statisch. God is dynamisch. Dus hij wil... Wat doet hij? Hij zuivert. Want ja, als God aanwezig is in je ziel, dan wanneer de schuld... dat hebben we vaker gezegd. Wanneer de liefde die God is de schuld ontmoet, dat is wat vergeving is. Maar God is liefde. Altijd. Continu. Dus hij kan niet anders dan... En tegelijkertijd verheft hij je ook.
0: Ja.
1: Dat is allemaal in God gegeven.
0: Ja. Ja,
1: dus hij wil je ook optillen tegelijkertijd. En dat is eigenlijk één beweging.
0: Ja.
1: Is dat natuurlijk. Ja.
0: En het constant zuiveren en heroriënteren maakt dat je er ontvankelijker voor bent. Want nou, vandaag schijnt toevallig heerlijk het zonnetje hier in Rotterdam.
1: Ja, dat je ook een beetje schaduw op je gezicht hebt soms, mensen. Sorry.
0: Dat doet hij niet altijd hier zo.
1: Nee.
0: Alhoewel, hij schijnt hier altijd maar lang een wolken voor.
1: Ja.
0: En we zitten hier zo in een mooie lichte ruimte met veel deuren.
1: Ja.
0: Ik wil verder niks afbranden of zo, maar die ramen die kunnen ook nog een keer schoongemaakt worden.
1: Ja.
0: En als dat gebeurt, dan valt er ook meer licht naar binnen.
1: Zo is het.
0: Zo werkt het geestelijk ook.
1: Ja.
0: Dus dat is gewoon een mooie metafoor die je kan gebruiken. En door je constant bewust te zijn dat alles onderhoud nodig heeft. Want dat is het feitelijk ook. Iedere relatie heeft ook onderhoud nodig.
1: Zeker.
0: Je onderhoudt je tot elkaar. Als je dat niet doet, dan raak je elkaar ook kwijt.
2: Ja, zeker. Terug naar het gebed. Dat gebed wordt dus gedreven door
1: Het ging over het gebed. Hè?
2: Ja. Kijk, hoop zonder gebed, dat is eigenlijk niet mogelijk. Want je geeft door dat gebed vorm. Je ontdekt waar God je toe roept. Waar je mee worstelt, wat beter kan. Dus hoop zonder gebed werkt eigenlijk niet. En gebed zonder hoop, dat kennen we eigenlijk niet. Nee, want je vraagt altijd iets aan God. Je verlangt naar vooruitgaan. Ja. Naar heiligheid.
1: En zelfs inderdaad als je met hem bent in het gebed van overgave, dan is nog eens een verlangen naar hem.
2: Ja.
1: En hij verlangt terug. En dan is het een wederzijds verlangen naar elkaar. En om in die staat te komen is ook weer genade. Dus daar kun je ook naar vragen. Heer, open mij weer. Hè, verruim mijn hart, zodat ik echt met u kan zijn.
0: En wat heel belangrijk is, is dat, dat we ook vereisen dat het mogelijk wordt geacht. Anders zou het naïef zijn. Want vaak één perceptie van hoop is van ik hoop dat het goed komt. Maar er zit vaak al een soort van idee achter. Het zal vast wel niet.
1: Ja.
0: Het zal een wonder zijn dat het... dat
1: vertrouwen het op de genade. Hè?
0: Vertrouwen. Ja. Dus dat maakt ook dat de hoop gewoon iets realistisch is en niet iets naïefs.
1: Mooi. Amen.

0: tweede school waar de mens hoop kan leren, is door te handelen en ook door te leiden. En ook nog eens door concrete plekken. Maar om eerst bij die handeling te blijven, dat is op zichzelf al een uiting van hoop. Je hebt een perspectief, je wil ergens naartoe. Mm. En daarom ben je in beweging. Je bent op reis als pelgrim van het geloof. Of concreter gewoon in het dagelijkse leven. Je wil de trein halen, je loopt naar het station toe. Dat is al een uiting van, ik ben onderweg, ik wil iets halen. Je ziet natuurlijk ook het tegenovergestelde helaas in onze samenleving. Mensen die kampen met depressies of burn-out. Die kunnen niks meer. Die staan stil. Die handelen niet meer. Ja. Dat is ook een teken dat er geen hoop is op verbetering. Maar ja, juist door wel te handelen, laat je ook zien dat die hoop echt handen en voeten kan krijgen. He, door gebed, maar ook door praktisch echt te handelen. Ja. Je kunt in liefde bewegen naar andere mensen toe. Je kunt hoop heel concreet maken in zo'n geval.
1: Ja. Ja, en ik denk als je het ook over de theologale deugd hebt, is dat blijkt ook heel erg duidelijk dat geloof dood is als je er geen goede handelingen, geen goede werken aan verbindt. Mm-hmm. Het wil niet zeggen dat wij, en dat is nog wel eens een misvatting, door goede werken gerechtvaardigd worden. Dat niet, maar het is wel logisch als jij je laat drijven, laat motiveren, laat leiden door de hoop, dat je dat ook echt handen en voeten geeft.
0: Maar ja, als je ingaat op die roeping van God waar we net over hadden, dan kan dat niet onbeantwoord blijven. En dan blijft het ook niet beperkt tot gebed, maar je hele leven wordt getransformeerd. Mm-hmm. Dus je hele handelen, je hele leven waar je voor kiest, waar je naartoe gaat, dat is allemaal een uiting van diezelfde hoop.
1: Ja, wat ik denk het wel gewoon ook het belangrijkste is, is dat je dan die handelingen, het goede ook echt puur vanuit liefde doet. En dat merk je snel genoeg als mensen dat ook doen.
0: Ja, want je kunt natuurlijk ook handelen zonder die hoop of zonder het geloof, puur uit eigen gewin, niet op God gericht.
1: Ja, of heel plichtethisch van, ik moet het. Ja. Ja, zoals we ieder jaar plichtsgetrouw onze belasting aangifte doen, dat doe ik ook niet uit liefde.
0: Dat is niet hoopvol.
1: Nee, maar daar zit denk ik wel een heel groot verschil in. Dat je dingen uit oprechtheid ook voor het goede voor iemand anders ook doet. Stefan heeft ook wel eens gezegd, het feitelijk verheugd zijn voor elkaar. Hmm. Dat alleen al, het blij zijn voor elkaar, oprecht zijn, er voor elkaar willen zijn. En dat kunnen ook hele kleine dingen zijn in het leven van alle dag. Maar dat is denk ik wel belangrijk.
0: Nou ja, en om terug te komen op het Onze Vader, uw wil geschieden. Je kunt natuurlijk ook handelen vanuit een bepaalde ideologie of activisme die niet op God gericht is. Ja. Dat je denkt, ja, maar ik moet hier nu de wereld verbeteren, koste wat kost, op mijn manier, volgens mijn visie. Mm. Maar een hoop op God of een hoop op liefde, dat is daar vaak helemaal niet aanwezig. Het is gewelddadig, het is niet mensenlievend. Mm-hmm. Ja. Ja, dat zie je natuurlijk ook in onze wereld. Ja. Ja. Ja. Dus, maar handelen kan een school van hoop zijn.
2: Ja, ik vind het ook gewoon heel hoopvol als mensen mooie dingen doen.
0: Ja, het is een vrucht.
2: Dus ook als mensen, ja, maar ook zelfs op het natuurlijk niveau bijna. Ook als mensen gewoon iets groots, iets mooi doen voor de ander, maar ook voor de samenleving. Dan denk ik, ja, fijn. Er zijn nog mensen die in beweging gezet zijn voor een hoger doel. Die een hoger doel in hun leven hebben. En dat is gewoon inspirerend. En in die zin zijn er heel veel hoopvolle initiatieven. Ja. Die continu ontplooid worden om ons heen. Dat nou gaat over universitaire initiatieven of bij parochies, scholen, liefdadigheidsinstellingen, sportverenigingen, muziekinitiatieven. Er is zoveel wat gedaan wordt. En in die zin is elke handeling, zoals je al zei, geeft aan, we gaan ergens voor. Ja. We hebben een doel, een visie.
0: En ook onvoorwaardelijk. Hè? Dus niet vanuit, dat is natuurlijk ook heel modern, een soort verborgen agenda. Ja, ik wil er gewin bij halen of ik wil eraan verdienen. Maar nee, ik geef mezelf aan God, aan de ander, om niet.
2: En dat is een theologaal aspect inderdaad. Ja. Ja.
1: En het handelen is natuurlijk ook niet alleen het proactieve dingen doen, maar het is soms ook dingen laten. Mm. Hè? Want als we het over de hoop hebben, je kan juist ook heel veel hoop putten uit mensen die voor ons een goed voorbeeld zijn. Als je bijvoorbeeld kijkt naar heiligen, die hebben goede dingen gedaan, maar die hebben ook heel veel dingen in hun leven gelaten, juist om daarmee het goede te doen. Dat kan ons ook weer motiveren, dat kan ons ook sterken.
2: Nee zeggen is ook een keuze.
0: Ja, zeker. Ja, laat je ja zijn en je nee. Dat is zeker. Ja, je stipte net al aan, scholen, parochies, lokale gemeenschappen zijn heel concreet plekken van hoop. Ik moet hier toch echt de Maria Geboortekerk in Nijmegen weer even noemen. Herwin en ik zijn er vanochtend geweest voor de mis. We hebben daar vier dopelingen voor aanstaande Prachtig. Pasen.
2: Ja, ja, ja.
0: En iedere week zit het daar voller met jonge mensen die op zoek zijn naar de schoonheid, de waarheid van het geloof.
2: Ja.
0: En ja, dat geeft mezelf ook heel veel vreugde. Als ik daar binnenloop, dan voelt het soms net alsof ik de hemel binnenstap. Het is gewoon zo'n fijne, hoopvolle plek. Ja, waar heel veel ook gebeurt op vrijwilligerswerk.
2: Ja, ja, ja.
0: He, ook omdat het een geliefde plek is, zet ik me daar ook in. Bijvoorbeeld om een keer de kelder schoon te maken. Of ja, jij, Herwin, om de Alfa-cursus bij te wonen.
1: Wat ook een plek van hoop is.
2: Ja, ja,
1: het is natuurlijk fantastisch om te zien ook hoe mensen soms van verschillende achtergronden, misschien soms geen eens christelijk opgevoed, getuigen, echt op zoek zijn naar dat geloof.
2: Ah.
1: En dat zijn echt levende getuigenissen. Juist mensen die oprecht op zoektocht zijn.
2: Ja.
1: En dan een plek als, in dit geval onze kerk weten te vinden. Maar ze zijn er gelukkig door heel Nederland en over de hele wereld tal van plekken.
2: Ja,
1: ja. Ja, dat is gewoon heel erg hoopvol. En daar kun je als wat meer ervaren katholiek of christen ook heel erg veel
2: leren. Zeker.
1: Dat is fantastisch. En Jesse, wat je ook aanhaalt. Ik denk dat het ook het belang is van wat kerk zijn is. We hebben het in een vorige aflevering al eens over gehad dat één definitie van kerk is dat wij ook samen het lichaam van Christus zijn. En het is ook goed dat wij daar allemaal onze eigen rol in pakken. En dan maakt het helemaal niet uit wat je doet, hoe vaak je iets doet. Maar als je dat gewoon uit pure liefde voor een gemeenschap doet, jezelf een stukje overgeeft, ja, dat is fantastisch. En daar pluk je als gemeenschap, pluk je daar ook de vruchten van.
2: Ja, ja.
1: Ja,
2: als ik vind dat ook dat de jonge bekeerlingen die zich inderdaad aanmelden in alle grote steden en parochies bij ons ook hier, dat het geeft een enorme grote hoop, een verjonging van de kerk ook in die zin.
0: Ja. Misschien goed om aan te stippen nu, is dat handelen soms ook leidt tot lijden. En dat als je ergens mee bezig bent, dat je geconfronteerd kunt worden met tegenslag, met pijn, soms ook met de dood.
2: Ja.
0: En dat is natuurlijk wel een beladen thema in onze samenleving, waar we toch wel erg gericht zijn om dat lijden zoveel mogelijk uit de weg te gaan.
2: Ofwel we gaan eromheen. Hè?
0: Ja, je verdooft het door bepaalde middelen. Of ja, je kiest ervoor in het ergste geval om helemaal te stoppen met leven, omdat je onuitzichtelijk lijdt. Hè? Heet dat dan? Maar voor een christen is dat toch wel heel anders. Lijden heeft daar een hele andere dimensie.
2: Mm.
0: Jij stipte net die Dus Brands maar even aan.
2: Ja, ja.
0: Ik heb zijn gedicht toch weer voor me liggen.
2: Ja, het is prachtig. Ja.
0: Het sluit zo goed aan bij wat lijden voor een christen kan zijn. Want hij schreef dus: alle lijden is mij goed, omdat ik daardoor u gelijk en dit de weg is naar uw rijk. Ik ben gelukkig in mijn leed, omdat ik het geen leed meer weet. Maar het alleruitverkorenst lot dat mij vereent met u, o God. Dus lijden is voor ons geen eindpunt. Maar is onderdeel van die heiliging om dichter bij God te komen. En hij roept je soms door een hele pijnlijke weg heen om uiteindelijk bij hem te komen.
2: Wat ik zo interessant vind van dat citaat, wat we ook al eerder genoemd hebben, is maar dat hij zelf zegt dat het lijden zoet is. En daar heb ik toch ook wel een beetje moeite mee, zo, moet ik zeggen, eerlijk gezegd. Een
0: soort verheerlijking bijna.
2: Want omdat het is een weg naar het doel van de verrijzenis, het doel van het eeuwig leven, de aanschouwing van God. En het kruis kan een heel klein beetje verlichting krijgen, omdat het meegedragen wordt. Dus je bent zoals een Simon van Cyrene. Hè? Dus en Jezus heeft alles al doorstaan. En dat is een troost, dat we het dus niet meer alleen hoeven te doen. Maar vaak is dat ook de enige troost.
0: Ja.
2: Omdat het kruis blijft toch het kruis. En het is niet, we moeten ook niet gaan verbloemen alsof het, alsof het dan zoet zou zijn. En dat zie ik er toch een beetje. Maar misschien is dit gewoon een hele hoge maat van heiligheid. Dat weet ik ook niet.
0: Hij schreef dit terwijl hij opgesloten zat in de gevangenis van Scheveningen.
2: Precies.
0: Ja.
2: Hoe kan je dat dan? Dat is toch ergens ook een mysterie. Want ik voel meer. Dus, maar dat is persoonlijk. Hè? Dus nogmaals, ik wil ook niets afdoen aan het citaat. Maar ik voel meer voor een soort van mix van al die verschillende emoties door elkaar in het christelijk leven. Ja. Ik ga het toch noemen, want het is een getuigenis van geloof. Van een echtpaar wat zeer na aan het hart ligt, wat een kindje verloren heeft. En dan toch aan het einde van die liturgie, van die heilige mis, uit volle borst weet te zingen: God, wij vertrouwen op u, met de woorden van Dietrich Bonhoeffer, ook in de gevangenis, de avond voor zijn executie. En toen ik dat zelf ook zong, ik begon elke keer was het hetzelfde. Elke strofe ging zo. Ik begon eerst heel erg te tranen. Toen dacht ik, ja, maar toch Gods goedheid. En de tranen, maar toch Gods goedheid. En volgens mij is dat ook heel menselijk. Misschien is dat dan niet dan de heiligheid die Titus Brandsma heeft. Maar heel menselijk is wel dat al die dingen elke keer door elkaar lopen. En dat je elke keer toch zegt van ja, maar toch, ik blijf op u vertrouwen.
0: Nou ja, Titus Brandsma schrijft natuurlijk ook, maar ik was u nimmer zo nabij.
2: Ja.
0: Dus het is niet in afwezigheid van God dat hij lijdt.
2: Nee, precies.
0: Maar juist daar voelde hij heel sterk de aanwezigheid van God.
2: Zeker. Ja. Als je zegt het lijden zelf is mij zoet. Nee, dat is nogal, ja. Dat is nogal een uitspraak. Want dan zou je zeggen dat het kruis van Christus is ook gewoon vreselijk pijnlijk. En problematisch. Mm. Dus ja.
1: Het is lijden.
2: Dus in die zin, ja.
1: Ja. Ja. Ja, ik denk dat het belangrijkste hierin is. Is dat Christus in alles voor ons een voorbeeld is geweest. Hoe je hier op aarde kunt leven.
2: Mm.
1: Hoe je dicht bij God kan staan. Hij heeft ons ook van alles gegeven om dicht naar God te kunnen groeien. Hij heeft ook moeten lijden. En dat heeft hij uiteindelijk voor ons gedaan. Maar heeft ook ons gezegd. En daar zijn we als christenen heel bekend mee met het idee van. Dat het leven op aarde is niet altijd een feest.
2: Nee,
1: is niet altijd
2: zeker.
1: Leuk. Je gaat tegenslagen krijgen. Maar dat omdat Christus in ons is voorgegaan. Je dat een soort van berusting kan geven. En als je het dan hebt over een plek van hoop. En het goede wat wij kunnen doen. Is ook juist omzien naar die mensen die gewoon door een dal heen gaan, die lijden, door hen bij te staan, door hen te verzachten, hun leed te verzachten. En ja, dat kan ook een teken van hoop zijn.
2: Ja, en dan zegt Ratzinger natuurlijk heel duidelijk ook van lijden wordt dan tot medelijden.
0: Mm.
2: En dat betekent niet dat de zwaarte van het lijden weggenomen wordt, maar wel dat het iets draaglijker kan worden.
0: Laat ik daar een stuk van voorlezen.
2: Ja, doe dat.
0: Dat komt inderdaad uit zijn encycliek, hè?
2: Ja.
0: Wat hij zegt, God kan niet lijden, maar hij kan wel meelijden.
2: Mm.
0: De mens is God zoveel waard dat hij zelf mens geworden is. Om met de mens te kunnen meelijden, reëel in vlees en bloed. Zoals ons getoond wordt in het lijdensverhaal van Jezus.
2: Mm.
0: Ja, stel je voor dat Jezus ook niet geleden had.
2: Ja.
0: Omdat hij dat niet wilde.
2: Ja.
0: Hij heeft natuurlijk ook gesmeekt om die beker van hem weg te nemen. Maar hij heeft het wel gedaan.
2: Mm.
0: Lijden was onderdeel van zijn hele opdracht.
2: Ja, ja.
0: En van daaruit is in alle menselijke lijden iemand, Jezus, binnengetreden die meeleidt, meedraagt. In alle lijden is van daaruit de consolatio.
2: Ja, mooi woord is dat.
0: De troost van de meeleidende liefde van God. Ja. En daarmee is de ster van de hoop opgegaan. En in al die verschillende vormen van lijden en beproeving hebben we ook onze hoop op kleine en grote dingen nodig. Hoop op een vriendelijk bezoek, een genezing van innerlijke en uiterlijke wonden. Op de goede afloop van een crisis enzovoort. In onbelangrijke beproevingen kunnen deze soorten hoop ook voldoende zijn. Maar in werkelijk zware beproevingen, waarin ik definitief moet beslissen de waarheid te verkiezen boven welbevinden, carrière, bezit, wordt de zekerheid van de ware, de geweldige hoop waarover wij gesproken hebben, noodzakelijk. Dus de theologale deugd van de hoop hebben we het hierover.
2: Ja, ja, en dat vind ik heel bijzonder hoe die dat zegt. En want dan is toch de hoop is dat we niet alleen zijn. En dat we ons altijd in vertrouwen aan hem kunnen overgeven.
0: Ja.
2: Maar tegelijkertijd vind ik het ook heel herkenbaar wat hij zegt over die kleinere vormen van hoop. Die zijn soms echt wel als een kleine troost, als het moeilijk is. Dat iemand een vriend even opbelt. Of dat. Ook gewoon. Je moet ook daarvoor ontvankelijk zijn. Ook gewoon dat je denkt: oh, de zon schijnt vandaag toch, ondanks alles. Hè? Of hè, dat zijn van die kleine dingen waar je ook jezelf voor open kunt stellen.
0: Mm, ja. Ja.
2: En dan zie je toch zijn aanwezigheid ook in de meest moeilijke omstandigheden. Ja,
0: ja, precies.
2: Maar die consolatie is mooi. Kon samen. Hè? Dus we dragen het samen.
0: Ja.
1: Ja. En als gemeenschap is het ook meeleven en ja, meelijden. Of in ieder geval medelijden hebben. En dat is niet hè, van, och, wat zielig. Nee, maar feitelijk een ander proberen te ondersteunen.
2: Ja.
1: Ook als broeders en zusters onder elkaar. En dat is eigenlijk ook het mooiste wat je kunt doen.
2: Zeker.
0: Ja, ja. Absoluut. Ja.
2: Mooi. Handelen en lijden.
0: Hmm.
2: Ja. Laten we gaan naar het laatste onderdeel van de podcast. Het oordeel.

0: Het laatste oordeel.
1: Ja, de zonde is ook meteen weg.
0: Ja, de zonde en gerechtigheid. Ja, nee, echt, het is het laatste oordeel. Dan moeten we natuurlijk denken aan al die prachtige schilderingen van Hieronymus Bosch, bijvoorbeeld. Hè, waarin God de goede van de slechte scheidt. En we zien allemaal gekke koppen voor ons die in de hel belanden. En aan de andere kant natuurlijk de engelen met Christus zelf en God de Vader.
2: Ja, de apocalyps.
0: Ja, precies. Ja. Dus dat zien we allemaal voor ons. En dan denken we van, ja, hoe kan dat nou een plek van hoop zijn, dat oordeel? Maar het oordeel is natuurlijk de plek waar de gerechtigheid zegeviert. En we weten allemaal dat als we nu naar onze wereld kijken om ons heen, maar dat is natuurlijk altijd zo geweest. Deze wereld nu is geen uitzondering. Dat is altijd al, zolang er mensen zijn, is dat zo. Dat er ongerechtigheid is. En de hoop van de christen is nu juist dat die ongerechtigheid hersteld wordt bij het laatste oordeel. Als de rechter, die ook schepper is van het hele heelal, van alles wat bestaat, ieder zal geven naar verdiensten. Ik heb er vaak wel eens over nagedacht, ook van ja, je had maar op een ander deel van de wereld geboren kunnen worden. Waar de omstandigheden natuurlijk heel slecht zijn. En waar je helemaal geen kansen krijgt. En waar het allemaal heel moeilijk is. En er heel veel lijden is. En misschien ook nog vrij vroeg ziek raakt. En dan sterft. Ja, wat is dan het geluk? Hè? En natuurlijk, de christen gaat zeggen, ja, het geluk, dat is in eerste instantie in je hart, in je ziel. Is ook wel zo. Hè? Maar ja, tegelijkertijd zit daar toch een bepaalde mate van onrechtvaardigheid in. En die zal zeker ook wel gecorrigeerd worden in de hemel. Hè? Mm-hmm. Laatst hadden we ook het bekende verhaal van de rijke man. Hè? Volgens mij vorige week. Die een staatsbegrafenis kreeg en alles erop en eraan. En Lazarus. Hè? Dus de arme man die ook ziek was en zo. En ja, arm. En hij stierf dan. Maar hij werd opgenomen gelijk in de schoot van Adam, zegt het evangelie. Terwijl de rijke man een afstand gekweld werd.
2: En die smeekt om een druppeltje vocht aan zijn vinger.
0: Precies, en daar moet ik dan toch wel aan denken, aan die passage. En Ratzinger zegt dus ja, het oordeel is een plek waar die gerechtigheid hersteld wordt. Het is een hoop op herstel van gerechtigheid. Omdat we om ons heen continu zien dat de mensen die het zogenaamd niet verdienen, toch onrecht ten deel vouwt. En de mensen misschien die een moreel slecht leven leiden. Hè? Maar ook een leven waarin ze alleen maar aan hunzelf denken en ten koste van de ander en zo. Dat die het voor de wind gaat. Hè? En dan zegt Christus duidelijk, nee, dat zal vereffend worden in het laatste oordeel.
2: Ja, dus het is tweeledig eigenlijk. Ja. Hè? Het is de hoop dat het uiteindelijk hersteld wordt. Ja. Maar dat laatste oordeel is ook een uitnodiging om nu al moreel
0: zeker
2: te groeien in je eigen leven.
1: Kijk naar de bergreden.
2: Ja, we hebben de vorige aflevering ook over de vrees des Heren gehad.
0: Ja.
2: Als manier om perspectief te hebben op het juiste. Mm-hmm. Om God altijd in je gedachten te houden met alles wat je doet.
0: Ja.
2: Omdat je weet, ja, maar er komt ook een rekening. Mm-hmm.
0: Maar dat is het. Hè? Dus bij Johannes zie je ook heel duidelijk het motief van het licht en het donker. En dat licht schijnt nu al in ons hart. En dus als we vragen waar het nog duister is in ons hart, ook bijvoorbeeld als voorbereiding op de biecht, dan zien we al heel snel waar het schort en waar de gerechtigheid nog niet aanwezig is. Dus die God als rechter, dat zit natuurlijk ook in het sacrament van de biecht. Het is God als genezer, hè? God die ons geneest en ons opheft. Maar er zit ook in, de priester moet ook natuurlijk namens God op een gegeven moment zeggen van de penitentie. En daar zit ook een soort van wikken en wegen in. Dus er zit ook een rechtersdimensie in van gerechtigheid. Iemand die een moord gepleegd heeft, geeft niet dezelfde penitentie als iemand die één keer een leugentje om bestwil heeft gedaan. Om maar even een verschil te noemen. En daar zit ook die gerechtigheidsfactor in. En dat licht, dat schijnt dus nu al, is nu al voor ons toegankelijk in de Heilige Geest. Mm. Als we in de Heilige Geest en Christus daardoor leven, dan schijnt dat licht van zijn oordeel nu al op ons. En dat is ook waarom zoveel mensen een geweten hebben wat zwaar voelt. Omdat ze donders goed weten dat dat licht op die zwakke plekken schijnt, of op de zondes of de schuld, en zich niet ontdoen van die schuld. Door een sacrament van de biecht, door een... Dus dan brandt dat ook wel. En is dat ook moeilijk. Dat voel je ook in je hart als je echt een keer wat slechts gedaan hebt. We hebben allemaal die ervaring, denk ik. Dan voel je die onrust en die geslotenheid van je hart. In plaats van de openheid, de vrijheid die het oordeel en de gerechtigheid geeft.
2: Ja.
0: Het is ook een uitnodiging. De hoop op het laatste oordeel is ook een uitnodiging om het oordeel hier uit te stellen. Want we hebben niet de volledige informatie over wat een ander doet, waarom die het doet, waar die vandaan komt, de context waar een ander in gevormd is, de positieve en negatieve factoren in iemands leven. Dat weten we heel veel niet van. En God is natuurlijk als schepper, kent die ons door en door. Hij kent de harten en hij doorgrondt alleen de harten. Dus het is ook een vooruitkijken naar het oordeel en het loslaten bij onszelf als het naar anderen toe, volgens mij. Ja. In de hoop dat Christus uiteindelijk wel weet hoe het allemaal zit.
2: Ja.
0: En dat is denk ik die, en dat is ook eschatologische dimensie. Dus dat is nu en al in de toekomst. Die hoop op gerechtigheid.
2: Ja, er staat ook dat we het oordeel terugvinden in het credo. Dat is ook een plaats van hoop eigenlijk, hè?
1: Mm-hmm. Ja, het is eigenlijk gewoon de hoofdbelijdenis.
0: Dat vinden wij heel mooi dat Herwin dit woord net zomaar uit zijn mouw liet komen.
2: Wat bedoel je met de hoopbelijdenis?
1: Nou ja, in het eigenlijk zie je bij de geloofsbelijdenis dezelfde of een deel van dezelfde elementen terugkomen als dat je ook ziet in het Onze Vader. Hè? Dus je gelooft in één God, schepper van hemel en aarde. En daar probeer je ook naartoe te groeien. Je gelooft in de Christus die onze verlosser is. Als je gelooft in de heilige katholieke kerk, dan geloof je ook dat naast dat de katholieke kerk ook daadwerkelijk het lichaam van Christus is, of de bruid van Christus is. Wij als kerk elkaar ook kunnen helpen en ook een baken van hoop kunnen zijn naar elkaar toe. Hè? We zijn niet voor niets in dit jubeljaar opgeroepen om pelgrims van hoop te zijn. Dus er zitten gewoon heel veel elementen in de geloofsbelijdenis waar je ook je hoop op kan stellen. Maar waar je zelf ook een actieve bijdrage aan kunt leveren. Want waar het oordeel kan worden gezien als een soort van eindafrekening, weten we ook dat wij het leven hier en nu hebben om ons daar op een zo goed mogelijke manier op voor te bereiden. Ofwel een goed christelijk leven te leiden. En dat is natuurlijk ook wat Christus ons ook meegeeft door de evangelie heen, dat wij als christenen altijd moeten proberen consistent en consequent het goede te doen. Dus ook dat geeft op zichzelf hoop. Dus al die, of heel veel elementen wat in die geloofsbelijdenis zit, daar zit ook de hoop onder. Dus dat maakt de geloofsbelijdenis ook een hoopbelijdenis.
0: Ja, en dat het inderdaad dus niet een belijdenis alleen met de mond is, maar ook met het hart. En daar dus een persoonlijke... ik heb dat de eerste aflevering volgens mij ook gezegd, dat het volgens mij niet losgezien kan worden van een persoonlijke dimensie om te hopen. Terwijl het geloof kan je nog als een of andere theorie, het geloof kan je samenvatten in die artikelen, maar het is geloofsbelijdenis. En belijdenis heeft een actief karakter en een hopend karakter ook.
2: Ja, het is ook doordat je weet wat geloven is, dat je erop kunt hopen.
0: Ja.
2: Zonder geloof weet je ook niet, waar hoop ik eigenlijk op?
0: En dan kom je weer terug bij die definitie waar we het over hadden. Het geloof is de substantie van onze hoop. De substantie.
2: Ja, het fundament.
0: Ja. Geloof is de substantie van onze hoop. En het overtuigt ons van de werkelijkheid van onzichtbare dingen. Dus als je de geloofsbelijdenis uitspreekt, dan ga je in een wereld en een realiteit die ook niet van hier is. Tegelijkertijd ook weer wel, want Christus is natuurlijk ook mens geworden en zo. Maar het is echt dat je jezelf confirmeert aan die gebeurtenissen van hel. Die helsgeschiedenis wordt actueel voor jou. Het wordt jouw persoonlijke helsgeschiedenis en jouw persoonlijke hoop. In plaats van dat het afstandelijk op een afstand blijft.
2: Aanraden om dat eens op te zeggen dan, als je hoop zoekt.
0: Ja. Nou ja, dat is wel echt heel waar inderdaad. Dus want als je in die moeilijke situaties komt, dan kun je ook echt met geloofswaarheden heel veel hoop krijgen. Want door het uitspreken van zo'n waarheid, dat is niet intellectueel alleen. Je gaat die waarheid, of die letter van die waarheid, ik geloof in God de Almachtige Vader, daarachter zit een hele realiteit. Dus dat is sacramenteel ook. In de zin van dat wat je uitspreekt is een beeld van een diepere laag die daarin zit.
2: Maar toen jij je wil verhouden, ja. Je verlangen is om dat eigen te maken.
1: Ja, en je ziet de kern van het christendom erin terugkomen. Hè? De vergeving van de zonde.
0: Ja.
1: De verrijzenis van het lichaam, het paasmysterie waar we straks voor staan.
0: Ja. Ja. Nou ja, als je dus bijvoorbeeld wanhopig bent, om wat te noemen, over wat veel jongeren hebben, over hun eigen lichaam bijvoorbeeld. Kijk eens in de geloofsbelijdenis hoeveel geloofswaarheden daarin staan die gedachten omkeren. Dus die juist positief gaan over het lichaam. Schepper van hemel en aarde. Hij is de schepper van alles wat gemaakt is, ook van mijn lichaam. Tempel van de Heilige Geest. Ja. En, zoals je net zegt, verrijzenis van het lichaam. Mijn lichaam bevat de mogelijkheid om uiteindelijk te verrijzen.
2: Ja, geweldig.
0: Dus door die waarheden van het geloof concreet toe te passen op mijn eigen leven, ontstaat ook hoop. En dat geldt ook voor de smeekbedes van Onze Vader. Daar geldt het net zo goed voor. Hè? Dus als er een moment komt van grote verleiding, breng ons niet in beproeving. Breng ons niet in beproeving. Kun je nog een keer zeggen, nog een keer. En dan weet je wat daarachter zit, namelijk God die ons helpt in de beproeving.
2: Ja. Ons verlossen van het kwade.
0: Dus die waarheid die verwijst natuurlijk naar een levendige God die met ons begaan is, continu. En de waarheid pakt elke keer een aspect van die God eruit, omdat wij geen engelen zijn. Dus we moeten elke keer een aspect eruit pakken, wat op dat moment toepasbaar is voor ons leven. Ja.
2: Mooi.
0: En dan komen we natuurlijk ook bij die andere plaats van zuivering, waar Ratzinger het ook over heeft.
2: Het vage vuur.
0: Het vage vuur, ja.
2: Ja, wat ook als een hoopvolle plek kan worden gezien.
0: Ja.
2: Omdat het al een voorplek is voordat je naar de hemel mag gaan.
0: Ja. Want je weet al waar je naartoe gaat. Je weet dat je naar de hemel zal gaan.
2: Ja, wordt klaargemaakt voor dat aangezicht tot aangezicht.
0: Ja. Dat is een grote plaats van hoop. En omdat je dus weet waar je naartoe gaat. En het is gewoon een kwestie van tijd kun je natuurlijk tussen aansteken zeggen. Want in hoeverre daar... Sprake is van tijd, dat is een ander onderwerp, lastig. Maar het is een lieu d'espérance, zo heet een artikel van Gilles Emery over het vage vuur. Hij zegt echt dat het kenmerkende is van het vage vuur, een plaats van hoop is. De mensen die daar zijn, die zullen uiteindelijk ook God zien, van aangezicht tot aangezicht.
2: Ja.
0: Ja. In die zin is er dus zelfs hoop over de dood heen, over de drempel van de dood heen.
2: Mm.
0: Ja. In die

0: over de dood heen, over de drempel van de dood heen.
1: Mm.
0: Ja. In die staat. Ja.
1: We hebben nog een plaats van hoop. Zullen we daar naartoe?
0: Ja, nou, nog één punt van het oordeel is dat het ook ons ook de hoop op het laatste oordeel roept ons ook op tot een zekere verantwoordelijkheid.
1: Mm-hmm.
0: Dus dat onze acties niet zomaar geen consequenties zouden hebben. Ze hebben wel gevolgen. En daarom is het belangrijk wat we doen en wat we niet doen. En om verantwoordelijke christenen te worden.
1: Ja, die vrees des Heren.
0: Ja, die vrees des Heren zit daarin. Ja, dat is die positieve duiding die ook de afgelopen keer genoemd is tegen de wanhoop en de roekeloosheid. Hè, als overmoed, als het ware. Ja. Nee, mooi. Laten we gaan naar de vrouw die dit alles perfect heeft gedaan. En dat is?
1: Maria. Ik wacht nog op een deuntje, maar dan komen we gewoon al bij de moeder van God.
0: We komen bij het laatste punt. Ja.
1: Maria. Ja, ja. Zij wordt dus Spes Nostra genoemd, hè? Onze hoop.
0: Ja, onze hoop. Het zit in het Salve Regina, staat het ook. Ja. Mm. Nou, ik moet vooral denken aan het fiat. Hè? Dus zij zegt op een gegeven moment, geeft ze haar ja-woord. En de engel komt naar haar toe. En zegt, nou ja, wat in uw schoot is, is van de Heilige Geest. En zij zegt, mij geschieden naar uw woord. Fiat voluntas tua, zegt ze dan ook. Hè? Ik heb uw wil geschieden. En ze heeft nog geen enkel idee welke kant het op gaat.
1: Het is een ja zeggen tegen God, terwijl je niet helemaal weet wat er nog gaat komen.
0: En dat is natuurlijk ook weer de essentie van waar we het over gehad hebben in het begin. Die definitie van de hoop is het besef van de mogelijkheid van het goede. Door alle omstandigheden heen.
1: En het vertrouwen ook, dat God het beste met je voor heeft.
0: Ja.
1: Dat je daar volmondig ja op mag zeggen.
0: Precies, ja. En dat heeft zij natuurlijk gedaan. En in het begin, ze schrokken ook echt. Hè, van, oh, die engel. Hè. En ze heeft moeten leren dat God een heel plan met haar had. En dat door de jaren heen tot rijping komt. Hè, en dat het echt een heel bijzonder kind is. Wat zij in zich draagt. Ja, dat is iets van geloof dat groeit. Ja.
1: Hmm. Ja.
0: Want zij is natuurlijk niet zelf God. Dus in haar is ook echt. Zij is echt het toonbeeld van de gelovige die groeit in de redding en in het heil door de jaren heen. Het was niet zo dat zij van het begin af aan alles begreep. Totaal niet.
1: Hmm.
0: Zij is zelf dat proces van groei en van bekering ingegaan. Nou ja, bekering is natuurlijk, dat kun je je afvragen, want ze was natuurlijk onbevlekt ontvangen. Maar in ieder geval wel dat ze moest leren, oh, welke kant gaat het uit? En wat is Gods plan met mijn leven? En in die zin is zij het ultieme voorbeeld van hoop voor ons.
1: Ja, ze leert mij ook dat fiat te geven, je ja echt een ja te laten zijn, en je nee een nee. Je gaat er vol voor.
0: Ja.
1: En er is geen maar. Het is oké, okay, we gaan er vol voor, punt.
0: Gewoon vertrouwen, ja.
1: Niet blindelings, hè? Maar
0: ja
1: wel een gefundamenteerde ja.
0: Ja, precies. Ja, en dan zie je dus natuurlijk ook alles wat zij meemaakte. Dus in de traditie van de kerk kennen we ook wel het lijden van Maria. Hè? Dus zien we natuurlijk terug bij de kruisweg ook. De kruisweg wordt altijd afgewisseld met het Stabat Mater. En er komt al het lijden van Maria langs. Mm. Wat zij gedragen heeft in haar hart. Uw hart wordt door een zwaard doorboord.
1: Ja, ik kom net terug van Kalpen, Zuid-Spanje.
0: Ja.
1: Ik heb daar een kerk bezocht, een hele oude kapel. En daar stonden de beelden die tijdens een van die vele tientallen processies die daar in een jaar lang worden gehouden, die werden daar opgeslagen en tentoongesteld. En daar was dus een zwart geklede Maria met tranen.
0: Mm.
1: En met inderdaad de dolken door haar hart heen.
0: Ja,
1: ook de profetie die haar is toegezegd.
0: Ja.
1: En het lijden dat ze haar eigen zoon aan het kruis heeft zien hangen. Ja. Maar toch altijd heeft vastgehouden aan de hoop.
0: Ja, en
1: ze is nooit weggelopen.
0: Nee, precies, en in die zin is zij dus echt het voorbeeld uit uitnemendheid.
1: Ja, zeer indrukwekkend, dat beeld. Ja.
0: En waarom is het zo mooi dat wij afsluiten met Maria?
1: Ja, omdat
0: Jesse.
1: We zijn nog lang niet van Maria af. de hoop, dat sluiten we nu af. Maar we kunnen alvast verklappen waar het volgende thema, wat dat gaat zijn voor onze volgende afleveringen.
0: Ja.
1: Namelijk de rozenkrans.
0: Ja, we gaan drie delen maken. Drie afleveringen. Ja. Over de rozenkrans. Het heilsmysterie, dus alles wat Christus heeft meegemaakt op aarde. En wat door de evangelie natuurlijk verhaald is. Maar dan door de ogen van Maria ook.
1: Exact.
0: Dat is natuurlijk wat de rozenkrans is. Het is een in-en-in-bijbels fragment waar Christus centraal

0: al staat. Heeft die rozenkrans zich ontwikkeld? Wat zijn de vruchten van de rozenkrans? Hoe kun je in het dagelijks leven die op een goede manier bidden? Wat zijn de methodes daarvoor? Genoeg onderwerp om over te spreken.
1: Ja, ik heb er heel veel zin in. Ja. Want wij bidden alle drie de rozenkrans. Ja. Maar om nou te zeggen dat ik de diepste mysteries en de volledige kennis heb over de rozenkrans, zeker nog niet.
0: Maar dat geldt voor mij ook. Voor mij is het ook een grote uitdaging. Ik als Dominicaan heb natuurlijk elke dag vijf tientjes. Hè? Dus het rozenhoedje dan. Niet de hele rozenkrans, want dat is 150 weesgoedjes. Of 200 als je de geheimen van het licht van Paus Johannes de II, heilige Paus Johannes de II, erbij neemt. Maar het is prachtig om dat te doen en om ook daar zelf in te groeien. Ja.
1: Ik merk zelf ook dat de rozenkrans me ook heel veel hoop heeft gegeven. Dus het is zeker niet een losstaand iets. Mm-hmm. De rozenkrans kan ook echt een instrument van hoop zijn. Ja. Dus, ja,
2: en dat is met alles zo. Hè? De andere gebeden die we hier ook met elkaar hebben behandeld. De katholieke kerk zit vol tradities en ook vol met mooie gebeden. Nou is natuurlijk de rozenkrans, je moet er wel even voor gaan zitten. Je moet er ook wat...
0: Dat is ook nog een vraag, hè? Ja. Moet je dat?
2: Nou ja, goed, hè? Als je het volledig wil uitspreken, af en toe doen we het in de kerk ook wel eens, dan ben je wel eventjes bezig. Ja. En dan helpt het natuurlijk om je er gewoon heel bewust van te zijn wat nou het gebed betekent. Hè? Dus het verhaal achter het gebed. Ja. Waardoor je het ook beter leert begrijpen en ook makkelijker je eigen kan maken. Ja.
1: Mooi. Ik ben heel benieuwd, ik kijk er heel erg naar uit.
0: Ik ook.
1: Ja. Ja. Hoopvol verder.
0: Door en op voorspraak van de heilige Maagd Maria. Dank voor het kijken naar deze serie van podcasts over de hoop. En we hopen jullie weer te zien in de nieuwe serie over Maria.
1: Zeker, blijf met ons verbonden ook via sociale media, deherbergiers.nl. We blijven verbonden met elkaar.
0: Zo is het. God zegen. Tot de volgende.
1: Amen. Tot de volgende.

0: U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie. Een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
1: Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom bij weer een nieuwe uitzending van de podcast Zuiderlicht. Het is 7 mei, dat betekent dat die prachtige meimaand is begonnen, de maand helemaal toegewijd aan de Heilige Maagd Maria, zo volop in het voorjaar. Ja, en het is natuurlijk geen toeval dat uitgerekend de meimaand de Mariamaand is. Het is de maand waarin het leven in al haar pracht weer door begint te breken. We horen overal de vogeltjes fluiten, de nesten die worden vol met eieren gelegd. Ja, het leven, kortom, begint steeds meer de overhand te krijgen. Dat zien we in de natuur, maar we zien het ook in ons geloof. We zitten namelijk midden in de paastijd, we vieren de verrijzenis van Jezus Christus. En we zijn toe aan het leven natuurlijk naar dat grote feest van Hemelvaart. En in deze tijd, tussen Pasen en Hemelvaart, staan we bijzonder stil bij die ontmoetingen die de leerlingen hebben met de Heer, met de verrezen Heer. Nou, als we die ontmoeting in ons eigen leven willen verdiepen met Jezus, dan moeten we gaan naar Maria. Zij is degene die altijd aan zijn zijde is en die Jezus ook beter kent dan wie ook. Maria die zo innig, intiem met haar zoon verbonden was, en nog zelfs voor zijn geboorte, door hem al die maanden in haar schoot te hebben gedragen. Dus we gaan in deze meimaand ons heel bijzonder richten tot Maria. Nou, dat is natuurlijk ontzettend hoopvol, maar als we om ons heen kijken in de wereld, zien we dat er ook hele nare, angstige tekenen zijn. We zien volop oorlogsdreigingen, of sterker nog, we zien volop oorlogen die woeden. Dus we zien dat die vreugde van die verrijzenis van Jezus Christus absoluut niet overal in de wereld gevierd wordt. Goed, dat kan ons natuurlijk af en toe wat somber stemmen. Maar ik wil vandaag een ontzettend bijzonder en ook hoopvol verhaal met u delen. Wat, als het ware, die somberheid die ons allemaal wel eens kan bekruipen, een beetje kan verlichten, kan doorbreken. En het heeft te maken met een van de moeilijkste periodes uit de geschiedenis van de mensheid, in ieder geval zeker van de vorige eeuw, namelijk de Tweede Wereldoorlog. U weet, de Tweede Wereldoorlog eindigde in het jaar 1945. En een ontzettend belangrijk punt in die oorlog, een soort markeringspunt, was natuurlijk die verschrikkelijke aanval op Hiroshima in Japan. Die twee grote atoombommen die vielen op die twee Japanse steden, Hiroshima en Nagasaki. En nadat dit gebeurde, werd er een duidelijke roep hoorbaar in heel de wereld van dit nooit meer, dit mag niet. Twee kernbommen die met zo'n vernietigende kracht te werk gingen dat twee complete steden werden weggevaagd. Nou, we horen in onze tijd helaas een soortgelijke dreiging. Er wordt in onze tijd volop gesproken ook over het gebruik van kernwapens. Ja, die kernwapens die zijn sterker dan de mensheid zelf sterk is, om het zo te noemen. We zijn in staat om heel de wereld te vernietigen als we dat zouden willen als mens. En er is eigenlijk sinds de wapenwetloop in de jaren 80 niet zoveel gesproken over het gebruik van kernwapens als nu. En echte kenners zeggen dat de dreiging nu misschien nog wel hoger is dan toen. Nou, nogmaals, ik ga vandaag tot u spreken een hoopvol verhaal, dus ik wil niet nog eens een keer die onzekerheid of die angst verder gaan voeden, integendeel. Ik wil vandaag namelijk een ontzettend mooi wondertje vertellen wat er heeft plaatsgevonden in Hiroshima. Misschien hebt u er ooit wel eens van gehoord, maar ik weet niet of u alle details kent en daar wil ik vandaag dus even bij stil gaan staan. En omdat het de meimaand is en omdat dit wonder ook alles met de Heilige Maagd Maria te maken heeft, zullen we beginnen met een kort gebedje tot Maria. Namelijk het Subtuum Presidium. Tot u nemen we onze toevlucht. Ik zal het bidden in het Nederlands. En daarna gaan we wat spreken over het mirakel, het wonder van Hiroshima. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Tot u nemen wij onze toevlucht. Wees onze bescherming, Heilige Moeder van God. Wijs onze gebeden niet af als wij in nood zijn, maar verlos ons uit alle gevaren, gij glorierijke en gezegende maagd. Amen. Ja, beste luisteraars, als u een klein beetje thuis bent in de geschiedenis, dan hebt u ongetwijfeld gehoord van die twee verschrikkelijke aanslagen op Hiroshima en Nagasaki. Ja, ik ben zelf van het jaar 1980, dus ik heb dat allemaal niet meegemaakt. Maar goed, dit werd ook bij ons op school, zelfs al op de basisschool geleerd. Twee bommen die zo'n explosieve kracht hadden dat ze in staat waren om een complete stad in één keer weg te vagen. Nou, de eerste van die twee bommen, die viel op 6 augustus 1945. En ik ga even een beetje de situatie beschrijven om daarna ook te kunnen aangeven wat voor prachtig wonder daar gebeurd is, ondanks al die pijn. Nou, het was een bommenwerper genaamd Enola Gay die boven de Japanse havenstad vloog, Hiroshima. En in Hiroshima waren de inwoners eigenlijk al verbaasd dat de oorlog zo goed aan hun voorbij ging. En ze hadden al gezien dat in heel wat steden in de omtrek ontzettend veel was verwoest. Maar de stad Hiroshima die bleef zelf, ja, gek genoeg, toch grotendeels gespaard. Maar wat de inwoners wel opviel was dat er regelmatig verkenningsvliegtuigen over de stad vlogen. Die wierpen geen bommen, maar die brachten natuurlijk wel onrust. En de mensen gingen daardoor ook zich de vraag stellen, ja, waarom komen ze hier de hele tijd kijken? Nou, die vraag die werd beantwoord op 6 augustus 1945. En ik noemde het net al, er vloog een Amerikaanse bommenwerper over de stad, genaamd Enola Gay. En die bommenwerper die vloog op een hoogte van 9.500 meter, dus op veilige afstand van de stad. En om 8:15 liet deze bommenwerper iets naar beneden vallen. Nou, het blijkt een bom te zijn. En later zullen we horen dat die bom de cynische naam heeft Little Boy. En dat betekent kleine jongen. Maar het was absoluut geen kleine jongen, want die bom die had 64 kilogram verrijkt uranium in zich. En dat betekent een kracht, een explosieve kracht van 15 kiloton TNT. Nou ja, we kunnen niet helemaal bevatten hoeveel dat is, maar je kunt er in ieder geval een hele stad mee opblazen. Dus deze Enola Gay, dit vliegtuig, liet die bom naar beneden vallen. En 580 meter boven de stad werd deze bom tot ontploffing gebracht. En wat de Japanners toen zagen, degene die het handjevol wat het overleefde, wat kon getuigen van wat daar gebeurd was. En ook in de steden in de omgeving zagen ze dat natuurlijk. Dat zouden de Japanners later gaan noemen de zon des doods. Ze zagen namelijk een hele grote wit gloeiende massa met een diameter van ongeveer 0.5 kilometer. Dus 0.5 kilometer was er gewoon een enorme grote lichtflits. En ja, dat bleek dus de eerste atoombom te zijn die ook echt tegen mensen werd gebruikt. Nou, de explosie die was zo groot dat van de 255.000 inwoners ongeveer 1/3 gewoon op slag dood was. En niet alleen dood, maar gewoon helemaal verpulverd, tot as gemaakt. Niks van over. Nou, het dodental zal in de periode na de ontploffing nog veel hoger worden. Want niet alleen die mensen die bij die ontploffing meteen sneuvelden waren dood, maar ook vele mensen stierven daarna nog. Hè? Aan zware brandwonden, maar natuurlijk ook aan die enorm dodelijke straling die uitgaat van zo'n kernbom. Ja, dus vele mensen stierven later ook nog aan de straling die er vrij kwam. Nou, een vreselijk verhaal, maar ik had beloofd dat ik toch een hoopvol verhaal zou vertellen. Want wat gebeurde er tijdens deze ontploffing? En er zijn foto's van, hè, u kunt die opzoeken op internet zelfs. De hele stad werd weggevaagd en er bleven eigenlijk maar een paar gebouwen min of meer overeind staan. Een van de gebouwen die na de ontploffing nog overeind stond, zei het wel flink gehavend dak eraf, was de kerk. Toegewijd aan onze lieve vrouw ten hemel opgenomen. Maar een ander gebouw, wat enkele stratenblokken verderop lag, was nog beter, in betere staat gebleven. En dat was namelijk de pastorie. En in die pastorie woonden 4 Jezuïte paters. Alle 4 uit Duitsland. Hun namen waren Hugo Lassalle, Willem Kleinzorge, Hubert Tschieslik en Hubert Schiefer. En deze 4 paters die waren uitgezonden als missionarissen naar Japan om daar het geloof te verkondigen. Goed, we zitten in de meimaand en ik zei al dat ik over Maria ging spreken. Wat was er zo bijzonder aan deze paters? Nou, eigenlijk niet zo heel veel. Het waren gewone paters, maar ze hadden wel een heel groot hart voor Maria. Het waren namelijk paters die diep geloofden in de boodschap ook van Fatima. En de oproep van Maria in Fatima. Wat zegt ze daar? Nou, daar hebben we al vaak over gesproken natuurlijk hier bij Radio Maria. De oproep om dagelijks de rozenkrans te bidden. Dus deze eenvoudige paters deden dat. Die baden elke dag de rozenkrans. En ze wisten ook dat Maria had beloofd dat het dagelijkse rozenkransgebed uiteindelijk zelfs oorlogen kon stoppen. Nou, we hebben getuigen verslagen van deze paters. En een van deze jezuïeten, die zegt het volgende. Hij zegt dat hij tijdens die aanslag, tijdens die ontploffing, een verschrikkelijke lichtflits zag. En hij zei het was alsof een grote meteoor in botsing was gekomen met de aarde. En het ene moment zit hij nog op de pastorie en voor hij het weet ligt hij buiten in de groentetuin. Dus hij was gewoon zo naar buiten toe geslingerd. En een van de andere jezuïeten, namelijk pater Schieffer, die vertelde dat hij zich voelde als een blad aan een boom midden in een herfststorm. Ja, dus hij werd gewoon door de lucht heen gedwarreld, als het ware, alsof hij helemaal geen gewicht meer had. Nou, er werd later ook nog verteld, na deze aanslag, dat er inderdaad een heel bijzonder fenomeen plaatsvond. Namelijk, een half uur na de explosie ging er een enorme storm door de stad, die zo sterk was dat zelfs bomen werden ontworteld. Ja, dus er was daar iets gebeurd door die ontploffing, waardoor de natuur ook helemaal van streek was geraakt. En een half uur na deze explosie kwam er dus ook nog eens een keer een verschrikkelijke storm over de stad. Nou, deze vier paters, die overleven deze enorme aanslag. En sterker nog, de pastorie staat nog overeind. De paters die krabbelen overeind, ze lopen naar buiten om te kijken hoe de stad eraan toe is. En ze zien dat in de wijde omgeving alles vernietigd is. En ze zien een soort visioen van de hel, zo lijkt het wel. Ze zien namelijk dat overal dode en stervende mensen op straat liggen. Alles in vuur en as opgegaan. En toch, ze kijken om zich heen. De kerk staat nog min of meer overeind. En de pastorie is grotendeels intact gebleven. Goed, dat is natuurlijk een wonder. En de paters zullen dat zelf later ook bevestigen. Ze zijn tal van keren geïnterviewd. En ze hebben vaker gezegd, ja, de wereld snapt het nog niet. De reden dat wij dit hebben overleefd is onze liefde voor de Heilige Maagd Maria geweest, is het rozenkransgebed geweest. Nou, alsof dit wonder nog niet groot genoeg is, worden ze in de jaren die volgen, worden ze volop onderzocht door doktoren. Tientallen doktoren die met grote verbazing deze vier mannen onder handen nemen om te kijken hoe het kan dat ze niet zijn gestorven, allereerst natuurlijk. Maar vooral ook hoe het kan dat ze niet sterven later nog aan de gevolgen van de radioactieve straling. Die radioactieve straling die heeft nog heel wat mensenlevens gekost, of mensen levenslang verminkt op zijn minst. Maar deze vier paters hebben er helemaal geen last van. En zullen er ook later in hun leven geen last van krijgen. En het is wonderlijk, want ze zullen uiteindelijk allemaal gewoon een natuurlijke dood sterven. En de overste van de jezuïeten, pater Lassalle, die zal zelfs 92 jaar oud worden. En pater Schieffer, die tijdens de aanslag 30 jaar oud was, dus dat was de jongste van het stel, die zou nog tal van conferenties geven en zelfs in het jaar 1976 bevestigde hij nog in Philadelphia dat de reden dat ze dit hadden overleefd puur kwam door de genade van Maria. En hij zei van, Maria die had een beschermend schild voor ons geplaatst. Nou, dit is een wonder wat ook als zodanig de boeken in is gegaan. En het wonder werd een paar dagen later nog eens bevestigd op een andere plaats ook, namelijk in de stad Nagasaki. U weet, Hiroshima, daar viel de eerste bom. En drie dagen later herhaalde zich dit drama in een andere stad, Nagasaki. Daar viel ook een atoombom, Fat Man. En deze atoombom die viel in het hart van de stad, namelijk in het district Urakami. En dat was al vanaf de 16e eeuw het hart van het katholicisme in Japan. En op deze plaats had enkele eeuwen later de bekende heilige Maximilia Maria Kolbe, de bekende heilige die natuurlijk zelf ook stierf in de Tweede Wereldoorlog, had daar een kloostertje gesticht met de naam de Tuin van de Onbevlekte. En wat vertelt het wonder? Ook hier waren het de paters die de aanslag overleefden. Er leefden een aantal Franciscanen. En ook heel Nagasaki werd in puin gelegd, behalve deze Franciscaner broeders, die brengen het er levend vanaf. En met nog een handjevol andere mensen. Dus twee wonderen heel kort na elkaar, die allebei werden toegeschreven aan de Heilige Maagd Maria van Fatima, aan het gebed van de Rozenkrans. Nou, wat kunnen we hiervoor van meenemen voor onze eigen tijd? Nou ja, het ligt er vrij dik bovenop natuurlijk, hè? Die oproep van bid elke dag de rozenkrans, doe dat zelf ook. Hè? Het beschermende schild waarover de paters jezuïeten spraken, dat Maria voor ons zal houden wanneer rampen de wereld teisteren. Maar het heeft natuurlijk nog een diepere betekenis. Hè, want we hebben het hier over lichamelijke bescherming. Nou, Maria kan dat dus blijkbaar heel effectief bieden. Hè, en Maria doet nooit iets zonder haar zoon. Hè, dus het is Jezus Christus die ons dan beschermt. Maar het is natuurlijk ook een geestelijke bescherming. Het bidden van de rozenkrans maakt dat voor alles onze ziel beschermd is. En natuurlijk als mens zijn we een eenheid van ziel en lichaam, dus we kunnen die twee ook nooit helemaal scheiden van elkaar. Maar toch die lichamelijke bescherming. Het kan zijn dat ons lichaam soms hele moeilijke tijden moet doormaken, als we ziek zijn bijvoorbeeld. Maar zodra we dan in genade blijven, zodra we niet in de zonde vervallen, kan die ziekte zelfs nog heilzaam zijn voor ons. Dus die lichamelijke aanvallen, zelfs zo'n ramp als in Hiroshima of Nagasaki, is uiteindelijk niet het allergrootste kwaad. Het is wel een gevolg van het grote kwaad, maar het kwaad zelf is natuurlijk de duivel. En de duivel die ons probeert te verleiden tot zonde, die uiteindelijk onze ziel wil aanvallen. Nou, ook als bescherming voor die ziel is natuurlijk de rozenkrans bij uitstek het schild. En daarom wil ik deze podcast graag afsluiten met de aansporing om niet alleen naar dit soort prachtige wonderverhalen te luisteren, maar ze ook echt ter harte te nemen. En dat betekent dus dat we in deze meimaand, maar ook daarna, dagelijks met heel veel vurigheid, met heel veel liefde en devotie, de Heilige Rozenkrans bidden. Ik wens u een hele mooie dag toe en ik hoop u weer te ontmoeten volgende week voor een nieuwe uitzending van Zuiderlicht.
0: U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Amen. Koningin des hemels, verheug u, alleluia.
1: Omdat gij, die hij waardig geweest zijt te dragen, alleluia.
0: Verrezen is zoals hij gezegd heeft, alleluia.
1: Bid God voor ons, alleluia.
0: Verheug en verblijd uw macht, Maria, alleluia.
1: Want de Heer is waarlijk verrezen, alleluia.
0: Laat ons bidden. God, door de verrijzenis van uw Zoon, Jezus Christus, heb gij de vreugde geschonken aan de wereld. Wij bidden u, laat ons door zijn moeder, de maagd Maria, eenmaal komen tot de vreugde van het eeuwig leven, door Christus onze Heer.
1: Amen.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: ontmoeting, ordening en omvorming. Ons leven is een zoektocht en het christelijk geloof biedt een oriëntatie en draagt bij aan een harmonisch menselijk leven. We luisteren naar een voorlezing uit het boek met de titel Geloven maakt anders.
1: We zijn onderling heel verschillend. We hebben vaak blinde vlekken op punten waar anderen helderziende zijn. Naargelang we iemand beter leren kennen, kunnen we dat soms gemakkelijker begrijpen. Respecteren en aanvaarden, dat is vaak een stap verder. Dat vraagt geduld en hoop, zoals Jezus in een parabel zegt, volgend jaar misschien. Lucas 13, vers 9. Traditie is onmisbaar, maar dynamiek eveneens. Dikwijls kunnen ze elkaar aanvullen en verrijken. In beide werkt vaak iets van Gods geest. In een tijd van grote kerkelijke spanningen, waarbij de paus niet in Rome, maar in Avignon zetelde, zegt God tegen Catharina van Siena, 1347 tot 1380, als antwoord op de vraag waarom een mens nooit volledig is, ik heb gewild dat zij elkaar nodig hebben. Ondanks fundamentele verschillen kunnen wij leven uit dezelfde bron, wanneer er bereidheid is om te luisteren. Naar God, naar Jezus' evangelie. Naar de andere mens en zijn of haar authentieke ervaringen. Spanningen verdragen en een uitgezuiverde intentie vormen dikwijls een brug naar gelovige trouw en oprechte liefde. J. De toekomst van de kerk. De vraag, hoe zal het verder gaan met onze kerk, houdt heel veel mensen bezig. Zijn er, zonder voor profeet te willen spelen, op grond van theologisch denken en historisch terugblikken, krachtlijnen die ons iets kunnen melden over het perspectief? In 1971 verscheen aan de hand van Jozef Ratzinger, de latere paus Benedictus XVI, een boekje met het titel De toekomst van het geloof, dat een jaar tevoren in het Duits was verschenen. Vooral in dat laatste hoofdstuk, hoe zal de kerk eruit zien in het jaar 2000, lezen we een profiel dat alleszins te denken geeft. Het is dus een beschouwing die inmiddels ruim 50 jaar geleden geschreven werd, maar die voor wat de zogenaamde westerse wereld betreft, weinig of niets aan actualiteit blijkt te hebben ingeboet. De auteur ziet parallellen met de tijd van het zogenaamde modernisme in het begin van de 20e eeuw, toen men bijna alle theologische vragen wetenschappelijk en analytisch wilde bekijken. Iets waartegen met name paus Pius X zich krachtig verzette. Het verwijst ook naar wat er gebeurde in de tijd van de verlichting in Duitsland en in Frankrijk rond de revolutie. De kerk van die tijd werd snel veel kleiner. Ze boette in aan sociale en maatschappelijke invloed, maar bleek na enige tijd opnieuw vruchtbaar door haar nieuwe innerlijke kracht. Zij kwam vooral naar voren als verbondenheid met God. Of we leven of sterven, hem behoren wij toe. Romeinen 14, vers 8. Dat zingen we in bijna iedere kerkelijke uitvaart en als band met Christus. De priester kwam meer naar voren als vanuit Jezus Christus, beschikbaar voor de mensen. De gelovigen maakten nieuwe en persoonlijke keuzes om de wereld toe te behoren, en ze namen zelf initiatieven op het terrein van opvoeding, zorg en in maatschappelijke verbanden. De kerk herneemt haar wezenlijke taak, het geloof bemiddelen in de drie ene God, de Vader als leven schenkend, de Zoon als het mens geworden woord en de Geest als drijfveer voor de toekomst. Centraal leeft het besef, zoals door Romano Guardini, voor wie vernieuwd interesse bestaat, beschreven in zijn vermaarde boek De Heer. Alles wat gebeurd is, krijgt in Jezus Christus zijn eeuwige gestalte. Daarom gaat de eerste aandacht uit naar het gebed als bron en als leerschool. En direct daarmee verbonden de sacramenten als godsdienst en als heilsmiddelen. Kortom, een meer verinnerlijkte en vereenvoudigde kerk. In dat kader wordt gewezen op twee bedreigingen: sectarische bekrompenheid en brutale eigengereidheid. Het is voor de gelovigen een spiritualiteit van wat Jozef Ratzinger later heeft omschreven als de geest van de moedige minderheid. Veel gelovigen ervaren hun christelijk bestaan in de samenleving als eenzaam, omdat zij op geen enkele manier maatschappelijke erkenning en zeker geen waardering ondervinden, daar zij nagenoeg gemarginaliseerd zijn en beschouwd worden als vreemdelingen op doortocht. Dat alles geeft een gevoel van armoede en onbegrip, zoals onder meer in de tijd van de martelaren. Men dient rekening te houden met enorme schokken, zegt de auteur, waarvan de schaamte om het seksueel misbruik en het daarmee verbonden maatschappelijk diskrediet een onmiskenbaar voorbeeld is. Zo groeit een kerk die het geloof in God en zijn liefde centraal staat, met het daarbehorende mensbeeld en die de mensen een perspectief biedt van hoop over de dood heen. Tot slot, Almachtige God. Sommige mensen deinzen terug bij deze terminologie. De woorden staan echter in onze geloofsbelijdenis en in veel liturgische gebedsteksten. Het gaat daarbij om Gods grootheid en om zijn providentiële liefde. Er zijn evenwel nogal wat mensen die zich door zulke uitdrukkingen gedegradeerd voelen tot slaven, alsof onze vrijheid wordt ingeperkt of minstens niet meer serieus wordt genomen. Gevoeligheden en omstandigheden, vaak tijdgebonden, zoals de pandemie, mogen niet worden veronachtzaamd. De klassieke theologie wijst erop dat de Schepper ook de Verlosser is. Twee verschillende gezichten van de ene enzelfde God. God, wiens liefde de bron is van ons bestaan, is dezelfde die ons eens opwacht met zijn belofte van barmhartigheid. Dit laatste is niet hetzelfde als zand erover, wat neer zou komen op alles komt vanzelf goed. Het betekent echter wel dat Gods eindeloze goedheid een beroep blijft doen op onze menselijke vrijheid om zijn grondplan te aanvaarden of af te wijzen. Om de omschrijving Almachtige God vertrouwvol in de mond te kunnen nemen, is vaak enige bijstelling van ons godsbeeld noodzakelijk. In de lijn van de Bijbel wordt liefde door veel mensen bijna automatisch verbonden met geven en met vrijheid. De wereld heeft, godzijdank, een zekere eigenstandigheid. Aan de mens laat God de keuze om hem te erkennen, al blijft hij tijdens ons aards bestaan incognito. Dat is de nederigheid van God, slechts zichtbaar in de macht van zijn gekruisigde Zoon. Vandaar zijn nimmer aflatende uitnodiging. Zie naar Jezus, de aanvoerder en voltooier van ons geloof. Hebreeuwen 12, vers 2. In Christus heeft God het aardse lijden zelf beleefd en zegt: indien mogelijk, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Lucas 22, vers 42. God biedt de lijdende mens geen redenering aan die alles verklaart, maar hij geeft zijn antwoord in de vorm van een begeleidende aanwezigheid, zegt de eerder genoemde encycliek Lumen Fidei, nummer 57, daarbij verwijzend naar Jezus Christus. God aanspreken als almachtig betekent niet dat we het lijden in de wereld over het hoofd zien, noch dat we onszelf degraderen tot zieloze speeltuigen, tot marionetten. God is en blijft geheel anders dan de mens, en toch is hij ons nabij. Hij overziet het grote geheel van de mensengeschiedenis en heeft oog voor ons persoonlijk ja of nee. Onsamenhangende lotgevallen worden dikwijls achteraf herkend als onze bestemming. Zeker wanneer we samen met Jezus durven zeggen: U wil geschieden. Heb daarbij oog voor genademomenten in eigen leven, talenten en andere gaven die ons geschonken zijn. Sluit je aan bij een sterke vrouw als Teresa van Avila, die noteert: aan wie God bezit, ontbreekt niets. God alleen is genoeg.
0: Monsignor Schreuder is de auteur van dit boek Geloven maakt anders. De ondertitel luidt Katholieke spiritualiteit vandaag. En het is uitgegeven door uitgeverij Bethsaida. Dank u voor het luisteren.

was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op vrijdag in de vijfde week van Pasen luidt de tekst van de Introitus: Het lam dat geslacht werd is waardig macht te ontvangen, glorie en wijsheid, kracht en eerbetoon. Alleluia. Hoe dikwijls komt dat lam niet voor in de Eucharistie, in het Gloria, na het Onze Vader driemaal, en bij de communie nog eenmaal: zie het lam van God dat wegdraagt de zonde van de wereld. Als wij Eucharistie vieren, vieren wij samen met alle hemelingen het goddelijk lam. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Dit is mijn gebod, dat gij elkaar lief hebt, zoals ik u heb lief gehad. Geen grotere liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden. Gij zijt mijn vrienden, als gij doet wat ik u gebied. Ik noem u geen dienaars meer, want de dienaar weet niet wat zijn heer doet. Maar u heb ik vrienden genoemd, want ik heb u alles meegedeeld wat ik van de Vader heb gehoord. Niet gij hebt mij uitgekozen, maar ik u. En ik heb u de taak gegeven op tocht te gaan en vruchten voor te brengen die blijvend mogen zijn. Dan zal de Vader u geven al wat gij hem in mijn naam vraagt. Dit is mijn gebod, dat gij elkaar lief hebt. Dit is het woord van God. Ermee beginnen de geest wat te laten rusten bij hem, in een bereidheid om van hem te ontvangen. Te ontvangen wat hij te geven heeft, liefde. We willen laten beminnen. Mijn hart openstellen om van hem liefde te ontvangen. Geloven in zijn liefde kan ook betekenen dat wij geen bijzondere tekenen van zijn liefde verlangen. Zoals bijvoorbeeld zijn liefde willen ervaren of voelen. En dan staande een paar passen voor de plaats van het gebed, breng ik me zijn tegenwoordigheid te binnen. Zien hoe hij mij ziet, met een blik van genegenheid. Een liefde die trouw is tot in de dood. Voor zoveel onverdiende liefde maak ik een gebaar van eerbied. Dan neem ik de houding van het gebed aan, de houding die mij het meeste helpt om in zijn liefdevolle tegenwoordigheid te blijven. En zoals ik nu ben, zo zou ik eigenlijk mijn hele leven moeten zijn. En het is een niet geringe steun voor het komende gebed, wanneer ik dat uitdrukkelijk als een genade zou vragen, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Dan breng ik me de geschiedenis te binnen van het geheim. Het geheim van Gods grootste zelfopenbaring en zelfmededeling in Jezus. Jezus staat aan de vooravond van zijn lijden en dood. In dit van betekenis zwangere moment legt Jezus de betekenis van het gebeuren uit. Hij laat de leerlingen delen in zijn visie op de binnenkant van die harde, duistere, afstotende feiten. In de eerste afscheidsrede ging het over dat heengaan naar de Vader en het alleen achterblijven van de leerlingen. In een tweede rede gaat Jezus nader in op de toekomst van de achterblijvende leerlingen. Geïnspireerd door de instelling van de Eucharistie duidt Jezus zijn blijvende band met de leerlingen aan als die van de wijnstok en de ranken. En nu in de derde gedeelte wordt dat blijven in hem nader uitgelegd als een blijven in zijn liefde. Zijn liefde is dezelfde liefde als die er is tussen de Vader en de Zoon. Dezelfde liefde waarmee Jezus ons lief heeft. Dat is een liefde die niet groter kan. Een liefde tot de dood. Een vriendschapsliefde. Ook de plaats is van belang om zich in het geheim te kunnen inleven. Hier is het de zaal van het laatste avondmaal, getekend door de betekenisvolle handelingen
van de voetwassing en de instelling van de eucharistie? Zijn er misschien zulke plaatsen of situaties van pijnlijk afscheid en onbegrip ook in mijn of in ons leven? Zulke situaties wachten op een duidend, verlossend woord van Jezus. Alleen Jezus kan mij die duiding geven in de Heilige Geest. Om die gave, die innerlijke kennis te kunnen ontvangen, is ontvankelijkheid nodig. En die ontvankelijkheid kan ik laten groeien door erom te vragen als een bijzondere genade. Met de liefde begon dit stukje en daar eindigt het ook mee. Een liefdesverklaring van Jezus. Daar begon het mee. Ik houd van jullie. En hoe houdt Hij van ons? Zoals de Vader mij heeft lief gehad, zo heb ook ik u lief gehad. Wat betekent dat? Stel je voor dat er zoiets in je leven is. Een liefde van iemand van wiens liefde je zeker bent. In wiens genegenheid je je altijd mag verheugen. Zodat je ergens ankers hebt, een thuis. Iemand die altijd een luisterend oor voor je heeft. Die je altijd goed uitlegt. Iemand voor wie je je niet hoeft te verdedigen. Zodat je het niet nodig vindt alsmaar op drift te zijn van de ene prestatie naar de andere, van het ene contact naar het andere, altijd mensen om je heen moeten hebben door wie je bevestigd moet worden. Als je zo iemand hebt, of beter, als zo iemand jou heeft, dan kan je dat een levensvervulling geven, waardoor je heel veel kunt ontberen, heel veel kunt loslaten. En je krijgt dan ook een zekere onbekommerdheid om jezelf, waardoor het je gemakkelijker afgaat om uit te gaan naar anderen. Jezus zegt op tocht te gaan en vruchten voor te brengen die blijvend mogen zijn. Nu is er zo iemand. Iemand die echt voor je voelt en daarvoor bewijzen heeft gegeven. En misschien komen er vragen bij je op, ja, kan dat eigenlijk wel een persoonlijke verhouding met Jezus, zodat Hij echt iemand voor je wordt? Een persoonlijke liefde voor Hem, een persoonlijke verhouding met Jezus, kan dat eigenlijk wel? Nou, eigenlijk kun je daar niet achter komen door erover na te denken of door erover te praten. Je kunt nooit buiten je eigen ervaring met de ander om daarover praten en daarover nadenken. Wie dit wil weten of dat echt kan, laat hij met Jezus omgaan. Laat hij zich in zijn navolging begeven. Kom mee, kom zien, zegt Jezus tot de twee leerlingen van Johannes de Doper. En tot alle leerlingen zegt hij, kom, volg mij. En tot alle mensen zegt hij dat, komt allen tot mij die belast en afgemat zijt, en ik zal je rust en verlichting schenken. Maar daarvoor is wel nodig dat je je hart openstelt voor hem. En dat je alle zorgen en gedachten, alle bezigheden, kleine en grote liefdes loslaat. Hij wil echt alles voor je zijn, dan moet je ook alles loslaten. En dan eens zien of je hart werkelijk door liefde wordt bewogen, door zijn genegenheid wordt geraakt. En doe dat dan ook als je nog maar weinig voelt, als je een onbetrouwbaar gevoel hebt, als je je gevoel maar onbetrouwbaar vindt. Want het evangelie legt er minder de nadruk op dat wij God lief hebben, hoewel daar ook sprake van is, en wel in een heel exclusieve zin: gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel, geheel uw verstand, met al uw krachten. Heel je levenskracht, heel je liefdeskracht kun je aan God kwijt. Maar eerder is er sprake van dat God ons bemint. En dit evangelie: niet gij hebt mij uitverkoren, maar ik u. Niet wij hebben God lief gehad, zegt Sint Jan in zijn eerste brief, maar hij heeft ons lief gehad. Trouwens, hoe zouden wij dat ook kunnen, hem lief hebben? Paulus zegt, God bewijst zijn liefde voor ons juist hierdoor,
dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren. Romeinen 5:8. God die rijk is aan erbarming, heeft om de grote liefde waarmee hij ons heeft lief gehad, ons die dood waren in onze afdwalingen, met Christus levend gemaakt. Efeziërs 2. Wat zegt het evangelie eigenlijk over de aard van onze liefde? Jezus komt met een liefde van de allergrootste intensiteit. Een liefde tot de dood. Een liefde die bereid is tot het uiterste te gaan. Tot de liefdesdood. En dat is dat soort van liefde die er is tussen de Vader en de Zoon. Zoals de Vader mij heeft lief gehad, zo heb ook ik u lief gehad. Wat is er tussen de Vader en de Zoon? Een liefde tot de dood. Wat is er tussen Jezus en ons? Een liefde tot de dood. En in die liefde moeten wij blijven. Blijft in mijn liefde. Door die liefde moeten wij ons laten drijven. Caritas Christi urgiet mij. De liefde van Christus drijft mij. Hoe blijven wij in zijn liefde? Door in het gebed ons in Jezus te laten neerzinken als in een warm bad. Ons in hem laten onderdompelen. Ons als brood in de oven laten doorzinderen. Hoe blijven wij in zijn liefde? Door het noemen van lieve namen? Door het spreken van lieve woorden? Nee, geen woorden, maar daden. Dat zeggen ze in de voetbalwereld. Maar Jezus zegt het ook. Om in de liefde van Christus te blijven, moeten we zijn gebod onderhouden. Als gij mijn geboden onderhoudt, zult gij in mijn liefde blijven. Dat is elkaar liefhebben. Zo als ik u heb lief gehad. Dat wil zeggen niet dezelfde maat, maar dezelfde soort liefde, dezelfde kwaliteit. Op grond van dezelfde levensgemeenschap. Hij met de Vader en wij met hem, Jezus. En dat is ook heel goed te controleren. Liefhebben met de liefde van Christus doe je als je de kracht of de inspiratie om naar de ander te gaan van hem voelt uitgaan. En als je merkt dat die liefde voor de ander je niet van hem verwijdert, maar je juist meer invoegt in de band met hem. Aan het einde, getrouw aan het diepere ritme, het meer contemplatieve ritme van het gebed, je niet ineens afsluiten voor het gebed, maar aansluitend gesprekjes voeren met Jezus, zoals iemand met een vriend spreekt. Nog eens mij door Jezus persoonlijk laten zeggen of laten merken dat hij van je houdt. Zoals Paulus zegt, God die mij heeft lief gehad en zich voor mij heeft overgeleverd. En daar zit meteen al de dood in. Overgeleverd aan de dood. En dan laat ik Jezus voor mij bemiddelen bij zijn Vader. Ik spreek mij uit bij de Vader. Hem bedanken voor de overgrote liefde in Jezus, dat hij mij zijn eigen Zoon heeft weggegeven. En dan bidden een Onze Vader.

0: Begin de dag met Goedemorgen Radio Maria. Met inspirerende teksten, mooie muziek en de lezingen van de dag. U luistert naar Goedemorgen Radio Maria.
1: En beste luisteraars, welkom bij Radio Maria op deze vrijdagochtend 8 mei. Ja, het is een mooie dag, een bijzondere dag ook. Vandaag vieren we 1 jaar met paus Leo de 14e. Vandaag, precies 1 jaar geleden, is hij gekozen tot paus. En het is vrijdag, het is bijna weekend en we kijken ernaar. Zondag en ook naar hemelvaart over enkele dagen. En natuurlijk het mooie feest van Pinksteren over niet heel lang. We gaan, beste luisteraars, beginnen met het morgengebed. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Mijn Heer en mijn God, ik kniel voor u neer en aanbid uw opperste majesteit. Ik bedank u voor alle weldaden, bijzonder dat u me deze nacht hebt bewaard. Ik wijd u toe mijn ziel en mijn lichaam en alles wat ik bezit. Ik draag u al de werken op die ik deze dag zal verrichten. Ik wil ze doen tot uw eer en tot zaligheid van mijn ziel. En ik wil de aflaten verdienen die eraan verbonden zijn. Ik maak het vaste voornemen deze dag christelijk door te brengen. U, mijn liefderijke Vader, niet te beledigen en al mijn plichten goed te vervullen. Barmhartige God, geef mij de genade om dit voornemen trouw te volbrengen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is te helle, de 3e dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen. Oefening van geloof. Mijn Heer en mijn God, ik geloof dat Gij zijt 1 God in 3 personen. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat God de Zoon voor ons is mens geworden en aan het kruis gestorven. Dat Gij het goede loont en het kwade straft. Ik geloof alles wat Gij hebt geopenbaard en door de Heilige Kerk ons leert. Dat geloof ik vast, omdat Gij het hebt gezegd die alles weet en altijd waarheid spreekt. Heer, vermeerder mijn geloof. Oefening van hoop. O oneindige goede God, ik hoop door de verdiensten van Jezus Christus van U te verkrijgen de eeuwige zaligheid en alle genade die ik daarvoor nodig heb. Dat hoop ik met een vast vertrouwen, omdat Gij het hebt beloofd, die almachtig zijt, oneindig goed voor ons en getrouw in uw beloften. Heer, versterk mijn hoop. Oefening van liefde. God van liefde, ik ben nu boven alles en uit heel mijn hart, omdat Gij oneindig goed en oneindig beminnelijk zijt. Uit liefde tot U bemin ik ook alle mensen als mijzelf. Heer, geef mij steeds meer liefde. Engel van God, die mij bewaarde zijt, aan wie de goddelijke goedheid mij heeft toevertrouwd, verlicht, bewaar, geleid en bestuur mij. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Door uw onbevlekte ontvangenis, o Maria, zuiver mijn lichaam en heilig mijn ziel. Dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten. Amen. Geef mij, Heer, uw zegen, bescherm mij tegen alle kwaad en geleid mij tot het eeuwig leven. Amen. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. En beste luisteraars, Dat was het ochtendgebed en we gaan naar een paaslied, want we zitten nog steeds in de paastijd. Dus dan paasliederen zijn heel toepasselijk. We gaan luisteren naar De Heer is waarlijk opgestaan.

Ja, beste luisteraars, Pasen lijkt heel lang geleden, of mij wel. Het is inderdaad iets meer dan een maand geleden dat het Pasen is geweest. Alleen inderdaad, de paastijd gaat nog even door tot Pinksteren. Dus we mogen altijd blij zijn met de verrijzenis van onze Heer, maar in de paastijd nog meer. Ik keek op de lijst van heiligen van vandaag. En vandaag is er feest in Roermond, want vandaag gedenken wij de heilige Wiro van Roermond, of van Odilienberg. Hij was een Iers zwerfmonnik en bisschop, tezamen met de bisschop Plechalm en diaken Otgar, overleden in het jaar 210, misschien, want dat is niet zeker. Met feestdag dus vandaag op 8 mei. Volgens zijn middeleeuwse levensbericht was hij van adellijke afkomst uit het Ierse graafschap Clare. Geschiedkundigen menen dat hij weleer in het Engelse graafschap Northumbrië het levenslicht zag. Van kindsbeen af waren de grote heiligen van Ierland, Patrick, Cuthbert en Columbanus, zijn voorbeelden geweest. Eenmaal priester ging hij op pelgrimstocht naar Rome. Hij was namelijk gevraagd bisschop te worden van een niet nader genoemde Ierse plaats. Daarvoor had hij de goedkeuring nodig van de paus en een officiële wijding. Hij ondernam de reis samen met zijn collega Plechelm, ook een bisschopskandidaat voor een naburige plaats, en de diaken Otgar. Wellicht hebben ze op dat moment al besloten altijd bij elkaar te blijven. In Rome werden de twee priesters door de paus van dat moment tot bisschop gewijd. Wellicht gaat het hier om paus Sergius de Eerste. Hij leidde de kerk van 678 tot 701. Hij was het ook die Willibrordus en Bonifatius tot bisschop had gewijd. Weliswaar gaven alle drie de wens te kennen om missionaris te worden in nog heidense gebieden. Maar de paus gaf hun de raad eerst naar huis terug te keren en de taak op zich te nemen waarvoor zij gekomen waren. Volgens de documenten zouden ze in 697 nog een bisschoppenconferentie te Rome hebben bijgewoond. Zouden ze vandaar nog teruggekeerd zijn naar hun vaderland? In ieder geval vestigden ze zich omstreeks 700 op het grondgebied van Pepijn van Herstal, in de omgeving van Roermond. De heuvel die zij betrokken noemden zij Sint-Pietersberg. Nadat in later tijd daar de relieken waren ondergebracht van Ursula's gezellin Odilia van Brittannië, werd de berg omgedoopt tot een Sint-Odilienberg. Ze bouwen er een klooster en een kerk ter ere van Maria. Zo werd Wiro een medehelper van Willibrord. Hij preekte het evangelie in het gebied tussen Odilienberg en Overijssel. Volgens zeggen gaat de herkomst van de vele parochies rond de berg terug op de drie gezellen, zoals Linne, Herten, Melk, Herkenbos, Vlodrop, Posterholt, Montfort, Heel, Tegelen, Zwalmen, Asselt en waarschijnlijk nog een aantal anderen. Daarnaast werd Wiro de biechtvader van Pepijn. Deze kwam elk jaar in de vaste tijd, zoals toen wel meer gebruikelijk was onder edelen, in een boetekleed naar hem toe gepelgrimeerd. De Pepijnsburg, of Pepersbrug, is bij Echt, op de weg naar Susteren, zou daar nog een herinnering aan zijn. Volgens de legende was Wiro's wijsheid zo groot dat Willibrordus en Bonifatius herhaaldelijk zijn raad kwamen inwinnen. Wiro overleed op 8 mei. In welk jaar is niet zo duidelijk. Sommige men menen 710, andere 739, hoewel in dit laatste geval verwarring kan zijn opgetreden met zijn Willibrord. 3 jaar later stierven ook zijn beide gezellen Plechelm en Otgar. In de geschriften van Alcuin en Bonifatius komt een missiebisschop Vira voor, is hij dezelfde als onze Wiro. Tot ver in de middeleeuwen was Wiro patroon van het bisdom Utrecht, waar zijn hoofd sinds de tijd van Balderik, de 15e bisschop van Utrecht, als een kostbare reliek werd bewaard. Het zou dan ook aan zijn wonderwerking te danken zijn geweest dat de stad Utrecht tenslotte
werd bevrijd van de plaag der Normannen. De rest van zijn lichaam rustte Roermond. Tijdens de nieuwbouw van de kerk op de Odilienberg in 1881 ontdekte men zijn oude graf. Er zijn ook relieken in Utrecht en Roermond. Het kerkje van het Friese plaatsje Oosterwirum was van oudsher aan hem toegewijd. En ja, beste luisteraars, dat is het verhaal van de heilige Wiro van Roermond, wiens gebed wij ook vragen. We gaan weer luisteren naar een lied. En ja, vandaag is het 8 mei, vrijdag in de paastijd, maar toch wel een vrijdag. Dus ik dacht, ja, we luisteren ook naar een lied toepasselijk voor de vrijdag. Het is een Amerikaans lied. Het heet Were You There When They Crucified My Lord? Was u daar toen ze mijn Heer hebben gekruisigd? Gezongen door de Brandenberger familie.

Ja, beste luisteraars, een prachtig gospel, zoals dat soort lied heet, van de Brandenberger family. Were you there on when they crucified my Lord? Was je daar toen ze mijn Heer hebben gekruisigd? We gaan naar het volgende item van ons programma en dat is over de programmering van vandaag. Zo gaan we de Rozenkrans bidden. Na de Rozenkrans begint de Heilige Mis vanuit de kapel van Radio Maria met celebrant Pastoor Mennen. Daarna, om 10:00, begint het verhaal van de Heilige van de Dag. Om 9:15 het programma Kerk in Nood over de vervolgde christenen in Mozambique, het Heilig Land en Cuba. 11:15 hoort u de lezingen uit de lezingendienst. Om 11:00 begint het programma De Club van Job met Pastoor Menne en vragen van de luisteraars. En heeft u nog vragen, kunt u naar het WhatsApp-nummer van de studio sturen of via de mail of anders bellen na 10:00 bij de receptie. Om 12:00 kunt u meebidden met het Koningin des Hemels, met het middaggebed en met de Rozenkrans. En om 12:45 hoort u weer een les van Sint Franciscus met broeder Jan Termaat, Franciscaan. En de les van Sint Franciscus van vandaag heet Licht van Christus. Om 13:30 hoort u de laatste aflevering van het boek Geloven maakt anders van monsieur Joris Schreuder. En om 14:00 begint het programma Musica Sacra met pastoor Anton Overmars over herdenken en gedenken. Om 15:00 kunt u meebidden met de Kruisweg. En om 15:30 kunt u luisteren naar het programma Het Weekend In met Radio Maria, met pastoor Pieter Zimmerman en veel informatie over de programmering en wat er bij Radio Maria nog speelt. Om 16:30 begint het programma van Pater Bots, Het Woord van God elke dag opnieuw. En om 17:00 kunt u meebidden met de Rozenkrans en om 17:30 met de Vespers. En om 17:05 is er een lezing uit het archief met pater Jan Meus over Maria Meimaand. En om 19:00 natuurlijk de Heilige Mis vanuit de Heilige Lodewijkkerk in Leiden. En dat was de programmering van vandaag. We gaan even kijken ook naar de lezingen van de Heilige Mis van vandaag. Vandaag is het de vrijdag in de 5e week van Pasen. De eerste lezing uit de handelingen van de apostelen. In die dagen besloten de apostelen en de oudsten samen met de hele gemeente enige mannen uit hun midden te kiezen en met Paulus en Barnabas naar Antiochië te

Judas en Barnabas naar Antiochië te sturen. Judas, bijgenaamd Barsabas, en Silas, mannen van aanzien onder de broeders, en hun het volgende schrijven mee te geven. De apostelen en de oudsten zenden hun broederlijke groet aan de broeders uit de heidenen in Antiochië, Syrië en Cilicië. Daar zij gehoord hebben dat sommigen van ons u door woorden in verwarring hebben gebracht en uw gemoederen hebben verontrust, zonder dat ze van ons enige opdracht hadden gekregen, hebben wij eenstemmig besloten enige mannen uit te kiezen en naar u toe te sturen in gezelschap van onze dierbare Barnabas en Paulus, mensen die zich geheel en al hebben ingezet voor de naam van onze Heer Jezus Christus. We hebben dus Judas en Silas afgevaardigd, die ook mondeling hetzelfde zullen overbrengen. De Heilige Geest en wij hebben namelijk besloten u geen zwaardere last op te leggen dan dit onvermijdelijke. U te onthouden van spijzen die aan afgoden geofferd zijn, van bloed, van wat verstikt is en van ontucht. Als gij uzelf daarvoor in acht neemt, zal het u goed gaan. Vaarwel. Na afscheid genomen te hebben, reisden zij naar Antiochië. Daar riepen ze de gemeente bijeen en overhandigden de brief. Zij lazen hem en waren blij over de troostvolle inhoud. Woord van de Heer. U wil ik loven, Heer, voor alle volken. Woord voor de naties zing ik u ter eer. Op u vertrouw ik, God, op u vertrouw ik. Ik zing en speel voor u. Ontwaak mijn geest, word wakker. Harp en citer en wekt de dageraad. U wil ik loven, Heer, voor alle volken. Voor alle naties zing ik u ter eer. U wil ik loven, Heer, voor alle volken. Voor alle naties zing ik u ter eer. Omdat uw medelijden wijd is als de hemel. Uw trouw tot aan de wolken reikt. Vertoon u in den hoge God in majesteit. Uw glorie stralen over heel de aarde. U wil ik loven, Heer, voor alle volken. Voor alle naties zing ik u ter eer. Alleluia. Christus, eenmaal van de doden verrezen, sterft niet meer. De dood heeft geen macht meer over hem. Alleluia. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen, dit is mijn gebod, dat gij elkaar lief hebt, zoals ik u heb lief gehad. Geen groter liefde dan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden. Gij zijt mijn vrienden als gij doet wat ik u gebied. Ik noem u geen dienaars meer, want de dienaar weet niet wat zijn Heer doet. Maar u heb ik vrienden genoemd, want ik heb u alles meegedeeld wat ik van de Vader heb gehoord. Niet gij hebt mij uitgekozen, maar ik u. En ik heb u de taak gegeven op tocht te gaan en vruchten voor te brengen, die blijvend mogen zijn. Dan zal de Vader u geven al wat gij hem in mijn naam vraagt. Dit is mijn gebod, dat gij elkaar lief hebt. Woord van de Heer. En beste luisteraars, deze waren de lezingen uit de Heilige Mis van vandaag. Maar eerst gaan we de rozenkrans bidden, zometeen vanaf 8:30.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: En beste luisteraars, welkom bij de Rozenkrans op deze vrijdagochtend. Fijn dat u meebidt en we nemen ook uw intenties in ons gebed mee. En ook de intenties die via WhatsApp zijn binnengekomen. En natuurlijk, omdat het vrijdag is, overwegen we de droevige geheimen. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn gezoon onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald werd ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God, Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We bidden in deze rozenkrans voor verschillende intenties. We bidden voor meerdere ernstige zieken om genezing als dat Gods wil is. We bidden ook voor de genezing van hartoperatie of voorslag van de Heilige Familie. Uit dankbaarheid aan God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest voor alle zegeningen die wij dagelijks mogen ontvangen. Voor dat beterschap in de slapeloze nachten mogen komen. Om je herstel voor alle beledigingen die het Heilige Hart worden aangedaan. Op voorspraak van moeder Maria voor een speciale intentie en uit dankbaarheid. We bidden voor rust in iemands hoofd. Voor verhoring van een bijzondere intentie. Om hulp en bijstand van de heilige Jozef en heilige Caetan. Voor een bijzondere intentie en verhoring ervan. Om hulp van Maria, koningin van de vrede. En om vrede in onze harten. Het eerste droevige geheim. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het tweede droevige geheim. Jezus wordt gegeeseld. Onze Vader in de hemel zijt. U wil geschieden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het derde droevige geheim. Jezus wordt met doornen gekroond. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Je wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Je zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het vierde droevige geheim. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. Ik gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het vijfde droevige geheim. Jezus sterft aan het kruis. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: En beste luisteraars, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Beste luisteraars, we hebben zojuist de Heilige Rozenkrans gebeden en we gaan zo door met muziek. U kunt u kunt blijven luisteren en natuurlijk om 9:30 begint de Heilige Mis.

En beste luisteraars, welkom bij de Heilige Mis vandaag op vrijdag vanuit de kapel van Radio Maria met celebrant pastor Mennen. We wensen je een goede devotie toe.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen.
1: En met uw geest.
0: Het lam dat geslacht werd is waardig macht te ontvangen. Glorie en wijsheid, kracht en eerbetoon. Alleluia. Beleiden we eerst onze zonde, bekeren we ons tot God om de heilige Eucharistie goed te kunnen vieren. Ik beleid voor de almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachten, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria altijd maagd, alle engelen en heiligen en uw broeders en zusters voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven.
1: Amen.
0: Heer, ontferm u over ons.
1: Heer, ontferm u over ons.
0: Christus, ontferm u over ons.
1: Christus, ontferm u over ons.
0: Heer, ontferm u over ons.
1: Heer, ontferm u over ons.
0: Laat ons bidden. Heer, wij bidden u. Breng ons leven in overeenstemming met het paasmysterie, zodat hetgeen wij met vreugde vieren ons door zijn blijvende kracht redding brengt en bescherming. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
2: Amen. Uit de handelingen van de apostelen. En die dagen besloten de apostelen en de oudsten samen met het hele gemeente enige mannen uit hun midden te kiezen en met Paulus en Barnabas naar Antiochië te sturen. Judas, bijgenaamd Barsabas, en Silas, mannen van aanzien onder de broeders, en hun het volgende schrijven mee te geven. De apostelen en de oudsten zenden hun broederlijke groet aan de broeders uit de heidenen in Antiochië, Syrië en Cilicië. Daar wij gehoord hebben dat sommigen van ons u door woorden in verwarring hebben gebracht en uw gemoederen hebben verontrust, zonder dat ze van ons enige opdracht hadden gekregen, hebben wij eenstemmig besloten enige mannen uit te kiezen en naar u toe te sturen, in gezelschap van onze dierbare Barnabas en Paulus. Mensen die zich geheel en al hebben ingezet voor de naam van onze Heer Jezus Christus. We hebben dus Judas en Silas afgevaardigd, die ook mondeling hetzelfde zullen overbrengen. De Heilige Geest en wij hebben namelijk besloten u geen zwaardere last op te leggen dan dit onvermijdelijke: u te onthouden van spijzen die aan afgoden geofferd zijn, van bloed, van wat verstikt is en van ontucht. Als gij uzelf daarvoor in acht neemt, zal het u goed gaan. Vaarwel. Na afscheid genomen te hebben, reisden zij naar Antiochië. Daar riepen ze de gemeente bijeen en overhandigden de brief. Zij lazen hem en waren blij over de troostvolle inhoud. Woord van de Heer.
0: Wij danken u, God.
2: U wil ik loven, Heer, voor alle volken.
3: U wil ik loven, Heer, voor alle volken.
2: Op u vertrouw ik, God, op u vertrouw ik. Ik zing en speel voor u. Ontwaak mijn geest, word wakker, harp en citer en wekt de dageraad.
3: U wil ik loven, Heer, voor alle volken.
2: U wil ik loven, Heer, voor alle volken. Voor alle naties zing ik u ter eer. Omdat uw medelijden wijd is als de hemel. U trouw tot aan de wolken gereikt. Vertoon u in den hoge God in majesteit. Uw glorie stralen over heel de aarde.
3: U wil ik loven, Heer, voor alle volken.
2: Alleluia. Christus, eenmaal van de doden verrezen, sterft niet meer. De dood heeft geen macht meer over hem. Alleluia.
4: Alleluia.
0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes.
1: Lof zij u, Christus.
0: In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: dit is mijn gebod, dat ge elkaar lief hebt, zoals ik u heb lief gehad. Geen grotere liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden. Gij zijt mijn vrienden, als gij doet wat ik u gebied. Ik noem u geen dienaars meer, want de dienaar weet niet wat zijn heer doet. Maar u heb ik vrienden genoemd, want ik heb u alles meegedeeld wat ik van de Vader heb gehoord. Niet gij hebt mij uitgekozen, maar ik u. Ik heb u de taak gegeven op tocht te gaan en vruchten voor te brengen die blijvend mogen zijn. Dan zal de Vader u geven al wat gij in mijn naam vraagt. Dit is mijn gebod, dat gij elkaar lief hebt. Woord van de Heer.
1: Wij danken God.
0: Vanaf het begin zijn er in de kerk meningsverschillen, theologische problemen of verschillen over inzicht over discipline. Maar al van het begin af aan wordt duidelijk hoe die problemen in de kerk moeten worden opgelost. In de Heilige Geest. Het is de Heilige Geest die de kerk leidt en begeleidt. Niet meer Jezus zelf is in het midden van de gemeenschap aanwezig, maar zijn Heilige Geest. En zo hoorden we ook in de eerste lezing over de uitkomst van een eerste hele grote conflict in de kerk. Namelijk de vraag of heidenen, niet Joden dus, eerst Jood moesten worden om gedoopt te kunnen worden. Er waren een heleboel mensen die dachten dat dat moest. Dat je eerst Jood moest worden en dan pas in Christus gedoopt kon worden. Het christendom werd gezien als een vorm van jodendom. En als de ruzies hoog oplopen, dan komen de apostelen met de oudsten in Jeruzalem bij elkaar. En de voors en tegens worden ingebracht. En uiteindelijk is de conclusie die we vandaag horen in de lezing in een brief aan de kerk van Antiochië, die ook op uitslag van het probleem zat te wachten. De Heilige Geest en wij hebben besloten u geen zwaardere lasten op te leggen, zegt Petrus. De Heilige Geest en wij. Dus de apostelen waren zich van bewust dat zij de beslissingsbevoegdheden hadden, maar dat ze dat niet zelf deden. Dat het gebeurde met en in de Heilige Geest. De besnijdenis wordt dus niet, en het onderhouden van de Joodse wet wordt dus niet voorgeschreven voor christenen. En daarmee is de kerk open voor alle volkeren van de wereld. De hindernis van eerst Jood worden is er niet meer. De betekenis van de wet is verdwenen. Het gaat nu om het geloof in Christus en over de doop in hem. Alleen moeten ze, en dat zegt Paulus, zegt Petrus dan ook, rekening houden met de Joden. Door geen dingen te doen die Joden aanstootgevend vinden. Het eten van bloed en bloed spijzen die vlees dat met bloed doordrenkt is. Dat moet je maar niet doen, zegt, want dan geef je alleen maar ergernis. Problemen in de kerk zijn in de loop der eeuwen op deze manier altijd opgelost. Uiteindelijk komt de conclusie van de kerk, bij monden van Petrus, de Heilige Geest en wij hebben besloten. En als er in onze tijd grote problemen zijn in de kerk, dan kan alleen maar het voorbeeld van het Concilie van Jeruzalem oplossing bieden. Dan moeten de leiders van de kerk, de bisschoppen, met elkaar spreken en een beslissing vellen in de Heilige Geest, zodat de eenheid van de kerk gewaarborgd wordt. Want daar gaat het om. Het gaat om dat de kerk één blijft in Christus. Het is de Heilige Geest, middels de leiding van de kerk, die daarvoor moet zorgen. Bidden we dat de Heilige Geest ook in onze tijd leiding mag geven aan de kerk, zodat de eenheid hersteld of bewaard mag worden. Amen. Leggen wij nu onze gebeden aan God voor. Dat oneenigheden in de kerk in de Heilige Geest beslecht mogen worden. Laat ons bidden.
4: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
0: Voor de paus, de bisschoppen, de priesters. Dat zij dienaren zijn van de eenheid in de kerk. Laat ons bidden.
4: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
0: Bidden wij voor allen die in gezag gesteld zijn in de wereld. Dat ze ijveren voor gerechtigheid en vrede. Laat ons bidden.
4: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
0: Voor onze dierbare gestorvenen. Dat zij de eeuwige vreugde mogen binnengaan. Laat ons bidden.
4: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
0: Almachtige eeuwige God, luister naar de gebeden van uw kerk. En geef ons wat wij met vertrouwen vragen. Door Christus onze Heer.
4: Amen.

0: Gezegend zijt gij, God Heer, vanaf het leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan u dragen we op de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.
1: Amen. Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen.

0: Gezegend zijt gij, God, Heer, vanaf het leeft. Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen. Aan u dragen we op de vrucht van de wijngaard het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen.

0: Bid, zusters en broeders, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader.
1: Mogen de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk.
0: Heer, wij bidden u heilig in uw goedheid deze gave, aanvaard ze als een geestelijk offer en maak ons tot een blijvende offergave voor u, door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Verheft uw hart.
1: Wij zijn met ons hart bij de Heer.
0: Brengen wij dank aan de Heer onze God.
1: Hij is onze dankbaarheid waardig.
0: U danken weer God omwille van uw heerlijkheid. Om heil en genezing te vinden zullen wij uw naam verkondigen al onze dagen. Maar vooral in deze tijd bezingen wij u, want ons paaslam Christus is voor ons geslacht. Door de offergave van zijn eigen lichaam aan het kruis heeft hij de oude offers tot voltooiing gebracht. Hij heeft zichzelf aan u gegeven omwille van ons heil, priester, altaar en offerlam tegelijk. Vreugde om het paasfeest vervult ons mensen die op aarde wonen. Vreugde vervult de engelen in de hemel, de machten en de krachten die u loven, die u dit lied toejuichen zonder einde. Heilig, heilig, heilig, de Heer, de God der hemelse machten, vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge. Gezegend hij die komt in de naam des Heeren. Hosanna in den hoge. God onze Vader, wij danken u met heel ons hart. Want gij hebt ons tot leven geroepen. Gij hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus, uw Zoon, onze Heer. In hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons allen te redden. Hij is het verlossende woord, uw helpende hand. Nooit willen wij vergeten hoe hij één werd met ons in lijden en dood. Onze last maakte hij tot de zijne. Zijn trouw werd de onze. Blijvend zijn wij uw dank verschuldigd om hem. God onze Vader, wij vragen u, zend over dit brood en deze wijn de kracht van uw Heilige Geest, dat ze voor ons het lichaam en bloed worden van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus. Toen het paasfeest op handen was, kwam zijn uur. Hij had de zijne in de wereld bemind. Nu gaf hij hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe. In het bewustzijn dat hij van u was uitgegaan en naar u terugkeerde, heeft hij het brood in zijn handen genomen en zijn ogen opgeslagen naar u, God, zijn almachtige Vader. De zegen uitgesproken, het brood gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij ook toen zij gegeten hadden de beker in zijn handen. Hij sprak de zegen en het dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei: neemt deze beker en drinkt hier allen uit. Want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken.

0: verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert dat gij verrezen zijt. Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, zijn overgave in lijden en dood, de overwinning van zijn verrijzenis en de glorie van zijn hemelvaart. Wij bieden u deze gaven aan, het levende brood en de heilzame beker, terwijl we vol vertrouwen uitzien naar zijn komst in heerlijkheid. Zend nu, Vader, de trooster en help in ons midden, uw Heilige Geest. Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde, raak ons met het vuur van uw Geest en breng ons elkaar nabij. Vrijmoedig in deze geest bidden we u, Vader, voor uw Heilige Kerk. Bescherm haar en leid haar. Geef haar vrede en eenheid over de hele wereld. Geef wijsheid en kracht aan paus Leo, aan onze bisschop Gerardus, aan alle bisschop Robertus en aan alle die als herders in uw kerk hebt aangesteld. Gedenk in uw goedheid ook degenen die een bijzondere plaats innemen in ons hart en vergeet niet hen die door de dood van ons zijn heen gegaan. Samen met heel uw volk, met de macht Maria de moeder van de Heer, met de apostelen, martelaar en al uw heiligen, samen ook met allen ter wereld die op u hun vertrouwen hebben gesteld, vragen wij om uw barmhartigheid, erkennen wij uw grootheid en brengen wij u onze dank. Door Jezus, uw Zoon, onze Heer. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, Almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid.
1: Amen.
0: Laten wij bidden tot God onze Vader met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen, dat we gesteund door uw barmhartigheid altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust. Terwijl we uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze verlosser Jezus Christus. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, je hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte. Geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid.
1: Amen.
0: De vrede des Heren zij altijd met u.
1: En met uw geest.
0: Lam Gods, dat wegneemt de zonde der wereld.
1: Ontferm u over ons.
0: Lam Gods, dat wegneemt de zonde der wereld.
1: Ontferm u over ons.
0: Lam Gods, dat wegneemt de zonde der wereld.
1: Geef ons de vrede.

Zalig zij die nu genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer. Zie het Lam Gods dat de zonden van de wereld wegneemt. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Het lichaam van Christus bewaar mij tot eeuwig leven.

0: uit de doden opgestaan en heeft ons verlost. Halleluja.
1: Bidden we samen. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het Allerheilig Sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.

0: Laat ons bidden. Heer, we hebben uw heilige gaven ontvangen. Nederig vragen wij u. Mogen deze gedachtenisviering van uw Zoon, in gehoorzaamheid aan zijn opdracht, de liefde in ons versterken. Door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Zegen u dan de almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
1: Amen.
0: Gaat u allen heen in vrede.
1: Wij danken God.
0: Heilige aartsengel Michael, verdedig ons in de strijd. Wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel. Wij smeken ootmoedig dat God hem zijn macht toegevoegde. En gij, vorst van de hemelse legerscharen, drijf Satan en de andere boze geesten die tot verderf van de ziel over de wereld rondgaan, door de goddelijke kracht in de hel terug. Amen.

En met luisteraars van de Heilige Mis waren u verbonden met de kapel van Radio Maria. Celebrant is pastoor Mennen geweest. We gaan zo door met onze programmering. Te beginnen met de Heilige van de Dag om 10:00. En ik wens je nog een gezegende ochtend toe.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: Ja, goedemorgen, luisteraar. Vanuit de zon over Rodiland. Het is echt heel mooi hier en alles staat in bloei. Het is echt genieten buiten. En vandaag wil ik het hebben over een Amerikaanse zalige. Ave Maria. Vandaag beginnen we in het jaar 1998. Al lange tijd had de religieuze naar de oude archiefkast zitten kijken, die nodig eens opgeschoond moest worden. Ze ligt de map eruit. Een stoffige briefvalk op de grond. Zeker ooit tussen twee mappen beland. Ze raapt de brief op en leest. Haar mond valt open. Al vele jaren lang baden zij om een wonder om het ordegenoten zuster Mian Teresa Demjanovic zalig te kunnen verklaren. En hier, in de 27 jaar oude brief, leest ze hoe Michael Menzer uit Philipsburg, Pennsylvania, in 1971 door artsen officieel blind werd verklaard. Doch had hij licht in de ogen. Maar binnen enkele maanden zou ook dat gedoofd zijn. Hoe de 15 jaar oude jongen in de klas zat te huilen. Waarop zuster Marie-Augustine hem met troostende woorden naar huis stuurde. Hier heb je een devotieprentje en een haarlok van onze zuster Mirjam Therese Demjanovic. Zij heeft tijdens haar leven niet alleen moeder Maria gezien, maar ook Therese Lisieux. Zij is nu in de hemel en zal daar voor jou bidden. En laat deze zuster Mirjam Therese, die juist onze heilige van de dag zijn. Therese Demjanovic zag op 26 maart 1901 als jongste van de 7 kinderen van de Oostenrijks-Hongaarse schoenmaker Alexander Demjanovic en zijn lieve Johanna Zoeg in de onder de rook van New York City gelegen stad Bayonne het levenslicht. Deze dochter van de in 1884 naar Amerika geëmigreerde Slowaken verlangde als jong meisje naar het contemplatieve leven. Wilde zelfs intreden bij de zuster Carmelitesse. Maar toen haar vader en moeder ernstig ziek werden, moest ze dat idee laten varen. Onder druk van de familie zou ze niet bij de Carmelitesse intreden, maar bij de onderwijszusters van liefde van de heilige Elisabeth Seton in New Jersey. En daar zou ze de naam van zuster Mirjam Theresa ontvangen. Ondertussen hadden ze haar onderwijsakte. Verteld wordt hoe zij alle dagen in de kapel was om daar bij de Heer en zijn moeder de rooskrans te bidden. Daar was ze dan tot Therese de Lisieux, die heilig werd verklaard op de dag dat zij in het klooster trad. En beiden waren ze genoemd naar de grote Theresa van Avila. Kort voordat ze afstudeerde, vertelde de Amerikaanse religieuze hoe zij op een dag, wandelend door de tuin, door de Franse Therese van Lisieux werd vergezeld. Ze had net als zij een nuchtere kijk op het kloosterleven. Heiligheid bestond voor zuster Mirjam Therese niet uit het doen van vreemde dingen, maar, zoals ze zei, uit het gewoon doen van gewone dingen op een ongewone manier. Zuster Mirjam Therese kende meer mystieke ervaringen. Eens, toen ze in haar kamer op de 4e verdieping tijdens het bidden van de rooskrans naar buiten keek, het gebed wat zij zo lief had, zag ze plotseling buiten een groot licht. En midden daarin zag ik mijn hemelse moeder. In die tijd begon ze ook Engels en Latijn te onderwijzen aan de Academy of St. Aloysius in Jersey City. 2 jaar later wordt ze ziek. Wil maar niet beter worden. Je moet jezelf maar eens flink aanpakken, armoede-overste nog tegen novice zegt. Maar biefvader, de pater Benedictijn Benedict Bradley, dacht er echter anders over en waarschuwde de priesterbroer van onze zaken. Die stuurde vervolgens een zuster, die verpleegster was, naar het klooster om daar eens polshoogte te nemen. Nou, die schrok zich een religieus hoedje, waarop zuster Mirjam Theresa in aller ijl naar het ziekenhuis werd overgebracht. Daar de religieuze lichamelijk erg zwak was, durfden de artsen haar aanvankelijk niet te opereren. Korte tijd later zouden ze daar alsnog toe besluiten en tot actie overgaan, maar het was al te laat. De blinde darm sprong. Pater Benedict Bradley bewerkt moeder overste, waarop zuster Mirjam Theresa Demjanovic in het St. Elizabeth Hospital in New Jersey haar eeuwige geloftes mag afleggen in articulo mortis, wat zoveel betekent als in het ogenblik van de dood. 2 dagen later, op 8 mei 1927, dat is dus volgend jaar 100 jaar geleden, haalde heer haar na 26 jaar naar huis. Daarop vertelde pater Benedict op wat voor een geestelijke hoogte zuster Therese had geleefd. Meermalen, wanneer ik een retraite moest geven en geen tijd had, verzorgde zij mijn beschouwingen. Toen schreef ze onder andere: de heiligen deden eigenlijk maar één ding, Gods wil. Maar dat deden ze dan ook in alles. En wij hoeven alleen maar hetzelfde te doen. Terwijl ik haar teksten voorlas, zat zij tussen alle anderen in de zaal als een gewone novice. De teksten waren meest briljant, maar wel zo dat ze allemaal dachten dat een of andere oude, wijze theoloog ze had geschreven. En dan moest zuster Mirjam Theresa dan ook steeds haar gezicht in de plooi houden, terwijl haar medezusters de teksten prezen of bekritiseerden. Zo genoot ze stiekem van deze heilige misleiding, omdat zij zo onzichtbaar kon blijven, terwijl haar woorden indruk maakten. Mede naar aanleiding van deze door God geïnspireerde geschriften werd enkele jaar na dood het zaligverklaringsproces opgestart. Jarenlang baden ze om een wonder dat maar niet kwam. Tenminste, niet één waarmee ze haar zalig konden verklaren. Tenminste, dat dachten de zusters. Tot, en dan gaan we nu weer waar ik vandaag begon, tot in 1998 een van de zusters de archiefkast ging uitruimen en daar verloren gaan. Al meer dan 20 jaar lang het wonder lag dat ze nodig hadden voor die zaligverklaring. De wonderbaarlijke genezing van een landgenoot, Michael Mens. Ik vertelde al hoe de huilende jongen in 1971 naar huis werd gestuurd met in zijn hand een reliquie houden, met daarin een haarlok van zuster Maria Theresa. Michael liep rechtstreeks naar huis. Recht voor hem was alles zwart. Maar hij zag nog enigszins bij de zijkanten van de ogen. Laten we het hem zelf maar vertellen. Ik was nog maar 2 blokken van huis toen ik omhoog keek naar wat ik dacht de zon. Ik zag een bol. Een helder licht. Maar mijn ogen deden geen pijn. En toen ik weer omlaag keek, kon ik de lok in de reliekhouder zien. Thuis gaf ik het reliquie dat heel warm geworden was aan mijn moeder. Nu huilde Barbara, van Zweedse moeder, want zij wist dat ik was genezen. De volgende dag ging ik weer naar school. Kon ik tot verbazing van zuster Marie-Augustine alles weer normaal zien. en dan te bedenken dat ik al was begonnen om braaien te leren. Specialisten waren verbijsterd toen ze zagen hoe een onomkeerbaar proces omgekeerd was. De ogen van de jongen waren volledig genezen. Barbara schreef een brief met getuigenis van de artsen naar de postulator voor de zalenverklaring van zuster Teresa. Maar het bleef stil. Heel stil. Alleen maar stil. Tot 27 jaar later de brief wordt gevonden. Geprobeerd wordt de oogarts te achterhalen, maar die is ondertussen overleden. Daarop wordt zijn archief overhoop gehaald. Een hele stapel folders wordt in stof geblazen. En uiteindelijk het dossier gevonden. En naar aanleiding daarvan besluit een theologische commissie dat er daadwerkelijk een wonder heeft plaatsgevonden. Op voorspraak van zuster Mirjam Theresa. En zo kon paus Franciscus Mirjam Theresa Demjanovic in 2014 zaalverklaren. En Michael Mensen was overgelukkig. Hij sprak: zij is mijn vriendin. En je wilt toch dat het jouw vrienden goed gaat. Mirjam Theresa Demjanovic bidt voor ons. Ave Maria.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de Heilige van de Dag. Dagelijks kiest Radio Maria een Heilige van de Heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

0: Beste luisteraars, welkom bij het programma Kerk in Nood met Dennis Peters. Welkom in de uitzending, Dennis.
1: Dankjewel.
0: Bij, moet zeggen, het oudste programma die wij hebben.
1: Oh, wauw.
0: Ja, wist je niet.
1: Nee, dat wist ik niet.
0: Echt waar. Het is nee. Op een gegeven moment hebben wij naar gekeken. We hebben een aantal programma's, maar Kerk in Nood is een van de allereerste.
1: Oh, wauw.
0: Dus dat is 2008, 2009, zoiets.
1: Ja, ja.
0: En nou, iedere keer
1: dat is dankbaar.
0: Ja, dat is respectabel.
1: Ja.
0: Ja, zo 18 jaar.
1: Ja, en het betekent toch dat de luisteraars ook al zo lang gewoon met ons meeleven en meebidden.
0: Dus ja, maar dat betekent ook dat er altijd nieuwe onderwerpen zijn, helaas.
1: Ja, terugkerende ook wel vaak.
0: Ja, vaak is het de slechteriken die blijven.
1: Ja.
0: En zo gaat het. Maar ja, vandaag, we gaan door met ons verhalen over christenen en een gevaar. En vandaag zijn er een paar groepen waar je iets over wil vertellen.
1: Ja, ja. Ik wou beginnen met Mozambique.
0: Mozambique, Afrika.
1: Dat is dus ook al wel vaker in het nieuws geweest. Ik moet zeggen, de afgelopen maanden wat minder. Voor degenen die dat nog zich herinneren. Het noorden van Mozambique, Cabo Delgado, is dat het bisdom. Daar is al zo'n 5 jaar geleden is daar een hele jihadistische opleving geweest. Die echt hele grote gebieden in handen kregen. En dat is nog steeds het geval. Maar dat was redelijk stabiel. En nu kregen we helaas weer een bericht van de bisschop daar. Die zei van ja, we hebben weer een missieplaats in dat gebied, wat merendeels moslimgebied is, maar waar ook wat christenen wonen, waarvan we heel slecht nieuws hadden ontvangen. En dat was met name gelukkig alleen maar de infrastructuur, maar een hele oude kerk, voor die begrippen dan, 1947. Met school, alles erop en eraan, helemaal platgebrand. En ik heb de foto's gezien. Ja, het is zo zinloos en zo jammer. Het goede nieuws was wel dat de missionarissen die daar zijn, op dat moment niet ter plaatse waren.
0: Ja, en dan zijn ze bespaard, ja.
1: Ja, dat had waarschijnlijk was dat niet goed afgelopen geweest. Maar het is het zoveelste keer dat er iets gebeurt, een aanval heel gericht tegen de christenen in het land. En dat stemt gewoon droevig.
0: Hoeveel christenen zijn er daar?
1: In het hele land heel veel. Ja, de aantallen weet ik niet in absolute zin.
0: Ja.
1: Ik weet dat vanuit het noorden, dat is dan met name dit bisdom, in totaal 100.000 vluchtelingen zijn.
0: Oh. Wat is vluchteling?
1: Zeg het verkeerd, 50.000 recente en 1 miljoen in totaal al. Dus dat om hele grote aantallen gaat. Daarvan is ook een deel gematigd moslim, moet ik zeggen. Die vluchten natuurlijk weer voor de extremisten. Maar het is natuurlijk voor een heel groot deel, de meerderheid van het land is katholiek, is christen. En het noorden is wat meer islamitisch. En de problemen zijn de jihadisten die zijn gekomen vanuit het noorden, vanuit andere landen ook. Hè? Dus vanuit Soedan bijvoorbeeld, met wapens, die steeds verder zijn opgerukt. Nou, dat is dus stabiel op het ogenblik. Maar toch af en toe heb je van dit soort dingen zoals wat er nu is gebeurd helaas.
0: Ja. Gebeurt dat vaak?
1: In de loop der jaren heel veel. Okay. Ja, echt missieposten die onder de voet zijn gelopen. We hebben bij de Avond van de Martelaren hebben we een zuster herdacht die bij haar mensen bleef. Die niet konden vluchten in het ziekenhuis. En die toen vermoord is ook door jihadisten. Dat is nog maar 2 jaar geleden geweest.
0: Oh.
1: De scholen die kapot gemaakt worden. Mensen die dus uit hun dorpen moeten vluchten. De christelijke dorpen.
0: Dus ze willen het onmogelijk maken voor die mensen. Zodat ze of weggaan of zich bekeren. Ja. Of gewoon veel pesten.
1: Ja, klopt. Ja. Nou, en vandaar erger. Dus het aantal vluchtelingen ook. Hè?
0: Ja, ja, ja.
1: Dus 1 miljoen in totaal is natuurlijk gigantisch veel. We hebben het ook over Oekraïners die komen uit verschillende landen. Daar hebben we het over. Maar we hebben het echt amper over mensen uit Mozambique die binnen eigen land gevlucht zijn. Waarom? Omdat ze in hun eigen land blijven en niet naar Nederland komen.
0: Ja, er zijn dan geen vluchtelingen voor ons.
1: Ik ken geen vluchtelingen uit Mozambique hier in Nederland. Nee.
0: Nee, eigenlijk niet.
1: Nee, terwijl de aantallen heel groot zijn. Hetzelfde met Colombia trouwens.
0: Ja, maar dat is ook lastig.
1: Latijns-Amerika.
0: Als je denkt waar Mozambique op de kaart is, ja, dat is lastig om naar Europa te komen.
1: Ja.
0: Dan moet je een zee
1: in Afrika.
0: Afrika en pas daarna en dan nog een zee. En dan ga je dat niet doen, ja.
1: Plus het is Portugees sprekend. Dus in Portugal zul je wat meer mensen zien uit Mozambique ook.
0: Maar het is ook lastig. Portugal is helemaal aan de andere kant van Europa. Ja. Was het een Portugese kolonie?
1: Ja.
0: Ik dacht Frans, Mozambique klinkt Frans.
1: Ja, dat zou je zeggen met hoe het laatste stukje van het woord is en de bieken.
0: Okay.
1: Maar nee, nee.
0: Ja. Nou, Portugees. Dat is Mozambique.
1: Ja, ja, en het Heilig Land wou ik mee vervolgen. Ik denk dat heel veel mensen bij het journaal of op een andere plek misschien hebben gehoord over de zuster die vorige week is aangevallen in Israël, in Jeruzalem. Een Franse religieuze zuster die daar... Ja, heb je de beelden zelf gezien?
0: Ja, die liep gewoon op straat. En toen werd ze aangevallen uit het niks.
1: Ja.
0: Zomaar.
1: Ja.
0: Door een Jood.
1: Ja, ja, ja, dus een orthodoxe Jood waarschijnlijk. Ja. He, van die kwastjes aan zijn kleding en een keppeltje op zijn hoofd.
0: Nou, ik moet zeggen, mij verbaast me niet heel erg. Ja, dus tegenwoordig moet je dat niet zeggen. Maar ja, ik ken van orthodoxe priesters, die dragen vaak een borstkruis. En als ze in het Heilige Land zijn, in Jeruzalem, zo, die doen hun borstkruis in een borstzak. Maar dat niet omdat ze schamen voor het kruis, maar omdat het kruis wordt bespuugd.
1: Ja.
0: Door Joden.
1: Ja.
0: Dus om dat te bezwaren, dan doen ze dat. Maar het verbaast me niet. Wij kijken wel naar de Joden als een soort verwanten. Maar zij naar ons niet echt.
1: Nee, klopt.
0: We zijn idolaat. Ja, we zijn afgoderij bezig. En we zijn...
1: Het is iets wat veel mensen niet weten. Ook in christelijk Nederland niet.
0: Nee.
1: Vaak hebben we het idee van wij zijn degene die aan hun kant staan. Ook sinds de Tweede Wereldoorlog hebben we natuurlijk ook veel gedaan om hen te helpen. Laten we dat ook zeggen. Maar andersom is ook uit onderzoek. We hebben een centrum wat wij heel lang hebben gesteund. En nog steeds steunen. Het Rossing Centrum voor dialoog tussen Joden, moslims en christenen. En die doen ook onderzoek. En die zeiden op een gegeven moment ook... de beeldvorming van Joodse mensen richting christenen... is negatiever dan richting moslims zelfs.
0: Ja, ik denk dat
1: zouden we niet verwachten. Maar
0: nee, dat is was voor mij toen ik dat realiseerde. Daar vond ik het inderdaad. Maar goed, dat bijvoorbeeld ik hoorde... een Jood zou nooit in een christelijke kerk bidden... Want wij vereren de heilige drie-eenheid. En voor hun drie-eenheid is al slecht.
1: Mm-hmm.
0: Maar wel in een moskee, want ze hebben maar één God.
1: Ja. Ja.
0: Dus van die dingen, als je dat nou denkt. Maar ik denk dat net als bij christenen en bij moslims, daar zijn gradaties en dat soort...
1: Klopt. Nou ja, wat we dus hebben gezien nu is dit. Hè. Discriminatie komt al jaren voor. We hebben ook in ons rapport over godsdienstvrijheid daarover geschreven. Het in brand steken van sommige plaatsen die heel belangrijk voor ons zijn. De plaats waar de broodvermenigvuldiging was bijvoorbeeld. Die kerk is in brand gesticht een paar jaar geleden. En dit bespugen en het soms slaan. Slaan komt iets minder voor, maar met name beledigen of het bespugen van mensen. Dat komt echt heel regelmatig voor. Dat is dus niks heel vreemds. Tegelijkertijd hebben we nu een artikel op de website staan... wat ik een paar dagen eerder al had ontvangen voor dit incident. Een interview met toch wel een belangrijk persoon... verantwoordelijk voor meerdere van dit soort heilige plaatsen. En die zei, de voornaamste reden... dat nu op het ogenblik toch meer christenen weer het land verlaten... is economisch.
0: Ja.
1: Er komen bijna geen bedevaartgangers meer, geen toeristen meer.
0: Dus. En al heel jaren, want denk je corona, dus 6 jaar geleden corona, oorlog, weet ik veel. En inderdaad.
1: Ja, je zegt 6 jaar, 2019 was het laatste goede jaar, zegt hij zelf.
0: Ja, 2020 was al slecht, heel slecht.
1: Ja, dus en dat maakt het gewoon met name voor gezinnen en voor jongeren maakt dat heel lastig om te blijven. Want wat voor perspectief heb je? Je hebt moeite om te overleven alleen al.
0: Zeker.
1: Dus de discriminatie is één ding. Maar dit aspect is echt wel heel erg typerend. Ja, heel lastig. En je weet ook niet hoe lang die oorlogen en die conflicten nog gaan duren. Hè? Dus welke bedevaartganger gaat nu naar het Heilig Land? Dat zijn er maar weinig.
0: Mijn moeder is vorig jaar naar het Heilig Land geweest. Iedereen dacht...
1: Gek nog vanuit Azië ook veel, begreep ik.
0: Ja, en Roemenië. Ze zeiden, er is op dit moment...

0: gek dat vanuit Azië ook veel, begreep ik.
1: Ja, ja. En Roemenië, ze zeiden, ja, er is op dit moment geen oorlog, zeiden ze. Nou, en die is, dus mijn moeder is een week naar het Heilig Land geweest voor de eerste keer in haar leven. Ze wilde het graag. En ik zei, je moet het gaan doen, want het kan, de kans is groot dat het de komende 10 jaar niet meer kan. Mm-hmm. Dat is gewoon als het nu even kan, ja. Is geweest. Prachtig, ja. Inderdaad. Ze zei wel ook dat er waren niet zoveel toeristen, pelgrims. Ze heeft eigenlijk geen last van, toen was het Gaza-conflict. Zelf geen last van. Alleen een nacht hoorden ze allemaal schotten, geluid en zo. Ik dacht, ja, de oorlog is er. Nee, het was een bruiloft. Ja. Waar ze aan het vieren waren met
0: geweerschoten in de lucht. Ja, dat gebeurt daar ook wel eens. Ja. Nee, dat klopt.
1: Maar ja, nu is het echt niet meer mogelijk. Nee.
0: Nee, nou ja, het kan wel. Je neemt een risico, dat is eigenlijk het.
1: Maar ja,
0: de meeste mensen die kunnen wachten, die wachten natuurlijk. Hè. Dus,
1: ja, ja.
0: Wat ik wel heel typerend vond, was deze priester, deze rector, die zegt van het Heilig Land dreigt een christelijk Disneyland te worden.
1: Ja, dat is een catchy phrase.
0: Ja, maar ik snap wel wat hij bedoelt. Van dat je gebouwen krijgt, hè, zoals de kastelen in Disneyland, die van de buitenkant iets heel moois symboliseren. Ja. Maar wat binnenin eigenlijk niks meer echt is. Hè? Dus het is een fabeltje, een sprookje. Ja. En hij zegt van ja, als al die families wegtrekken, oké, de priesters, hè, de monniken blijven wel, wij blijven wel, de kerk trouw en bedienen. Maar ja, als er geen christelijke gemeenschap is, wat is het dan nog? Dan is het een soort van leeg decor.
1: Ja, dat klopt. En sowieso, ja, wie zijn de monniken? Die zijn mensen die uit de christelijke gemeenschappen komen. Ja. Ja, sommigen komen van het buitenland, dat wel. Maar als er geen bodem is, dan zal het wel een plek worden waar mensen komen dingen zien. Die voor je geloof belangrijk zijn, maar het is wel een soort Disneyland. Leuke dingen zien.
0: Nou ja, hij heeft het over de verschillende mensen die dan ook, de verschillende groepen christenen die er zijn, los van de denominaties. Dat hij ook zegt van ja, er is wel een Hebreeuws sprekende christelijke gemeenschap op het ogenblik. Hè? Dus gemengde huwelijken bijvoorbeeld ook. Ja. Of kinderen van bijvoorbeeld de Filipijnse arbeiders die al best wel lang nu in het Heilige Land zijn. Die gewoon vloeiend Hebreeuws spreken, maar die wel katholiek zijn of christen zijn. Dus die zie je nu wel, maar hun aantal is niet zo heel groot. En hij zegt dus wel, het is waarschijnlijk nu nog maar 2% van de bevolking.
1: Ja, maar spreken de christelijke gemeenschappen daar Arabisch of Hebreeuws? Of dat is een van de problemen, dat ze Hebreeuws niet kunnen. En dan kun je moeilijk zich integreren. En,
0: ja, het ligt eraan waar je bent. Kijk, net als dat in de Palestijnse gebieden, Bethlehem bijvoorbeeld, ligt in de Palestijnse zone, daar spreken de mensen Arabisch.
1: Ja, maar dan kun je dus geen baan krijgen.
0: In het Israëlische gedeelte, moeilijker. Ja. Al spreken velen ook wel Hebreeuws. Ja. Maar we hebben bijvoorbeeld lang bedevaarten georganiseerd als kerk in nood, ook naar het Heilig Land. En dan hadden we een gids die beide talen vloeiend sprak.
1: Die sprak
0: Hebreeuws, Arabisch, die sprak Engels.
1: Ja, maar dat is denk ik niet voor iedereen. Voor de gewoon, kijk, je moet wel slim zijn, kunnen die talen leren, een bepaalde school naartoe gaan. Als je een eenvoudig iemand bent, tweetalig zijn, dat is wel.
0: En dan is het lastig overleven. Dus daardoor zie je nu dat inderdaad veel mensen het land verlaten ook.
1: Ja. Ja. En wat is het daaraan te doen?
0: Gebed, daar begint alles mee. Bidden voor vrede. Mm-hmm. Want het hele punt is, als de conflicten stoppen, hè, COVID, corona is er niet meer. Dus dat is niet meer een reden om niet naar het Heilig Land te gaan. Het is puur alleen de spanningen waardoor mensen niet meer durven te komen op het ogenblik. Dus als we bidden voor vrede en als er daadwerkelijk weer vrede komt in het Midden-Oosten, durf ik te wedden dat er weer heel veel christenen die kant uitgaan.
1: Ja.
0: Want het blijft natuurlijk wel trekken. Ik ben er geweest. Ja, het is bijzonder om de plaatsen te zien waar Jezus zelf heeft gelopen.
1: Ja, dat is mijn moeder vertelde. Dan verandert alles.
0: Ja, de plek waar Jezus huilde over Jeruzalem, Dominus Levit. Weet je, dat soort plaatsen, dat is natuurlijk.
1: Ik ben er nog niet geweest, dus dan voel je wel. Ik zou het wel ooit willen.
0: Ja. Dus ik ben ervan overtuigd, als we bidden voor vrede en als de vrede komt, en dat zal er een keer komen. Ik kan niet profiteren wanneer dat zal zijn. Maar het zal een keer gebeuren, zeker weten. Dan weet ik zeker dat mensen wel weer die kant uit willen gaan.
1: Ja, zeker. Zeker, vanuit Nederland denk ik zijn er heel lang geen bedevaart meer geweest. Hebben jullie nog wat georganiseerd de laatste jaren?
0: Nee, wij zelf niet, maar dat was niet vanwege deze spanningen. Maar ik weet niet of er nog officiële bedevaarten zijn geweest.
1: Volgens mij niet. Dan moet je via

0: ik denk, ik keek gisteren, vorig jaar, toen mijn moeder is geweest, daar zou ik ook, nou ja, dan moet je wel via of Duitsland of vrij. Frans, in Duitsland en in België organiseerden ze wel bisdommen of zo reizen daar naartoe. Maar ja, dus niet vanuit Nederland. Nee. Ja. Nou ja, zullen wij eindigen met gebed?
1: Ja, dat kan ook.
0: Of wil je nog iets vertellen?
1: Ja, ik had nog één ander item, dat was Cuba. Daar hebben we een speciale item voor lopen. Ik weet niet of jij weet wat de situatie is van de kerk op Cuba, in Cuba.
0: Ik weet, ja, ze zijn Spaanstalig, dus ze zijn katholiek. Even kijken, Paus Franciscus is daar geweest een aantal jaar geleden. Maar veel meer dan dat weet ik niet.
1: Ja. Het is wel een lastig land voor katholieken.
0: Ja?
1: Ja, het is
0: vanwege
1: katholiek.
0: De communisten?
1: Ja, dus sinds de revolutie die er is geweest, wordt het de kerk best wel lastig gemaakt om heel veel sociale dingen te doen. Dus kerk zijn kan nog wel, de sacramenten zijn er gelukkig nog. Maar bijvoorbeeld missionarissen zijn allemaal het land uitgezet destijds.
0: Ja.
1: Mogen nog steeds niet formeel terugkomen. Even op bezoek misschien, maar niet daar om te werken en te missioneren en te evangeliseren.
0: Nee.
1: En alles wat vroeger in handen was van de katholieke kerk, de ziekenhuizen, de scholen, noem maar op. Dat is allemaal afgepakt, afgenomen. Waardoor de kerk eigenlijk nog een best wel klein bestaansrecht heeft.
0: Klopt.
1: En toch zien we dat er wel heel veel verlangen is naar, naar de kerk, naar de boodschap van het evangelie, naar de hoop. Ook omdat het land echt straatarm is. Er zijn nu blokkades natuurlijk vanuit Amerika al enige tijd en sancties. Waardoor op het ogenblik, als jij naar een dokter zou gaan in Cuba, dan zegt hij, je hebt iets nodig. Nou, ga maar eerst even zelf op zoek naar een pijnstiller en een injectienaald en wat je dan nodig hebt.
0: Ja, dat ken ik wel, hè, vanuit Roemenië. Ja. Dat hadden we wel ooit.
1: Ja, maar dat had Cuba lang niet, want ze hadden heel veel artsen en ook best wel dit soort dingen goed voor elkaar. En nu is het eigenlijk armer dan dat het in jaren geweest is. Wij proberen dus via de kerk nu de mensen daar ook te helpen. En dat is waar we nu een campagne voor hebben. Zoals mensen op onze website kijken of kerkenoud.nl/Cuba. We helpen de paar congregaties die er nog zijn, zusters onder andere die daar werken, om bij de mensen thuis op bezoek te gaan. Juist omdat de nood nu zo hoog is. Hoger dan dat die in jaren geweest is.
0: Ja. En hoe doen jullie dat?
1: Nou, de zusters zelf gaan op huisbezoek bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Die hebben ook hun manieren waarop ze dingen binnenkrijgen. Dat kan ik niet helemaal vertellen. maar wij kunnen ervoor zorgen dat zij dus wel wat eten en medicijnen en dat soort zaken kunnen uitdelen. En dat gebeurt dus nu op het ogenblik. Maar het belangrijkste wat ze eigenlijk geven is gewoon hoop.
0: Ja.
1: En dat is nodig in een land waar heel veel dingen er niet meer zijn.
0: Ja. Nou, dan wel gebed.
1: Ja. God, onze goede Vader, op het kruishout van Golgotha bracht uw getrouwe dienaar Jezus Christus het enige offer dat ons de opstanding en het ware leven schenkt. Wij danken u op deze vrijdag in de paastijd voor de moedige mensen in Mozambique, het Heilig Land en Cuba, die de blijde boodschap verkondigen aan hun landgenoten. Versterk hun hoop op een veilige toekomst en religieuze vrijheid. Schenk hun steeds weer moed, kracht, prudentie, wijsheid, hoop, geloof en liefde. Dit vragen wij u op voorspraak van de zalige Henri Vergès, religieuze broeder en martelaar, vermoord door islamitische strijders in Algerije, door Christus onze Heer.
0: Amen. En beste luisteraars, je hebt geluisterd naar Dennis Peter van Kerk Nood. Tot de volgende keer.
2: U hebt geluisterd naar een update over de werkzaamheden van Kerk in Nood. Een organisatie die zich inzet voor christenen over de hele wereld die vervolgd of onderdrukt worden. Of in pastorale nood zijn.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing uit de Handelingen van de Apostelen. De inwoners van Efeze in opstand tegen Paulus. Na al deze gebeurtenissen te Efeze vatte Paulus het plan op om over Macedonië en Achaia naar Jeruzalem te reizen. Wanneer ik daar geweest ben, zei hij, moet ik ook Rome bezoeken. Hij zond twee van zijn medehelpers, Timotheus en Erastus, vooruit naar Macedonië en bleef zelf nog een tijd in Azië. In die tijd werd de weg aanleiding tot grote opschudding. Een zekere Demetrius namelijk, een zilversmid die zilver en Artemis tempeltjes maakte, verschafte daarmee aan de vaklui ruime verdiensten. Hij riep deze en al wie verder in dat bedrijf werkzaam waren bijeen en zei: Mannen, gij weet dat onze welvaart van dit bedrijf afhangt. Maar gij ziet en hoort dat die Paulus niet alleen te Efeze, maar in bijna heel Azië veel mensen heeft weten om te praten door te zeggen: Goden die door mensenhanden gemaakt worden, zijn geen goden. Daardoor dreigt niet alleen het gevaar dat ons bedrijf gaat verlopen, maar dat ook de tempel van de grote godin Artemis alle achting verliest. En zij door heel Azië, ja door heel de wereld vereerd wordt, van haar grootheid wordt beroofd. Toen ze dit hoorden, werden ze woedend en schreeuwden: Groot is de Artemis van de Efeziërs. Heel de stad kwam in beroering en ze stormden als één man naar het theater, waarbij ze de Macedoniërs Gaius en Aristarchus, Paulus' reisgezellen, meesleurden. Toen Paulus zich naar de volksvergadering wilde begeven, lieten de leerlingen hem niet gaan. Ook enige Aziarchen die met hem bevriend waren, zonden hem een waarschuwing zich niet in het theater te wagen. Ondertussen verkeerde de vergadering in volslagen wanorde. Alle stonden door elkaar te schreeuwen, want de meesten wisten niet eens waarom ze bijeengekomen waren. Maar sommige Joden uit de menigten vertelden Alexander wat er gaande was en duwden hem naar voren. Alexander gaf met de hand een teken dat hij voor het volk een pleidooi wilde houden. Maar toen ze merkten dat het een Jood was, steeg uit aller mond één kreet op en ze schreeuwden bijna 2 uur lang: Groot is de Artemis van de Efeziërs. De stadsschrijver bracht het volk tot bedaren en zei toen: Mannen van Efeze, wie ter wereld weet niet dat de stad Efeze de behoedster is van de tempel van de grote Artemis en van haar uit de hemel gevallen beeld? Omdat dit niet te bestrijden valt, moet ge u rustig houden en niets voorbarigs ondernemen. Ge hebt deze mannen hier gebracht, ofschoon ze geen tempelschenners zijn en evenmin onze godin gelasterd hebben. Als Demetrius en zijn vakgenoten dus een aanklacht tegen iemand hebben, wel nu, er worden rechtszittingen gehouden en er zijn proconsuls. Laten beide partijen daar hun aanklacht indienen. Gaat uw eis nog verder, dan zal daarover in de wettige volksvergadering worden beslist. Wij lopen toch al gevaar van oproer beschuldigd te worden wegens die oploop van vandaag, waarvoor geen enkele reden bestond en die wij niet kunnen verantwoorden. Na deze woorden ontbond hij de volksvergadering. Tweede lezing. Uit een preek van de heilige Athanasius, bisschop van Alexandrië. Zijn overwinning maakte ons tot overwinnaars van de dood. ontkracht is de dood, het kruis heeft overwonnen. De dood ligt machteloos neer, hij is zelf dood. De houding van Jezus' leerlingen doet dit niet enkel vermoeden, maar bewijst het overduidelijk. Zij zijn niet langer bang voor de dood. Zij verachten de dood en treden hem met voeten, dankzij de kracht van het kruis en van hun geloof in Christus. Eertijds, voor de komst van de Verlosser, vreesden zelfs heilige mensen de dood en werden de stervenden betreurd alsof ze aan de ondergang waren prijsgegeven. Maar sinds onze Heer en Redder zijn eigen lichaam uit de dood heeft opgewekt, heeft de dood niets vreeswekkends meer. Christenen stappen over hem heen alsof hij niets te betekenen heeft. Zij willen liever sterven dan het geloof in Christus loochenen. Zij zijn er immers zeker van dat zij in de dood niet zullen ondergaan. Integendeel, zij zullen het leven verkrijgen en door de verrijzenis onsterfelijkheid verwerven. Slechts de duivel, die ons eens in de dood gevangen hield, blijft ons binden aan de dood. Maar van de angst voor de dood zijn wij voorgoed bevrijd. Mensen die nog niet in Christus geloven, verstijven van vrees in het vooruitzicht van hun levenseinde. Maar als ze eenmaal de Heer volgen, tonen ze een ware doodsverachting en treden ze met vreugde de dood tegemoet. Ze getuigen van de verrijzenis die de Heer in het vooruitzicht heeft gesteld. Onder zijn volgelingen zijn er lichamelijk sterken en zwakken, jongeren en kinderen, mannen en vrouwen, die allen vol moed de dood in de ogen zien. Het is met de dood gesteld als met een tiran, die door een vorst is overwonnen. Hij is gevangen genomen, aan handen en voeten gebonden en ten prooi aan spot. Voorbijgangers tarten hem, nu zijn woede niet meer te vrezen is. Zo wordt ook de dood door Christus overwonnen en met handen en voeten aan het kruis gebonden. En allen die in Christus zijn, durven de tiran naderen en met voeten treden. Zij getuigen aldus van Christus' kracht en maken de dood bespottelijk. Want boven hem hangt zijn doodvonnis. O dood, waar is uw overwinning? O dood, waar is uw angel? God zij gedankt, die ons de overwinning geeft door Jezus Christus, onze Heer.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: Vragen over de kerk, de leer of geloofskwesties, wie heeft ze niet? In de Club van Job beantwoordt pastoor Cor Menne vanuit de studio van Radio Maria geloofsvragen van luisteraars.

0: En beste luisteraars, welkom bij het programma De Club van Job met Pastor Mennen, hier aanwezig in de studio voor weer een sessie vragen en antwoorden.
1: Ja, de eerste vraag is eigenlijk gestuurd volgens mij vanuit de gedachte dat wij alles kunnen oplossen. Zelfs revalidatieplaatsen voor priesters kunnen organiseren. Want er is iemand die schrijft uit Eindhoven dan natuurlijk, want dat de kaplaan al 4 weken ernstig ziek is met een ruggenbergontsteking en die ergens geplaatst moet worden voor revalidatie. Dat is zo, dat weet ik. En dat, ja, net als iedereen moet hij wachten. En dat is heel vervelend, want het is belangrijk dat het zo vlug mogelijk is. En de vragensteller die zegt of wij daar niks van weten of we niks kunnen doen.
0: Ja, ja, zijn er binnen het bisdom Sertogenbosch dan nergens meer plaatsen beschikbaar voor een kapelaan?
1: Ja, maar het gaat niet alleen over wonen.
0: Nee, verplegen ook.
1: Ja, en de revalidatie. Dus een revalidatiecentrum is natuurlijk iets anders.
0: Maar heeft het bisdom heeft wel een zorgplicht, hè, voor priesters? Maar niet dit soort...
1: Nee, ja, natuurlijk moet je maar... Ja,
0: misschien kent iemand bij het bisdom, een arts of zo, die kent iemand die...
1: Goed, maar wij hoeven dat hier niet te regelen. Ik vind de bezorgdheid van de parochiaan, die hier...
0: Aandoenlijk
1: en goed. Maar ja, wij kunnen dat niet regelen. Dan moet inderdaad, als er iemand bij moet springen, is het bisdom. Maar ik weet niet in hoeverre dat die hier al bij betrokken zijn. Okay. Maar meestal is dat wel zo. Als het langer duurt dan... Kunt u iets vertellen over een te hanteren dagelijkse regelmaat? Ik lees elke dag schriftlezingen via de app Evangelizo. En een paar keer per week luister ik via Radio Maria de Mis om 9 uur of 19 uur. Op zondag bezoeken wij de mis. Soms heb ik tijd voor de rozenkrans. Deze regelmaat geeft al veel inzicht en rust. 1 of 2 keer per week luister ik ook naar Pater Bots. Ja, regelmaat is in ieder geval belangrijk. Er zijn mensen die zeggen, ja, maar dat is sleur, dat moeten we niet doen. Nou, heilige sleur is belangrijk. Dingen schieten erover als je er geen regelmaat van maakt. Dus ik denk dat het belangrijk is om... En iedereen kan op zijn eigen manier doen, maar het is het beste om het... dingen op een vastgestelde tijd te doen. Dat je denkt, 's morgens doe ik dat. Mijn ochtendgebed. Enfin, die schriftlezingen. Je moet natuurlijk tijd hebben in verband met mensen die werken. Hebben natuurlijk niet een hele andere regelmaat dan mensen die met pensioen zijn. En de rozenkrans inpassen. Gewoon zeggen, na het eten, 's avonds of 's middags, voordat ik mijn dutje ga doen.
0: Trein of in de auto. Of in de
1: trein, in de auto. Maar dat is alleen als je in de trein in de auto zit. Dat doe ik ook. Ja. Maar ik heb wel mijn vaste tijd ongeveer waar ik op een rozenhoedje bid. Als ik niet met de trein ga.
0: Ja. Ja, dan doet u het nog steeds wel of niet?
1: Wat?
0: Als u niet met de trein gaat, als u de gewoonte hebt...
1: Ja, ik heb de gewoonte. De gewoonte is op een bepaald moment van de dag gewoon. Ja, ja. Dat is vrij gewoon, 's middags een keer. Ja. Maar als ik met de trein meega, dan doe ik het meestal daar. Ja. En een brevier doe ik ook op bepaalde momenten van de dag. Ja.
0: En als er iets gebeurt in uw schema dat het verandert...
1: Dan schiet het er soms over. Dingen die niet moeten.
0: Ja.
1: Zoals het rozenhoedje. Maar anders doe ik het op een andere tijd. Maar de hoe heet het? Het brevier, dat moet. Dus dat gebeurt. Hè, als ik normaal doe ik 's avonds rond na het avondeten mijn vespers bidden. Maar als ik dus weg ben en ik kom als later, dan wordt er wel eens tegelijk
0: maar
1: met
0: Maar je gaat niet naar bed zonder de vespers te hebben gebeden? Nee.
1: Dus ik denk, iedereen moet zijn eigen regelmaat vinden. Maar het is wel belangrijk dat er iedere dag een zekere regelmaat zit. En er kunnen nog binnen dingen bij komen. Maar regelmaat. Dat is net hetzelfde als... kijk, sommige mensen die gaan iedere dag douchen. Mm-hmm. Hè? Mm-hmm. Dat zijn hele zuivere en propere mensen. En meestal wat jonger. Want wij waren natuurlijk vroeger niet gewend om hier... Het was 1 keer in de week in de Kuip, zal ik maar zeggen.
0: Dat is lastig. Ja.
1: En dat was op seminaries ook. Op een klein seminarie had je 1 keer in de week een douchestudie. Daar gingen lijsten wanneer je dan kon douchen. Dus het was 1 keer in de week. Nou, Nou ben ik al een beetje probeter geworden dan sinds die tijd. Maar ik doe het wel op vaste dagen.
0: Ja, ja.
1: Niet iedere dag, maar op vaste dagen. Dat is ook een regelmaat, anders dan schiet het erover. Mijn bed verschonen doe ik op een vaste... Hè? Ja, al die dingen, die zijn anders schieten ze erover.
0: Ja, ja. Nou, sommige mensen, je zei ook, sommige mensen zeggen... Ja, maar het moet van binnen komen.
1: Nou, van binnen komt er niet zoveel. Soms wel.
0: Ja.
1: Maar op basis van de sleur... Ja. Of althans
0: dat is denk ik de ervaring van iedereen uiteindelijk.
1: Ja.
0: Dat ook de mensen die zeggen dat het, het is niet zo belangrijk.
1: Ik heb hier nog een andere vraag bij die wat bij past. Ja. Telkens als ik samen met anderen ga bidden, begin ik achter één stuk te gapen. En de andere meebidders ook. Zodra we met het gebed klaar zijn, stopt het gapen. Wat is dat toch, dat gestonte gegaap tijdens gezamenlijk gebed? Heb jij daar enig idee van wat dat is?
0: Ja, dat betekent dat u geen psychopaat bent. Maar blijkbaar, het is besmettelijk, gaap en hoesten. Dan zie je wel, als je in een kring van enkele mensen bent, als de ene hoest of gaat, dan gaat die andere. Precies, dan voel je. Maar als je sociopaat bent of psychopaat bent, dan krijg je die neiging niet.
1: Oh,
0: dat is een goed teken.
1: Een goed teken, ja.
0: Ook dat je het gebed een beetje saai vindt.
1: Ja, dat is ook gebed. Gebed is natuurlijk ook, tenzij op bepaalde momenten, als het heel innig wordt en heel mooi. Ja. Maar heel vaak is het gewoon
0: is dat
1: saai.
0: Niet zo? Ja. Maar ja, gewoon niet doen.
1: Nou, denk je, als een man 's morgens weggaat... dat is een heel traditioneel beeld, dat kan niet. Als ze samen weggaan om te gaan werken...
0: Ja.
1: En dat ze dan even een kusje en een dagschat... is het allemaal zo'n diepe beleving?
0: Nee.
1: Denk het niet.
0: Maar dat moet wel.
1: Het moet wel. Ja. Om die diepe beleving af en toe een keer mogelijk te maken.
0: Ja, ja.
1: Goed, dan komen we bij een andere vraag... In de Bijbel staat, en hoor ik ook in de Eucharistie het volgende, Handelingen 13:48. Toen de heiden dit hoorden, en dan gaat de tekst verder, en allen die tot het eeuwig leven waren voorbestemd, namen het geloof aan. Waren voorbestemd, daar gaat de vraag over. Dat is het beroemde woord predestinatie. Ik weet niet of de luisteraars dat weten, maar dat is een strijdpunt geweest in de Reformatie. Luther en Calvijn geloofden in de predestinatie, in de voorbestemming. Behalve Calvinisten is soms heel erg. Die geloven dat God iedereen heeft voorbestemd voor de hemel of voor de hel. En je kunt daar zelf niks aan veranderen. Dus als die strikte protestanten die leven dan een heel leven lang met het idee, ik ben misschien wel verdoemd en ik kan er niks aan doen.
0: Of ik ben gered.
1: Maar dat is, hebben ze minder, dat idee. Ja. Dan moeten ze soms een innerlijke ervaring voor hebben om min te zeggen, ik ben gered. Nou, dat is op dit soort teksten gebaseerd in de Bijbel. In de Bijbel staat regelmatig iets over predestineren. Of voorbestemd zijn. De katholieke kerk heeft dat nooit zo gezien. Die zegt wel, we zijn voorbestemd. Maar we hebben daar zelf ook nog iets in te zeggen. Dan zeg ik steeds weer, protestanten of katholieken, die leven van schijnbare tegenstellingen, van paradoxen. Ketterijen zijn eenduidige dingen. Wat protestanten zeggen, we zijn gepredestineerd, dat is eenduidig, dat is duidelijk, maar het is wel ketterij. Als je zegt, we zijn gepredestineerd, God heeft ons voorbestemd, maar tegelijkertijd zijn wij in die voorbestemming opgenomen, dat wil dus zeggen, wij spelen daar een rol in. Wij kunnen dus daar zelf iets aan doen. Dan ben je katholiek. En hoe dat het allemaal zit, weet ik niet. Maar in ieder geval, het is niet zo dat je dom voorbestemd bent.
0: Ja. Maar is het niet vreemd om te geloven dat God mensen schept om ze naar de hel te sturen?
1: Ja, dat is heel raar. Maar ja.
0: Hoe leggen ze dat uit?
1: Ja, nou, dat lezen ze in de Bijbel. En dus de Bijbel is het woord van
0: waarom
1: God.
0: Zou God
1: snappen
0: doen?
1: Wij niet. Dus.
0: Zodat de hel toch wel een bevolking heeft... Of waarom zou God dat doen?
1: Ja,
0: dan misschien weten mensen wel hoe ze dat uitleggen.
1: Ik weet het ook niet, maar de katholieke kerk gaat er ook altijd vanuit dat God redelijk is.
0: Ja, ja.
1: Dus we niet zeggen dat we alles van hem snappen, nee. Maar dat het wel met reden en verstand te bedenken is. Als het onredelijk is, is het niet iets van God. Dat kan niet. kan boven de reden uitgaan.
0: Het kan een geheim zijn dat wij niet helemaal, maar dat onzin is dat niet.
1: Ja, en dit lijkt onzin. Mensen die er totaal niks aan kunnen doen.
0: Ja.
1: Nou, dat komt eerder bij een islamitisch godsbeeld.
0: Ja. Niet eens, denk ik.
1: Jawel, God is totaal soeverein. Die kan vandaag dit vinden en morgen dat. Die kan doden afkeuren en doden goedkeuren.
0: Ja,
1: dat kan allemaal.
0: Ik denk dat de islamieten geloven wel dat ieder mens op aarde moslim moet worden en kan worden. En daardoor in de hemel komen. De Calvinisten zijn erger. Dus je kunt christen worden, maar je komt niet in de hemel. Want zo heeft God voor je geboorte al besloten.
1: Ja, dan moeten we wel zeggen, voordat we alle luisteraars om, dat niet alle Calvinisten dat nog denken.
0: Plus, we weten niet zoveel van Calvinistische theologie. Of u wel?
1: Nou, we hebben er wel. Maar het is zo verschillend.
0: Ja, ja.
1: Als je dus zegt wat Calvin vond en wat Calvinisten nu vinden, dan ligt soms een hele ding tussen. Waarom? Ze beroepen zich allebei op de Bijbel. Maar iedereen leest daar persoonlijk de Bijbel. En iedereen heeft persoonlijk de bijstand van de Heilige Geest. Dus de uitkomsten kunnen heel verschillend zijn.
0: Ja, iemand zegt, is dat niet zo? Als protestanten denken dat ze voorbestemd zijn of niet, dan heeft evangeliseren toch geen zin?
1: Dat zou ik ook zeggen. Maar ja.
0: Ja.
1: Ik weet het niet.
0: Nee.
1: Misschien kunnen protestanten daarop antwoorden die luisteren. Want dat weet ik ook allemaal niet.
0: Nee.
1: Maar heel logisch klinkt het allemaal niet. Goed, dan 1 Petrus 2,8. Maar ook een steen waaraan zij zich stoten. Zij stoten zich omdat zij het woord weigerden te gehoorzamen. En daartoe waren ze ook voorbestemd. Dat is eigenlijk hetzelfde. En zo, dat komt regelmatig voor in de Bijbel. Maar het antwoord is hetzelfde. Het is allemaal in het raadsbesluit van God besloten, maar dat gaat niet buiten ons om. Het is niet zo dat wij willoos voorbestemd zijn. Ons viel op in de laude van hedenmorgen 5 mei, dat er staat bij de smeekgebeden, vol vreugde om de Heer die de afgebroken tempel van zijn lichaam door eigen kracht heeft doen herrijzen, willen wij hem vragen. En dan is de vraag. Is Christus door eigen kracht herrezen of heeft God de Vader hem opgewekt uit de doden? Dank u voor het antwoord. Groet voor u en Christina.
0: Groet het
1: vanuit terug. Alkmaar. Ja. Goed. Allebei de uitdrukkingen komen voor in de Bijbel. Dat Jezus opgestaan is. En God hem heeft doen opstaan. Dus laten verrijzen en zelf verrijzen. Nou, Jezus is uit eigen kracht opgestaan. Maar tegelijkertijd is hij uit kracht van de Vader. De Vader en ik zijn één. Dus het is een.
0: Jezus is God zelf.
1: Ja, ja, althans, het is de Zoon van God. En innig verbonden met de Vader. Dus het gaat door elkaar heen.
0: Je moet denken aan de verrijzenis van Lazarus. Dat is anders dan die van Jezus. Lazarus is niet uit eigen kracht verrezen, maar uit de kracht van Jezus, van God. Ja. Nou ja.
1: Bovendien, Lazarus op een andere manier verrezen. Ook niet.
0: Ja,
1: niet,
0: dus, ja, niet te verheven zoals Jezus. Ja.
1: Nee. Dus je kunt het allebei zeggen. Dus Jezus is zelf verrezen of God heeft Jezus opgewekt.
0: Mm-hmm.
1: Dat is eigenlijk hetzelfde.
0: Ja.
1: In de heilige mis is exact gelijk aan het bloedige kruisoffer op de Goede Vrijdag, maar dan onbloedig. Toen onze Lieve Heer op Witte Donderdag de heilige mis instelde, was dit de eerste onbloedige kruisoffer, terwijl het bloedige nog moest plaatsvinden. Dit is toch wel iets heel bijzonders en een meditatie waard. Wij mensen kunnen dit niet snappen. Ga aan uw reactie. En dan staat er nog achter zojuist de kruiswegoefening gebeden voor alle priesters die het moeilijk hebben. Dat vind ik wel mooi. Dat kan niet genoeg gebeuren.
0: Ja.
1: Nou, volgens de katholieke opvatting heeft Jezus het sacrament van zijn offer. Hè, dus het is het onbloedige offer, maar het sacrament daarvan ook. Hè, het is namelijk ondertekenen. Ingesteld aldaags voor. Hij grijpt dan als het ware vooruit op het kruisoffer van Goede Vrijdag. Eigenlijk staan de apostelen op Witte Donderdag zonder dat ze eigen hebben al min of meer onder het kruis. Jezus grijpt vooruit op het kruisoffer en geeft dat ondertekenen aan zijn apostelen. Doe dit om mij te gedenken. Ik wil hier toch wel eens op wijzen dat het belangrijk is om dit te benadrukken. Dat de mis, het onbloedige kruisoffer van Christus is. Dat is na de liturgievernieuwing naar Vaticaan II wel eens ondergesneeuwd geraakt in de beleving van mensen. En ook eigenlijk wel in de nieuwe tekst van de mis. Ik wil niet zeggen dat er nergens geen offer meer in staat, maar ja, dan is het niet altijd duidelijk of het een offer van lof is of dat het onbloedige offer van Christus is. Het lijkt soms in de beleving ook van mensen dat de consecratie er eigenlijk alleen maar is om de communie te kunnen gaan. En dat is een protestantse opvatting. Dat had Luther ook. Dus Luther zei, de Eucharistie is geen eredienst aan God op de eerste plaats. Het is een sacrament van God. Dus hij deelt zijn heil aan de mensen mee middels de communie. En de aanwezigheid van Christus, waarin Luther geloofde, zei het niet met transubstantiatie, maar wel op een andere manier, in het brood en de wijn van de Eucharistie, is er juist om de gemeenschap van de gelovigen met Christus, dus met de communie. Dat is bij de Anglikanen ook. Daar heet het geen Eucharistie, maar communion service. Dus daar is eigenlijk de consecratie, de instantie, die zijn voor de communie.
0: Mm-hmm.
1: Dat is een niet-katholieke opvatting. En toch hebben veel katholieken dat tegenwoordig. Dat is ook met het gemak waarop mensen woord en communie accepteren als gelijkwaardig aan de Eucharistie. He, want
0: de Anglikaanse of Protestantse communie, hetzelfde, ze denken dat hetzelfde is als wat wij hebben. Nee, wat bedoelt u dan?
1: Ik bedoel dat, ik begrijp niet wat jij vraagt.
0: Oh nee, ik was even weg. Nou, gaat het goed.
1: Je zit er gewoon te gapen dus
0: eigenlijk. Nee, het is hier 25 graden, mensen weten het niet, maar in de studio zijn 25 graden bijna.
1: Is het echt waar?
0: Ja, voor oude mensen die voelen voor niet wij, zo.
1: Ik voel het niet, nee. Weet. Goed. Nou ben ik de draad kwijt.
0: U had het over dat de heilige mis is. Het idee dat de consecratie alleen voor de communie is, zodat mensen de communie gaan, is een protestants idee.
1: Ja, de protestants idee. En dus typisch katholiek is, en traditioneel katholiek, is dat de mis een offer is. En dat offer, dat vindt plaats bij de consecratie. Het onbloedige offer.
0: Mm-hmm.
1: Van brood en wijn, lichaam en bloed, geconsecreerd, is het tegelijkertijd het opdragen van het offer van Christus. En dat wordt het offer van de kerk. En dat doet de priester.
0: Mm-hmm.
1: Alleen de priester is in staat dat offer te brengen. Communie uitreiken kan iedereen.
0: Ja.
1: Niet dat dat altijd mag.
0: Liever
1: maar,
0: niet.
1: Liever niet, maar in feite ja. In tijd van nood. En tegenwoordig maken ze gauw tijd van nood. Kan dat iedereen. We weten al, de heilige Tarsicius,
0: ja.
1: De communie naar de
0: zieken
1: bracht. Dus nee, dat wordt veel minder benadrukt. Ook in de Eucharistie, we zeggen gewoon Eucharistie. Wie zegt er nog mis over?
0: Het heilig mis over. Nou, hier en daar hoor je het wel. Hè?
1: Ja.
0: Het zijn van de mensen die.
1: Maar ook de gebeden die slaan op het mis over. Mensen, ja. Ik moet het oude missaal maar eens nalezen. Als je dus bij de offeranden kijkt naar de gebeden die de priester bad, daar staat dan één stuk door offer. In heel de mis trouwens. Offer tot verzoening van de zonde en zo. Dat komt in de nieuwe mis veel minder voor. Dus ja.
0: Ja.
1: Ik denk dat er wel een zekere verduistering is opgetreden. Ook in het gevoel van de mensen.
0: Kun je zeggen dat als je in de mis bent bij de consecratie, is het net alsof je op de berg Calvary was
1: ja.
0: Toen?
1: Ja, ja.
0: Dus dat, je gaat gewoon op een of andere manier in de tijd terug naar dat moment.
1: Ja. Dus dat moment van het offer wordt door de tijd heen, in iedere eucharistie, wordt dat werkelijkheid. Ja,
0: dus als Jezus sterft,
1: en dat is het verschil met protestanten, want die denken alleen maar terug. En die denken trouwens bij de mis, of bij het avondmaal, alleen maar terug aan het laatste avondmaal.
0: Ja.
1: Terwijl wij niet het laatste avondmaal vieren.
0: Nee.
1: Wij vieren het offer van Golgotha.
0: Ja, ja.
1: En dus al die katholieken die het laatste avondmaal naspelen, die zitten op het verkeerde.
0: Maar dat heeft wel iets ook te maken met de laatste avondmaal. Hè? Want het lichaam van Jezus wordt verdeeld. Dat is, kun je niet uitsluiten totaal.
1: Nee, maar wanneer is het maal in de mis? Wanneer is het maal?
0: Bij de communie.
1: Bij de communie. Dat is op het eind dus.
0: Ja.
1: En niet iedereen hoeft de communie.
0: Nee, je
1: moet zondags naar de mis. Bij het offer zijn. Maar je hoeft er niet aan. Als je niet geestelijk in staat bent. Dan ga je
0: dan,
1: niet.
0: De priester moet wel verplicht.
1: Priester moet, ja.
0: Ja.
1: Dus de maaltijd des Heren is alleen de communie. En nu praat men over de maaltijd des Heren, over de hele eucharistie, wat de maaltijd des Heren. Dat is een verkeerde manier van praten.
0: Verkeerd, ja.
1: Huh? En bij de eerste communievoorbereiding, wordt daar ooit gepraat over het offer?
0: Denk van niet.
1: Nee.
0: Of bij de, misschien zijn er goede eerste communievoorbereidingen. Waar
1: ja, maar dus je ziet dat dus het belangrijkste punt van het katholieke geloof stelselmatig verduisterd is.
0: Ja.
1: En dat dus hele generaties opgegroeid zijn zonder dat besef.
0: Ja, dat is jammer, ja.
1: En het is dus het gevoel van een soort gemeenschapsmaal. De nieuwe kerken zitten we rond het altaar. Hè? Net of het. Ja. Er zit helemaal niet het gevoel van een offer.
0: Ja.
1: De oude kerkvormen, zoals die altijd waren, praktisch van het begin af aan, zijn in de lengterichting naar God toe.
0: Nou, ze denken dat bij de laatste avondmaal zaten de leerlingen ook om de tafel.
1: Dat is dus het protestantse idee dat wij het laatste avondmaal vieren. Ja. Maar dat is niet zo.
0: Nee.
1: Wij vieren iets wat tijdens het laatste avondmaal is ingesteld. En dat is het offer van Golgotha, het sacramentele offer van Golgotha. Dus we vieren Goede Vrijdag, niet op Witte
0: Donderdag. Je moet meer denken aan Golgotha. Ja. Dan hebben het kruis en de leerlingen, of de mensen die daar waren, die waren aan deze kant. Aan de voor, denk niemand stond aan de achterkant van het kruis. Zoiets. Dus iedereen keek naar Jezus.
1: Ja, maar het is dus een foutief idee wat door de protestanten is ingebracht. En dan zie je dus dat de reformatie na zoveel eeuwen nog veel invloed heeft.
0: Ja.
1: Dat wij namelijk het laatste avondmaal zouden vieren. En dat doen we niet. Al heel gauw in het begin van de kerk is trouwens de vorm van de maaltijd verlaten.
0: Klopt, ja.
1: Men heeft al heel gauw gezien dat dat niet de manier moest zijn. Dus goed, ik denk.
0: Zelfs van Paulus die zegt dat mensen moeten zich, als ze niet vrij zijn van zonde, moeten zich onthouden, want dan eet je straf.
1: Ja.
0: En zo. Dus dat zelfs dan.
1: Ja, en die waarschuwing van Paulus, die hebben ze uit het nieuwe missaal weggelaten.
0: Ja, dat weet ik. Dat is schaamteloos.
1: Je ziet dus die hele vernieuwing van die liturgie. Hoe meer je erover nadenkt, hoe meer je erover leest, hoe schandaliger het is.
0: Dus hoe moeten mensen het weten als ze het nooit in de kerk horen?
1: Vroeger werd op Sacramentsdag dat stuk van Paulus voorgelezen met dat

0: Dat stuk van Paulus voorgelezen, met dat stukje erbij, wie onwaardig het lichaam en bloed, die eet zich een oordeel. Nou, hebben ze weggelaten, ook op Witte Donderdag weggelaten. Nou, dat is niet per ongeluk weggelaten. Hè? Die mensen die dat missaal...
1: Misschien willen ze mensen niet schrikken.
0: Nee, natuurlijk. Daarom worden ook overal die gebeden waar zonden in staan en dingen, dan moet je er ook zoveel mogelijk uit. Niet helemaal, want dat lukt niet, maar wel zo min mogelijk. En als het negatief gaat over deze wereld en zo, over de aardse lusten, ja, dan laat ze het ook meestal wel weg tegenwoordig. Terwijl er natuurlijk gebeden zijn die soms al 1000 jaar oud zijn.
1: Ja.
0: Dus die horen tot, nou ja, fijn, we kunnen erover aan de gang blijven. Ik denk dat wat Benedictus wilde, de hervorming van de hervorming, dus van de liturgiehervorming, dat die hard nodig is. Goed. In een uitzending op 4 mei kwam een man aan het woord die vertelde dat iemand direct na de bevrijding geconfronteerd werd met de verschrikkingen die zich hadden voorgedaan in een vernietigingskamp in Duitsland. Hij zei of dacht, waarom heeft God niet ingegrepen om dit te voorkomen? De man verloor zijn geloof. Hoe zou hij hierop reageren? Ja. Je kunt onder het kruis je geloof verliezen, of je kunt het geloof vinden. He, want daar heb ik het niet over, maar we zien dus dat de eerste der mensen, Jezus zelf, Zoon van God, mens met ons, verschrikkelijk geleden en onder het lijden gebukt is gegaan en uiteindelijk aan het kruis is gestorven. Nou, hij roept zelfs op het kruis, God, mijn God, waarom heb je mij verlaten?
1: Mm-hmm.
0: Nou, degene die daarbij staat, die zou kunnen zeggen, ja, maar als dat zo moet, de beste, de eerste, dat die zo moet, dan kunnen we niet geloven. Nou, dat kan.
1: Ja.
0: Maar Jezus nodigt uit dat geloof. En hij zegt zelfs hangend op het kruis tegen de goede moordenaar, heden nog zult je met me zijn in het paradijs. He, en hij is op de derde dag verrezen. Daar gaat het om. En er is nooit gezegd dat God ons zou redden hier van een moeitevol bestaan op aarde. Helemaal niet. Daar zijn wij in onze verwende wereld wel een beetje aan gewend. Maar dat is natuurlijk niet zo. Wij leven in een wereld die aangetast is door zonde en door menselijke schuld. En daar hebben wij allemaal onder te lijden. We hebben ziekten en we hebben pijn en we hebben... Als we getrouwd zijn, hebben we een man of een vrouw die er van tussen gaat, de ontrouw wordt, en noem maar op, al die dingen. Moeten we daar God de schuld van geven? Doen we het toch gewoon zelf? En we doen het elkaar aan. En we kunnen alleen zien dat God ons uit die situatie verlost door de dood en de vrijheid van Christus. En daarom is de reden dat geloof niet omdat wij zelf het zo goed zouden doen. Of God zou onze vrijheid af moeten nemen. Al die gekkigheid die er op dit moment gebeurt in de wereld is dankzij de vrijheid van de mens. En zou het allemaal goed moeten lopen, dan was de mens een willoos poppetje.
1: Ja.
0: Want zo gauw als je een wil heeft, doet hij verkeerde dingen. Maar dat kan je ook niet lief hebben. Dus mensen verliezen hun geloof bij slechte dingen. Verloor Job.
1: Ja, dat is een beproeving. Huh?
0: Ja, dit is nou echt een beproeving.
1: Dat is een echte beproeving.
0: Ja.
1: Wil God zien, ga je ook in moeilijke omstandigheden je geloof bewaren of niet?
0: Juist. Dat is niet die beproeving uit onze vader, dat is een verkeerde beproeving.
1: Nee, precies.
0: Daar geloven wij niet in die beproeving. Nee. Dat is een bekoring.
1: Ja, precies. Ja, maar dat is een beproeving.
0: Ja. Goed, paus Leo XIV zou in zijn vroege jaren sterk beïnvloed zijn geweest door de Latijns-Amerikaanse bevrijdingstheologie. Dat blijkt uit oude toespraken als generaal Overst van de Augustijnen van een kwart eeuw geleden en die nu in een boek zijn gepubliceerd. De bevrijdingstheologie is echter zeer omstreden en werd bekritiseerd, verboden door paus Johannes

0: Paus II, het Vaticaan en Paus Benedictus XVI vanwege marxistische invloeden. Hopelijk is Paus Leo inmiddels wel tot betere inzichten gekomen. Nou, ik weet dat allemaal niet. Kijk, de kerk in Zuid-Amerika, maar dat is ook wel in andere delen van de wereld, heeft vaak de kant van de armen gekozen, die ook uitgebuit werden. Daar is niks mis mee.
1: Met het uitbijten van mensen?
0: Nee.
1: Dat is veel mis mee.
0: Kiezen. Met het kiezen van de kant van die mensen.
1: Ja, ja.
0: Zeker. Pirke ja. Donders deed dat ook.
1: Ja, en veel andere heiligen.
0: En heel veel heiligen in het verleden allemaal gedaan hebben. Ja. Iets anders is, als je daar een theologie op loslaat die marxistisch is. Dat je zegt van klassenstrijd en weet ik wat allemaal. Nou, dat is niet katholiek. Maar ik zeg niet dat Leo dat gedaan heeft.
1: Nee.
0: Dus dat weet ik niet.
1: En we hebben ook geen teken van dat, van de bevrijdingstheologie nog gezien.
0: Nee. Die zijn er wel in Zuid-Amerika waren die veel.
1: Ja.
0: Maar met name dus bisschoppen met Duitse namen. Die Duitse inwijkelingen daar.
1: Maar het zou kunnen, kijk, ook Paus Benedictus had bepaalde dingen gezegd in zijn relatieve jeugd. Hij is ook bekeerd op een gegeven moment. We weten
0: zeker,
1: niet.
0: Dat kan ook.
1: Het kan, mensen
0: kan
1: veranderen.
0: Ook die zaten in een bepaalde flow.
1: Ja, en toen is dat toch wel veranderd.
0: Dus, maar ik durf er niks van te zeggen, want ik weet niet. Dan zou ik aparte dingen moeten horen.
1: Ja.
0: Als je dus zegt van het Rijk van God begint hierop of is hier op aarde.
1: Dat zou me verbazen.
0: Zou me ook verbazen.
1: Dat heeft hij nog niet gezegd, nee.
0: Nee. Best radioteam van de Club van Job. Stoormennen. Zou je eens wat kunnen vertellen over het werk van de over de hele wereld bekende hulpbisschop Athanasius Schneider? Ja, wat moet ik daarvan vinden? Van vertellen? Hulpbisschop Athanasius Schneider is een hulpbisschop van het bisdom Astana, geloof ik, in Kazachstan, zeg ik dat goed. Dus in het vroegere Sovjet-Unie was dat. Hij is van Duitse afkomst. Althans, zijn ouders zijn
1: daar verstuurd.
0: Daarheen gestuurd. Ja. Door de Sovjet-Unie. Die zijn gedeporteerd. Zoals er met veel met die Duitsers gebeurt. Heel lang geleden al. Ik weet niet wanneer in welke tijd. Hij is daar hulpbisschop van Astana geworden. En hij is al jaren verkondigd die via websites en via dingen over de wereld. Gewoon het katholieke geloof. En het geluid tegen aanvallen op het katholieke geloof. Mm-hmm. Dus het is een van de weinige bisschoppen die duidelijk spreekt over de wereld. Je kunt hem vergelijken met kardinaal Sarah, maar hij doet het nog meer.
1: Ja, hij is nog feller, dan Sarah.
0: Ja.
1: Er zijn bepaalde dingen die Schneider zegt, die Sarah zou niet zeggen. Strikland, zoiets.
0: Het zijn in ieder geval mensen die opkomen voor het katholieke geloof. Want een zeldzaamheid is in de kerk, zeker onder Franciscus. Want je moest dan ook vaak opkomen voor katholieke dingen waarvan Franciscus tegenovergestelde zei. En dan moest je nog de eerbied voor de paus bewaren. Dat heeft hij altijd gedaan. Hè? Dus hij heeft nooit rechtstreeks de paus aangevallen. Je zit daar bedenkelijk.
1: Als je tussen de regels door laatst.
0: Ja, maar je kunt ook niet anders. Ik zei gewoon rechtstreeks dat Franciscus een ketterse paus was. Maar
1: ja, dat
0: zei
1: Schneider niet.
0: Dat zei hij niet. Nee,
1: want je moet wel toch wel de imago bewaren. Dat je toch.
0: Dat je denkt van ja. Maar, ja,
1: maar als
0: zeker.
1: Je nog pastoor was, je bent nu gepensioneerd, maar als je nog pastoor was. Was
0: zou
1: je nog
0: me
1: zo
0: niks
1: vrij?
0: Schelen.
1: Nee?
0: Nee.
1: En als
0: niks.
1: Je dan kreeg een benoeming in. Ja, weet veel waar, waar niemand naartoe wil. Als straf.
0: Dan zeg ik ga niet of zo. Want ik ben ongehoorzaamheid mag ook tegenwoordig. Want
1: nee.
0: Ik bedoel, ja, het is modern. Ongehoorzaamheid is modern.
1: Het is modern, maar van God mag het niet.
0: Maar van de bisschop misschien wel. Ik weet het niet.
1: Denk van.
0: Enfin, nee, dingen die eruit komen, die mogen meestal. Goed. Wat zeg je nou toch weer allemaal?
1: Ja, ja.
0: Dus hij is voor veel mensen een identificatiepunt. Dus voor katholieken die in hun bisdom, een bisschop hebben die met de moderne wind meewaait en een pastoor hebben die gekke dingen doet. Dat is in Nederland niet zoveel meer het geval. Maar in de buitenland, die zeggen, ja, die had een huis. Nee, dat is tenminste nog een bisschop waar je op kunt vertrouwen. Dus een identificatiepunt. Hij heeft ook een catechismus uitgebracht. Een heel gedetailleerde catechismus. Ja, wat moet ik er meer van zeggen?
1: Gewoon op Google gaan.
0: Ja.
1: Athanasius Schneider schrijven. Op YouTube krijg je heel veel filmpjes met hem.
0: Dan bent u al eens op bedevaart geweest naar Pater Pio. En speelt Pater Pio een belangrijke rol in uw geestelijk leven? En kunt u daar wat over vertellen? Of zijn er ook andere heiligen waar u een bijzondere verering voor heeft? Oh, en dan staat er nog onder, en moeder Maria. Alvast bedankt voor uw mooie woorden. Ja, dus denken dat hier mooie woorden komen. Maar als ik nou zeg dat ik nooit op bedevaart ben geweest naar Pater Pio, dat is wel altijd mijn wens geweest overigens.
1: Ja.
0: Maar dat is er nooit van gekomen en dat zal er wel niet meer van komen. Maar of je een belangrijke rol in het geestelijk leven speelt, dat weet ik niet. Ja. Andere heiligen waar ik bijzonder. Ik ben niet zo'n heilige. Ik ben wel een heilige vereerder, maar niet zo'n vurige, zal ik maar zeggen. Van die.
1: Maar wat vindt u bijvoorbeeld een heilige wat u bijzonder interessant vindt?
0: Ik heb. Pastoor van As heb ik altijd een belangrijke heilige gevonden. Voor me. Ja. Maar ik vond u ook altijd wel een beetje. Ja, ik denk niet om me mee te verenigen, zal ik maar zeggen. Die man
1: die was anders dan u bent.
0: Ja.
1: Ja. Ascetisch en zo.
0: Maar. Ascetisch, ja. En dus bedorven aardappelen had en weet ik wat dan. Ja.
1: Ja.
0: Dat denk ik niet.
1: Maar ja, dus ik vermoed geen pastoor.
0: Weet je waar ik ook wel een grote verering voor heb?
1: Ja.
0: De heilige Athanasius.
1: Ah, kijk eens.
0: De strijdbare heilige.
1: Ja? Ja, dat is wel een goeie.
0: Dus die is van het arianisme, heeft hij te vuur en te zwaard bestreden. En Athanasius. Ja, die wordt nu ook weer aangehaald in verband met de voorgenomen bisschopswijdingen
1: van de Pius Tien.
0: Ja. Waarom? In die tijd had je nog niet de pauselijke goedkeuring voor een wijding nodig. Want dat kennen ze in Rome, was nog niet zo belangrijk. Ja. Maar het was wel, het concilie van Nicea had gezegd dat bisschoppen niet zomaar bisschoppen mochten wijden. Dat moest met instemming van de kerkprovincie.
1: Mm-hmm.
0: En op zich is het natuurlijk terecht. Want bisschoppen die moeten natuurlijk ingebed zijn in het hele van het episcopaat. Maar Athanasius, die denkt, dat doe ik niet. Want de meeste bisschoppen van mijn denk, die zijn allemaal Ariaans of semi-Ariaans. En als ik hun ga vragen of ze het eens zijn met een hele katholieke kandidaat, die tegen, dan doen ze het niet. Ja. Dus wat deed Athanasius? Die heeft verschillende bisschoppen gewijd tegen de beslissingen van het concilie van Nicea in. Dus zonder te raadplegen. Dus. En daardoor liep je ook excommunicatie op. Dus de heilige Athanasius is ook nog wel een beetje geëxcommuniceerd geweest. Dus ja, is dat dus erg?
1: Als het om de goede zaak is. Ja, maar je kunt niet zeggen dat de bisschop van tegenwoordig Ariaans of semi-Ariaans zijn allemaal.
0: Nee, niet allemaal, wel veel.
1: Meeste niet, ik denk. Of je kunt zeggen dat de meeste bisschoppen tegenwoordig, de paus ook, eigenlijk ketters of semi-ketters zijn. Dat is een groot woord.
0: Dat is een groot woord. De vorige paus en al
1: van
0: die bisschoppen die
1: die
0: noemde.
1: Die is dood, die is al een jaar dood.
0: En die allemaal benoemd heeft. Die allemaal overal brave katholieken vervolgen.
1: Ik las vanochtend het verhaal van de heilige wat ze vandaag in Roermond vieren. Wiro. Van gehoord?
0: Ja, wel eens van gehoord, maar die ken ik verder
1: niet. Ging,
0: is die, bisschop, geloof
1: die is, dus, het is besloten in zijn bisdom in Ierland dat hij bisschop van een van de bisschoppen in Ierland zou worden. Maar die is naar Rome gereisd om daar de toestemming van de paus te krijgen en ook gewijd te worden. En dat is in het jaar 700 en nog wat. 600 nog wat. Dus
0: men ging wel naar de paus, want dan had men een heel groot. Maar dat gebeurde niet altijd. Maar om een.
1: Ja, nou ja.
0: Een stevig ding. De paus was natuurlijk toen al wel belangrijk. Dus zeg niet dat de paus onbelangrijk is.
1: Ja, maar dan moeten we blijven met de tijd van nu en niet van de tijd van Athanasius.
0: Ik wil alleen. Ik wil alleen maar zeggen dat er altijd mensen zijn geweest die tegen die dingen ingingen.
1: Ja, ja, dat klopt, dat klopt. En ja. Soms, ja, dan neem je wel een risico.
0: Tegenwoordig gaan de Chinese regering gaat ook tegen de paus in.
1: Ja.
0: En de paus vindt het toch goed.
1: Dat weet ik niet, we gaan het zien.
0: Ja.
1: Maar
0: die bisschoppen die door de Chinezen benoemd zijn, die worden gewoon door de paus erkend.
1: Ja. Maar misschien zijn ze wel goeie. Misschien zijn ze goeie.
0: Nee, die door de communistische partij zijn.
1: Ja.
0: Nee.
1: Nee.
0: Dus het is allemaal niet wit-zwart.
1: Nee, nee, nee. Maar ja, je neemt wel een risico.
0: Ik ben dus voor de heilige Athanasius.
1: Ja.
0: Die opkwam voor het geloof van de kerk. En voor de traditie van de kerk.
1: Ja.
0: En daar niet mee waaide met alle moderne winden die er waaiden. Want dat is soms waar die bisschoppen, omdat de keizer of de keizersvrouw of zo, die Ariaans waren, gingen ze daar maar een beetje in mee.
1: Ja, ja.
0: Want dat is natuurlijk het fijnste als bisschoppen leunen tegen het publiek.
1: Het is van alle tijden.
0: Van alle tijden. Dus kijk om je heen, het gebeurt hetzelfde.
1: Ja.
0: Er zijn maar weinig bisschoppen die staan voor waar ze moeten staan.
1: Ja.
0: Er zijn, ik denk dat de meeste bisschoppen zijn wel katholiek, maar als het niet opportun is om er heel hard vooruit te komen, zullen ze stil zijn.
1: Ja.
0: Goed, Moeder Maria is natuurlijk, ja, dat is de eerste heilige die voor iedere katholiek van belang is. Ook, ik bedoel, als je een rozenhoedje bidt iedere dag, dan heb je er altijd al mee te maken om als iets
1: met
0: te
1: Maria. Ja. Ja, en de mis komt ze ook vaak voor, zo hier en daar.
0: Ja, en we zingen toch altijd het Regina Celi
1: en Salve Regina, wat dan ook, ja.
0: Ja. Goed, daarmee ben ik aan het eind.
1: Er zijn nog vragen op uw telefoon binnengekomen.
0: Oh, die heb ik nog niet.
1: Mensen zijn bezig met vragen te sturen. Gevonden?
0: Ja. Waarom is er zoveel haat vanuit de Joden op de christenen? Ligt zoveel spanning op als je daar in het heilig land bent? Ook kijkende naar de zuster die deze week aangevallen werd.
1: Door een Jood.
0: Oh, dat weet ik niet.
1: Heeft u niet gezien? Ja, de beelden? Nou, die werd zomaar uit het niks aangevallen.
0: Ja, dat weet ik niet. ik denk dat je in het algemeen kunt zeggen, als je in het Heilige Land komt, ik zeg niet hier, dat de Joden zich tamelijk superieur gedragen. Dat is me de eerste keer opgevallen toen ik in het Heilige Land kwam. Toen heb ik wel eens gezegd, nou, ik ben geen antisemiet, maar je zou het bijna worden als je hier. Het is gevaarlijk wat ik nou zeg, maar.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar ik vond de Arabieren aardiger, zal ik maar zeggen, dan hier tegen dan de Joden.
1: Ja,
0: maar
1: die,
0: dat heeft ook te maken, natuurlijk, waarschijnlijk met aan de ene kant dat ze een onderdrukt volk zijn, wat daar bij elkaar is gekomen uit noodzaak, dat ze een trots volk zijn.
1: Ja.
0: Hè, want.
1: Ja.
0: We moeten ons zien te handhaven.
1: Ja.
0: Dus het heeft allerlei oorzaken. Hebben ze haat tegenover de christenen? Ik weet niet of ze in het algemeen haat hebben.
1: Nou, ik weet van bijvoorbeeld orthodoxe priesters die gaan naar het Heilige Land en ze dragen vaak een borstkruis. Nou, dat borstkruis komt in een zak ergens, want het wordt bespuugd dan door orthodoxe Joden. Om dat te voorkomen. Dus daar is wel degelijk
0: iets. Ja, die orthodoxe Joden, dat kan goed
1: zijn. Die het Christus niet kunnen verdragen, nog steeds.
0: Mm-hmm.
1: Dat snap ik wel. Waarom niet? Want het is toch wel voor hun.
0: Voor hun een ketter, de grootste ketter.
1: De grootste ketter die er is. En die noemt zich Messia, een zoon van God. Ja, dat kan helemaal niet. Maar er is ook tegen de christenen ook best veel.
0: En wij zijn, om daarom kunnen we het helemaal niet begrijpen. Wij zijn zo Irenisch en vredevol geworden.
1: Ja,
0: erger dan.
1: Ja, wij denken van de Joden een soort halfbroers of zo.
0: Ja.
1: Een soort verwanten. Maar zij denken over ons niet zo.
0: Nee.
1: Nee.
0: Nee, en ook wij verloochenen onze.
1: Onze achtergrond en ons geloof.
0: En onze eigenheid.
1: Ja, ja.
0: Als je ziet dus hoeveel katholieken, traditionele katholieken, er geërgerd zijn aan die mevrouw Mulally, of heet ze?
1: Mulally, ja.
0: Uit die bisschop van die protestanten, of die Anglikanen, die daar zegens geeft bij het graf van Sint-Peter, of die daar door de paus ontvangen wordt. Nou, vind ik die zegen erger dan door de paus ontvangen worden. Alhoewel... Ja,
1: ja, maar kun je dan zeggen, u mag geen zegen geven? U
0: ja,
1: mag wel,
0: ja, natuurlijk kun je dat zeggen. Zij kan toch in de Sint-Pieter, dat is katholieke dingen. Dat zij daar, kun je tegen een hindoe die er op bezoek komt, die zeggen, je mag hier geen offer opdragen aan een hindoe-god. Dat mag niet.
1: Nee, nee.
0: Nee, we hebben zelf weinig zelfbewustzijn. Dat komt ook vanwege de zogenaamde ecumene. Daarom zijn ze natuurlijk ook op Pius X erg kritisch op de ecumene. Omdat we onszelf bijna tussen haakjes zetten. Dus vroeger was het totaal niks mee te maken hebben. Dat is al heel lang geweest. Niks, helemaal niks. Als je bij elkaar bij de protestanten in de kerk kwam, dan moest voor een uitvaart. Dan mocht je niet meedoen, niet meezingen, niks.
1: Ja, dat herken ik van mijn jeugd. Hè? Ja. De orthodoxe kerk, nog steeds, ja, daar wordt helemaal niets gedaan. We bidden niet samen. En als je bij een uitvaart van protestanten, dan ga je niet meebidden. Nee. Zo, je bent er al, dat, ja, je bent er. Maar liever niet. Maar ook met katholieken. Ja, is bijvoorbeeld, dat is de patroonheilige van de stad is gevierd, groot, worden de katholieken niet uitgenodigd. Dan zie je niet dat de katholieke priester is daar ergens aanwezig. Nee, maar andersom ook niet. Het is een totale wereld, een gescheiden wereld. En ik denk dat is toch wel te...
0: Ja,
1: te streng.
0: Dat hoeft ook niet. Maar nu is het net of wij helemaal...
1: Nu is het, bij de katholieken, nu is het te vrij geworden.
0: Ja. En of wij nou... Want je ziet dus op sommige plaatsen... Tegenwoordig is het misschien niet meer. Maar dat er gewoon eucharistievieringen samen met de dominee enzovoort.
1: Nee,
0: dat kan toch helemaal niet?
1: Nee, dat is...
0: Kan echt niet.
1: Nee.
0: Goed, dan hebben we hier een... Tussen Luther en Calvijn is een groot verschil, dat is zo. Calvijns theologie gaat uit van de predestinatie. Luther vanuit de rechtvaardiging, vanuit het geloof. De gewone PKN gelooft nauwelijks meer in de predestinatie. Dat moet ook wel, want ik bedoel, als ze Lutheranen en Calvinisten onder één dak hebben van de PKN, de Protestantse Kerk in Nederland, in de nieuwe kerk, ja, dan kunnen ze daar geen punt van maken eigenlijk. Dat is hetzelfde als over het ambt.
1: Ja, maar zijn de Calvinisten in Nederland deel van PKN?
0: Natuurlijk.
1: Ja, oké. Okay.
0: Dat is het grootste gedeelte.
1: De gereformeerde...
0: Gereformeerde, dat is allemaal okay. Calvinisten.
1: Oké.
0: Okay. We hebben in Nederland een heel klein groepje Lutheranen.
1: Ja. Maar ik denk dat er geen andere land heeft zoiets als de PKN. Ik kan me niet voorstellen dat ze in Duitsland een Duitse protestantse kerk hebben. Of zo.
0: Nee, maar die hebben wel overeenkomsten. Die hebben de Leuenberger Concordio's,
1: okay, okay.
0: Waarin ze elkaar allemaal herkennen. Dus okay. Elkaars ambten. Terwijl de ambten bij Luther en Calvin. Luther heeft maar één ambt. Predikambt.
1: Ja.
0: En de protestanten hebben het predikambt.
1: Maar dan hebben de bisschoppen ook. Of niet? Hebben ze geen Calvinisten?
0: Calvinisten hebben geen bisschoppen.
1: Volgens mij wel. Nee?
0: Nee.
1: Oké, nou.
0: Calvinisten hebben alleen, dus predikanten, presbyters, ouderlingen en diakens. Die hebben drievoudig ambt.
1: Oké. Of we hebben de Lutheranen bisschop. Ja.
0: Die hebben wel bisschop, zoveel... maar dat is een super dominee, zal ik maar zeggen. Een super predikant.
1: Nou ja.
0: Super intendant. Nou, afijn. Het gewone PKN geloven nauwelijks meer in de predestinatie. Lutheranen overigens maken deel uit van de PKN en staan veel dichter bij de RK-kerk. Consubstantiatie heet het bij de Lutheranen. Ja, dus geen transubstantiatie.
1: Maar consubstantiatie
0: of impanatie. Dat betekent dus dat het lichaam van Christus tegelijk bestaat met het brood. In de katholieke kerk is het brood en wijn worden veranderd. In het lichaam en bloed van Christus. En daarom is er ook blijvende aanwezigheid. Bij Luther is dat niet. Er is alleen maar aanwezigheid bij de consecratie en bij de communie.
1: Mm-hmm. Ja.
0: En aan de rand geef je het gewoon aan de vogeltjes, zal ik maar zeggen. Dus dat maakt niet uit.
1: Ja.
0: Veel heil en zegen voor Christina. En Pstormenne, de protestanten zullen u voorgaan in het Rijk der Hemelen. U zult verbaasd staan over het heil dat de wereld omspant. Dat is wel mooi.
1: Ja. We zullen wel verbaasd zijn van wie er niet is.
0: Dat kan goed zijn. Misschien ben ik er
1: wel. Dan vraag je, kom je helemaal, is die verstommende hier ergens? Nou, hebben we niet gezien.
0: Ja, zou goed kunnen. Dus, maar daar gaat het niet over. We hebben het niet over wie gered wordt.
1: We hebben het
0: over de waarheid van het geloof.
1: Ja.
0: En je bent gehouden aan de waarheid van het geloof. En je oren niet laten kietelen door allerlei ketterijen. Dat zegt Paulus al. Dus je kunt je niet verschuilen achter het idee van dat sommige protestanten misschien hoger in de hemel komen. Dat kan zijn. Dat is dan ondanks hun protestantisme. En katholieken kunnen in de hel komen. Ondanks hun katholicisme.
1: Oh ja.
0: Nou. Mag ik een orthodoxe vrouw trouwen? Moet je dan kiezen? Nee, dat mag. Dus ten aanzien van orthodoxen hebben wij een speciaal band. De orthodoxen niet zozeer met ons, maar wij met de orthodoxen.
1: Het gaat net als de Joden, hè?
0: Ja. Dus het is zo dat normaal katholieken, als er één katholiek bij is, dus als u met een orthodoxe vrouw trouwt, of als u met een protestantse vrouw trouwt, dan moet er minstens een katholiek priester bij zijn. Die moet haar huwelijk sluiten, een geldige enzovoort. Anders is het geen geldig huwelijk. Als je het dan voor de dominee doet, is het niet geldig. Bij een orthodoxe vrouw kun je in de orthodoxe kerk trouwen, op de orthodoxe manier. En dan is het ook geldig voor de kerk.
1: Ja.
0: Dus ja,
1: het is
0: mag wel.
1: Bijzonder, een verhaal uit Roemenië. Hij biedt soms gemengde huwelijk, een katholiek en een orthodox. En ze willen graag de familie van de orthodox wil een viering in hun eigen kerk, de katholieken ook. Nou, welke viering moet eerst?
0: Er mogen geen twee vieringen zijn van de katholieken. Mag
1: precies, niet. Dus dan moet je eerst bij de katholieken trouwen. En de orthodoxen vinden het niet erg.
0: Oh.
1: Want de katholieke pastoor zegt, ja nee, dat kan niet. Twee keer trouwen, dat mag niet. Maar de orthodoxe pastoor zegt, ja, sowieso herkennen we die eerste misschien niet. Of weten we niet. Dus we vinden het niet erg.
0: Nee.
1: Zo gaat het. Ecumenisch.
0: Wij zijn veel te ecumenisch, daar ben ik voor. Ja. Waardoor je jezelf op een gegeven moment niet serieus meer neemt. Dat vind ik het erg.
1: Dat is erg, ja.
0: Dank u wel voor de mooie, zeer mooie uiteenzending over de diepere betekenis van de Heilige Mis in de Club van Job. U brengt onder woorden wat mijn hart me ingeeft wanneer ik de mis bijwoon. Knielbank of niet, stilaan krijg ik steeds meer de neiging om net als onze kinderen door de knieën te gaan wanneer ik de tongcommunie ontvang. Merci encore.
1: Dat moet uit België komen.
0: Dat weet ik, dit is wel Frans.
1: Ja, daar gebruiken ze weer een Franse uitdrukking. Ja.
0: Ja, volgens mij is het geen goed Frans, maar ja, merci encore. Volgens mij met encore merci, zou ik. Ik durf er geen uit.
1: Nee.
0: Nou, fijn. Dat is het laatste wat ik heb.
1: Nou, we gaan even een muziekje laten horen. Misschien is er nog een vraag, daar hebben we nog tijd voor. En het telefoonnummer waar je kunt bellen met uw vraag is 073-687-2001. Een vraag voor Pastoor Menne bij de Club van Job.

0: En beste luisteraars, de laatste vraag van de Club van Job van vandaag.
1: Die gaat een half over het nieuwe lezingenboek, het lectionarium, dat ingevoerd is in de kerk. Ja. En wat tot veel ophef leidt onder de priesters. Ik heb nog geen priester gezien die het daarmee eens is. Het is verschrikkelijk.
0: Normaal gesproken, nou dan sturen je een kopie of een...
1: Hebben ze helemaal niet gedaan. Ze hebben nu gedaan, ik heb van priesters gehoord, die hebben nu de tekst voor het volgend jaar gekregen. Oh, ja. Maar die moesten ze ongeveer in 2 weken tijd nakijken helemaal.
0: Voor jaar B. Nou,
1: dat is helemaal hopeloos. Dat gaat helemaal niet. Ja. En ze zullen er trouwens niks mee doen, want het zijn exegeten.
0: Ja.
1: Die het gewoon, ik weet niet wie het gedaan heeft, maar exegeten. En exegeten zijn eigenwijze mensen die naar precieze teksten kijken en dan die precies gaan vertalen. Dat is ook het voorbeeld wat hier gegeven wordt. Want de vragensteller zegt, ik ben altijd voorwaar, ik zeg u, dat zijn we gewend.
0: Ja.
1: En nou is het amen, amen, amen, ik zeg u. Nou, dat staat er eigenlijk ook wel, amen, amen, dicofobisch. Amen, amen, ik zeg u. Maar dat is in het Nederlands altijd vertaald met voorwaar.
0: Ja.
1: Maar dan willen ze het heel letterlijk gaan vertalen.
0: Ja.
1: Er staan onbegrijpelijke vertalingen, of nee, geen vertalingen, aanduidingen van munten. De ene kan ik niet eens meer noemen. Ik wist, je hebt er nog nooit van gehoord, zelfs van die munt. Een klein muntje.
0: Okay.
1: Wat altijd vertaald is met cent of weet ik wat, pen, weet ik. Maar iedereen verstaat en dan staat er ineens kwarts of zoiets. Ik zeg nou maar iets, want ik weet niet meer hoe het heet.
0: Ja, ja.
1: Nou, en zo gaat het dan 1 stuk door. Ja. Het is hopeloos. De teksten lopen niet. De teksten zijn geen verbetering. Ik ben er alleen maar van overtuigd dat de vertaling die we hadden, namelijk de Willibrordsvertaling, enigszins aangepast, dat het een geweldige vertaling was. Ja. Want die is in alle opzichten beter
0: dan dit.
1: Dan dit. Dit is echt heel erg.
0: Ja. Nou, je zei op je site, het is een vertaling te veel.
1: Een vertaling te veel. Ja. En ik heb ook gezegd op mijn site, van als ik pastoor was, zou ik hem niet gebruiken. En ik zou iedereen aanraden hem niet te gebruiken. Alleen zit je eraan vast, als je die boekjes van Heeswijk hebt, weet je, van die boekjes in de kerk.
0: Ja, ja.
1: Want die hebben die tekst en dan klopt het niet. Maar als je zelf eigen boekjes maakt of eigen lezingen, dan zou ik zeggen, ga door met...
0: Stelt u voor, over 100 jaar zullen de mensen van over 100 jaar te waarderen, deze soort vertaling? Dan wordt het een nieuwe manier van...
1: Het is gewoon onzin. Sommige dingen kun je zelfs niet lezen. Die zinnen zijn zo ingewikkeld dat je niet kunt lezen.
0: Ja, ja, ja.
1: Bovendien, als je zegt dat er geen... Hoe heet het nou ook weer... geen plaats was, niet in de herberg, maar in het gastenverblijf.
0: Ja, ja.
1: Dan zeg ik, geen plaats in de herberg is een staande uitdrukking. Herberg is hetzelfde woord. Of dan, waar moet je dat
0: klinkt
1: veranderen?
0: Klinkt meer als een bed and breakfast.
1: Ja, zoiets. Nou, en zo staat het vol mee.
0: Ja, ja. Ach ja. We zullen het wel zien. Misschien gaan ze voor jaar B toch wel verbeteren.
1: Nou, ik ik geloof het niet.
0: Nou, we gaan kijken. Het is tijd om te stoppen.
1: Ja.
0: Nou, tot de volgende keer, beste luisteraars. U hebt geluisterd naar de Club van Job met Pastor Menne.
2: Dit was de Club van Job. Wekelijks beantwoordt Pastor Cor Menne geloofsvragen van luisteraars. Heeft u ook een vraag over liturgie, de Bijbel, de kerk of het geloof? Geef het door via e-mail, WhatsApp of telefoon.

0: Koningin des hemels, verheug u, alleluia.
1: Omdat hij die gij waardig geweest zijt te dragen, alleluia.
0: Verrezen is zoals hij gezegd heeft, alleluia.
1: Bid God voor ons, alleluia.
0: Verheug en verblijd u, maagd Maria, alleluia.
1: Want de Heer is waarlijk verrezen, alleluia.
0: Laat ons bidden. God, door de verrijzenis van uw Zoon Jezus Christus hebt gij de vreugde geschonken aan de wereld. Wij bidden u, laat ons door zijn moeder, de maagd Maria, eenmaal komen tot de vreugde van het eeuwig leven. Door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Halleluja. Komt allen, dienaars van de Heer, en prijst met hart en mond tezaam hem aan wie toekomt alle eer, met lofgezang Gods heilige naam.
1: Dit is het uur waarop wel leer, de rechter Jezus werd berecht. Ter dood veroordeeld onze Heer, zijn lot door mensen werd beslecht.
0: Uit liefde zijn wij God verplicht de eer te brengen die hij vraagt. Wij staan nu voor zijn aangezicht, terwijl de vijand ons belaagt.
1: Zo roepen wij de Vader aan, Christus de Zoon in majesteit, de Geest van beide uitgegaan, één God en Heer, drievuldigheid.
0: Alleluia, alleluia, alleluia. Mijn geest is geheel in het stof geworpen. Laat mij weer leven volgens uw woord.
1: Mijn wegen kent gij, gehoort mijn gebeden. Leer mij wat gij hebt beschikt.
0: Leid mij op de weg van uw bevelen. Dan zal ik uw daden indachtig zijn.
1: Mijn geest door tranen van droefheid. Recht mij weer op naar uw woord.
0: Gedoog niet dat ik een dwaalweg insla. Maar geef mij uw wet als gids.
1: Ik heb de weg van de trouw gekozen. Ik houd mij aan wat gij bepaalt.
0: Wat gij verordent, houd ik in ere. Heer, stel mij toch niet teleur.
1: Steeds zal ik de weg gaan van uw geboden. Omdat gij mijn hart verruimt.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Heer, doe mij recht, ik ben vrij van schuld. Onwankelbaar bleef ik u trouw.
1: Doorzoek mij maar, Heer, en beproef mij. Ga na wat er leeft in mijn hart.
0: Steeds heb ik uw liefde voor ogen. En richt mijn gedrag naar uw woord.
1: Ik houd mij niet op met bedriegers. Met huichelaars ga ik niet om.
0: Ik haat het gezelschap van zondaars. Bij booswichten zoek ik geen raad.
1: In onschuld was ik mijn handen. En ga opnieuw je altaar, Heer.
0: Om luid op uw lof te zingen. Uw wondere daden te prijzen.
1: Het huis waar gij woont heb ik lief, Heer. De plaats waar gij uw glorie verwelt.
0: Verdelg mij dan niet met de zondaars. Zoals gij met moordenaars doet.
1: Wier handen bevlekt zijn door onrecht. Bezoedeld door omkoperij.
0: Maar ik ga mijn weg zonder schuld. Verlos mij en wees mij genadig.
1: Ik sta met mijn voeten op vaste grond. Ik zal u verheerlijken in de gemeenschap.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Luid roep ik tot u, o Heer. Mijn rots, wees niet doof voor mij.
1: Ik zou in de grafkuil dalen. Als gij mij niet meer aanhoort.
0: Hoor naar mijn smeken als ik u aanroep. Mijn handen hef naar uw heiligdom.
1: Sleur mij niet weg met de zondaars. Met hen die onrecht bedrijven.
0: Die vriendelijk zijn in hun woorden, maar slecht en gemeen in hun hart.
1: Gezegend de Heer die mijn smeken gehoord heeft. De Heer mijn kracht en mijn schild.
0: Op hem steunt mijn hart en ik voel mij gesterkt. Daarom juicht mijn hart en mijn lied brengt hem lof.
1: De Heer is een sterke macht voor zijn volk. En voor zijn gezalfde een veilige burcht.
0: Red, Heer, uw volk en zegen uw erfdeel. Hoed hen en draag hen voor immer.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Alleluia, alleluia, alleluia. Gij allen die in Christus zijt gedoopt, zijt met Christus bekleed. Er is geen Jood of Heiden meer. Er is geen slaaf of vrije. Er is geen man en vrouw. Alle tezamen zijt gij één persoon in Christus Jezus.

0: De leerlingen waren vervuld van vreugde. Alleluia.
1: Bij het zien van de Heer. Alleluia.
0: Laat ons bidden. Heer, wij bidden u. Breng ons leven in overeenstemming met het paasmysterie. Laat de viering die ons in deze dagen met blijdschap vervult, voor ons een krachtige hulp zijn en ons redding brengen en bescherming. Door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: Loven wij de Heer.
1: Wij danken God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: Van harte weer welkom, beste luisteraars. Hier bij het Rozenhoedje. Het is fijn dat we samen, zeker in de meimaand, weer mogen bidden. En zo dadelijk kunt u dan ook al uw intenties ook weer geven. Vragen we Maria in ons midden dat ze met en voor ons wil bidden. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, dochter van God de Vader, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, moeder van God de Zoon, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, bruid van God de Heilige Geest, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We mogen dadelijk bij het eerste tientje de volgende intenties meenemen en ook voor bidden. En dan mogen we bidden dat iedereen, van grote producenten tot kleine consumenten, zich inzet om voedselverspilling tegen te gaan en ervoor te zorgen dat iedereen toegang heeft tot voedsel en goede kwaliteit. Maar ook vandaag, Heer, komen we bij u om uw zegen te vragen over allen die bij Radio Maria betrokken zijn. Dat bent u dus ook, luisteraars. Wij vragen uw zegen, Heer, en dat ook de roeping van Radio Maria goed vervuld mag worden. Maar we zijn u ook heel dankbaar voor de vele luisteraars die u ons gegeven heeft. En als u wilt, lieve Heer, wil dan ook nog meer luisteraars aan ons geven. Maar we zijn u ook dankbaar voor alle bidders en weldoeners van Radio Maria. En we mogen ook bidden voor de zielerust van overleden luisteraars. Dan is ons gebed ook gevraagd voor een goede uitslag komende maandag van een scan van het hart van een lieve vriend. Ook daar willen we graag voor bidden. En mogen we dan ook bidden uit dankbaarheid. Maar ook bidden we uit voor hulp en bijstand van de Heilige Geest bij een onderneming. En bidden we om eerherstel. Maar ook voor een verhoring van een specifieke intentie. En vragen we ook de voorspraak van de heilige Jozef en de heilige Cajetan om hulp en bijstand voor een speciale intentie. En ook de verhoring daarvan. En vragen we ook Maria, koningin van de vrede, om heel veel vrede in de harten van alle mensen. Overwegen we het eerste droevige geheim. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zij de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zij de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zij de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zij de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zij de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die waarachtigheid het meeste nodig hebben.
1: En dan mogen we zo dadelijk het tweede tientje gaan bidden. En dan, nu heeft Christina me geholpen, maar dadelijk dan ben ik alleen. Dus ja, heb ik ook heel graag meebidders. Maar ook voor uw intenties kunt u natuurlijk ook bellen. Daar willen we graag voor bidden. En dan is het telefoonnummer 073-687-2001. En de WhatsApp kunt u ook gebruiken. Dat is 06-2001. 0491-9670.

zo gaan we naar het tweede tientje. En daar hebben we ook weer een aantal intenties voor. We mogen bidden om roepingen tot het priesterschap, diaconaat en het religieuze leven. Maar ook blijven we heel graag bidden voor al onze bisschoppen, heren, vooral ook in Nederland. En we mogen ook bidden en we brengen bij u, heer, onze paus Leo, dat hij steeds door u geholpen wordt en ook met uw Heilige Geest om goed leiding te geven aan onze kerk. We bidden ook om kracht en genezing voor zieke vrijwilligers en luisteraars. En ons gebed is ook gevraagd en we doen dat graag elke dag opnieuw om uw vrede te vragen in de harten van alle mensen. Maria wil de harten van vele mensen openen, opdat de Heer toch die vrede kan geven in de harten. En ja, we blijven natuurlijk heel speciaal bij u brengen, Heer, de mensen in Oekraïne, maar ook in het Midden-Oosten en in alle andere oorlogsgebieden. Helaas zijn dat er nog vele. En we denken ook aan Iran, we denken ook aan Amerika, we denken aan Israël. Heer, dat allen toch tot inzicht mogen komen.

0: komen. En dat het goede mag gebeuren. En dat ook alle betrokkenen zich ook daarvoor mogen inzetten. Dan brengen we ook een tante bij u voor een goede uitslag. Dat het allemaal mee mag vallen. En we brengen een kleinzoon bij u die examen gaat doen. En daarbij bidden we ook voor allegenen die dus deze maand eindexamen doen. Ja, voor al die jongeren willen we bidden en willen we de Heilige Geest afsmeken. Dat zij toch het inzicht krijgen wat ze nodig hebben. En Maria wil, vertrouwen ze ook allemaal aan u toe. Dan is ons gebed ook gevraagd voor iemand om meer rust in het hoofd en ook om meer zelfvertrouwen. Mogen we dan ook bidden om heling van een jeugdtrauma en hechtingstrauma. Maria, sla om deze persoon uw mantel en wil deze persoon daarbij helpen. En we mogen ook bidden om een positieve voltooiing van een renovatie van een huis. Maar Sint-Jozef, ja, als het daarom gaat, dan komen we heel graag uw voorspraak vragen. Want u helpt altijd. En dan overwegen we het tweede droevige geheim. Jezus wordt gegeeseld. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef onze schulden zoals wij onze schuldenaren vergeven. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van ons dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van ons dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van ons dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van ons dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van ons dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van ons dood. Amen.
0: Eer aan de Vader,
1: en
0: de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degene die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Amen.
0: En heel veel dank voor het meebidden. En gaan we dadelijk naar het derde tientje. En dan heeft u weer alle kansen om uw intenties op te geven. Maar het is ook heel fijn als we dus ook samen, dus als u dan ook door de telefoon mee kan bidden. Het telefoonnummer is 073-687-2001. Maar de WhatsApp, die gebruiken we er ook bij voor uw intenties. En dan is het 06-200-19670.

0: En zo zijn we aangekomen bij het derde tientje. En daar hebben we ook nog een aantal intenties voor. En daar willen we graag voor bidden. We mogen de bisschop van Breda bij u brengen, Heer. Dat u hem toch helemaal mag genezen. Nu hij voor de derde keer al ziek is. En dat hij ook heel veel kracht krijgt om het vol te houden. Dan is ons gebed ook gevraagd uit dankbaarheid. Heer, het is zo fijn dat we met velen zijn om u te danken voor alles wat u ons geeft. Ook wat we ons niet bewust zijn. Heer, en we danken u vooral ook voor alle mensen. Ook voor de mensen voor wie we bidden. Maar dat ook voor de luisteraars, dat het goed met hun gaat. Heer, en heel speciaal willen we voor één persoon willen we ook danken dat het goed met haar gaat. Dat is wel eens minder geweest. En Sint-Jozef, hier zijn we weer. We komen u voorspraak vragen voor een andere woning. Sint-Jozef, wilt u daarbij uw best doen? Dan gaan we ook bidden uit dankbaarheid. En we vragen dan op de voorspraak van ons lieve vrouw van de Rozenkrans, de heilige Therese, Theresia en de heilige Ursula, dat de gebeden verhoord zijn of nog zullen verhoren. Dan is ons gebed ook gevraagd voor een goede thuiskomst van een broer en een schoonzus. En speciaal voor iemand zijn kinderen en klein zoontje willen we bidden. En ook voor brengen we een erg zieke zus bij u. O Heer, wilt u ook haar uw handen opleggen? Dan gaan we ook bidden om een goede uitspraak van de rechter deze dag voor een gezin. Ja, Heer, we vertrouwen dat aan u toe. En Heilige Geest, dat hier echt goed recht gesproken mag worden, want het is heel moeilijk daarbij. We gaan zo dadelijk, er staan nog een paar intenties, die nemen we dadelijk bij het volgende tientje mee. En gaan we nu eerst het derde tientje bidden met de derde, gaan we overwegen, derde geheim. Jezus wordt met doornen gekroond. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Amen.
0: En heel veel dank voor het meebidden. En dan gaan we zo dadelijk naar het vierde tientje. Nou, dan, als u nog intenties heeft, dan mag u die ook opgeven. Dan mag u bellen. En ook als u hem graag mee wil bidden bij het vierde tientje. Dan mag u bellen naar 073-687-2001. Maar ook de WhatsApp, daar gaan we de intenties ook van meenemen. En dat is 06-2001. 09670.

En zo mogen we naar het vierde tientje gaan. En ook daar hebben we weer een aantal intenties voor. We mogen bidden om rust en wijsheid en leiding van de Heilige Geest voor iemand. En we vragen daarbij ook de voorspraak van de Heilige Maagd. We brengen ook een peetdochter bij u die eindexamen gaat doen. Dat zij door de Heilige Geest geholpen wordt en het goede mag antwoorden. Dan willen we ook voor een hele bijzondere intentie, Maria, en we willen vooral uw voorspraak daarbij vragen, dat het is aanstaande zondag is het moederdag, dat er dan toch veel gezinsherenigingen mogen zijn. Maria wil daarvoor bijzonder bidden. En we brengen een jarige dochter bij u. We bidden voor haar om veel zegen en vreugde in haar nieuwe levensjaar. En ook voor geloof dat zij bijzonder gezegend mag worden. Dan vragen we ook, Jezus, uw hulp bij iemand die het heel moeilijk heeft. Jezus wil haar uw handen opleggen en wil haar helpen met alles wat ze nodig heeft. En we bidden ook en we vragen daarbij uw voorspraak weer, Sint-Jozef, dat we hebben vaker ook uw hulp ingeroepen voor een zoon die heel ziek was, maar die nu aan het genezen is en vandaag naar huis mag. Sint-Jozef, we willen u bijzonder danken en vragen dat deze zoon toch helemaal mag genezen. Dan mogen we ook bidden voor een goede genezing van een gebroken enkel. Dat kan heel lastig, kan dat zijn. Jezus wil daarbij helpen en omdat het toch snel mag genezen. Dan willen we ook de voorspraak vragen van Bernadette Soubirous. En dat een dochter een gezegende en vruchtbare retraite mag hebben. Ons gebed wordt ook gevraagd voor een veilige vakantie. En dat gaat naar Frankrijk toe van en kinderen die dat gaan doen. Dat u Maria met hen meegaat en dat ze ook beveiligd mogen worden. Dan bidden we ook, brengen we bij u een vriendin en dat haar pink goed geneest en dat ze ook haar hand weer goed kan gebruiken. We brengen deze vriendin bij u, Heer, en vragen dat het u daarvoor wil helpen. En dan staan nog twee intenties, maar daar gaan we dan, die nemen we dadelijk bij het vijfde tientje, nemen we die mee. Dan mogen we het vierde droevige geheim overwegen. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.

0: Naar en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Als het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Amen.
1: En veel dank voor het meebidden. Ja, ik was net ook nog een mevrouw die mee wilde bidden. En op een of andere manier is het weg. Maar goed, ze mag altijd dus nog een keertje bellen. Voor het vijfde tientje gaan we dadelijk bidden. En als u nog intenties heeft of als u dus graag wil meebidden, dan kunt u dus bellen naar 073-687-2001. Maar ook de WhatsApp gaan we dadelijk ook alle intenties van meenemen. En dat is 06-2001-9670.

0: En dan gaan we net het laatste tientje gaan we bidden, waar we ook nog een paar intenties voor hebben. We mogen alle jongeren bij u brengen, Heer, die geïnteresseerd zijn in het geloof, dat zij Jezus mogen gaan ontmoeten en dat ook vaak in andere jongeren. En we bidden ook om bescherming van kwade geesten voor iemand. Kom, Heilige Geest. Maar ook is ons gebed gevraagd voor de wereldvrede. We kunnen u niet genoeg vragen, maar wel vol vertrouwen dat u zult helpen dat er over de hele wereld toch vrede mag komen. Vooral ook in de harten van de mensen. Dan is ons gebed ook gevraagd uit dankbaarheid. Ja, Heer, u weet waar we allemaal voor willen danken en we willen daar ook een voorspraak van Catherine Laboré bij vragen, dat ze met ons mee gaat danken. Dan brengen we ook een moeilijk probleem brengen we bij u, Heer. En u weet wat dat probleem is. Maria, sla uw mantel om deze mevrouw, dat haar probleem toch, dat er uitkomst voor mag komen. Dan is ons gebed ook gevraagd om bekering van zondaars en dat ze terugkomen naar Jezus en zijn leer. En dat toch ook dit gebed verhoord mag worden. Ons gebed is ook nog gevraagd voor een oplossing in een relatie. Nou, zowel u Maria als Sint Jozef vragen we om uw voorspraak, u het heilig huisgezin, dat dat toch allemaal goed mag komen. Heel graag willen we ook bij u brengen alle vervolgde christenen, Heer, dat zijn er zoveel, dat zij van u de kracht krijgen om vol te houden en degene die dat doen, dat die tot inkeer mogen komen. Maar ook brengen we alle vluchtelingen bij u, Heer, die vaak in moeilijke omstandigheden moeten leven. Maria, wilt u daar bijzonder voor bij meebidden? Nou, mochten we toch nog niet doorheen zijn gekomen, bij het laatste tientje nemen we alle intenties mee van alle luisteraars. En ook al bid je op het ogenblik niet mee, toch, we nemen alle luisteraars mee dat hun intenties toch verhoord mogen worden. We overwegen het vijfde droevige geheim. Jezus sterft aan het kruis. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals wij ook anderen hun schuld vergeven. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: En mogen we dan tot slot, en zeker ook in de meimaand, de litanie van de Heilige Maagd Maria bidden. Als het is dus de litanie van Loreto. Als u het gebedenboekje hebt van Radio Maria, kunt u dat vinden op bladzijde 25. Heer, ontferm u over ons.
1: Christus, ontferm u over ons.
0: Heer, ontferm u over ons. Christus, aanhoor ons.
1: Christus, verhoor ons.
0: God hemelse Vader,
1: ontferm u over ons.
0: God Zoon, verlosser van de wereld,
1: ontferm u over ons.
0: God Heilige Geest,
1: ontferm u over ons.
0: Heilige drievuldigheid, één God,
1: ontferm u over ons.
0: Heilige Maria,
1: bid voor ons.
0: Heilige Moeder van God,
1: bid voor ons.
0: Heilige Maagd der Maagden,
1: bid voor ons.
0: Moeder van Christus,
1: bid voor ons.
0: Moeder van de Kerk,
1: bid voor ons.
0: Moeder van Barmhartigheid,
1: bid voor ons.
0: Moeder van de Goddelijke Genade,
1: bid voor ons.
0: Moeder van de Hoop,
1: bid voor ons.
0: Allerreinste Moeder,
1: bid voor ons.
0: Zeer kuise Moeder,
1: bid voor ons.
0: Maagdelijke Moeder,
1: bid voor ons.
0: Onbevlekte Moeder,
1: bid voor ons.
0: Beminnelijke Moeder,
1: bid voor ons.
0: Bewonderenswaardige Moeder,
1: bid voor ons.
0: Moeder van Goede Raad,
1: bid voor ons.
0: Moeder van de Schepper,
1: bid voor ons.
0: Moeder van de Zaligmaker,
1: bid voor ons.
0: Allervoorzichtigste Maagd,
1: bid voor ons.
0: Eerwaardige Maagd,
1: bid voor ons.
0: Lofwaardige Maagd,
1: bid voor ons.
0: Machtige Maagd,
1: bid voor ons.
0: Goedertieren Maagd,
1: bid voor ons.
0: Getrouwe Maagd,
1: bid voor ons.
0: Spiegel van gerechtigheid,
1: bid voor ons.
0: Zetel van wijsheid,
1: bid voor ons.
0: Oorzaak van onze blijdschap,
1: bid voor ons.
0: Geestelijk Vat,
1: bid voor ons.
0: Eerwaardig Vat,
1: bid voor ons.
0: Heerlijk Vat van Gods Vrucht,
1: bid voor ons.
0: Mystieke Roos,
1: bid voor ons.
0: Toren van David,
1: Bid voor ons.
0: Ivoren Toren.
1: Bid voor ons.
0: Gouden Huis.
1: Bid voor ons.
0: Ark van het Verbond.
1: Bid voor ons.
0: Deur van de Hemel.
1: Bid voor ons.
0: Heil van de Zieken.
1: Bid voor ons.
0: Toevlucht van de Zondaars.
1: Bid voor ons.
0: Troost van Migranten.
1: Bid voor ons.
0: Hulp van de Christenen.
1: Bid voor ons.
0: Troosteres van de Bedroefden.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de Engelen.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de Aartsvaders.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de Profeten.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de Apostelen.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de Martelaren.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de Belijders.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de Maagden.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de Heiligen.
1: Bid voor ons.
0: Koningin zonder erfsmet ontvangen.
1: Bid voor ons.
0: Koningin in de hemel opgenomen.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de Heilige Rozenkrans.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de Vrede.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van het Gezin.
1: Bid voor ons.
0: Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt.
1: Spaar ons, Heer.
0: Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt.
1: Verhoor ons, Heer.
0: Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt.
1: Ontferm u over ons.
0: Verheug en verblijd u, Maagd Maria. Alleluia.
1: Want de Heer is waarlijk verrezen. Alleluia.
0: Laat ons bidden. God, door de verrijzenis van uw Zoon Jezus Christus, onze Heer, hebt gij vreugde geschonken aan de wereld. Wij bidden u, laat ons door zijn moeder, de Maagd Maria, eenmaal komen tot de vreugde van het eeuwig leven door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
1: Amen.
0: En dan heel hartelijk dank voor allen die meegebeden hebben. En ja, zoals het nou eenmaal bij mij gebeurt, dan gaan we altijd over de tijd heen. Maar we gaan dadelijk meteen door naar het programma. En dat gaat over de Franciscus. En dan horen we pater Jan ter Maat. En dan om 13:30, dan lezen we voor uit het boek Geloven maakt anders. En ik hoorde dat het de laatste aflevering is. Maar nu gaan we eerst luisteren naar het programma van de Franciscaan over Franciscus.

0: U luistert naar lessen van de heilige Franciscus. Aan de hand van eenvoudige en ontroerende verhalen uit het leven van Franciscus van Assisi verdiepen wij ons in zijn spiritualiteit. Broeder Jan Termaat leest een verhaal voor en nodigt ons uit stil te staan bij de betekenis ervan voor ons eigen dagelijks leven.
1: Beste luisteraar, vrede en alle goeds gewenst. Vandaag lezen we het 17e verhaal uit de Fioretti, de verhalen over Sint Franciscus. Tot lof van Jezus Christus. Amen. Hoe een jong broedertje zag dat Christus en de Maagd Maria en vele andere heiligen met Sint Franciscus spraken, toen deze 's nachts in gebed was. In de tijd dat Franciscus nog leefde, werd er een heel onbedorven en argeloos jongetje in de orde opgenomen. Het verblijf waar hij woonde was zo klein dat de broeders er dicht naast elkaar op de grond moesten slapen. Toen Franciscus daar een keer was, ging hij 's avonds na het bidden van de completen meteen slapen, om 's nachts, wanneer de andere broeders sliepen, op te staan voor zijn gebed zoals hij gewend was. Nu had dit jongetje zich voorgenomen nauwlettend de gangen van Franciscus gade te slaan, om meer te weten te komen over zijn heiligheid en vooral over wat hij ging doen als hij 's nachts opstond. Om te voorkomen dat de slaap hem dit zou verhinderen, ging de jongen naast Franciscus liggen en knoopte zijn koord vast aan dat van de heilige, zodat hij zou merken wanneer deze opstond. Franciscus had niets in de gaten, maar toen hij in de vroege nacht, terwijl alle broeders sliepen, opstond en zag dat zijn koord was vastgeknoopt, maakte hij het zo zachtjes los dat de jongen niet wakker werd. Hij liep alleen naar het bos, nabij het verblijf, om daar in een klein hutje te gaan bidden. Na enige tijd werd de jongen wakker, en zodra hij zag dat het koord was losgemaakt en Franciscus niet meer naast hem lag, stond hij op hem te gaan zoeken. Omdat de deur aan de kant van het bos open stond, bedacht hij dat Franciscus daarheen was gegaan en liep hij het bos in. Dicht bij de plek waar Franciscus aan het bidden was, hoorde hij opeens allerlei stemmen. Hij sloop naderbij om uit te vinden wat hij precies hoorde en zag Franciscus omgeven met een wonderbaarlijk licht. En in dat licht ontwaarde hij Christus en de Maagd Maria, Johannes de Doper en de Evangelist en een enorme menigte engelen die allen met Franciscus spraken. Bij het zien en horen hiervan viel de jongen bewusteloos neer. Toen het mysterie van dit heilige visioen zich voltrokken had en Franciscus naar huis terugkeerde, stootte hij met zijn voet tegen de jongen, die als dood op de weg lag. Vol medelijden tilde hij hem op en bracht hem terug naar bed, zoals een goede herder met zijn schaapje doet. De jongen, die hem daarna vertelde dat hij het visioen gezien had, kreeg het gebod het aan niemand te vertellen, zolang Franciscus leefde. Hij groeide op in Gods genade en in verering voor Franciscus en werd in de orde een verdienstelijk man, die pas na de dood van Franciscus het visioen aan de andere broeders onthulde. Tot lof van Christus. Amen. Opnieuw horen we een verhaal over hoe intrigerend het leven van Franciscus was voor zijn tijdgenoten. We horen over een hele jonge broeder die graag in de voetsporen van Franciscus wil treden, die hem wil nadoen om zo ook een heilig leven te kunnen leiden. En dus wil hij weten hoe Franciscus bidt in de nacht. En hij bedenkt een list, daar hebben we over gehoord. Maar hij ziet niet, als hij Franciscus ontdekt, biddend in de nacht, welke gebaren en bewegingen, welke woorden Franciscus gebruikt. Hij ziet iets veel belangrijkers. Hij ziet een wonderbaarlijk licht, want Franciscus is niet alleen in zijn gebed. Franciscus bevindt zich in het gezelschap van Christus. Hij bevindt zich in het gezelschap van Maria, de beide Johannessen en een grote schaar van engelen. Dat is eigenlijk wat we ook moeten doen als we bidden. Als we bidden, moeten we niet afgaan op onze eigen nieuwe inzichten, maar we moeten onze nieuwe inzichten spiegelen, in het licht brengen van Christus en de heiligen. Spiegelen aan de traditie van de kerk. Zitten we op een doorgaande lijn? Een breekpunt is niet iets wat bij ons geloof hoort. We mogen altijd een doorgaande lijn vanaf Christus en de heiligen ontdekken. En daarom is het zo goed om, als je bidt, te bidden om het licht van Christus, om samen met Christus en de heiligen te kijken naar jouw gebed, naar je geloof, naar hoe jij christen bent. Christus en de heiligen willen graag hun licht over jouw leven laten schijnen. Laten we daar gebruik van maken om een gezond

0: om een gezond christelijk leven te kunnen leven? Welke heilige is voor jou een groot voorbeeld? Welke heilige betrek jij bij het maken van keuzes? Denk daar eens over na, deze week. Misschien is het Franciscus. Franciscus aan wie het volgende gebed werd toegeschreven. Heer, maak mij tot een instrument van uw vrede. Laat mij liefde brengen waar haat is, eenheid waar mensen verdeeld zijn, vergiffenis aan mensen die zwak zijn. Laat mij hoop geven aan wie niet meer hoopt, geloof aan wie twijfelt. Laat mij licht brengen waar het duister is en vreugde waar mensen bedroefd zijn. Heer, help mij niet zozeer om zelf gelukkig te zijn, als anderen gelukkig te maken. Niet zozeer om zelf begrepen te worden, als anderen te begrijpen. Niet zozeer om zelfs getroost te worden, als anderen te troosten. Niet zozeer om bemind te worden, als te beminnen. Want als ik geef, zal mij gegeven worden. Als ik vergeef, zal mij vergeven worden. En als ik sterf, zal ik voor eeuwig leven. Amen.
1: U luisterde naar Lessen van de Heilige Franciscus met broeder Jan Termaat.

0: Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.
1: Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: ontmoeting, ordening en omvorming. Ons leven is een zoektocht en het christelijk geloof biedt een oriëntatie en draagt wij aan een harmonisch menselijk leven. We luisteren naar een voorlezing uit het boek met de titel Geloven maakt anders.
1: We zijn onderling heel verschillend. We hebben vaak blinde vlekken op punten waar anderen helderziende zijn. Naargelang we iemand beter leren kennen, kunnen we dat soms gemakkelijker begrijpen. Respecteren en aanvaarden, dat is vaak een stap verder. Dat vraagt geduld en hoop. Zoals Jezus in een parabel zegt, volgend jaar misschien. Lucas 13, vers 9. Traditie is onmisbaar, maar dynamiek eveneens. Dikwijls kunnen ze elkaar aanvullen en verrijken. In beide werkt vaak iets van Gods geest. In een tijd van grote kerkelijke spanningen, waarbij de pausen niet in Rome, maar in Avignon zetelde, zegt God tegen Catharina van Siena, 1347 tot 1380, als antwoord op de vraag waarom een mens nooit volledig is: ik heb gewild dat zij elkaar nodig hebben. Ondanks fundamentele verschillen kunnen wij leven uit dezelfde bron wanneer er bereidheid is om te luisteren naar God, naar Jezus' evangelie, naar de andere mens en zijn of haar authentieke ervaringen. Spanningen verdragen en een uitgezuiverde intentie vormen dikwijls een brug naar gelovige trouw en oprechte liefde. J. De toekomst van de kerk. De vraag: hoe zal het verder gaan met onze kerk, houdt heel veel mensen bezig. Zijn er, zonder voor profeet te willen spelen, op grond van theologisch denken en historisch terugblikken, krachtlijnen die ons iets kunnen melden over het perspectief? In 1971 verscheen aan de hand van Jozef Ratzinger, de latere paus Benedictus XVI, een boekje met het titel De toekomst van het geloof, dat een jaar tevoren in het Duits was verschenen. Vooral in dat laatste hoofdstuk, hoe zal de kerk eruit zien in het jaar 2000, lezen we een profiel dat alleszins te denken geeft. Het is dus een beschouwing die inmiddels ruim 50 jaar geleden geschreven werd, maar die voor wat de zogenaamde westerse wereld betreft weinig of niets aan actualiteit blijkt te hebben ingeboet. De auteur ziet parallellen met de tijd van het zogenaamde modernisme in het begin van de 20e eeuw, toen men bijna alle theologische vragen wetenschappelijk en analytisch wilde bekijken. Iets waartegen met name paus Pius X zich krachtig verzette. Het verwijst ook naar wat er gebeurde in de tijd van de verlichting in Duitsland en in Frankrijk rond de revolutie. De kerk van die tijd werd snel veel kleiner. Ze boette in aan sociale en maatschappelijke invloed, maar bleek na enige tijd opnieuw vruchtbaar door haar nieuwe innerlijke kracht. Zij kwam vooral naar voren als verbondenheid met God. Of we leven of sterven, hem behoren wij toe. Romeinen 14, vers 8. Dat zingen we in bijna iedere kerkelijke uitvaart en als band met Christus. De priester kwam meer naar voren als vanuit Jezus Christus, beschikbaar voor de mensen. De gelovigen maakten nieuwe en persoonlijke keuzes om de wereld toe te behoren, en ze namen zelf initiatieven op het terrein van opvoeding, zorg en in maatschappelijke verbanden. De kerk herneemt haar wezenlijke taak, het geloof bemiddelen in de drie ene God, de Vader als leven schenkend, de Zoon als het mens geworden woord en de Geest als drijfveer voor de toekomst. Centraal leeft het besef, zoals door Romano Guardini, voor wie vernieuwd interesse bestaat, beschreven in zijn vermaarde boek De Heer. Alles wat gebeurd is, krijgt in Jezus Christus zijn eeuwige gestalte. Daarom gaat de eerste aandacht uit naar het gebed als bron en als leerschool. En direct daarmee verbonden de sacramenten als godsdienst en als heilsmiddelen. Kortom, een meer verinnerlijkte en vereenvoudigde kerk. In dat kader wordt gewezen op twee bedreigingen: sectarische bekrompenheid en brutale eigengereidheid. Het is voor de gelovigen een spiritualiteit van wat Jozef Ratzinger later heeft omschreven als de geest van de moedige minderheid. Veel gelovigen ervaren hun christelijk bestaan in de samenleving als eenzaam, omdat zij op geen enkele manier maatschappelijke erkenning en zeker geen waardering ondervinden, daar zij nagenoeg gemarginaliseerd zijn en beschouwd worden als vreemdelingen op doortocht. Dat alles geeft een gevoel van armoede en onbegrip, zoals onder meer in de tijd van de martelaren. Men dient rekening te houden met enorme schokken, zegt de auteur, waarvan de schaamte om het seksueel misbruik en het daarmee verbonden maatschappelijk discrediet een onmiskenbaar voorbeeld is. Zo groeit een kerk die het geloof in God en zijn liefde centraal staat, met het daarbehorende mensbeeld en die de mensen een perspectief biedt van hoop over de dood heen. Tot slot, Almachtige God. Sommige mensen deinzen terug bij deze terminologie. De woorden staan echter in onze geloofsbelijdenis en in veel liturgische gebedsteksten. Het gaat daarbij om Gods grootheid en om zijn providentiële liefde. Er zijn evenwel nogal wat mensen die zich door zulke uitdrukkingen gedegradeerd voelen tot slaven, alsof onze vrijheid wordt ingeperkt of minstens niet meer serieus wordt genomen. Gevoeligheden en omstandigheden, vaak tijdgebonden, zoals de pandemie, mogen niet worden veronachtzaamd. De klassieke theologie wijst erop dat de Schepper ook de Verlosser is. Twee verschillende gezichten van de ene enzelfde God. God, wiens liefde de bron is van ons bestaan, is dezelfde die ons eens opwacht met zijn belofte van barmhartigheid. Dit laatste is niet hetzelfde als zand erover, wat neer zou komen op alles komt vanzelf goed. Het betekent echter wel dat Gods eindeloze goedheid een beroep blijft doen op onze menselijke vrijheid om zijn grondplan te aanvaarden of af te wijzen. Om de omschrijving Almachtige God vertrouwvol in de mond te kunnen nemen, is vaak enige bijstelling van ons godsbeeld noodzakelijk. In de lijn van de Bijbel wordt liefde door veel mensen bijna automatisch verbonden met geven en met vrijheid. De wereld heeft, godzijdank, een zekere eigenstandigheid. Aan de mens laat God de keuze om hem te erkennen, al blijft hij tijdens ons aards bestaan incognito. Dat is de nederigheid van God, slechts zichtbaar in de macht van zijn gekruisigde Zoon. Vandaar zijn nimmer aflatende uitnodiging. Zie naar Jezus, de aanvoerder en voltooier van ons geloof. Hebreeuwen 12, vers 2. In Christus heeft God het aardse lijden zelf beleefd en zegt: indien mogelijk, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Lucas 22, vers 42. God biedt de lijdende mens geen redenering aan die alles verklaart, maar hij geeft zijn antwoord in de vorm van een begeleidende aanwezigheid, zegt de eerder genoemde encycliek Lumen Fidei, nummer 57, daarbij verwijzend naar Jezus Christus. God aanspreken als almachtig betekent niet dat we het lijden in de wereld over het hoofd zien, noch dat we ons zelf degraderen tot zieloze speeltuigen, tot marionetten. God is en blijft geheel anders dan de mens, en toch is Hij ons nabij. Hij overziet het grote geheel van de mensengeschiedenis en heeft oog voor ons persoonlijk ja of nee. Onsamenhangende lotgevallen worden dikwijls achteraf herkend als onze bestemming. Zeker wanneer we samen met Jezus durven zeggen: U wil geschieden. Heb daarbij oog voor genademomenten in eigen leven, talenten en andere gaven die ons geschonken zijn. Sluit je aan bij een sterke vrouw als Teresa van Avila, die noteert: aan wie God bezit, ontbreekt niets. God alleen is genoeg.
0: Monsignor Schreuder is de auteur van dit boek Geloven maakt anders. De ondertitel luidt: Katholieke spiritualiteit vandaag. En het is uitgegeven door uitgeverij Bethsaida. Dank u voor het luisteren.

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Dit weekend, zusters en broeders, staat helemaal in het teken van herdenken en gedenken en ook vieren. 4 en 5 mei zijn toch altijd bijzondere dagen. En zeker nu in deze tijd dat wij leven in een wereld die zo verscheurd lijkt door oorlog en strijd. De zeer gewelddadige strijd van Rusland tegen Oekraïne en de strijd tussen Israël en Hamas. Maar ook zoveel andere plaatsen in de wereld zoals Soedan waar oorlog heerst. En we staan stil deze dagen bij al die slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Die gaan we in het bijzonder gedenken. Ik begin deze uitzending van Musica Sacra bij Radio Maria met het Kol Nidre. Hans Bloemendaal, de grote voorzanger, die zingt het. Kol Nidre wordt gezongen op Grote Verzoendag. Het is ook het einde van de liturgie in de synagoge op die dag. Maar je kan het ook bidden, zingen, herdenking van de Shoah. En daarom vandaag het Kol Nidre van Max Bruch.

nidre. En eigenlijk gaat het daarover dat alle geloften, dat is de titel kol nidre, laten zien dat een herstel en een nieuw begin mogelijk is. En dat je je oude dingen en je geschiedenis ook achter je mag laten, moet laten en iets nieuws moet beginnen. Opdat de vrede mag komen. Vrede en gerechtigheid voor de hele wereld waarin wij leven. En daarom gaan we nu luisteren naar een werk van Carl Jenkins uit de Peacemakers. Let there be justice for all. Dat er voor iedereen, waar ook in de wereld, vrede en gerechtigheid mag zijn. Rechtvaardigheid, gerechtigheid. Het London Symphony Orchest speelt het. En het CBSO Youth Choir zingt het.

En als je zo geluisterd hebt naar Let There Be Justice for All uit de Peacemakers, dan kunnen we natuurlijk ook niet stoppen met dit. Dus uit de Peacemakers van Carl Jenkins gaan we nu luisteren naar het Dona Nobis Pacem. En de uitvoerende zijn natuurlijk dezelfde.

Dona nobis pacem. Een grote roep en gebed om vrede. En eigenlijk hoor je dat ook terug bij elk Agnus Dei. Het lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Als we het lam Gods zingen, het Agnus Dei, dan bidden we ook op het eind om vrede. Er is een andere vrede dan de afwezigheid van oorlog en strijd, maar het is ook de vrede die begint in ons eigen hart, in ons leven. Als we ons verzoend weten met God, met de naaste en misschien ook met onszelf. Want hoeveel onvrede hebben wij wel vaak niet in ons hart? Pijn en boosheid over dingen die fout zijn gelopen in je leven. Verdriet, wat een wond geeft in je hart. Maar een beetje om zijn vrede. Dat zijn vrede in je mag wonen. En een van de meest indrukwekkende Agnus Dei's is die van Samuel Barber. Het is hier een werk wat gezongen wordt door mijn favoriete koor, Voces 8.

Opus Dei, het Lam Gods. Hij geeft ons werkelijk echte vrede. En die vrede is vaak zo moeilijk. Want het is niet altijd rechtvaardig in de wereld. En daar gaat het over in het volgende werk wat ik u laat horen. Ecce commodo moritur justus. Dat is een werk van een Cisterciënser monnik. Die gestorven is in 1591. En zijn naam is Gallus Carniolus. En hij was ook componist. Hij schreef voornamelijk religieuze muziek. En heeft hij ook gedaan met dit Ecce commodo moritur. En vertaald zingen we dan: zie hoe de rechtvaardige sterft en niemand het ter harte neemt. De rechtvaardigen worden weggenomen en niemand slaat er acht op. In het gezicht van de ongerechtigheid wordt de

de ongerechtigheid wordt de rechtvaardige weggenomen. En in vrede zal zijn gedachtenis zijn. In vrede is zijn rustplaats bereid en in Sion is zijn woning. We gaan luisteren naar dit prachtige gezang door het Saksisch Vocaal Ensemble.

En de hele wereld kijkt toe. Men levert wapens. Men levert geld. Amerika heeft net weer 61 miljard dollar ter beschikking gesteld. Maar is dat genoeg? Is dat genoeg om de strijd tot een goed einde te brengen? Ik denk deze dagen dan wel eens, stel nou dat in de Tweede Wereldoorlog de Amerikanen, de Canadezen, de Nieuw-Zeelanders, de Australiërs, de Schotten, de Marokkanen hadden staan toekijken en geld gestuurd hadden, maar geen manschappen. Hoe zou ons leven er dan hebben uitgezien? En daarover zingt Damascus in het lied Kiev.

Ecce quomodo moritur justus. Het gaat om vrede en gerechtigheid. En dan na dit bijna mystieke werk wat we horen, stappen we de rauwe werkelijkheid in van oorlog en strijd. Zoals die oogst nog steeds gaande is in Oekraïne, waar een grote oorlog voedt al meer dan 2 jaar.

Ja, dit was een heel ander lied, hè, Zusters en Broeders, dat Kiev. Ik hoop dat u heeft kunnen luisteren naar de tekst. Het gaat over bloed en de aarde. En hoe de wereld in brand staat. Damascus die verkondigt een boodschap. En dat doen ze zingend en rappend. En ik vind deze muziek, deze liederen van nu, zeer aangrijpend. Wat ik ook aangrijpend vind is het gebed om vrede en ontferming. U weet, ik ben een liefhebber van de Kyries, omdat een Kyrie mij tot stilte maand en bezinning. Als ik de mis celebreer en het koor zingt het Kyrie, dan sta ik. En dan sta ik met een zekere inkeer. En dan realiseer ik me waar ik Gods barmhartigheid en vergeving voor nodig heb. Dan sta ik stil bij de fouten die ik gemaakt heb. En dan kan ik alleen maar bidden, Heer, ontferm u over mij. Iets wat nou te binnen schiet. Misschien zouden we de schuldbeleidens en het Kyrie moeten omdraaien. Hè? Eerst bidden om Heer ontferm u en dan pas je schuld beleiden. Nou, het zou een liturgievernieuwing zijn als we dat zouden doen. Maar schiet me zomaar te binnen. Er zal wel een reden voor zijn dat dat niet zo is. We gaan nou hier luisteren naar het Heer zij ons Kyrie met het Kyrie. Van Otto Nicolai en het Kamerkoor Stuttgart onder leiding van Frieder Bernius zingen het.

Heer, wees ons genadig. Mag de Heer zich steeds weer over ons ontfermen, onze fouten en zonden vergeven. En mag Hij ons steeds met ons op weg zijn en ons eens geleiden naar het eeuwig leven. En ons aardse leven maakt eigenlijk deel uit van het eeuwig leven. Het is niet los van elkaar te zien. Het aardse leven en het eeuwig leven horen bij elkaar. Eigenlijk komt dat ook terug in het Tapatium Domine. Arvo Pärt heeft het Tapatium Domine geschreven. En dan moet ik eventjes de tekst opzoeken. Ik zal hem u in mijn eigen vertaling geven. Geef vrede in onze tijd, o God. Want er is niemand anders die voor ons strijdt zoals u. U bent de enige, Heer, die er altijd voor ons is en voor ons vecht. Da pacem Domine, in diebus nostris, quia non est alius, qui pungit pro nobis nisi tu Deus noster. Het Estonian Philharmonisch Kamerkoor onder leiding van Paul Hillier zingen dit prachtige Da Pacem Domine van Arvo Pärt.

Dit is muziek om stil van te worden. Het gebed en de wetenschap dat alleen God ons werkelijk vrede kan geven. We komen alweer, zusters en broeders, aan het einde van deze uitzending op 3 en 5 mei. Die natuurlijk helemaal in het tegenkus staat ook van die 4e en die 5e mei. En eigenlijk sluit het ook aan bij het evangelie van, en trouwens alle lezingen van de zondag. Boven het evangelie staat: hebt elkaar lief, zoals ik u heb lief gehad. En eigenlijk gaat het daarover. En Jezus geeft ons ook in het evangelie van zondag een opdracht. Hij zegt ook tegen zijn apostelen: gij zijt mijn vrienden als gij doet wat ik u gebied. Ik noem u geen dienaars meer, want de dienaar weet niet wat zijn heer doet. Maar u heb ik vrienden genoemd, want ik heb u alles meegedeeld wat ik van de Vader heb gehoord. Niet gij hebt mij uitgekozen, maar ik u. En ik heb u de taak gegeven op tocht te gaan en vruchten voort te brengen die blijvend mogen zijn. Dan zal de Vader u geven al wat gij hem in mijn naam vraagt. Dit is mijn gebod, dat gij elkaar lief hebt. En eigenlijk sluit dat heel erg aan bij de film Schindler's List. Die man die zoveel Joden gered heeft. En het zijn de mensen die dat ook vaak in stilte en ook een zekere anonimiteit gedaan hebben. En daarom kan je deze uitzending van Musica Sacra bij Radio Maria op 3 en 5 mei toch niet anders besluiten dan uit Schindler's List, het slotlied. Jerusalem Shel Shahaf.

0: En met dit Jerusalem is er een einde gekomen aan deze uitzending van Musica Sacra bij Radio Maria. Ik wens u allemaal goede dagen toe op de 4e en de 5e mei in het bijzonder. Want op de 4e mei herdenken wij al die mensen die voor onze vrijheid zijn gestorven. En dat is belangrijk, dat we hen blijven gedenken en danken. Op 4 mei, als ik op een erebegraafplaats ben, zoals toen in Bergen hier, dan liep ik langs al die graven van al die jonge mensen die daar zijn begraven, nadat ze zijn gevallen in de oorlog. Militairen van over heel de wereld. En dan kijk ik naar hun leeftijd en denk eens, kijk, allemaal begin 20, een enkeling ouder. Jonge mensen die naar hier kwamen, die voor u en mijn vrijheid gevochten hebben. En dan loop ik daar en dan kan ik alleen maar zeggen, dank jullie wel dat jullie dit voor mij, voor ons hebben willen doen. Laten we deze uitzending besluiten met gebed. Goede God, u schept ons mensen naar uw beeld. Maar de mens zelf verandert en laat het beeld van u los. Waardoor men in staat is om te komen tot strijd. Om het gevecht en de oorlog aan te gaan. Wij bidden u dat al die strijdlustige moordenaars en dictators die om eigen gewin niets ontziende oorlogen voeren, door uw kracht bekeerd mogen worden. We danken u voor al die jonge mensen die gevochten hebben voor onze vrijheid. Mogen zij alle thuis zijn in uw rijk van liefde en vrede. En mag uw zegen ook weer vandaag over ons neerdalen, terwijl wij al die slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog gedenken en op 5 mei mogen feestvieren dat wij hier in vrede leven met uw hulp en uw kracht. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
1: Dit was Musica Sacra. Een programma met en over religieuze muziek.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Het is 3:00 PM We gaan het lijden van de Heer overwegen. We gaan de kruisweg bidden. God, de dood die als een erfenis van de eerste zonde was overgegaan op heel het nageslacht, heeft gij teniet gedaan door het lijden en sterven van Christus, uw Zoon, onze Heer. Wij bidden u, maak ons gelijkvormig aan Hem, die wij, die van nature het beeld van de aardse mens in ons gedragen hebben, door uw heiligende genade het beeld mogen dragen van de hemelse mens. Christus onze Heer.
2: Amen.
1: Eerste statie. Jezus wordt ter dood veroordeeld. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
2: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Ik heb voor u geleden en ik heb u een voorbeeld nagelaten. Gij moet in mijn voetsporen treden. Toen ik gescholden werd, schold ik niet terug. Toen men mij leed aandeed, uitte ik geen dreigementen. Ik liet mijn zaak over aan hem die rechtvaardig oordeelt. Toen ik veroordeeld werd, heb ik niet geoordeeld. Maar gij, hoe vaak hebt gij het lijden gevlucht? Gij zijt andere wegen gegaan, niet de mijne. Gij hebt kwaad met kwaad vergolden, teruggescholden, gedreigd wie u bedreigde. Hoe vaak hebt gij anderen veroordeeld, en mij, uw God? Mijn volk, wat heb ik u gedaan? Of waarmee heb ik u bedroefd? Antwoord mij. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
2: God, wees ons zondaars genadig.
3: Stabat mater dolorosa, iuxta crucem lacrimosa, non pendebat filius, cuius animam gementem, contristatam et dolentem, petransivit gladius.
2: Met tranen in haar ogen stond de moeder diep bewogen, naast het kruis waar Jezus ging. Door haar pijnlijk zuchtend harte, overstelpt van wee en smarte, het scherpe zwaard van droefheid ging. Tweede statie. Jezus neemt het kruis op zijn schouders. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
2: Ik nam het lijden van de lijdende mens op mij. De zonden van de zondaars. Ik droeg de zondenlast van de wereld. Ik heb u zelf gedragen. Ik was het lam dat stom ter slachtbank werd gevoerd. Op mij rustte de straf voor uw heil. Ge hebt mij met striemen geslagen. Zo is er genezing voor u. Ik heb de weg ten leven. Maar ieder van u ging zijn eigen weg. Op mij kwam neer de misdaad van u allen. Mijn volk, wat heb ik u gedaan? Waarmee heb ik u bedroefd? Antwoord mij. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
3: O quam tristis et afflicta, fuit illa benedicta, mater unigeniti.
2: Hoe bedrukt, hoe neergeslagen, moest de zegenrijke klagen om Gods eengeboren Zoon.
1: Derde statie. Jezus valt voor de eerste maal onder het kruis. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
2: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Ik heb u bemind. Ik heb me voor u overgeleverd als offergave, als slachtoffer. Zwaar drukt uw zondigheid, groot is uw schuld op mijn schouders. Zonde drukt er neer, zonde vernedert. Ik heb mij voor u vernederd. Mijn kracht is door u verminkt. Gij verdraagt uw God niet meer. Gij verdraagt elkander niet eens. Als gij zelf het juk op uw schouders neemt, als gij uzelf vernedert tot uitputting toe, zal ik ook u verheffen, zoals ik zelf ben opgestaan. Maar gij, mijn volk, gij blijft uw zonde op mij laden. Mijn volk, wat heb ik u aangedaan? Of waarmee heb ik u bedroefd? Antwoord mij. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
2: God, wees ons zondaars genadig.
3: Kemerebat et olebat, pia mater dum fidebat, nati penas incliti.
2: Ach, hoe schreide en hoe kreet zij, en wat folteringen leed zij, bij het aanschouwen van die hoon. Vierde statie. Jezus ontmoet zijn bedroefde moeder. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
2: Ik ben uit u geboren, mijn mensengeslacht. Ik ben de mensenzoon, geboren uit een vrouw. Door mijzelf geschapen. Zo groot is mijn liefde voor u. Mijn moeder op mijn weg naar Golgotha. De weg waarop gij, mijn mensenvolk, mij hebt verloochend. Alleen zij, mijn moeder, vergaat mij niet. Zo groot is haar liefde voor mij. Maria, de moeder uit wie ik geboren ben, heeft mij nooit vergeten. Zou ik dan u, mijn volk, geboren uit God, ooit kunnen vergeten? Ik heb u lief, mijn volk, ook al hebt gij mij een kruis bereid. Mijn volk, wat heb ik u gedaan? Of waarmee heb ik u bedroefd? Antwoord mij. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
3: Quis est homo qui non fleret, matrem Christi si fideret. In tanto supplicio, quis non posset contristari, Christi matrem contemplari, dolentem cum filio.
2: Wie kan nu zijn tranen houden en de moeder hier aanschouwen en haar bittere zielewee? Wie voelt niet zijn hart verscheuren, die de moeder zo ziet ze treuren, leidend met haar Jezus mee.
1: Vijfde statie. Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis te dragen. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
2: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Uw plaats, mijn volk, is bij mij onder het kruis. Dat kruis dat gij mij hebt opgelegd. Gij moogt uw God helpen uw eigen zondelast te dragen en die van uw eigen volk. Wie mijn volgeling wil zijn, moet mij volgen door zichzelf te verloochenen en elke dag opnieuw zijn kruis op te nemen. Draag uw deel in het lijden voor het evangelie. Neemt mijn juk op uw schouders en leert van mij. Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen. Hoe uitgeput gij ook zijt, hoezeer onder lasten gebukt, ik zal u steeds verlichten, als gij het kruis draagt met mij. Mijn volk, wat heb ik u gedaan? Of waarmee heb ik u bedroefd? Antwoord mij. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
2: God, wees ons zondaars genadig.
3: pro peccatis suae gentis, vidit Iesum in tormentis, et flagellis subditum.
2: Zij zag Jezus voor de zonden, van zijn volk bedekt met wonden, van de wrede geeseling. Zesde statie. Veronica droogt het aanschijn van Jezus af. Wij aanbidden u, Christus, en loven u,
1: omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
2: Ik ben de man van smarten, die weet wat lijden is. Het gelaat van uw God, dat straalde als de zon, hebt gij begroet met de kus van het verraad. Uit liefde heb ik met speeksel en aarde de ogen van de blinden geopend. Uit haat heb gij mij in het gezicht gespuwd. Gij hebt mij bespot, een doek over mijn hoofd geworpen. Gij hebt met mij uw spel gedreven. Wees nu eens profeet. Wie is het die u geslagen heeft? Gij hebt mij geslagen met de vuist. Beschouw de kaakslagen die ik heb ondergaan, om uw misvormd gelaat te hervormen, tot mijn beeldenis. Gij hebt mij als koning gekroond, maar met een kroon van snijdende doornentakken. Mijn volk, zoek nu het geslagen aanschijn van uw God. Ziet naar mijn gelaat, ziet de mens. Ik toon u mijn aangezicht, ziet naar mij. En gij zult gered zijn. Mijn volk, wat heb ik u gedaan? Of waarmee heb ik u bedroefd? Antwoord mij. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
3: Vide tuum dulem natum. Moriendo desolatum, domem is it spiritum.
2: Zij zag haar een lieveling sterven, alle troost zijns vaders derven, tot de geest uit het lichaam ging.
1: Zevende statie. Jezus valt voor de tweede maal onder het kruis. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
2: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Uw zondelast vernedert mij telkens weer. Het mensenvolk ziet neer op zijn God, die is gevallen. Gij hebt u verheven boven God, door God te vernederen. Ik heb mij vernederd door uw hoogmoed. Maar ik ben de hoge priester, die met uw zwakheden mee kan voelen. Als gij terneergeslagen zijt, als het kruis u neerdrukt in uw leven, weet, gij hebt een God wiens lijden niet voorbij gaat aan uw eigen leed. Als gij gevallen zijt, ben ik bij u om u op te richten. Vernedert u voor de Heer, en hij zal u verheffen. Mijn volk, wat heb ik u gedaan? Of waarmee heb ik u bedroefd? Antwoord mij. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
2: God, wees ons zondaars genadig.
3: Ea mater fons amoris, me sentire fim doloris, facute cum luceam, facut ardeat cor meum, in amando Christum Deum. Ut sibi complaceam. Sancta Mater istut agas, crucifici fice placas. Cordi meo validi.
2: Geef, o moeder, bron van liefde, dat ik leid wat u doorgriefde. Geef mij dat ik met u klaag. Ach, ontvlam mijn hart en zinnen, dat ook ik mijn God mag minnen en in heiland steeds behaag. Heilige Moeder, hoor mijn beden, deel mijn Christus wonden mede, diep ze drukkend in mijn hart. 8e statie. Jezus troost de wenende vrouwen. Wij aanbidden u, Christus, en loven u,
1: omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
2: Weent niet over mij, maar weent over uzelf. Weeklaagt niet over wat mij is aangedaan, maar klaagt uw eigen zonde aan. Weent en jammert om de rampen die over u komen. Erkent uw eigen ellende. Treurt en weent. Ikzelf, ik ween om u, mijn stad Jeruzalem, tot de profeten dood. Ik ween om u, mijn volk, mocht ook gij op deze dag inzien wat u tot vrede strekt. Maar gij hebt de tijd niet erkend, waarin barmachtig op u werd neergezien. Ikzelf, ik zal uw vrede zijn. Mijn volk, wat heb ik u gedaan? Of waarmee u bedroefd? Antwoord mij. Ontferm je over ons, Heer, ontferm je over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
3: Tu vinati vulnerati, tam vignati prome pati, penas mecum divide.
2: Van uw Zoon bedekt met wonden, die zo leed om zijn om mijn zonden, laat mij delen en de smart.
1: 9e statie. Jezus valt voor de 3e maal onder het kruis. Wij aanbidden u, Christus, en loven u,
2: omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: De wereld ziet zwakheid, een gevallen, uitgeputte God, een afgeleefde kerk. Maar mijn kind, gij moet zien met de ogen van geloof. Hij die voor de wereld zwak is, is uitverkoren om het sterke te beschamen. De last van het kruis is een goddelijke kracht. Mijn zwakheid sterker dan de mensen. Wat gezaaid wordt in vergankelijkheid, in geringheid en zwakte, verrijst in heerlijkheid en kracht. Mijn volk, staar u niet blind op zwakheid. De wereld ziet het vallen van een zwakke God. Gij ziet hoe uw God opstaat keer op keer. Hoe groot de aardse macht ook is, mijn kracht is sterker. Ik doe ook u opstaan na elke val. Zo kunt gij met mij naderen tot Golgotha. Mijn volk, wat heb ik u gedaan? Of waarmee heb ik u bedroefd? Antwoord mij. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
2: God, wees ons zondaars genadig.
3: Fac me te compie flere, crucifixo condolere, non ec ego fixero.
2: Laat mij met u medewenen, mij met zeren leed verenen, tot het uur van mijn dood. 10e statie. Jezus wordt van zijn kleren beroofd. Wij aanbidden u, Christus, en loven u,
1: omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
2: Golgotha, schedelplaats, naaktheid en dorst. Bij uw geboorte heb ik u gekleed. Mijn volk ontneemt mij nu de eer van mijn lichaam. Mijn volk wil een kwetsbare en naakte God, berooft mij van kleren. Ieder kan schaamteloos kijken. Gij, mijn volk, waarom beheerst gij uw ogen niet? Waarom kastijdt gij uw zin niet uw zinnen? Waarom wilt gij uw God zien en vernedering? Mijn volk, hebt gij mij gekleed toen ik naakt was? Hebt gij mij te drinken gegeven toen ik dorst had? Ik heb u gelaafd met water uit de rots. Ik heb u gelaafd met water uit de bron van leven. Maar gij hebt mij azijn als drank gegeven. Gij zijt mij zo bitter geworden. Mijn volk, wat heb ik u gedaan? Of waarmee heb ik u bedroefd? Antwoord mij. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
3: Iux sacrocem te cum stare, et me tibi sociare. In plancto desidero.
2: Naast het kruishout wil ik toeven en mij daar met u bedroeven, om het lijden naamloos groot.
1: Elfde statie. Jezus wordt aan het kruis genageld. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
2: Omdat gij door het heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Ik heb u vrijgemaakt en gij hebt mij gebonden. Ik heb u genezen en gij hebt mij geslagen. Mijn handen hebben u gezegend. Uw handen hebben mij gekruisigd. Gij hebt mij gehangen aan het kruis van uw schuld. Ik heb voor u gebeden, mijn volk, mijn bloedeigen kinderen, toen gij schreeuwde om het vergieten van mijn bloed. Als gij kwaad spreekt van mij, spreek ik voor u ten beste. Gij hebt mij genageld aan het kruis. Ik wil nooit meer los van u. Mijn volk, wat heb ik u gedaan? Of waarmee heb ik u bedroefd? Antwoord mij. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
2: God, wees ons zondaars genadig.
3: Virgo virginum preclara, micia non sis amara, fac me te cum plangere.
2: Maagd der maagden onvolprezen, wil mij niet ongustig wezen. Laat mij treuren aan uw zij. Twaalfde statie. Jezus sterft aan het kruis.

0: Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
0: Het was omstreeks het zesde uur. Er viel duisternis over heel de streek, tot aan de negende uur toe, totdat de zon geen licht meer gaf. Het voorgangsel van de tempel scheurde midden door. Toen riep Jezus met luider stem: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Nadat hij dit gezegd had, gaf hij de geest. De mensenzoon, Jezus de Heer, hij leeft niet meer, want gij hebt hem gedood. Ik ben voor u gestorven, toen gij nog zondaars waart. Mijn bloed reinigt u van elke zonde. Zie het hout van het kruis, waaraan ik de verlosser van de wereld heb gehangen. Zozeer heb ik u lief gehad, tot er niets meer te geven overbleef. Mijn lichaam ontzield om uw ziel te redden. Sterf met mij, opdat ik van kan leven in u. Ik heb mijn geest teruggegeven aan de Vader. Ik ben teruggekeerd naar hem van wie ik ben uitgegaan, om voor u een plaats te bereiden. Gij hebt mij gedood. Maar was uw zonde groot, mateloos werd mijn genade. Ik heb voor u de dood gedood. Mijn volk, wat heb ik u gedaan, of waarmee heb ik u bedroefd? Antwoord mij. Wat had ik meer voor u moeten kunnen doen, dan ik niet heb gedaan? Ontferm je over ons, Heer, ontferm je over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig. Facut mortem Christi mortem, passionis faconsortem, et plagas rocolere. Fac me placis vulnerare, fac me cruce inebriare, et cruvore filii.
0: Laat mij Christus doodstrijd strijden, deelgenoot van al zijn lijden. Laat mij sterven zoals hij. Laat zijn wonden mij doorwonden, worde ik bij zijn kruis verslonden, in het bloed van uw zoon.
1: Dertiende statie. Jezus wordt van het kruis genomen. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Kan een moeder haar kind vergeten, de vrucht van haar schoot, het bloed uit haar bloed? Opnieuw gedragen door mijn moeder, mijn lichaam, maar nu levenloos en kil. Beloning voor het volbrengen van Gods wil, mij geschieden naar uw woord. Het is geschied. Haar kind vermoord, ontvangt ze in haar handen. Het vlees geworden woord is nu doorboord. Doorboord is ook het hart van de vrouw van smart, zoals voorspeld door Simeon. Bij Christus zijn is met hem lijden, de moeder met het kind. Het lichaam van de Heer keert bij Maria weer. Wie echt van mij houdt, ontvangt mijn lichaam, gestorven maar ten leven. Wat kan ik nog meer aan u geven? Mijn volk, wat heb ik u gedaan, of waarmee heb ik u bedroefd? Antwoord mij. Ik heb mij geheel aan u gegeven. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
2: Flamis neurar sucensos, per te virgo sim defensus, in die judici.
0: Mogen in het vuur

0: in het vuur niet branden. Neem, o maagd, mijn zaak in handen en het oordeel van Gods troon. 14e statie. Jezus wordt in het graf gelegd. Wij aanbidden u, Christus, en loven u,
1: omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
0: Mijn naakte lichaam wordt bekleed met doeken. Eerst had gij mij mijn kleren ontnomen, toen er nog leven was. Nu de dood is gekomen, wilt gij, eens weggevlucht, mij zeer zoeken en bekleden. Bekleed u zelf, maar met een nieuwe mens. Treed binnen, leg mijn lichaam in het graf. Maar zoek de levende niet bij de doden. Verwacht mijn kracht. Uit dit graf zal ik verrijzen en neem u dan mee ten paradijze, waar gij eeuwig leven zult. Dit graf wordt de moederschoot van mijn nieuw volk, de overwinning op de dood voor al wie met mij gedoopt wordt in lijden en sterven. Ik neem u mee van de aardse naar het hemels Pasen. Vrees niet, uw heiland slaapt in het graf, de poort naar eeuwig leven. Ik laat u nooit alleen. Mijn volk, mijn eigen volk, dit alles heb ik voor u gedaan. Laat uw droefheid in vreugde verkeren, want gij hebt een gelukzalige schuld. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
2: Christe, kom, zit in kexire, na pem atrem he venire, ad palmam victorie. Quando corpus morietur,

0: Christus wil bij mij verscheiden, door uw moeder mij geleiden, tot de overwinnaarsprijs. Doe als het lichaam dan zal sterven, bij de ziel de glorie erven, van het hemels paradijs. Amen.
1: Richt wij ons tot onze Verlosser, die voor ons is gestorven, begraven en verrezen.
0: Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
1: Heer en Meester, gij zijt voor ons gehoorzaam geworden tot de dood. Geef ook ons de kracht steeds de wil te doen van de Vader.
0: Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
1: Christus, ons leven, gij hebt door uw kruisdood de dood overwonnen. Laat ons met u sterven om met u te verrijzen in heerlijkheid.
0: Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
1: Jezus, onze Koning, gij zijt door de mensen verstoten en als een worm vertrapt. Laat ons u volgen in uw nederigheid.
0: Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
1: Heiland, gij hebt uw leven gegeven voor allen. Raak ons met uw liefde, zodat we alles zijn voor anderen.
0: Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
1: Verlosser van de wereld, gij hebt aan het kruis uw handen uitgestrekt om heel de schepping tot u te trekken. Breng alle mensen samen in uw koninkrijk.
0: Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
1: Laat ons bidden. God, om ons mensen te verlossen, hebt gij gewild dat uw enige geboren zoon de dood zou ondergaan aan het kruis. Het kruis waaraan uw zoon gehangen heeft, hebt gij gesteld tot teken van ons heil. Dat kruis waaraan hij eens de dood gestorven is, werd onze levensboom. Daar op het kruis werden de machten van het kwaad gebonden, werd onze dood gedood. Wij bidden u, laat ons die op aarde dit mysterie hebben leren kennen, de weldaden van zijn verlossing genieten in de hemel. Door Christus onze Heer.
0: Amen.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.

0: is bijna weekend. Tijd voor een ontspannen kijkje achter de schermen bij Radio Maria. Wat viel afgelopen week op en wat brengt de komende week ons? Priesterdirecteur Pastoor Zimmerman brengt u op de hoogte.
1: En beste luisteraars, welkom bij het programma Het Weekend In met Radio Maria. En vandaag met zelfs een gast hier in de studio met pastoor Pieter. En met hoop ik nog veel luisteraars die aan het luisteren zijn. Welkom.
2: Vast wel. Ik denk dat de mensen die beginnen niet aan het weekend voordat ze eerst Het Weekend In hebben geluisterd. Anders is het toch niet helemaal, anders heb je de week niet goed afgerond volgens mij.
1: Ja, of het weekend, of ja. Het weekend niet goed begonnen.
2: Ja, je kunt ook zeggen, het is het begin van het weekend. Ja. Het is de deur naar het weekend. Ja.
1: Nou, veel mensen zijn al met het weekend bezig.
2: Ja, dat zou je denken. Ik weet nog dat vroeger was de vrijdagmiddag was altijd het moment dat je echt begon aan het weekend.
1: Ja, maar als je nu gaat fietsen naar richting de stad, dan alle terrasjes zijn allemaal vol. Ja. Want ik fiets daar langs en ik denk, oh, dat is ook leuk.
2: Is dit een uitnodiging, Christina?
1: Nee.
2: Wil je liever daar naartoe? Moeten we de apparatuur meenemen dat we daar gaan zitten?
1: Dat is ook leuk.
2: Dat is misschien wel mooi, ja. Een weekend in op locatie.
1: Op locatie, terras in Den Bosch.
2: Met een wit biertje. Ja, ik zie potentie.
1: Als het maar niet te lang duurt.
2: Christina, jij zei net al, we hebben een gast in de uitzending. Dat klopt. Ze is nog een beetje stil, maar ze zit er wel. Dag Inge.
3: Ja, goeiedag.
2: Goedemiddag. Ja, superleuk Inge dat je even aanschuift.
3: Ja, ik werd zo even 5 minuten geleden gezegd. Wil je ook even in het programma?
2: Ja. Hoe spontaner, hoe beter altijd.
3: Ja, misschien wel. Ja.
1: Maar misschien wel een goed idee om uit te leggen wie Inge is. Voor de mensen die Inge niet kennen.
2: Inge is natuurlijk vaker voor de radio geweest en werkt al heel wat jaren bij Radio Maria. Maar misschien kun je het beter zelf zeggen, Inge. Wie ben jij?
3: Ik ben Inge en ik ben al, even nadenken, ruim 5 jaar lid van dit mooie team. Ach. En ik doe administratief werk. En zo af en toe ook even voor de radio bidden of zo. Of een keer een interviewtje of iets dergelijks.
2: Ja. Club van Job heel af en toe.
3: Club van Job heel af en toe, ja.
1: Ja. Grote fan, hè?
3: Ja, en bij mij thuis ook steeds meer. Ze zijn... Dat is wel heel erg leuk, ja.
2: We hadden het er van de week over van, kijk, we blikken natuurlijk altijd even terug op de afgelopen week en we kijken ook al vooruit wat er allemaal aan zit te komen volgende week. Maar het is voor de luisteraars natuurlijk ook wel heel mooi om een klein beetje een kijkje achter de schermen te krijgen, hè, van team wat hier elke dag actief bezig is. Inge, hoe lang werk jij nu? Wat zijn het? Vijf jaar.
3: In december 6 jaar. Ja,
2: dat is al een hele tijd,
3: Dat is zeker een hele tijd. En het blijft ook leuk of zo. Dus gebeurt altijd wel iets.
1: Ik ben 9,5 jaar.
2: Christina, die is van de kroon.
1: Iemand zei, het is respectabel.
2: Dat betekent meestal dat je oud begint te worden, Christina. Als je respectabele leeftijd hebt, dan ben je meestal de 75 toch wel voorbij. Ja.
1: Dus eigenlijk zegt hij, dan moet eigenlijk. Maar ja, goed.
3: Ouderdom is ook iets moois.
1: Het is iets moois. Iedere leeftijd heeft iets moois. En ik ben niet oud, maar ja.
3: Nee, precies. We blijven ons ook gewoon jong van geest voelen, toch?
2: Ja, je bent relatief jong.
1: Nou, ik ben jonger dan jullie, dat wel.
3: Dat klopt, dat is zeker waar. Ja, dat is zeker waar. Ja.
1: Nou goed.
2: Ja, nou, confronterende start, hè?
3: Zeker. Ja.
2: Maar Inge, ik ben wel benieuwd. Je werkt hier nu aan het einde van het jaar al 6 jaar. En wat is voor jou nou Radio Maria? Kun je dat een beetje onder woorden brengen?
3: Jawel. Radio Maria is eigenlijk een soort van rode draad door mijn leven, omdat God daarbij is. Dus hij is rode draad. Hij is eigenlijk het belangrijkste en het fundament van je leven. En als je dan deel mag uitmaken van een radio die constant bezig is met mensen op de juiste manier te voeden, geestelijk te voeden, dan geeft dat telkens weer een vreugde, maar ook een verdieping in je eigen christelijke leven. En dat is iets wat heel mooi is. En ja, dat je ook met allemaal verschillende mensen te maken hebt, die allemaal weer iets kunnen brengen. Ik vind dat heel vreugdevol. En ook hier doe je echt kennis op. Dat vind ik ook wel iets moois.
2: Prachtig gezegd. Je bent zelf ook wel echt heel gretig, hè, om God te leren kennen. En je luistert zelf ook veel naar Radio Maria.
3: Ja, klopt.
2: Heb je nog programma's waar je graag naar luistert? Ik weet bijvoorbeeld dat jij fan bent van Marleen Kaars, onder andere.
3: Ja, ik ben fan van Marleen Kaars, inderdaad.
2: Ik wil het niet gaan invullen, maar dat weet ik toevallig. Dat is voorkennis, ja.
3: Ik ben fan van Zuiderlicht. Ik ben fan van de Club van Job. Ik vind die, en ook de geloofsvorming vind ik ook altijd heel erg mooi. de verschillende priesters of mensen die dan iets vertellen over of een heilige of over waarom nou dit feest. Of ja, dat vind ik heel mooi. En daar komt telkens, daar komt gewoon geen einde aan. Dit lijkt alsmaar groter te worden of zo. Dan dat je denkt van ja, ben je er al? Nee, je bent er nooit. Je bent er nog lang niet. Ja. En je zal er ook nooit helemaal komen. Maar het opent elke keer weer nieuwe deuren of zo. Ik vind dat echt wel heel bijzonder mooi. En dat maakt dat je hongerig blijft.
2: Ja, ik snap dus helemaal wat je zegt. Ja.
3: Ja. En soms ook wel confronterend. Maar ook wel dat je dankbaar bent dat je het mag weten. En dat je het ook weer door mag geven. Het is misschien wel even mooi om te zeggen. Met iemand uit de parochie laatst even. En die zei, daar kwam ik in gesprek mee. En dat is echt zo'n jongere die zo vol vuur is. Prachtig om te zien. En ik zeg, heb jij mensen om je heen? Of weet jij een beetje van... Die was ook heel leergierig als het ware. Echt heel mooi om te zien. En die zegt, nee, ik weet niet waar ik soms die kennis vandaan moet halen. Dus ik zeg, nou, dan heb ik wel
2: wat.
3: Ik
2: weet toch wel iets. Ja.
3: Dus dat is echt... En
2: het is maar 24 uur per dag beschikbaar. Ja,
3: en dan om zo iemand een beetje op weg te helpen. Dat is eigenlijk heel mooi om te doen ook. En dan komen steeds meer mensen te weten van... Dat geloof van ons, van het mooie katholieke geloof. Dus ja.
2: Ik heb nu sinds 2 weken ook weer 3 jonge mensen die gedoopt willen worden. Het is wel heel mooi dat dat ineens zich weer aandient. Ja. Ook uit het niks. Niks voor hoeven doen of zo. En ik doe dat ook. Ik raad ze ook meteen Radio Maria aan. Ja. Onder andere inderdaad geloofsvorming. Want ze zoeken dan van ja, waar moet ik beginnen? Want dan zien ze de audiotheken. Ze zijn helemaal enthousiast. Maar ja, het is wel heel veel natuurlijk.
3: Klopt, dat is zo. Ja.
2: Begin bij de basis.
3: Maar ik zeg ook altijd, er ligt nog zoveel voor jou, wat je nog niet gehoord hebt en wat je allemaal nog mag horen of zo. Dat ook wel weer. Dus dat is wel echt...
2: Wat zou jij ze aanraden, Christina, als er nu iemand bij jou aanklopt die zegt van ik wil ergens beginnen met het geloof uit te pakken. Of moet je maar gewoon ergens beginnen?
1: Ik zou zeggen, ga naar de kerk.
2: Ja.
1: Ik zou gaan naar de kerk, maken een gewoonte van iedere zondag in de kerk zijn.
2: Ja.
1: Ga maar op internet en een pastoor praten.
2: Ja. Ja. Maar ik bedoelde eigenlijk heel specifiek voor Radio Maria.
1: Dat is geloofsvorming ook. We hebben een cursus met pastoor Menneke gehad over het compendium van de catechismus. Als je een kleine versie wilt, maar het is wel echt een jaar lang hebben wij dat gedaan.
2: Ja.
1: Of anders credo.
3: Ja. Ja.
1: Het is vlees, hè? Het is niet voor melk, het is stevige kost.
2: Ja. Het is geen kindermelk.
1: Nee. Dus ik zal zeggen, eerst beginnen met compendium en daarna catechismus. Maar en sowieso, iedere mens heeft... sommige mensen zijn heel geïnteresseerd in geschiedenis. Dat maakt ze... Dus dan moet je richting die andere mensen houden van muziek. Je kunt veel van het geloof leren uit muziek. Of andere mensen zijn pragmatisch. Ze willen graag weten hoe dingen zijn.
2: Ja.
1: Nou, dat is een andere manier. Ja.
2: Ja, en soms moet je ook gewoon ergens beginnen. Hè?
1: Ja,
2: soms
1: moet je
2: ook gewoon iets aanzetten. En dan, ik heb dat zelf ook. Als ik een boek lees bijvoorbeeld, soms dan lees ik een paar regels.
1: Ja.
2: En als het je raakt, dan word je er toch wel ingetrokken.
1: Soms begin ik op het einde.
2: Ja, je wil weten of het wel goed afloopt.
1: Als het interessant is op het einde dan.
2: Ja. Zo ben ik begonnen met de Bijbel.
1: Precies, hè?
2: De Apocalypse als eerst. Super dat je er even bij zit, Inge. Hierover gesproken, hè, afgelopen maandag hadden we een hele mooie uitzending van geloofsvorming. En voor het eerst dat Monsieur van der Hende een van de intenties van de paus heeft besproken. En ik vond dat hij dat heel, heel mooi deed.
1: Ja.
2: Dat was echt heel sterk. Heel degelijk opgebouwd ook. Mm-hmm. Hij geeft eerst een kleine geschiedenis van hoe komen we eigenlijk aan die intenties van de paus. Dat gaat dus al terug tot halverwege 19e eeuw.
1: Ja.
2: En paus Leo XIII heeft dat toen officieel gemaakt. Dat er elke maand een intentie is van de paus. En wat ik heel mooi vond, hij vertelt ook dat hij als klein kindje op de lagere school zat. En dat ze daar al een klein maandelijks een gebedsprentje kregen met de intentie van de paus. Op school gewoon.
3: Prachtig.
2: Dus dat is mooi dat het ook zo persoonlijk wordt gemaakt.
1: Ja.
2: En ik dacht er ook aan van... Die audiotheek van ons natuurlijk, die zit boordevol prachtige uitzendingen. Maar hoeveel aandacht en hoeveel tijd en hoeveel werk er ook is in gaan zitten voor al die sprekers die daar... een half uurtje radio is al vaak heel wat voorbereiding natuurlijk.
1: We hebben in onze audiotheek 10.000 bestanden.
2: Ja, kijk.
1: Maar als je denkt hoeveel uren, want om een uur programma voor te bereiden, dan ziet je wel nog een aantal, hoeveel werk erin zit, dan is het ongelooflijk veel.
2: Ja. Ja.
1: En sommige mensen kunnen zo praten, dat klopt. Andere mensen moeten wel van tevoren goed voorbereiden.
2: Ja.
1: Maar 10.000.
3: Nou. Dat is ook wel een mooie tijdsinvulling.
1: Toch? Ja, zeker.
3: Doen ze tegenwoordig zoveel nutteloze tijdsinvulling.
1: Ja,
3: maar
1: iets voorbereiden. Ja, ja, ja, zeker. Ja, ja, zeker.
3: Ja.
2: Ja, dat is toen ik nog niet hier aan de slag was voor Radio Maria, maakte ik af en toe ook wel eens een uitzending.
1: Ja.
2: En dan merk je ook hoe verdiepend het is ook voor jezelf om dat te kunnen doen.
3: Ja.
2: Want dan snij je een thema aan waar je misschien wel eens iets van gehoord hebt, maar je nooit echt in hebt verdiept. Ja, en dan word je zelf ook even helemaal die materie ingetrokken.
3: Ja.
2: Dus het is ook voor dus meteen een uitnodiging aan alle priesters om ook iets voor de radio te gaan doen. Het is
1: of
2: ook
1: verder goed voor te je studeren. Eigen. Studeren Juist. Is goed voor de geest.
2: Ja. Maar soms heb je even een stok achter de deur nodig. Hè? Dat gaat niet altijd vanzelf. Maar als je dan een lezing voorbereidt, dan heb je een goede aanleiding.
3: Ja. Ja. En iedereen kan dat.
2: Absoluut.
1: Nou,
2: ja.
1: Er zijn mensen. Nou ja. Zou niet iedereen nog
2: Iedereen op zijn manier. Ja. Hè? Kijk, het is niet dat iedereen een zwaar theologisch verhaal kan ophangen over elk onderwerp van de kerk. Maar je kunt altijd getuigen. Hè? Je kunt altijd vertellen wat het geloof met jou heeft gedaan.
1: Ja. Ja. Nou, deze keer dus was de intentie van de paus over dat iedereen gezonde voedsel zou krijgen. Volgende keer is over het belang van sport.
2: Oh.
1: Wat Monsieur van Hende erover wil vertellen, of hij sportief is.
2: We zullen het horen.
1: We zullen het wel horen.
2: Ik ben heel benieuwd, ja. Anders nodigen we hem uit voor een potje voetbal of basketbal.
3: Ja.
1: Kijken we hoe het. Maar ja, deze mensen.
2: Het zou wel leuk zijn om een elftal samen te stellen. Maar ja, dan hebben we niet genoeg
1: bisschoppen. Er zijn 12 bisschoppen.
2: Of we hebben 12 bisschoppen. Ja, oké, dan hebben we een Nederlands elftal van bisschoppen.
1: Alleen de leeftijd en de sportiviteit.
2: Wie moet er dan op de reservebank? Ja. Dat is ook de vraag. Hè?
3: De hulpbisschop.
2: Ja, zoiets.
1: Nee, het is, ik ben benieuwd. Zeker omdat.
2: Zou dan Nederland-Duitsland ook de grote derby zijn? Want dat is met het gewone voetbal wel. Hè?
1: Ja, ja, ja.
2: Maar
1: ja,
2: in juni begint ook.
3: Dan denk ik wel dat de Nederlanders winnen.
2: Ja, ik denk het maar ook.
1: De WK begint het. Dus, maar precies, mensen weten niet, deze zijn nog de intenties van Paus Franciscus.
3: Ah, dus,
1: Paus Leo is zelf eigenlijk vandaag een jaar paus.
2: Ja.
1: De paus werkt erg vooruit. Dus deze waren gemaakt in december 2024.
2: Ja, ja, ja. Ja.
1: En de nieuwe paus dus heeft niets gezegd. Door. Oh, ik heb eigen intenties. Deze doen we niet meer. Want ik
2: wanneer
1: eigen...
2: beginnen de intenties van paus Leo?
1: Vanaf januari.
2: Januari.
1: Dit jaar allemaal zijn nog Franciscus.
2: Ja. Vandaag een bijzondere Mariafeestdag, 8 mei. Nu precies een jaar, wat je net zei, Christina, dat de nieuwe paus werd gekozen. En hij ging toen op diezelfde dag, begon hij meteen ook te spreken over Maria van Pompeii.
1: Ja.
2: En vanmorgen begonnen ze bij de koffie in de parochie er al over van, het is vandaag een Mariafeest, heb ik op de radio gehoord, maar ik weet niet welk feest. En ze konden het nergens terugvinden, dus inderdaad Maria van de Rozenkransen.
3: Ja. De paus was ook in Pompeii.
1: Hij is er vandaag
2: op bezoek. Ja, hij is ook geweest. Hè?
3: Ja. Ja. Ja, ja, ja.
2: Met dat prachtige verhaal van Bartolo Longo, die inmiddels heilig is verklaard vorig jaar.
3: Ja.
1: We hebben trouwens in geloofsvorming een hele uitzending over Bartolo Longo in Pompeii.
2: Ja.
1: En de noveen van Onze Lieve Vrouw van Pompeii is een ingewikkelde noveen, want je bidt
2: 54, zoiets,
1: iedere dag. De hele Rozenkrans was alle vier geheimen, 54 dagen.
3: Ja.
2: Ja.
1: Nou, volhouden.
3: En dan als het goed is, dan word je mens ingewilligd.
1: Maar je krijgt wel iets voor terug.
3: Ja,
1: het is niet,
2: dan moet je wel iets moois vragen.
1: Ja, dan moet je denken, als je zoveel gaat bidden, dan...
2: 54 dagen de hele Rozenkrans.
1: Ja,
2: dan ga je niet vragen om een nieuwe PlayStation.
3: Nee.
1: Misschien krijg je die wel. Nou, ik weet dat Irene mee bezig was met zo'n noveen.
2: Okay.
1: Dus er zijn mensen die wel echt werk van maken.
2: Ja, ik ben er een paar jaar geleden ook geweest in Pompeii. En ik heb de mis gevierd op het graf van de heilige. En dat is, die ligt onder het altaar in de basiliek. Dus je ziet dan ook achter het glas zie je hem liggen. En daarboven is dan de altaarplaat waar de heilige mis wordt gevierd. Ja. Mm-hmm. Prachtig plekje.
3: Heel mooi. Het moet voor mij nog een keer een uitje worden. Pompeii en Pater Pio. Want dat ligt vlak bij elkaar, zag ik laatst. Hè? Dat is niet zo ver van elkaar vandaan. Dus, maar goed, ding voor ding. Ja.
2: Ja, Inge. We hebben afgelopen week een paar hele mooie uitzendingen gehad. En we hadden het net al even over Marleen Kaars. Heb je toevallig deze week de uitzending gehoord of niet?
3: Volgens mij is die van Gender geweest, hè?
1: Ja, dat is van vorige week. Van deze week is de herbergiers aan de beurt geweest.
2: Oh ja, natuurlijk.
3: Ah ja, ja. Ja, precies.
1: Dus vorige week was inderdaad met Gender.
3: Ja, dat
1: Gender,
3: klopt.
1: En veel de christelijke visie over Gender.
3: Ja, dat heb ik inderdaad gehoord. Ja, ja. Dus dat zij geeft heel goed weer het verschil in goed en kwaad hierin, zeg maar. Van wat eigenlijk het. Zij gaat terug naar. Ja, bij de gender ook naar het feminisme. Hè?
2: Ja.
3: En dat, dat eigenlijk het beginsel is van de hele genderproblematiek. En ja, zij geeft eigenlijk heel goed weer wat het probleem is. En ook hoe we daarmee om kunnen gaan. Dus ik vind dat het bij Marleen. Het zijn eye-openers. En als je het dan hoort, dan zie je ook om je heen dat het zo gebeurt vaak. Hè? Dat is eigenlijk.
2: Jij kent ook de dingen die zij noemt. Ja,
3: ja, zeker.
2: Maar het is goed
3: zeker
2: dat iemand ook aanwijst waar de, de zorgen zitten. En waar het kwaad ook zich verschuilt vaak. Hè? Soms dan denk je van iedereen is toch gelijk. En daar gaat het toch. Maar dat zijn helemaal niet de thema's die spelen.
3: Nee,
2: het gaat veel dieper.
3: Het gaat dieper, inderdaad. En zij heeft uit eigen ervaring, vertelt zij ook, hè, van omdat zij zelf 12 jaar lang ook in die hele andere wereld, behalve de katholieke wereld, is geweest. Waardoor ze ook heel veel weet. En nu, het is 30 jaar geleden geloof ik dat ze bekeerd is. En waardoor ze ook, dus echt het verschil zelf aan de levende lijf heeft meegemaakt.
2: Ja.
3: En dus daarin ook kan verdiepen van wat is wel goed en wat is niet zo. En waar komen dingen vandaan? Echt oorsprongen en zo. Dus dat vind ik altijd wel heel mooi om te horen. Ja.
2: Ja.
1: Ik heb een vraag.
2: Ja, Christina?
1: Inge, heb je iets in je werk deze week gezien of mails die terugkeren of problemen of iets dat je aan de luisteraars wilt doorgeven? Niet meer mailen over dat en dat, want daar is geen oplossing voor. Of,
2: Even praktisch.
3: Nou, dan moet ik je eerlijk zeggen dat ik daar nu even niet zo een voorbeeld van heb.
1: Oké. Dus alles rustig en goed bij de receptie.
3: Ik
1: weet het wel. De app van Radio Maria werkt op dit moment niet.
3: Ja, nee.
1: En ik heb mails gezien of berichten gezien van mensen die daar missen. Dat klopt ook. Daar zijn ze mee bezig. Maar je kunt wel alles terugluisteren via de site. Dat is een omweg.
3: Ja. Ja,
1: dus niet, dan ga je naar browser www.radiomarie.nl. Ja. Daar zie je audiotheek, daarop klikken en dan vind je alles.
3: Ja.
1: En de app,
2: maar tegenwoordig,
3: ik wou alleen zeggen, ik heb deze week iets minder daarvan. Echt wel wat minder apps. Maar
1: en zo kan ik mensen
3: maar
1: hebben hoop, zijn een hoop verloren. Dat kan ook.
2: Heel dramatisch,
3: mensen blijven ook wel mailen hoor, als het echt niet goed gaat. Dus dat ook wel. Maar ik heb het idee dat het wel. En misschien weten de mensen ook, omdat het al een paar keer benoemd is, dat we ermee bezig zijn. Ja. Dus dat is ook wel.
2: We hebben het een paar weken op rij inderdaad zo'n beetje elke uitzending wel genoemd.
3: Ja. En ik roep dan ook wel een beetje op, blijf hiervoor bidden mensen.
1: Ja,
3: want
1: klopt.
3: Die techniek, dat is soms gewoon echt een ding waar we, daar hebben we zelf geen invloed op. En dan moeten we af en toe even Maria extra vragen, toch?
2: Ja, zeker. Maar die link wordt niet zo heel vaak gelegd. Hè? Want wij denken, techniek, dat heeft niks met het geloof te maken.
1: Heel veel.
2: Maar je ziet heel vaak dat, dat als puntje bij paaltje komt, dat het lijkt alsof de vijand al zelf zit te klieren in de draden van de techniek of zo. Ja. Hè? Ja.
3: En het kan ook andersom werken. Ik hoorde ooit een keer van iemand die ging met zijn klas een film kijken. En dat was een vreselijk film. Ik weet niet welke, maar in ieder geval zei hij, ik wilde gewoon niet dat het opkwam. Dus ik heb gebeden, laat die televisie niet werken. Laat het niet werken.
2: Er kwam er een rookwolkje uit.
3: Ja. En het werkte niet. Oh, ja. Het bleef maar sneeuw, zei hij. Nou, dus uiteindelijk had die leraar zoiets van, nou laat maar. Maar zo kan het kan dus ook de goede kant op werken. Dus goed, we moeten daar maar even voor bidden.
2: Dan bidden we daar ook voor, dat alles wat niet goed zou zijn ook stopt.
3: Precies, ja.
2: Heel mooi. Dus dat, Inge, dankjewel. Ja, we hebben altijd maar een redelijk korte uitzending op vrijdagmiddag. Want we hadden het er net al over. De mensen willen op een gegeven moment een keer even de rust gaan pakken waarschijnlijk.
3: Zeker.
2: Je had nog een lied aangevraagd. Of in ieder geval, er was aan jou gevraagd of jij een mooi liedje kon binnenbrengen. Wat is het geworden?
3: Ja, ik hou eigenlijk wel van heel veel soorten muziek. Maar, en dan wel graag christelijk. Maar ik vind Battle, The Goodness of God, dat vind ik altijd wel een heel mooi nummer. Dus zij is een prachtige stem. Ja, zeker.

0: En beste luisteraars, welkom terug in het programma Het Weekend In met pastoor Pieter Zimmerman hier in de studio. Inge is net weg.
1: Net weg, ja. Ze heeft het liedje nog even afgeluisterd.
0: Ja, ja, ja. En nu is, gaat ze naar huis.
1: Dat was toch wel mooi even, ja. Dat even iemand aansluit.
0: Is gezellig, ja.
1: Ja. Goed, Christina, toch nog even een paar punten van de afgelopen week. Dat mensen ook toch wel kunnen horen wat er nou voorbij is gekomen. Mm-hmm. Afgelopen maandag had Yvonne een bijzondere gast, want Joost Verstegen... die is 25 jaar geleden begonnen met rkdocumenten.nl.
0: Ja.
1: En dat is iets waar we dankbaar voor kunnen zijn. Want dat is een site die ik zelf ook heel veel gebruik. Hij heeft daarover verteld. Hè? Dus het jubileum van rkdocumenten. En Joost Verstegen die heeft ook een uitzending verzorgd voor de komende weken. Samen met pastoor Van de Vecht. En die begint aanstaande maandag, denk ik.
0: Ja.
1: Klopt dat?
0: Ja. Ja.
1: Drie weken op rij waarin ze samen de oude liturgie gaan behandelen.
0: Ja. En de eerste aflevering, ja, het is een beetje vooruitblikken, maar de eerste aflevering is gewoon over wat is de Tridentijnse mis, of ze noemen het de traditionele mis. En hij heeft ook een stuk geschreven, diverse aspecten van de traditionele Latijnse mis. In de eerste uitzending wordt het ingegaan op wat de liturgie is en hoe deze Romeinse ritus van alle eeuwen de traditionele of Tridentijnse mis tot in onze tijd gevierd wordt. En hoe is het Latijn daarbij een verbindende factor?
1: Ja, dat was een hele mond vol, maar ja.
0: Nee, dat was helemaal mooi.
1: Heel goed, heel goed.
0: Ja. En dat is de eerste aflevering van 3.
1: Ja, dus aanstaande maandag en dan 3 weken op rij elke maandag.
0: Ja.
1: En dan is dat ook een mooie voorbereiding natuurlijk op Tweede Pinksterdag. Hè? Dan hebben we weer onze jaarlijkse bedevaart in Os. Dat is ook met de traditionele mis, dus dan is iedereen al een beetje voorbereid.
0: Ja.
1: Goed, we gaan dadelijk nog even vooruitblikken. Nog een paar punten van de afgelopen week. Bij luistertip uit het archief hebben we naar 4 afleveringen van Pastoor Menne kunnen luisteren.
0: Ja.
1: Ja, dat waren dus geen nieuwe afleveringen, maar die zijn zeker de moeite waard om die nog terug te luisteren over het kerkelijk recht.
0: Ja, dat is zo'n vak.
1: Ja, ja, dus, ik heb het gehad.
0: Hij neemt het boek van kerkelijk recht en dan gaat hij door.
1: Ja.
0: Het huwelijk krijgt een aparte aflevering omdat dat zo ingewikkeld is en zo.
1: Dat was het moeilijkste deel altijd, ja. Daar bleven ook de meeste studenten op zakken.
0: Ja,
1: ja,
0: dat was, echt zo?
1: Ja.
0: Is het
1: zo? Dat was
0: ik denk
1: pittig,
0: dat ik het wel gesnapt heb.
1: Ja? Oké, okay. Nou, dan gaan we binnenkort
0: van de club
1: even een examentje afnemen. Oké, okay. Ja. Ja, dat is misschien toch...
0: Dat is wel een goeie.
1: Ben jij een ontzettend snelle student. Ja. Maar
0: horen regeltjes bij de kerk. Hè?
1: Daar
0: hoor je wel
1: daar
0: vaak,
1: begint het mee. Hè? Ja.
0: Ja, maar je hoort mensen wel die zeggen, ja, regeltjes in de kerk. Ja, God heeft heeft dat niet nodig.
1: Nee. En dan lees je het Oude Testament. En dan
0: veel
1: is het
0: regeltjes.
1: Boeken vol met regeltjes. En heel gedetailleerd wordt alles uitgelegd. Maar ja, het is ook altijd wel belangrijk te beseffen dat de regeltjes, die hebben in zichzelf misschien niet zoveel waarde. Maar dat is om ons op het rechte pad te houden. En om uiteindelijk... we hoorden het gisteren of vandaag. Ik denk gisteren, hoorden we nog in het evangelie van... als gij mij lief hebt, onderhoud gij mijn geboden.
0: Ja.
1: Dus het doen van datgene wat God van ons vraagt... is ook een vorm van liefde natuurlijk.
0: Ja, voor een gelovige zegt een van de psalmen, weet ik veel... het is de wet van de Heer is niet te zwaar. Het is zoet als weet ik veel.
1: Ja.
0: Dus uiteindelijk, als je het omarmt... en accepteert, dan is het eigenlijk helemaal niet makkelijk, niet moeilijk.
1: En het geeft ook vrede. Ik merk dat bijvoorbeeld met de regels van de liturgie. Hè?
0: Ja.
1: In de parochies is dat soms wel eens een strijd. Hè? Dan heb je de ene priester doet het zo en de andere doet het net weer anders. Als je dat allemaal doet zoals de kerk het vraagt, heb je eigenlijk nooit strijd op dat vlak.
0: Nou, met andere mensen misschien wel.
1: Ja, met de mensen. Maar
0: die
1: goed,
0: mensen,
1: dan heb je in ieder geval met
0: niet
1: de
0: met God,
1: nee, maar als die hetzelfde zouden doen, dan zou je ook weer... Dus het geeft ook orde en vrede.
0: Ja.
1: En ik maak wel eens vaker de simpele vergelijking in het verkeer.
0: Ja.
1: Dan zul je niemand zeggen die niemand horen die zegt... ja, ik ben echt falikant tegen het rode stoplicht. Dat rode stoplicht moet afgeschaft worden, want dat is belachelijk.
0: Je gaat niet te lang leven.
1: Nee, je kunt proberen, maar ja. Dus maar mooi dat pastoor Menne daarover spreekt.
0: Ja.
1: Inderdaad, dat is eigenlijk zijn cursus die hij ook destijds voor het seminarie gaf. En heel mooi dat hij ons een soort opfris lessen geeft.
0: Ja.
1: Over pastoor Menne gesproken. Hij was vanmorgen natuurlijk ook weer in de uitzending. Club van Job.
0: Ja.
1: Ik heb het zelf niet gehoord. Maar ik heb wel even de thema's gezien die voorbij zijn gekomen.
0: Ja.
1: Het belang van regelmaat in het gebedsleven. De spanning tussen de Joden en de christenen. En toen zag ik ook voorbij komen het gapen onder het gebed.
0: Ja, dat was
1: wat
0: een
1: zegt
0: vraag,
1: hij daarover?
0: Dat was een vraag van iemand die zegt... ja, ik bid met een aantal mensen mee. En als wij beginnen met het gebed, gaan we allemaal gapen.
1: Ja, ja.
0: En als wij klaar met het gebed zijn, gaat dat weg. Wat is dat? Nou, hij kende het fenomeen niet.
1: Oh.
0: Nee, het is helemaal niet overkomen.
1: Heeft hij gelukt na al die jaren.
0: Ja. En ik zei, dat is wel een goed teken. Want dat betekent dat je geen psychopaat of sociopaat bent. Want dan heb je empathie. De gapen en hoesten en zo is een beetje besmettelijk. Als je zit in een groep mensen, zie je dat eentje gaat hoesten, dan zie je een andere die ook gaat hoesten.
1: Dus
0: eentje
1: je zegt gaat, eigenlijk, als je mee gaat gapen met iemand die aan het bidden is, is dat een goed teken?
0: Is een goed teken dat je een normaal mens bent.
1: Dat is een beetje een gevaarlijke uitleg, Christina.
0: Ja, het zou kunnen dat, het gebed
1: dus
0: is een
1: beetje keer, de volgende keer dat er in de kapel wordt gebeden en er gaapt iemand en de rest gaapt niet mee, dan ga je daarna ze toe en zeggen, jullie zijn hartstikke gek. jullie gapen niet, ja.
0: Nee, psychopaten, ja. Het is... het is zo, maar dan moet je
1: maar
0: gewoon
1: wat ik soms ook wel hoor, kijk, ik heb het zelf wel, als ik de rozenkrans bid op een stoel, dan begin ik toch ook vaak wel te gapen. Als ik
0: knielen helpt.
1: Knielen helpt, ja, dat is allemaal niet voor niks. En met lopen, als ik buiten ben en ik bid de rozenkrans, uiteraard niet. Maar dan heb ik ook nog wel een vraag, die is misschien niet aan bod gekomen voor morgen, maar soms dan hoor je ook wel eens dat mensen hardop bidden. Ja. En dan gapen ze terwijl ze bidden. En dan hoor je ineens zo...
0: Wat
1: moeten we daar dan mee? Dat kun je beter niet doen, volgens mij. Nee.
0: Maar we krijgen af en toe dit soort vragen. Vorige week was een vraag over zweetvoeten.
1: Oh.
0: Nou, dat is een meneer die zei, ik heb af en toe een vergadering op een pastorie. En op die pastorie, daar is een mevrouw en zo'n dienstmeisje van de pastoor. En als er slecht weer is geweest, dan moet iedereen zijn schoenen uitdoen.
1: Ja,
0: nou, hij vindt het niks. Ja. Ook vanwege zijn zweetvoeten. Oh, nou, wat moeten we doen, zei die.
1: Ja, dat zijn wel problemen,
0: Antwoord is gewoon iets aan die zweetvoeten doen. Er zijn goede middeltjes tegenwoordig. En die mevrouw, daar ga je niet overtuigen om...
1: Of toch ongeschoeide karmeliet worden.
0: Dat kan ook.
1: Dat je gewoon een leven lang zonder schoenen door het leven gaat. Misschien is dat nog een oplossing. Dan maak je er een roeping van. Ja. Goed.
0: Ja, ik denk dat geen... Dat zijn wel eerlijke vragen. Ik denk dat zijn geen vragen om een grap van te maken.
1: Oké. Dan moet ik er nog iets langer over nadenken. Nou, ik ben ooit in India geweest. En daar is het heel gebruikelijk om zonder schoenen in kapellen te komen. Dus de mensen dragen daar wel gewoon schoenen. Maar zodra ze in kerk binnenkomen, doen ze de schoenen uit. En dan doen ze heel de liturgie. Ook de priesters lopen dan op blote voeten.
0: Ja, maar denk aan Mozes, hè?
1: Ja.
0: En de brandende...
1: Ja, de heilige plaats. Ja,
0: God zelf zei, doe je sandalen uit. Want het is een heilig plaats.
1: Kijk, de heilige José María Escrivá, de stichter van het Opus Dei, die heeft zo zijn roeping ontvangen. Als klein jongetje, hij leefde in Spanje. En dan zag hij midden in de winter lag er sneeuw. En toen zag hij op een gegeven moment voetafdrukken in de sneeuw van blote voeten. En dat waren blijkbaar missiepaters die inderdaad met blote voeten door de sneeuw liepen. Ja. En dat vond hij zo indrukwekkend dat daar eigenlijk al de priesterroeping werd geboren. Er is dus toch wel heel wat te zeggen over blote voeten. Goed, dat is de vraag nog niet beantwoord, maar dat laten we dan voor de club van Job. We zullen het niet te laat gaan maken. We gaan nog even vooruitblikken. Was er nog iets van deze week waarvan jij zegt, dat moeten de mensen nog even weten?
0: Nee. Ik bedoel alles, maar niets echt bijzonders.
1: Nee, oké, dan gaan we even vooruitkijken. Zoals gezegd, dus aanstaande maandag, we starten de serie van Pastoor van de Vecht samen met Joost Verstegen over de Tridentijnse mis. Dat is om 11 uur, wordt dat uitgezonden en later natuurlijk ook in herhaling. En u kunt het allemaal ook weer opzoeken op de website. Onze eigen Antoon, redacteur, die is op bedevaart geweest naar Lourdes. En die heeft daar interviewtjes opgenomen met mensen die erbij waren, met pelgrims.
0: Ja.
1: Dus hij geeft even een kleine samenvatting van de week in Lourdes. Dat is aanstaande maandag bij Aan Tafel Met. Dinsdag, ook interessant om even te noemen, dan is Hugo Bos te gast. Of die is al te gast geweest bij Guadalupana.
0: Het is een nieuwe interview met Hugo Bos.
1: Ja, er waren wat vragen opengebleven. Dus er zijn nog wat vragen gesteld naar aanleiding van de uitzending. En daar heeft Hugo Bos dus inderdaad antwoord op gegeven. En dat zullen we aanstaande dinsdag horen. Ja. Ja, dan wil ik dat nu ook alvast noemen. Volgende week woensdag is het nog gewoon kinderkatechese, zoals we gewend zijn. Een week later, dus 20 mei, gaan we een aparte uitzending verzorgen voor de kinderkatechese Vrienden voor het Leven. Dan gaan we namelijk naar Sint-Michielsgestel. Ik heb dat afgelopen woensdag al aangekondigd. Wat gaan we doen? Nou, normaal is de uitzending natuurlijk van 4:30 tot 4:30. Maar omdat we nu midden in de meimaand zitten, willen we heel graag met de kinderen samen een keer het roze hoedje gaan bidden. En dat gaan we doen bij de nieuwe kapel die nu wordt gebouwd. U hebt dat misschien al wel meegekregen via de radio. We zijn druk bezig met voorbereidingen in Sint-Michielsgestel. Inmiddels is de graafwerkzaamheden zijn begonnen. Het zand is al gestort. En op 20 mei wordt de fundering gelegd van de kapel. Mm-hmm. En het leek ons heel mooi om dan met de kinderen van de kinderkatechezen bij dat moment aanwezig te zijn. En dan ook te bidden dat het fundament van die kapel ook echt gebed mag zijn. U kunt daarbij zijn als u dat wil, hè, met de kinderen of met de kleinkinderen. 20 mei om 3:00 verzamelen we. En het is het grasveldje naast het gemeentehuis in Sint-Michielsgestel. En dat is aan het Meanderplein 1. Mm-hmm. U hoeft zich daar niet voor op te geven. U kunt gewoon komen met de kinderen, kleinkinderen. Alle leeftijden zijn welkom. Dat is eigenlijk wel heel mooi om dat alvast te noemen.
0: Zal het een livestream zijn?
1: Ja, dat wordt inderdaad een livestream gemaakt. Ja. Dus het is ook op YouTube is het ook te volgen.
0: En op Radio Maria zal het rechtstreeks uitgezonden worden.
1: Ja, precies. Dus het wordt op de radio uitgezonden. En ook met filmbeelden als u wilt via ons YouTube kanaal. Ja, voor de mensen die dat niet weten, YouTube hebben we ook. U gaat gewoon naar YouTube en u typt in Radio Maria Nederland. En dan kom je vanzelf bij ons kanaal.
0: Klopt.
1: En dan moet je even kijken, bovenaan staan balkjes. En daar staat dan video's, geloof ik, als eerste. En daarna staat live, dacht ik. En u moet op live drukken. Ja, soms weet je dat niet en dan kun je het niet terugvinden.
0: Ja.
1: Dus bij live. En dan kunt u ook de stream volgen en met ons meebidden natuurlijk.
0: Ja, maar dat is pas 20 mei dus.
1: Dat is 20 mei, dus nog niet volgende week, maar over 2 weken. Nou, dan volgende week natuurlijk het hoogfeest van Hemelvaart. Dat is volgende week donderdag. Heilige mis vanuit Leiden, de Lodewijkkerk, om 10:00.
0: Mm-hmm. Dus niet om 9:00 zoals gewoonlijk, want er is geen mis om 9:00.
1: Nee, dus die, 10:00. De tijd is eenmalig afwijkend. Nou, dan nog een aankondiging van een nieuwe uitzending van Gewoon Katholiek.
0: Ja.
1: Volgende week volgens mij met Monsieur Mutsaerts, denk ik. Of met pastoor Schilder.
0: Volgende week is Monsieur Mutsaerts. Het is een aflevering opgenomen in maart. Dan zie je wel van de titel. Vaste tijd, broederschap en roeping.
1: Oh ja, vaste tijd.
0: Hij zit er nu een beetje in de paastijd nu. Ja. Maar het is wel van tevoren opgenomen. En ze hebben het over Exodus 90, Manifesta 90. Monsieur Rob Mutsaerts geeft de toelichting over het bruine scapulier. Verbonden met de spiritualiteit van de Karmel. En dan een pelgrimage naar Os. Naar het Sint-Jozef heiligdom in Smakt. En nog een roepingverhaal van Alexander. Dat blijkt de schuld te zijn van pastoor Pieter Zimmerman. Nou.
1: Oh ja, ik heb het weer gedaan. Mea culpa.
0: Geen onbekende verhaal. Nee. Dus dat is donderdag na de mis.
1: Ja, mooi. Nou, dan iets verder vooruitblikkend. We hebben aan het einde van de maand natuurlijk weer onze jaarlijkse Mariathon. We gaan geld inzamelen voor Radio Maria in Ierland. En de voorbereidingen die zijn nu druk bezig. Ierland die hebben nieuwe techniek nodig. Of een vernieuwing van de techniek. Ik weet niet of alles wordt vervangen. Maar dat is een behoorlijk prijzige onderneming. En daar gaan we ze bij helpen. En we gaan ook op de dagen zelf wel wat mensen interviewen die wat meer weten van Ierland, van de kerk in Ierland. De missionarissen die natuurlijk vanuit Ierland naar ons toe zijn gekomen. En wat ik ook even wil noemen. Ik kreeg van de week een uitnodiging van de coördinator van Radio Maria Ierland. En die zei het volgende. Ik moet even het bericht erbij pakken. Of ik het kan vinden. Hij nodigt de luisteraars van Radio Maria uit om naar Ierland zelf te komen. Dan moeten ze wel zelf betalen, helaas.
0: Ja, dat.
1: Dat is op zich niet zo heel vreemd.
0: Nee.
1: Maar dat is voor de volgende data. Ik ga het toch even doorgeven.
0: Ja.
1: Hij nodigt de luisteraars uit op 12, 13 en 14 juni... om deel te nemen aan de pelgrimage van Radio Maria Ierland naar Lough Derg.
0: Oh,
1: zegt jou dat iets, Lough Derg?
0: Nou, ik weet dat er een monster of zo is er.
1: Dat is Ness. Dat is ook een loch, maar dat is Ness, ja. Dat is in Schotland, dacht ik. Of is dat ook in Ierland? Nee, Schotland, toch?
0: Ja. Dat weet ik niet.
1: Okay.
0: Maar dus, ik weet niet
1: Er zit daar geen monster in het meer, maar het is wel een monster van een paar dagen. Want je gaat dan 3 dagen penitentie doen, boete doen.
0: Oh, dat is wel echt.
1: Ja, het is wel stevig. Dus Lough Derg is een eilandje met een heel oud klooster, al meer dan 1000 jaar oud. En op dat klooster, het wordt ook wel genoemd St. Patrick's Purgatory. Dus dat betekent het vage vuur van de heilige Patrick. En daar kunnen mensen naartoe als ze een paar dagen wat extra boete willen doen. En dan ga je op het eiland langs allerlei verschillende staties. En dan blijf je heel de dag doorbidden. Af en toe heb je wel even pauze om wat te kunnen eten en te drinken. En dan bid je ook 's nachts door.
0: Hm.
1: Ik zie Christina nog niet dol veel, enthousiast worden.
0: Ja, dat
1: en
0: is veel.
1: Het schijnt zo te zijn, ik ben er zelf nooit geweest, maar het schijnt zo te zijn dat als je in de nacht aan het bidden bent en je zou in slaap vallen, dan komt er iemand van het eiland, van het klooster, jou wakker maken om door te bidden.
0: Oké, dus even slapen kan niet?
1: Nee, je gaat door. En ik geloof dat het 24 uur onafgebroken gebed is, met dus wel af en toe wat eetmomenten. En Radio Maria Ierland doet dat blijkbaar jaarlijks, dat ze met het team daar naartoe gaan. Oh. Dus dat moet wel een hele heilige radio zijn.
0: Ja, ja. En zenden ze wel uit wat...
1: Ik weet niet of er iets wordt uitgezonden. Zullen we ze opzoeken op weg naar de Maria toe, ja. Mariaton toe.
0: Ja.
1: Het is het weekend, dus ik dacht, okay. Even kijken, zaterdag, zondag en maandag, moet ik even opzoeken. 12e is een... vrijdag, zaterdag, zondag gaan ze daar naartoe. Ja, ja. En als er meer informatie op hun website staat, dan zullen we die nog wel even delen.
0: Ja, daar hebben we in Nederland niet zo'n plek.
1: Nee.
0: Maar
1: nee.
0: Ja, vandaag...
1: We hebben Texel. Ja, daar zitten schapen. Dat is iets anders.
0: Daar zijn niet te bevaren.
1: Hebben wij het niet nodig?
0: Nederlanders zijn
1: wij zijn al zo goed.
0: Relaxed. Ja. Maar ja, vandaag las ik vanochtend, wij vieren in Roermond de heilige Wiro van Roermond.
1: Ja.
0: Dat is een Ier, die is eerst naar Rome gegaan en toen in onze streek gekomen om het geloof te prediken.
1: Ja, natuurlijk.
0: Willibrord.
1: Ja. Willibrord en zijn gezellen waren ook dan wel Britten of Engelsen. En, of dan wel Ieren, inderdaad. Ja,
0: ja, dat is Wiro, Pelgelmus en
1: Pelgelmus en Otger. Ja.
0: Het Otger, ja. Ja.
1: Ik heb een paar jaar in Utrecht in de Sint-Ludgerusstraat gewoond. En Sint-Ludger was ook een van de metgezellen.
0: Maar ik heb gelezen dat het hoofd van de heilige Wiro is nu in Utrecht. Want een hele lange tijd was hij de patroonheilige van Utrecht.
1: Okay.
0: Hoe dat is veranderd, dat stond niet in het verhaal. Want ik heb bij Goedemorgen uit de Maria over het verhaal gelezen.
1: Maar toen stopt het.
0: Ja. En het is voor mij heel interessant.
1: Okay. Dus je gaat binnenkort een keer naar Utrecht.
0: Even een treintje.
1: En waar in Utrecht?
0: Dat weet ik niet. Nee. Dat stond ook niet in het verhaal. Het stond uit te zoeken wie dat wil.
1: De kans is groot
0: misschien
1: dat het...
0: Misschien is het hoofddruk.
1: Katharijnenconvent misschien.
0: Ja, zoiets
1: naast
0: daar.
1: De kathedraal. Dat die kans is groot. Gaan we uitzoeken. Dan komen we erop terug.
0: Waar is het hoofd van de heilige Wiro?
1: Ja, dat is toch... als u denkt van Lok Durk is misschien nog een beetje hoog gegrepen in Ierland. Dan kunt u ook naar Utrecht.
0: Dus ja, het is van Den Bosch 50 minuten. Nee, niet eens. 35 minuten
1: ja,
0: met
1: de
0: trein.
1: Is het beter zo. Ja, ja. Klopt. Goed, nou ik denk dat we wel genoeg hebben besproken. En... het plan om op het terras uit te gaan zenden, dat moeten we maar nog een keer voor later bewaren.
0: Misschien gaat het lukken.
1: Ja, ooit.
0: En er zijn mensen die willen weten hoe laat de mis aankomende zondag is. En dat is om 10:00 vanuit de heilige Ewalden uit Druten.
1: Kijk, daar kom ik ook wel eens. Ja. Ja. Daar ben ik pastoor.
0: Ja, heel goed.
1: Goed zo. Christina, dankjewel. Luisteraars, dank jullie wel ook. We gaan het weekend beginnen en dat doen we altijd met de zegen van God. En daar zullen we het even stil voor maken. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.
1: Amen. De Heer zij met u.
0: En met uw geest.
1: Goede Heer, de meimaand is begonnen. De maand speciaal toegewijd aan uw hemelse moeder. Vandaag een bijzonder gedachtenis van Maria, namelijk Maria van de Heilige Rozenkrans, gevierd in Pompeji. De Heilige Rozenkrans wordt keer op keer weer door uw moeder aangekaart als het middel om verbonden te blijven met de hemel, met u en met Maria. En daarom willen we vragen dat in deze meimaand die devotie tot de Heilige Rozenkrans, het Rozenkransgebed, overal verspreid mag worden. En dat door de Rozenkrans de liefde mag groeien tot Maria en tot Jezus. Zegen u dan de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
0: Amen.
2: Dit was Het Weekend In met Radio Maria, met priester-directeur Pieter Zimmerman. Een ontspannen afsluiting van deze week en een vooruitblik naar wat Radio Maria u de komende week brengt.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op vrijdag in de vijfde week van Pasen luidt de tekst van de Introitus: Het lam dat geslacht werd is waardig macht te ontvangen, glorie en wijsheid, kracht en eerbetoon. Alleluia. Hoe dikwijls komt dat lam niet voor in de Eucharistie, in het Gloria, na het Onze Vader driemaal, en bij de communie nog eenmaal: zie het lam van God dat wegdraagt de zonde van de wereld. Als wij Eucharistie vieren, vieren wij samen met alle hemelingen het goddelijk lam. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Dit is mijn gebod, dat gij elkaar lief hebt, zoals ik u heb lief gehad. Geen grotere liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden. Gij zijt mijn vrienden, als gij doet wat ik u gebied. Ik noem u geen dienaars meer, want de dienaar weet niet wat zijn heer doet. Maar u heb ik vrienden genoemd, want ik heb u alle

alles meegedeeld wat ik van de Vader heb gehoord. Niet gij hebt mij uitgekozen, maar ik u. En ik heb u de taak gegeven op tocht te gaan en vruchten voor te brengen die blijvend mogen zijn. Dan zal de Vader u geven al wat gij hem in mijn naam vraagt. Dit is mijn gebod, dat gij elkaar lief hebt. Dit is het woord van God. Ermee beginnen de geest wat te laten rusten bij hem, in een bereidheid om van hem te ontvangen. Te ontvangen wat hij te geven heeft, liefde. We willen laten beminnen. Mijn hart openstellen om van hem liefde te ontvangen. Geloven in zijn liefde kan ook betekenen dat wij geen bijzondere tekenen van zijn liefde verlangen. Zoals bijvoorbeeld zijn liefde willen ervaren of voelen. En dan staande een paar passen voor de plaats van het gebed, breng ik me zijn tegenwoordigheid te binnen. Zien hoe hij mij ziet. Met een blik van genegenheid. Een liefde die trouw is tot in de dood. Voor zoveel onverdiende liefde maak ik een gebaar van eerbied. Dan neem ik de houding van het gebed aan, de houding die mij het meeste helpt om in zijn liefdevolle tegenwoordigheid te blijven. En zoals ik nu ben, zo zou ik eigenlijk mijn hele leven moeten zijn. En het is een niet geringe steun voor het komende gebed wanneer ik dat uitdrukkelijk als een genade zou vragen, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Dan breng ik me de geschiedenis te binnen van het geheim van Gods grootste zelfopenbaring en zelfmededeling in Jezus. Jezus staat aan de vooravond van zijn lijden en dood. In dit van betekenis zwangere moment legt Jezus de betekenis van het gebeuren uit. Hij laat de leerlingen delen in zijn visie op de binnenkant van die harde, duistere, afstotende feiten. In de eerste afscheidsrede ging het over dat heengaan naar de Vader en het alleen achterblijven van de leerlingen. In een tweede rede gaat Jezus nader in op de toekomst van de achterblijvende leerlingen. Geïnspireerd door de instelling van de Eucharistie duidt Jezus zijn blijvende band met de leerlingen aan als die van de wijnstok en de ranken. En nu in de derde gedeelte wordt dat blijven in hem nader uitgelegd als een blijven in zijn liefde. Zijn liefde is dezelfde liefde als die er is tussen de Vader en de Zoon. Dezelfde liefde waarmee Jezus ons lief heeft. Dat is een liefde die niet groter kan. Een liefde tot de dood. Een vriendschapsliefde. Ook de plaats is van belang om zich in het geheim te kunnen inleven. Hier is het de zaal van het laatste avondmaal, getekend door de betekenisvolle handelingen van de voetwassing en de instelling van de Eucharistie. Zijn er misschien zulke plaatsen of situaties van pijnlijk afscheid en onbegrip ook in mijn of in ons leven? Zulke situaties wachten op een duidend, verlossend woord van Jezus. Alleen Jezus kan mij die duiding geven in de Heilige Geest. Om die gave, die innerlijke kennis te kunnen ontvangen, is er ontvankelijkheid nodig. En die ontvankelijkheid kan ik laten groeien door erom te vragen als een bijzondere genade. Met de liefde begon dit stukje en daar eindigt het ook mee. Een liefdesverklaring van Jezus. Daar begon het mee. Ik houd van jullie. En hoe houdt hij van ons? Zoals de Vader mij heeft lief gehad, zo heb ook ik u lief gehad. Wat betekent dat? Stel je voor dat er zoiets in je leven is. Een liefde van iemand van wiens liefde je zeker bent. In wiens genegenheid je je altijd mag verheugen.
zodat je ergens ankers hebt, een thuis. Iemand die altijd een luisterend oor voor je heeft, die je altijd goed uitlegt. Iemand voor wie je niet hoeft te verdedigen. Zodat je het niet nodig vindt alsmaar op drift te zijn van de ene prestatie naar de andere, van het ene contact naar het andere, altijd mensen om je heen moeten hebben door wie je bevestigd moet worden. Als je zo iemand hebt, of beter, als zo iemand jou heeft, dan kan je dat een levensvervulling geven, waardoor je heel veel kunt ontberen, heel veel kunt loslaten. En je krijgt dan ook een zekere onbekommerdheid om jezelf, waardoor het je gemakkelijker afgaat om uit te gaan naar anderen. Jezus zegt op tocht te gaan en vruchten voor te brengen die blijvend mogen zijn. Nu is er zo iemand, iemand die echt voor je voelt en daarvoor bewijzen heeft gegeven. En misschien komen er vragen bij je op, ja, kan dat eigenlijk wel een persoonlijke verhouding met Jezus, zodat hij echt iemand voor je wordt? Een persoonlijke liefde voor hem, een persoonlijke verhouding met Jezus, kan dat eigenlijk wel? Nou, eigenlijk kun je daar niet achter komen door erover na te denken of door erover te praten. Je kunt nooit buiten je eigen ervaring met de ander om daarover praten en daarover nadenken. Wie dit wil weten of dat echt kan, laat hij met Jezus omgaan. Laat hij zich in zijn navolging begeven. Kom mee, kom zien, zegt Jezus tot de twee leerlingen van Johannes de Doper. En tot alle leerlingen zegt hij, kom, volg mij. En tot alle mensen zegt hij dat, komt allen tot mij die belast en afgemat zijt, en ik zal je rust en verlichting schenken. Maar daarvoor is wel nodig dat je je hart openstelt voor hem. En dat je alle zorgen en gedachten, alle bezigheden, kleine en grote liefdes loslaat. Hij wil echt alles voor je zijn, dan moet je ook alles loslaten. En dan eens zien of je hart werkelijk door liefde wordt bewogen, door zijn genegenheid wordt geraakt. En doe dat dan ook als je nog maar weinig voelt, als je een onbetrouwbaar gevoel hebt, als je je gevoel maar onbetrouwbaar vindt. Want het evangelie legt er minder de nadruk op dat wij God lief hebben, hoewel daar ook sprake van is, en wel in een heel exclusieve zin: gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel, geheel uw verstand, met al uw krachten. Heel je levenskracht, heel je liefdeskracht kun je aan God kwijt. Maar eerder is er sprake van dat God ons bemint. En dit evangelie: niet gij hebt mij uitverkoren, maar ik u. Niet wij hebben God lief gehad, zegt Sint Jan in zijn eerste brief, maar hij heeft ons lief gehad. Trouwens, hoe zouden wij dat ook kunnen, hem lief hebben? Paulus zegt, God bewijst zijn liefde voor ons juist hierdoor, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren. Romeinen 5:8. God die rijk is aan erbarming, heeft om de grote liefde waarmee hij ons heeft lief gehad, ons die dood waren in onze afdwalingen, met Christus levend gemaakt. Efeziërs 2. Wat zegt het evangelie eigenlijk over de aard van onze liefde? Jezus komt met een liefde van de allergrootste intensiteit. Een liefde tot de dood. Een liefde die bereid is tot het uiterste te gaan, tot de liefdesdood. En dat is dat soort van liefde die er is tussen de Vader en de Zoon. Zoals de Vader mij heeft lief gehad, zo heb ook ik u lief gehad. Wat is er tussen de Vader en de Zoon? Een liefde tot de dood. Wat is er tussen Jezus en ons? Een liefde tot de dood. En in die liefde moeten wij blijven. Blijft in mijn liefde.
Door die liefde moeten wij ons laten drijven. Caritas Christi urgiert mij. De liefde van Christus drijft mij. Hoe blijven wij in zijn liefde? Door in het gebed ons in Jezus te laten neerzinken als in een warm bad. Ons in hem laten onderdompelen. Ons als brood in de oven laten doorzinderen. Hoe blijven wij in zijn liefde? Door het noemen van lieve namen? Door het spreken van lieve woorden? Nee, geen woorden, maar daden. Dat zeggen ze in de voetbalwereld. Maar Jezus zegt het ook. Om in de liefde van Christus te blijven, moeten we zijn gebod onderhouden. Als gij mijn geboden onderhoudt, zult gij in mijn liefde blijven. Dat is elkaar liefhebben. Zo als ik u heb lief gehad. Dat wil zeggen niet dezelfde maat, maar dezelfde soort liefde, dezelfde kwaliteit. Op grond van dezelfde levensgemeenschap. Hij met de Vader en wij met hem, Jezus. En dat is ook heel goed te controleren. Liefhebben met de liefde van Christus doe je als je de kracht of de inspiratie om naar de ander te gaan van hem voelt uitgaan. En als je merkt dat die liefde voor de ander je niet van hem verwijdert, maar je juist meer invoegt in de band met hem. Aan het einde, getrouw aan het diepere ritme, het meer contemplatieve ritme van het gebed, je niet ineens afsluiten voor het gebed, maar aansluitend gesprekjes voeren met Jezus, zoals iemand met een vriend spreekt. Nog eens, mij door Jezus persoonlijk laten zeggen of laten merken dat hij van je houdt. Zoals Paulus zegt, God die mij heeft lief gehad en zich voor mij heeft overgeleverd. En daar zit meteen al de dood in. Overgeleverd aan de dood. En dan laat ik Jezus voor mij bemiddelen bij zijn Vader. Ik spreek mij uit bij de Vader. Hem bedanken voor de overgrote liefde in Jezus, dat hij mij zijn eigen zoon heeft weggegeven. En dan bidden een Onze Vader.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: In de naam van de Vader en de Zoon. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus. Is gekruisigd, gestorven en begraven. Die nedergedaald is ter helle. De derde dag verrezen uit de doden. Die opgestegen is ten hemel. Zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, dochter van God de Vader, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, moeder van God de Zoon, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, bruid van God de Heilige Geest, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Als het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Willen we dit roze hoedje bijzonder bidden voor de volgende gebedsintenties. Voor de kerk, onze paus en bisschoppen, voor onze parochies, voor de nieuwe evangelisatie en roepingen, voor de wereld en de wereldvrede, voor de bekering van de zondaars. En we overwegen het eerste droevige geheim. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Tweede droevige geheim, Jezus wordt gegezeld. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Als het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Derde droevige geheim, Jezus wordt met doornen gekroond. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Als het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonde, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Vierde droevige geheim. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Als het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid en
1: diensten
2: nodig hebben.
1: Vijfde droevige geheim. Jezus sterft aan het kruis. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: In het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: geef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader,
2: en de Zoon,
1: en de Heilige Geest. Amen. Ja, dank u wel voor het meebidden. Dank u wel ook, beste luisteraars, voor het meebidden in dit mooie gebed van de Rozenkrans, wat we meermaals per dag bidden.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: Welkom beste luisteraars bij de Vespers, het avondgebed. Fijn dat u met ons mee wilt bidden. Ik geef u de bladzijdenummers. In het grootgetijdenboek vindt u de hymne op bladzijde 748. 748. De psalmen van de vrijdag in de eerste week vindt u op bladzijde 861. 861. De korte suflezing vindt u op bladzijde 484. 484. In het kleingetijdenboek kunt u de hymne meebidden op bladzijde 35. 35. En de psalmen vanaf bladzijde 136. Ik wens u veel devotie toe. God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
0: Ter maaltijd van het lam gereed en witte klederen gekleed, de rode zee reeds doorgegaan, roepen wij koning Christus aan.
1: Wiens lichaam is als offerspijs, verbrand op het altaar van het kruis. Wiens rode bloed wij drinken tot ons eeuwig heil, tot vrede in God.
0: De nacht van Pasen maakt ons vrij, de doodsengel gaat ons voorbij. De tirannie heeft afgedaan, waarmee ons farao wou slaan.
1: Ons paaslam Christus is geslacht, hij die ten offer werd gebracht, die aan ons zijn lichaam bood, in rein en ongedecemd brood.
0: O offerlam dat eeuwig leeft, de poort der hel verbroken heeft, gevangenen uit diepe nacht en het eeuwig licht heeft thuisgebracht.
1: Christus die stralend triomfeert, als overwinnaar wederkeert, en Satan bindt, hoe hij ook woedt, en paradijs wijd open doet.
0: Laat dan ons Pasen zalig zijn, voor ieder een volmaakt festijn. Maak ons ontheven aan de dood, aan u nieuw leven deelgenoot.
1: U Jezus zij de lof gebracht. De dood is dood, gij straalt in pracht. U met de Vader zij de eer, u met de Geest voor immer meer.
0: Om ons het wil is Christus arm geworden, opdat wij rijk zouden worden door zijn armoede. Alleluia. Gelukkig wie zorg heeft voor zwakken en armen. Komt hij in nood, dan helpt hem de Heer.
1: De Heer beschermt hem en houdt hem in leven. Hij maakt hen op aarde gelukkig. Hij geeft hem niet prijs aan andermans hebzucht.
0: De Heer staat hem bij als hij ziek te bed

0: licht. Verzorg hem als kwalen hem slaan.
1: Ook ik roep de Heer aan, wees mij genadig. Genees mij, al heb ik misdaan tegen u.
0: Mijn vijanden wensen mij kwaad toe. Wanneer zal hij sterven, vergaat zijn naam.
1: Men komt mij bezoeken met lege woorden. Men neemt de ellende nieuwsgierig op. En ga er op straat van vertellen.
0: Zij fluisteren samen, zij die mij haten. En vragen zich af wat voor ziekte ik heb.
1: Een slag van de boze heeft hem getroffen. En nu hij daar ligt, staat hij niet meer op.
0: Ja, zelfs mijn vriend op wie ik vertrouwde. Die at van mijn brood, laat mij nu eens de steek.
1: Maar gij, Heer, hebt medelijden met mij. Genees mij, zodat ik het hun kan vergelden.
0: Daaraan zal ik merken dat gij mij bemint. Wanneer gij mijn vijanden niet laat juichen.
1: Gij hebt mij toch om mijn onschuld gesteund. En mij voor uw aanschijn gesteld voor immer.
0: De Heer zij gezegend, Israëls God. Van eeuwig tot eeuwig, zo zij het.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Om onzentwil is Christus arm geworden, opdat wij rijk zouden worden door zijn armoede. Alleluia.
0: Een stroom van water verkwikt de stad van God. Alleluia. De Heer is voor ons een vesting en toevlucht. Een machtige hulp in de nood.
1: Zo zijn wij niet bang, al kantelt de aarde. Al vallen de bergen in zee.
0: Al raast en kookt ook de branding. Een beukt zij de rotsige kust.
1: Een stroom van water verkwikt Gods stad. Het heilig verblijf van de Allerhoogste.
0: Die stad staat onwrikbaar, want God is daar binnen. God staat haar terzij als de dag begint.
1: Als schreeuwende volken en woelende landen. Al ratert de donder en siddert de grond.
0: De Heer van de hemelse legers is met ons. Een veilige burcht is ons Jacobsgod.
1: Komt nader en ziet wat de Heer heeft gedaan. Zijn wonderen werken op aarde.
0: Hij slaat elke oorlog op aarde neer. Hij breekt de bogen, versplindert de speren. De strijdwagen steekt hij in brand.
1: Wees niet halsstarrig, erkent mij als God. Als vorst van de volken en heerser der aarde.
0: De Heer van de hemelse legers is met ons. Een veilige burcht is ons Jacobs God.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Een stroom van water verkwikt de stad van God. Halleluja.
0: Zingen wij een loflied voor de Heer. Want hij toonde ons zijn glorie. Alleluia. Groot en wonderbaar zijn uw daden. Heer God, Albeheerser.
1: Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen. Gij, koning der eeuwen.
0: Wie zou u, Heer, niet vrezen? Wie uw naam niet verheerlijken? Want gij alleen zijt heilig.
1: En alle volken zullen komen en u aanbidden. Omdat uw oordelen openbaar zijn geworden.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: zingen wij een loflied voor de Heer, want Hij toonde ons zijn glorie. Alleluia.
1: Hoewel Christus Gods Zoon was, heeft Hij in de school van het lijden gehoorzaamheid geleerd. En toen Hij het einde had bereikt, is Hij voor allen die Hem gehoorzamen oorzaak geworden van eeuwig heil, door God uitgeroepen tot hoge priester op de wijze van Melchizedek.
0: De leerlingen waren vervuld van vreugde. Alleluia, alleluia.
1: De leerlingen waren vervuld van vreugde. Alleluia, alleluia.
0: Bij het zien van de Heer.
1: Alleluia, alleluia.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: De leerlingen waren vervuld van vreugde. Alleluia, alleluia.
0: Niemand heeft groter liefde dan Hij die zijn leven geeft voor zijn vrienden. Alleluia. Hoog verheft nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest, o God, mijn verlosser.
1: Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
0: Wonderbaar is het wat Hij mij deed. De machtige, groot is zijn naam.
1: Barmachtig is Hij tot in lengte van dagen. Voor ieder die Hem erkent.
0: Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft Hij uiteen.
1: Machtigen haalt Hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt Hij tot aanzien.
0: Behoeftigen schenkt Hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen.
1: Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarming indachtig.
0: Zoals Hij de vaderen heeft beloofd. Voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Niemand heeft groter liefde dan Hij die zijn leven geeft voor zijn vrienden. Alleluia. Loven en prijzen wij Christus, die de weg, de waarheid en het leven is. En vragen wij Hem.
1: Zoon van de levende God, zegen uw volk.
0: Heer, wij bidden u voor alle bedienaars in uw kerk, die het brood des levens voor ons breken. Laat ook hen gevoed en gesterkt worden door uw hemelse gaven.
1: Zoon van de levende God, zegen uw volk.
0: Wij bidden u voor alle christenen, dat zij hun roeping trouw blijven, dat zij de eenheid bewaren door de band van de vrede.
1: Zoon van de levende God, zegen uw volk.
0: We bidden u voor onze regeringsleiders, dat zij hun taak rechtvaardig en zorgzaam uitoefenen, zodat onder de alle volken eensgezind groeit en vrede.
1: Zoon van de levende God, zegen uw volk.
0: We bidden u voor onszelf, dat wij met een zuiver en oprecht hart u eren en de gemeenschap van de heiligen, samen met onze overledenen, die wij in uw liefde aanbevelen.
1: Zoon van de levende God, zegen uw volk.
0: We bidden een moment in stilte voor onze persoonlijke intenties.
1: Zoon van de levende God, zegen uw volk.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Heer, wij bidden u, breng ons leven in overeenstemming met het paasmysterie. Laat de viering die ons in deze dagen met blijdschap vervult, voor ons een krachtige hulp zijn en onze redding brengen en bescherming. Door onze Heer, Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: De Heer schenk ons zijn zegen. Hij bewaar ons voor onheil en geleid ons tot het eeuwig leven.
1: Amen.
0: Loven wij de Heer.
1: Wij danken

0: Koningin des hemels, verheug u, alleluia.
1: Omdat hij, die gij waardig geweest zijt te dragen, alleluia.
0: Verrezen is, zoals hij gezegd heeft, alleluia.
1: Bid God voor ons, alleluia.
0: Verheug en verblijd u, maagd Maria, alleluia.
1: Want de Heer is waarlijk verrezen, alleluia.
0: Laat ons bidden. God, door de verrijzenis van uw Zoon Jezus Christus, hebt gij de vreugde geschonken aan de wereld. Wij bidden u, laat ons door zijn moeder, de maagd Maria, eenmaal komen tot de vreugde van het eeuwig leven, door Christus onze Heer.
1: Amen.

0: Geloof en catechese. Voor iedereen die meer wil weten over het katholieke geloof.
1: Het is inderdaad tijd voor geloof en catechese. En vandaag hoort u pater Jan Meeuws, hij is Montfortaan. En hij spreekt vandaag over Maria. Het is sinds 2 dagen, is het de meimaand. En zoals u weet is het de meimaand, is Maria maand. We beginnen met een lied. En dat lied, ik wil het bijna verkeerd zeggen, dat lied heet Gekomen is uw lieve mij.

Lieve mensen, in dit lied, wat ik ook heel veel heb meegezongen in mijn jonge jaren, Gekomen is uw lieve mij, wordt de liefde uitgedrukt van mensen die door Gods genade de schoonheid van Maria hebben ontdekt. En ik ben blij dat ik in een boekje een tekst heb gevonden van kardinaal John Henry, die zich afvraagt, hoe komt dat toch dat de meimaand tot Maria maand is gekozen? Waarom speciaal de maand mei om de Allerheiligste Maagd te eren? En zegt hij, omdat na sneeuw en ijs, na vorst en kou, na de voorjaarsstormen en regenbuien, de aarde zich tooit met nieuw groen en frisse bladeren. Omdat overal in het veld en in de tuin bomen en struiken bloemen dragen, de dagen langer worden en we ons meer openstellen voor de zonnewarmte. Zusters en broeders, de meimaand is een heel bijzondere maand. Op de eerste plaats door de natuur, de schoonheid die weer komt na de herfst, dat bomen en struiken hun bladeren verloren en kaal werden, na de winter met zijn guurheid en koude en vorst. En ineens blijkt alles weer nieuw. Er komen nieuwe bladeren, nieuwe bloemen. Een wonder in de natuur. En als je van je moeder houdt, dan wil je haar iets, als je haar iets wil aanbieden, iets geven wat mooi is. En de meimaand is mooi. Maar niet alleen door de natuur. In de meimaand vallen ook dikwijls de grote feesten van Jezus Hemelvaart en Pinksteren. En deze twee hebben een bijzondere mariale betekenis gekregen, omdat we lezen in de Handelingen der Apostelen dat Maria vanaf de hemelvaart van Jezus met de leerlingen en enkele vrouwen samen is in het cenakel om te bidden om de Heilige Geest. En we weten door Sint Lucas in zijn evangelie dat Maria een heel bijzondere vrouw was. Van niemand in heel de Bijbel wordt beschreven zoals van haar hoe zij het woord van God, wat God deed, in haar hart bewaarde en bij zichzelf overwoog. Die feesten en die gebeurtenis dat Maria de apostelen voorbereidt op Pinksteren vallen in die meimaand. En in Vlaanderen hebben we ook de gewoonte dat ook de eerste communie en het vormsel in de meimaand wordt toegediend aan de kinderen die hierop voorbereid zijn. En Maria heeft een unieke band met dit alles, want je zou kunnen zeggen haar eerste communie, en dat is wanneer dat wonder zich aan haar voltrekt als God de Zoon zelf, zoals de Vader dat wilde, zich aan haar schenkt en de Heilige Geest haar hem het mens zijn geeft. Daar laat God zien waarom hij Maria geschapen heeft. Hij heeft een bijzondere betekenis voor Maria in het heilsplan. Zij zal de moeder worden als zij instemt van de nieuwe Adam. En omdat we aan Maria Jezus te danken hebben, aan haar ja-woord, aan haar totale overgave aan God, is dat een grote reden om dezelfde keuze te maken als Jezus. God had van alle tijden in zijn gedachten zijn scheppingsplan. De plaatsen die hij zou geven aan bijzondere personen, zoals Adam, Eva, Abraham, Isaac, Jacob, de aartsvaders, de profeten en tenslotte, als de Messias gaat komen, aan Johannes de Doper die hem zal aankondigen en aan de moeder Maria. Er is niemand zo mariaal als God. Ik had u dat kunnen vragen, weet u wie de drie meest mariale personen zijn die bestaan? En dan kan ik zeggen vanuit het Lucas-evangelie, God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Want het is God de Vader die zijn engel Gabriël zendt naar Maria. En zij moet van hem zeggen, verheug u, begenadigde, door de genade geheiligde. De Heer is met u. En dat met u betekent, de Heer wil een band met u die eeuwig is. En Maria schrikt.
En ze vraagt zich af wat dit betekent, want dit is zo goddelijk dat ze daar Gods licht bij nodig heeft om de diepte van deze woorden te verstaan en ermee te doen wat God van haar verwacht. En de engel zegt: vrees niet, Maria. Je hebt genade gevonden bij God. Je zult zwanger worden en een zoon ter wereld brengen en je moet hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en zoon van de Allerhoogste genoemd worden. God de Heer zal hem de troon van zijn vader David schenken en hij zal een eeuwigheid koning zijn. Aan zijn koningschap zal nooit een einde komen. En Maria vraagt dan, wat wordt er dan van mij gevraagd? Hoe zal dit geschieden? En dan zegt de engel, de Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom zal wat ter wereld gebracht wordt heilig genoemd worden, Zoon van God. Het kind dat Maria ontvangt, bestaat reeds in alle eeuwen. Het is de eeuwige God die zijn Zoon, kind van Maria, laat worden door de Heilige Geest. Dat is de wil van de Vader. Die keuze is dus gemaakt door de Vader die zijn engel zendt, door de Zoon die neerdaalt in de schoot van Maria, door de Heilige Geest die aan haar dit wonder voltrekt. En daarom mag je zeggen, als je door dit woord van God uit het Lucas-evangelie laat raken, de meest mariale personen die ik ken en lief heb, zijn God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. Het is natuurlijk belangrijk voor ons als gedoopte mensen dat we op de juiste manier met Maria omgaan, zoals de kerk dat ook al eeuwen doet. En er zijn wel eens heel wat ontsporingen gebeurd die dan zo opvallen dat mensen die zoeken de echte relatie met God en het mariale dat God zelf heeft uitgedacht een plaats in hun leven kunnen geven. Er is heel wat keren overdreven, maar we mogen nooit vergeten dat Maria een goddelijke oorsprong heeft. De drie-ene God heeft haar uitgedacht, heeft een scheppingsplan, en ook voor die tweede nieuwe schepping. Want God liet vrijheid aan de mensen en aan engelen om hem te kunnen liefhebben. En er zijn engelen en mensen die vrijheid hebben misbruikt. En zo kwamen er de gevallen engelen, de duivels, de Satan met zijn engelen, en dan de mensheid in duisternis gedompeld, omdat de mens zijn intimiteit, zijn bijzondere liefdesrelatie met God verspilde door niet te gehoorzamen. En Maria gehoorzaamt juist wel. Zij is degene die zich totaal ter beschikking stelt van wat God door de engel uitspreekt. Dat woord mogen aan mij geschieden. Want Maria heeft God lief. Door haar onbevlekte ontvangenis had zij een geloof, een vertrouwen en een liefde voor God die wij ons niet kunnen voorstellen zonder door God daarbij begenadigd te worden. Maria is Gods kunstwerk. En er zijn talloze mensen die niet gestudeerd hebben, maar die zo zuiver van hart zijn dat ze van Maria houden zoals God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. Niet met die liefde van de Vader, want die is goddelijk omdat God zelf zo is, maar dat zij aanvoelen door hun intuïtie, door hun openstaan voor God, met welke liefde hij Maria geschapen heeft, met welke liefde hij zijn engel zendt om haar te zeggen, verheug u door de genade geheiligde, de Heer is met u. Heel eenvoudige mensen die het hart van een kind hebben, die zuiver zijn en vol eenvoud, die proeven die schoonheid van God in zijn schepping die Maria is, die proeven de heerlijkheid van de Zoon die Maria door een bijzondere genade die op het kruis aan alles schenkt, al aan zijn moeder had gegeven, zodat ze onbevlekt ontvangen wordt. Zij proeven de liefde van de Heilige Geest die haar van ganse harte overschaduwt en de Zoon vormt in de moeder, vlees van haar vlees en bloed van haar bloed. En daarom zijn er bij talloze kunstenaars en mensen die Maria beminnen allerlei uitingen van liefde voor deze moeder van God gegroeid. God die zelf zijn liefde uit voor Maria door de wijze waarop hij de engel doet spreken, verheug u.
En ook door de wijze waardoor de Heilige Geest Elisabeth doet spreken, wanneer die haar vervult als Elisabeth zegt: gezegend zijt gij boven alle vrouwen, gezegend is de vrucht van uw schoot. Weer een uiting van vreugde, van lofprijzing, waar God zelf de bron van is. En dan die heerlijke reactie van Maria. Ze geeft de eer aan degene aan wie het toekomt. Heel haar schoonheid, haar heerlijkheid, haar liefde, haar gaven, haar talenten heeft ze te danken aan God, die haar begenadigt, die haar heeft gemaakt tot een nieuwe Eva, de nieuwe moeder van de levenden, want we mogen nooit vergeten, zoals we lezen in het eerste hoofdstuk van Sint Lucas, dat Maria voor ons het levende brood uit de hemel heeft ontvangen. Dat Maria voor ons het levende manna heeft ontvangen. Waarover Jezus spreekt in het zesde hoofdstuk van Johannes. Wie mij eet, heeft eeuwig leven. Jezus is het leven en de verrijzenis door Maria ontvangen. En het is goed om hier even bij stil te staan. God zelf, als Vader, Zoon en Heilige Geest, is mariaal. Heeft Maria uitgedacht, heeft Maria geschapen, heeft Maria binnengehaald in zijn scheppingsplan, heeft haar vrij laten kiezen en ze heeft ja gezegd. Ze heeft zich totaal uitgeleverd aan die God. Ik ben uw dienstmaagd, daarvoor wil ik dienen, voor wat u uitdrukt door uw engel, mij geschieden naar uw woord. En dan krijg je een intimiteit tussen die wonderlijke drie-ene God en deze wonderlijke vrouw die maagd is. Dat wil zeggen, die met al haar mogelijkheden, lichamelijk, geestelijk en vanuit haar hart gericht is op God. En alles voor hem en door hem wil zijn zoals hij dat heeft voorzien. En daarom luisteren we nu even naar een ander lied uit Vlaanderen, een Magnificat, dat in alle kerken gezongen wordt en dat ik zo mooi vind. De lofzang van Maria zelf, waarmee we hulde brengen aan God, omdat hij ons met hem laat genieten van zijn mooiste schepping, Maria.

0: looft en prijst mijn ziel, zo heette dit lied. U luistert naar Geloof en Catechese en daarin spreekt pater Jan Meeuws Momfortaan over Maria.
1: Zusters en broeders, de priester Henri Nouwen heeft ook een mooi boekje over Maria geschreven dat hij noemt Maria de Betrouwbare Gids. En als hij in Lourdes is, mediteert hij over Maria. En daar schrijft hij onder andere: Maria heeft Jezus na de verrijzenis ontmoet. Maar het was niet een ontmoeting zoals met Maria Magdalena of Petrus of de leerlingen onderweg naar Emmaus. Zij hoefden nergens van overtuigd te worden. Haar hart was zo eenvoudig, zo zuiver, zo vrij, dat haar ontmoeting met haar verrezen zoon zich helemaal in haar innerlijk kon afspelen. Een hart dat Jezus echt kent, heeft geen verschijning nodig. Jezus en Maria waren elkaar altijd nabij in vreugde en verdriet. Ik weet nu dat hoe zuiverder en eenvoudiger mijn hart is, hoe duidelijker ik zal zien waar ik ook ben. Dit staat op bladzijde 53 in dat boekje Maria de Betrouwbare Gids van Henri Nouwen. Velen ontdekken, als ze Jezus liefhebben, als ze zich laten leiden door de Heilige Geest, als ze leven vanuit het hart van de kerk in de prachtige liturgie van de Eucharistieviering, hoe kostbaar Maria is. Door God zelf gewild. En er was een tijd dat mensen de indruk hadden dat mensen door emoties geleid allerlei dingen fantaseerden om Maria toch zo mooi mogelijk te maken. Maar het concilie heeft ertoe uitgenodigd dat we de betekenis van Maria zouden ontdekken vanuit de Heilige Schrift. En zoals ik daarnet al gedaan heb, als ik dat eerste hoofdstuk van Sint Lucas neem, dan ontdek ik, als ik met mijn hart en mijn ziel mag lezen, dat God zelf Mariaal is. Hij heeft Maria geschapen en zendt zijn engel naar haar, de engel Gabriel. De Zoon geeft zich aan Maria om haar bloedeigen kind te worden. En de Heilige Geest voltrekt het wonder, zodat de Zoon van God, de eeuwige Zoon van de Vader, vanaf dat moment ook de Zoon wordt van Maria, als mens. En alle eigenschappen die de Heilige Geest Maria geeft, neemt hij uit Maria. En die intimiteit van Gods Zoon met Maria is zo diep geweest als kind, dat de heilige Hildegard van Bingen, Teresa Benedetta de la Cruce, zegt of schrijft, dat als Jezus wordt geboren, zijn menselijke ziel vol is van alles wat leeft in zijn moeder. Hij had dat ook voorzien als zoon van God, dat deze moeder begenadigd, gezuiverd, geheiligd, onbevlekt ontvangen, hem kon geven wat hij als geestelijke bagage, als ik het zo mag noemen, nodig zou hebben als Messias in deze wereld. En de heilige Edith Stein geeft dan een voorbeeld van hoe Maria zich na de boodschap van de engel totaal aan God geeft en kiest voor zijn wil, zijn woord, mij geschieden naar uw woord. Uw wil geschieden betekent het, wat Jezus naderhand ook zal zeggen in de Hof van Olijven. Vader, neem die kelk van mij weg, maar toch niet mijn, maar uw wil geschieden. En de heilige Edith Stein legt dan, dit heeft hij mee van zijn moeder en daarmee heeft hij ook haar als zijn moeder gekozen. God is de enige die zijn eigen moeder kiest. U en ik, wij zijn ontstaan in onze moeder. Jezus ontvangt zijn mens zijn in haar, maar bestaat al als God van alle eeuwen. En als God geeft hij zich aan haar. En de heilige Montfort zegt, is dat niet prachtig? Dat God zich helemaal geeft aan een schepsel, maar dat hij zo begenadigd heeft dat hij zich in haar thuis voelt zoals Adam in het paradijs bij de schepping. Maria is het nieuwe paradijs, is door de genaden die de Allerhoogste haar geeft de ideale verblijfplaats voor de Zoon. God heeft zichzelf een huis gemaakt, Maria, en daar woont Jezus 9 maanden lang. Maria heeft door de genade van God en omdat ze bruid was door de Heilige Geest, 9 maanden lang Jezus gedragen. En dan bedoel ik dat niet alleen lichamelijk, maar wat mensen ook wel eens tegen elkaar zeggen, ik draag je in mijn gebed, in mijn hart. Dat betekent, ik blijf met je bezig. Je bent in mijn hart, in mijn gedachten, in mijn woorden, in mijn persoon. Je zou kunnen zeggen, in verband met de eerste communie, er is niemand die ons kan voorleven hoe we Jezus ontvangen kunnen en van zijn aanwezigheid of inwezigheid kunnen leven als Maria. Haar eerste communie duurde 9 maanden. En kinderen die het geluk hebben dat ze geboren zijn uit ouders die Maria beminnen, die krijgen van thuis uit mee die mariale houding, dat je met Maria van Jezus mag houden, dat je met Maria te communie kunt gaan, dat je met Maria Jezus binnenlaat in je hart en dan vraagt Maria, zing maar uw lievelingslied, het Magnificat. Geef Jezus maar een kus, omhels hem, zodat hij zich thuis voelt in mijn arm hart door u, omdat u daar bent. Maria verwijst in die zin naar de eerste communie, maar ook waar ik het al over gehad heb, over het naar Pinksteren of het vormsel. Want Maria heeft de eerste leerlingen voorbereid op Pinksteren. Zij was zo rijk omdat ze alles in haar hart bewaarde en overweeg wat ze met Jezus had meegemaakt, dat zij het hele evangelie al in zich droeg voor het geschreven was, om het zo te zeggen. En vanuit die volheid kan zij bidden, kan zij luisteren, kan zij iets aan de apostelen en de anderen meedelen voor Pinksteren, waardoor ze op een ideale manier worden voorbereid op Pinksteren. En juist omdat Maria bruid is van de Heilige Geest, van wie ze haar kind heeft ontvangen, Jezus, kan ze ook bezield door die geest de leerlingen die de gaven van de geest gaan ontvangen op een prachtige manier voorbereiden. En ik ben ervan overtuigd dat de vormelingen over heel de wereld van Maria zouden houden en tot haar zouden bidden, dat ze hen zou voorbereiden op hun vormsel, hun Pinksterfeest, dat heel wat kinderen en ook de ouders die mariaal zijn, zoals God zelf mariaal is, die invloed van de Heilige Geest zouden ondervinden. Want als je kijkt met Pinksteren, het is niet te geloven. Die apostelen waar gewone vissers tussen zitten. En Petrus vooral, zijn eerste preek vervuld van de Heilige Geest.

En Petrus vooral, zijn eerste preek vervuld van de Heilige Geest, is zo bijzonder dat duizenden mensen zich laten dopen. Die Petrus, die met Goede Vrijdag uit angst op geen enkele manier durfde laten zien dat hij leerling en vriend van Jezus was, die handelt zo in het 9e hoofdstuk van de apostelen, dat die iemand die lam is geneest, Jezus zegt, u sta op en die man leeft, is geneest, beweegt, hij danst van vreugde en heel de streek bekeert zich. En diezelfde Petrus, door Maria voorbereid op Pinksteren, is zo vervuld van de Heilige Geest, dat als hij te horen krijgt dat er iemand gestorven is en de mensen hem vragen te komen, dan gaat hij. En de Heilige Geest leidt Petrus zo, dat hij doet wat hij doen moet. Hij stuurt de mensen weg, gaat in de dodenkamer waar Tabitha ligt opgebaard en hij bidt. En de Heilige Geest laat hem zien wat hij moet doen. Hij spreekt Gods woord als hij de hand van de dode vrouw vastpakt en zegt, Tabitha, ik zeg je, sta op. En ze leeft en heel de streek bekeert zich. Maria heeft Petrus en de apostelen voorbereid op de Heilige Geest, die met Pinksteren zich aan hen zou geven. En kijk eens wat deze visser tot stand brengt. Dit is aangrijpend. En ook bij Paulus, die een christenvervolger was en die Jezus ontmoet op zijn weg naar Damascus. En Jezus stuurt hem naar degene die hij wilde vervolgen en uitroeien. En een van hen, Ananias, bereidt Jezus in een visioen voor om naar een bepaald huis te gaan en Saulus de handen op te leggen. En hij stelt Ananias gerust die bang is voor deze kerkvervolger. En Jezus zegt, hij is mijn uitverkoren werktuig. Hij zal omwille van mij veel lijden. En dat is een teken van echtheid. Je zult vervolgd worden, zegt Jezus, omdat ze mij vervolgd hebben. En Ananias doet wat Jezus hem vraagt. Hij legt Saulus de handen op en hij zegt broer tegen hem. Kun je dat voorstellen? Iemand die doodsbang voor was om door deze man gevangen genomen en wellicht gedood te worden, die is zo beïnvloed door Jezus en de Heilige Geest, dat hij broer zegt tegen Saulus. En hij wordt opnieuw geboren. Hij wordt Paulus, hij wordt een apostel, hij wordt de verkondiger van Jezus door de Heilige Geest. En Maria is degene die van de Heilige Geest haar zoon ontvangen heeft en daarna ter wereld brengt. En zoals Paulus Jezus het hoofd noemt van het mystiek lichaam, dat heel die gemeenschap van gedoopten samenvormen met Jezus, zo zijn wij de ledematen. En willen wij echt volgeling en in de diepste betekenis van het woord leerlingen van Jezus zijn, dan hebben wij Maria ook nodig. Wat zegt Jezus als laatste wilsbeschikking op het kruis? Vrouw, zie daar uw zoon. Daar spreekt hij als de Adam en gebruikt hij hetzelfde woordje wat Adam tegen Eva zegt in het begin van de Bijbel. Vrouw, zie daar uw zoon. Zoon, zie daar je moeder. En dat, als je dit doet, als je Maria in je huis opneemt, zoals Johannes doet en zoals Sint Jozef veel eerder gedaan heeft na een droom waar de engel hem zegt, vrees niet Maria tot u te nemen. Dan heb je een mariaal leven zoals God zelf mariaal is. God heeft Maria lief. God heeft Maria bij zich in de hemel met ziel en lichaam. Degene die zo gehoorzaamd heeft, die zo eenvoudig was, dat God van haar kon genieten. Zij is eeuwig in de hemel. Maar omdat ze een unieke plaats heeft gekregen, gewild door God zelf, is zij u en mijn moeder. Is ze mijn vreugde. Want als ik het de rozenkrans bid en Maria met Maria me één weet, onthult ze me stap voor stap, jaar na jaar, wat ze in haar hart bewaart, betreffende haar zoon Jezus. En in die 20 prachtige mysteries is Maria bij mij om met mij naar haar zoon te kijken, die zij ontvangt in haar schoot, die ze meedraagt naar Elisabeth, die ze ter wereld brengt en laat zien aan herders en wijzen, en die ze aanbidt met Jozef en de engelen, die ze opdraagt in de tempel en terugvindt na 3 dagen zoeken als zij 12 jaar is en vanuit zijn gehoorzaamheid aan de Vader zegt in de hemel, wist u niet dat ik hier moest zijn? En dan gaat hij mee naar huis en hij is Jozef en Maria onderdanig, de zoon van God. Dat is mariaal zijn, het mariaal zijn van Jezus. Hij is onderdanig aan Maria. Hij

0: heeft haar lief. Hij maakt haar groot. Hij behandelt haar als zijn moeder. Hij eert haar. Hij heeft volmaakt het gebod beleefd, eer je vader en je moeder, tegenover Jozef en Maria. Gisteren vierden we het feest van Jozef, degene aan wie God zijn moeder en zoon toevertrouwde. Jozef is in die zin ook mariaal. Mariaal zijn is Maria binnen in je leven laten en geholpen door haar met God omgaan zoals zij dat deed, met de kerk omgaan zoals zij dat deed, met de leerlingen, elkaar dragen in gebed, elkaar in aanraking brengen met Maria. En de vreugde die dit teweeg brengt uit zich in de Maria-vieringen waar de meimaand vol van is. En toch, en daar wil ik dan mee als climax van dit onderricht, deze catechese, eindigen. De meest mariale tijd in het kerkelijk jaar is eigenlijk de Advent. Dat schrijft paus Paulus VI ook in zijn encycliek na het concilie over Maria. Deze tijd is zo mooi, vooral in de noveen van Kerstmis. 18 december wordt het evangelie gelezen, het begin van Matthäus, hoe dat de geboorte van Jezus plaatsvond. En dan zie je hoe dat God, die de engel zond aan Maria, ook zijn engel zendt naar Jozef. Op een goddelijke manier worden Maria en Jozef binnengehaald in Gods heilsplan. En daarachter komt dan hoe de voorloper van Jezus, Johannes de Doper, aangekondigd wordt aan de vader, Zacharias. En hoe dan, als Maria 6 maanden zwanger is, de engel gaat naar Maria, die gehoorzaamt, die zich overgeeft aan God. En dan krijg je de 22e december Maria, die met spoed gaat naar het bergland, want ze gaat naar een andere vrouw die ook door Gods wonderen moeder is geworden. God is zo dichtbij. God is hier in de studio, want we zijn hier met z'n tweeën bezig. God is bij u en zijn moeder. Jezus heeft u aan zijn moeder gegeven en door het doopsel bent u kind van God en ook kind van Gods heilsplan waarin Maria de plaats heeft die God zelf heeft uitgedacht en haar heeft gegeven. Maria is door God gewild. Zij is ons voorbeeld van geloof en ze kan ons het geloof geven waarmee zij op aarde God vertrouwde. Zij vertrouwde op God in haar aardse leven bij de vlucht naar Egypte. Wanneer ze onder het kruis stond en daarna het dode lichaam van Jezus op haar schoot droeg en zich de woorden kon herinneren van de engel aan zijn koningschap zal nooit een einde komen. En nu was hij dood, maar Maria geloofde in wat Jezus had gezegd, dat hij zou opstaan en verrijzen. Maria is de grootste van alle gelovigen, daarom wordt ze door Elisabeth bezield door de Heilige Geest, zalig geprezen om haar geloof. Wilt u een gelovig mens zijn? Wilt u God lief hebben? Wilt u God vertrouwen? Neem dan Maria tot moeder. En ze zal haar vertrouwen, haar liefde, haar geloof wat ze op aarde had met u delen. En vooral de schatten die ze in haar hart draagt en die heel het Nieuwe Testament samenvatten, vooral door de lichtmysteries, waarin we ook het doopsel van Jezus en zijn bruiloft te Cana mogen beleven, de instelling van de Eucharistie en waar je de geestelijke communie kunt beleven. Het is zo prachtig. Maria kunnen we eren door een bloem bij haar beeld te zetten, een roos. Maar nog mooier vind ik de rozenkrans. Ik dank u en ik hoop van harte dat u door de Heilige Geest steeds meer van zijn bruid kunt gaan houden, Maria. Dat is een zegen voor je leven met God en de mensen.
1: U hoorde pater Jan Meeuws, Montfortaan. En aan het begin van deze meimaand sprak hij over Maria.
2: Uit het archief. U hebt zojuist geluisterd naar een programma uit het rijk gevulde archief van Radio Maria Nederland.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: De heilige mis vanavond op Radio Maria komt uit de heilige Gerardus Majella-kerk in Utrecht.

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Het lam dat geslacht werd is waardig macht te ontvangen, glorie en wijsheid, kracht en eerbetoon. Alleluia. Broeders en zusters, aan het eind van deze arbeidsweek voor de meeste van ons, van jullie, willen wij naar ons werk, of alles wat we ook nou hebben gedaan, wat we niet konden doen, nu met vertrouwen bij de Heer neerleggen, vragen we hem dat het vrucht mag brengen, dat vrucht die ook in eeuwigheid mag blijven, zullen wij horen in het evangelie, dat wij, nou wat we met liefde hebben gedaan, dat het vrucht mag blijven, dat wat we hebben, ja, niet voldoende hebben gedaan, dat hij dat mag aanvullen. Zullen we nu ook ons hart openen, God om vergeving vragen voor onze tekortkomingen. Heer, die door de Vader ten leven zijt gewekt en verheven aan zijn rechterhand, om ons kwijtschelding van zonde te schenken, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Christus, van wie de profeten getuigen dat ieder die in u gelooft, door uw naam vergiffenis van zonden verkrijgt, ontferm u over ons. Heer, die ons uit het dodenrijk hebt verlost en ons terzijde staat met uw hulp, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Mocht de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. Laat ons bidden. Heer, wij bidden u, breng ons leven in overeenstemming met het paasmysterie, zodat hetgeen wij met vreugde vieren, ons door zijn blijvende kracht redding brengt en bescherming. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die in de eenheid van de Heilige Geest met u heerst, God door de eeuwen der eeuwen. Amen.

0: Uit de handelingen van de apostelen. In die dagen besloten de apostelen en de oudsten, samen met de hele gemeente, enige mannen uit hun midden te kiezen en met Paulus en Barnabas naar Antiochië te sturen. Judas, bijgenaamd Barsabas, en Silas, mannen van aanzien onder de broeders, en hun het volgende schrijven mee te geven. De apostelen en de oudsten zenden hun broederlijke groet aan de broeders uit de heidenen in Antiochië, Syrië en Sicilië. Daar wij gehoord hebben dat sommigen van ons u door woorden in verwarring hebben gebracht en uw gemoederen hebben verontrust, zonder dat ze van ons enige opdracht hadden gekregen, hebben wij eenstemmig besloten enige mannen uit te kiezen en naar u toe te sturen, in gezelschap van onze dierbare Barnabas en Paulus, mensen die zich geheel en al hebben ingezet voor de naam van onze Heer Jezus Christus. Wij hebben dus Judas en Silas afgevaardigd, die ook mondeling hetzelfde zullen overbrengen. De Heilige Geest en wij hebben namelijk besloten u geen zwaardere last op te leggen dan dit onvermijdelijke: u te onthouden van spijzen die aan afgoden geofferd zijn, van bloed, van wat verstikt is en van ontucht. Als gij uzelf daarvoor in acht neemt, zal het u goed gaan. Vaarwel. Na afscheid genomen te hebben, reisden zij naar Antiochië. Daar riepen ze de gemeente bijeen en overhandigden de brief. Zij lazen hem en waren blij over de troostvolle inhoud. Woord van de Heer.
1: Wij danken God.
0: U wil ik loven, Heer, voor alle volken, voor alle naties zing ik u ter eer. U wil ik loven, Heer, voor alle volken, voor alle naties zing ik u ter eer. Op u vertrouw ik, God, op u vertrouw ik. Ik zing en speel voor u. Ontwaak mijn geest, word wakker, harp en citer, en wekt de dageraad. U wil ik loven, Heer, voor alle volken, voor alle naties zing ik u ter eer. U wil ik loven, Heer, voor alle volken, voor alle naties zing ik u ter eer. Omdat uw medelijden wijd is als de hemel, uw trouw tot aan de wolken reikt. Vertoon u in den hoge God in majesteit, uw glorie stralen over heel de aarde. U wil ik loven, Heer, voor alle volken, voor alle naties zing ik u ter eer.

De Heer sei mit u. Uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Dit is mijn gebod, dat gij elkaar lief hebt, zoals ik u heb lief gehad. Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden. Gij zijt mijn vrienden, als gij doet wat ik u gebied. Ik noem u geen dienaars meer, want de dienaar weet niet wat zijn heer doet. Maar u heb ik vrienden genoemd, want ik heb u alles meegedeeld, wat ik van de Vader heb gehoord. Niet gij hebt mij uitgekozen, maar ik u. En ik heb u de taak gegeven op tocht te gaan en vruchten voort te brengen die blijvend mogen zijn. Dan zal de Vader u geven al wat gij hem in mijn naam vraagt. Dit is mijn gebod, dat gij elkaar lief hebt. Woord van de Heer.

Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan u dragen we op, de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven.

Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de wijngaard, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven. Gezegend zijt gij, God.

Met broeders en zusters dat meinen, u af van vaart kan worden door Gods almachtige Vader. Heer, wij bidden u, heilig in uw goedheid deze gaven, aanvaard ze als een geestelijk offer en maak ons tot een blijvende offergave voor u, door Christus onze Heer. Amen. De Heer zij met u. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. U danken wij, Heer God, omwille van uw heerlijkheid. En om heil en genezing te vinden, zullen wij uw naam verkondigen al onze dagen. Maar vooral in deze tijd bezingen wij u, want ons paaslam Christus is voor ons geslacht. Hij houdt nooit op zich geheel en al voor ons te geven. Hij spreekt voor ons bij u ten beste voor altijd. Zijn offer is volbracht. Hij sterft niet meer. Hij is het lam dat werd gedood en toch in leven blijft. Vreugde om het paasfeest vervult ons, mensen die op aarde wonen. Vreugde vervult de engelen in de hemel, de machten en de krachten die u loven, die u dit lied toejuichen zonder einde. Heilig, heilig, heilig, de Heer, de God der hemelse machten, vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid, Hosanna in den Hoge. Gezegend hij die komt in de naam des Heren. Hosanna in den Hoge. God, onze Vader, wij danken u met heel ons hart, want gij hebt ons tot leven geroepen. Gij hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus, uw Zoon, onze Heer. In hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons allen te redden. Hij is het verlossende woord, uw helpende hand. Nooit willen wij vergeten hoe hij één werd met ons in lijden en dood. Onze last maakte hij tot de zijne, zijn trouw werd de onze. Blijvend zijn wij uw dank verschuldigd om hem. God, onze Vader, wij vragen u, zend over dit brood en deze wijn de kracht van uw Heilige Geest, dat zij voor ons het lichaam en bloed worden van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus. Toen het paasfeest op handen was, kwam zijn uur. Hij had de zijnen in de wereld bemind. Nu gaf hij hun een bewijs van zijn liefde, tot het uiterste toe. In het bewustzijn dat hij van u was uitgegaan en naar u terugkeerde, heeft hij het brood in zijn handen genomen en zijn ogen opgeslagen naar u, God, zijn almachtige Vader. De zegen uitgesproken, het brood gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij ook, toen zij gegeten hadden, de beker in zijn handen. Hij sprak de zegen en het dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om mij te gedenken.

verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij beleiden tot gij wederkeert en dat gij verrezen zijt. Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, zijn overgave in lijden en dood, de overwinning van zijn verrijzenis en de glorie van zijn hemelvaart. Wij bieden u deze gaven aan, het levende brood en de heilzame beker, terwijl wij vol vertrouwen uitzien naar zijn komst in heerlijkheid. Zend nu, Vader, de trooster en helper in ons midden, uw Heilige Geest. Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde. Raak ons met het vuur van uw geest en breng ons elkaar nabij. Vrijmoedig in deze geest bidden wij u, Vader, voor uw heilige kerk. Bescherm haar en leid haar. Geef haar vrede en eenheid over de hele wereld. Geef wijsheid en kracht aan paus Leo, aan onze bisschop Willem en aan allen die gij als herders in uw kerk hebt aangesteld. Gedenk in uw goedheid ook degenen die een bijzondere plaats innemen in ons hart. En vergeet niet hun die door de dood van ons zijn heen gegaan. Samen met heel uw volk, met de maagd Maria, de moeder van de Heer, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen, de martelaren en al uw heiligen, samen ook met allen ter wereld die op u hun vertrouwen hebben gesteld, vragen wij om uw barmhartigheid. Erkennen wij uw grootheid en brengen wij u onze dank door Jezus, uw Zoon, onze Heer. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. In gemeenschap verbonden met Christus durven wij vol vertrouwen bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser, Jezus Christus. Want van u is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid. En de vrede des Heeren zij altijd met u. Wens elkaar de vrede.

Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. De Heer die werd gekruisigd, is uit de doden opgestaan en heeft ons verlost. Alleluia.

bidden we het gebed van een geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het Allerheilig Sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.

Laat ons bidden. Heer, we hebben uw heilige gaven ontvangen. Nederig vragen wij u, mogen deze gedachtenisviering van uw Zoon in gehoorzaamheid aan zijn opdracht de liefde in ons versterken. Door Christus, onze Heer. Amen. De Heer zij met u. Zegen u de goede en almachtige God, de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Gaat nu allen heen in vrede.

En

0: Voor de viering van de Heilige Mis waren we verbonden met de Heilige Gerardus Majella parochie in Utrecht. De geestelijke verzorging van deze parochie rust in handen van de Broeders van Sint-Jan.
1: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria app.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: Ave Maria. Vandaag beginnen we in het jaar 1998. Al lange tijd hadden religieuzen naar de oude archiefkast zitten kijken, die nodig eens opgeschoten moest worden. Ze licht de map eruit. Een stoffige brief valt op de grond. Zeker ooit tussen twee mappen beland. Ze raapt de brief op en leest. Haar mond valt open. Al vele jaren lang baden zij om een ronde om het ordegenoten zuster Mian Teresa Demjanovic zalig te kunnen verklaren. En hier, in de 27 jaar oude brief, leest ze hoe Michael Menzer uit Philipsburg, Pennsylvania, in 1971 door artsen officieel blind werd verklaard. Nog had hij licht in de ogen, maar binnen enkele maanden zou ook dat gedoofd zijn. Hoe de 15 jaar oude jongen in de klas zat te huilen. Waarop zuster Marie-Augustine hem met troostende woorden naar huis stuurde. Hier heb je een devotieprentje en een haarlok van onze zuster Mirjam Therese Demjanovic. Zij heeft tijdens haar leven niet alleen moeder Maria gezien, maar ook Therese Lisieux. Zij is nu in de hemel en zal daar voor jou bidden. En waar deze zuster Mirjam Therese die juist onze heilige van de dag zijn. Therese Demjanovic zag op 26 maart 1901 als jongste van de 7 kinderen van de Oostenrijks-Hongaarse schoenmaker Alexander Demjanovic en zijn lieve Johanna Zoeg in de onder de rook van New York City gelegen stad Bayonne het levenslicht. Deze dochter van de in 1884 naar Amerika geëmigreerde Slowaken verlangde als jong meisje naar het contemplatieve leven. Wilde zelfs intreden bij de zuster Carmelitessen. Maar toen haar vader en moeder ernstig ziek werden, moest ze dat idee laten varen. Onder druk van de familie zou ze niet bij de Carmelitessen intreden, maar bij de onderwijszusters van liefde van de heilige Elisabeth Seton in New Jersey. En daar zou ze de naam van zuster Mirjam Theresa ontvangen. Ondertussen hadden ze haar onderwijsakte. Verteld wordt hoe zij alle dagen in de kapel was om daar bij de Heer en zijn moeder de rooskrans te bidden. Daar bad ze dan tot Therese de Lisieux, die heilig werd verklaard op de dag dat zij in het klooster trad. En beiden waren ze genoemd naar de grote Theresa van Avila. Kort voordat ze afstudeerde, vertelde de Amerikaanse religieuze hoe zij op een dag, wandelend door de tuin, door de Franse Therese van Lisieux werd vergezeld. Ze had net als zij een nuchtere kijk op het kloosterleven. Heiligheid bestond voor zuster Mirjam Therese niet uit het doen van vreemde dingen, maar, zoals ze zei, uit het gewoon doen van gewone dingen op een ongewone manier. Mijn zuster Mirjam Therese kende meer mystieke ervaringen. Eens, toen ze in haar kamer op de 4e verdieping tijdens het bidden van de rooskrans naar buiten keek, het gebed wat zij zo lief had, zag ze plotseling buiten een groot licht. En midden daarin zag ik mijn hemelse moeder. In die tijd begint ze ook Engels en Latijn te onderwijzen aan de Academy of St. Aloysius in Jersey City. 2 jaar later wordt ze ziek. Wil maar niet beter worden. Je moet jezelf maar eens flink aanpakken, had moeder Overste nog tegen de novice gezegd. Maar biefvader, de pater Benedictijn Benedict Bradley, dacht er echter anders over en waarschuwde de priesterbroer van onze zaken. Die stuurde vervolgens een zuster, die verpleegster was, naar het klooster om daar een pols op te nemen. Nou, die schrok zich een religieus hoedje. Waarop zuster Mirjam Theresa in alle ijl naar het ziekenhuis werd overgebracht. Daar de religieuze lichamelijk erg zwak was, durfden de artsen aanvankelijk niet te opereren. Korte tijd later zouden ze daar alsnog toe besluiten en tot actie overgaan. Maar het was al te laat. De blinde darm sprong. Pater Benedict Bradley bewerkt moeder Overste op zuster Mirjam Theresa Demjanovic in het St. Elizabeth Hospital in New Jersey haar eeuwige geloftes mag afleggen in articulo mortis, wat zoveel betekent als in het ogenblik van de dood. 2 dagen later, op 8 mei 1927, dat is dus volgend jaar 100 jaar geleden, haalde heer haar na 26 jaar naar huis. De opvertelde pater Benedict op wat voor een geestelijke hoogte zuster Therese had geleefd. Meermalen, wanneer ik een retraite moest geven en geen tijd had, verzorgde zij mijn beschouwingen. Toen schreef ze onder andere: de heiligen deden eigenlijk maar één ding, Gods wil. Maar dat deden ze dan ook in alles. En wij hoeven alleen maar hetzelfde te doen. Terwijl ik haar teksten voorlas, zat zij tussen alle anderen in de zaal als een gewone novice. De teksten waren meest briljant. Wel zo dat ze allemaal dachten dat een of andere oude, wijze theoloog ze had geschreven. En dan moest zuster Mirjam Theresa dan ook steeds haar gezicht in de plooi houden, terwijl haar medezusters de teksten prezen of bekritiseerden. Zo genoot ze stiekem van deze heilige misleiding, omdat zij zo onzichtbaar kon blijven, terwijl haar woorden indruk maakten. Mede naar aanleiding van deze door God geïnspireerde geschriften, werd enkele jaar na dood het zelfverklaringsproces opgestart. Jarenlang baden ze om een wonder dat maar niet kwam. Tenminste, niet één waarmee ze haar zalig konden verklaren. Tenminste, dat dachten de zusters. Tot, en dan gaan we nu weer waar ik vandaag begon, tot in 1998 een van de zusters de archiefkast ging uitruimen en daar verloren gaan. Al meer dan 20 jaar lang het wonder lag dat ze nodig hadden voor die zalenverklaring. De wonderbaarlijke genezing van hun landgenoot Michael Manson. Ik vertelde al hoe de huilende jongen in 1971 naar huis werd gestuurd met in zijn hand een reliquie houden, met daarin een haarlok van zuster Maria Theresa. Michael liep rechtstreeks naar huis. Recht voor hem was alles zwart. Maar hij zag nog enigszins bij de zijkanten van de ogen. Laten we het hem zelf maar vertellen. Ik was nog maar 2 blokken van huis toen ik omhoog keek naar wat ik dacht de zon. Ik zag een bol. Een helder licht. Maar mijn ogen deden geen pijn. En toen ik weer omlaag keek, kon ik de lok in de reliekhouder zien. Thuis gaf ik het reliekje, dat heel warm geworden was, aan mijn moeder. Nu huilde Barbara, want zo heet zijn moeder, want zij wist dat ik was genezen. De volgende dag ging ik weer naar school. Kon ik tot verbazing van zuster Marie-Augustine alles weer normaal zien. En dan te bedenken dat ik al was begonnen om braille te leren. Specialisten waren verbijsterd toen ze zagen hoe een onomkeerbaar proces omgekeerd was. De ogen van de jongen waren volledig genezen. Barbara schreef een brief met getuigenis van de artsen naar de postulator voor de zalenverklaring van zuster Teresa. Maar het bleef stil, heel stil, alleen maar stil. Tot 27 jaar later de brief wordt gevonden. Geprobeerd wordt de oogarts te achterhalen, maar die is ondertussen overleden. Daarop wordt zijn archief overhoop gehaald. Een hele stapel folders wordt het stof geblazen. En uiteindelijk het dossier gevonden. En naar aanleiding daarvan besluit een theologische commissie dat er daadwerkelijk een wonder heeft plaatsgevonden. Op voorspraak van zuster Mirjam Theresa. En zo kon paus Franciscus Mirjam Theresa Demjanovic in 2014 zelf klaren. En Michael Mensen was overgelukkig. Hij sprak: zij is mijn vriendin. En je wilt toch dat het jouw vrienden goed gaat. Mirjam Theresa Demjanovic, bid voor ons. Ave Maria.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de Heilige van de Dag. Dagelijks kiest Radio Maria een Heilige van de Heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: U luistert naar lessen van de heilige Franciscus. Aan de hand van eenvoudige en ontroerende verhalen uit het leven van Franciscus van Assisi verdiepen wij ons in zijn spiritualiteit. Broeder Jan Termaat leest een verhaal voor en nodigt ons uit stil te staan bij de betekenis ervan voor ons eigen dagelijks leven.
1: Beste luisteraar, vrede en alle goeds gewenst. Vandaag lezen we het 17e verhaal uit de Fioretti, de verhalen over Sint Franciscus. Tot lof van Jezus Christus. Amen. Hoe een jong broedertje zag dat Christus en de Maagd Maria en vele andere heiligen met Sint Franciscus spraken, toen deze 's nachts in gebed was. In de tijd dat Franciscus nog leefde, werd er een heel onbedorven en argeloos jongetje in de orde opgenomen. Het verblijf waar hij woonde was zo klein dat de broeders er dicht naast elkaar op de grond moesten slapen. Toen Franciscus daar een keer was, ging hij 's avonds na het bidden van de completen meteen slapen, om 's nachts, wanneer de andere broeders sliepen, op te staan voor zijn gebed zoals hij gewend was. Nu had dit jongetje zich voorgenomen nauwlettend de gangen van Franciscus gade te slaan, om meer te weten te komen over zijn heiligheid en vooral over wat hij ging doen als hij 's nachts opstond. Om te voorkomen dat de slaap hem dit zou verhinderen, ging de jongen naast Franciscus liggen en knoopte zijn koord vast aan dat van de heilige, zodat hij zou merken wanneer deze opstond. Franciscus had niets in de gaten, maar toen hij in de vroege nacht, terwijl alle broeders sliepen, opstond en zag dat zijn koord was vastgeknoopt, maakte hij het zo zachtjes los dat de jongen niet wakker werd. Hij liep alleen naar het bos, nabij het verblijf, om daar in een klein hutje te gaan bidden. Na enige tijd werd de jongen wakker, en zodra hij zag dat het koord was losgemaakt en Franciscus niet meer naast hem lag, stond hij op hem te gaan zoeken. Omdat de deur aan de kant van het bos open stond, bedacht hij dat Franciscus daarheen was gegaan en liep hij het bos in. Dicht bij de plek waar Franciscus aan het bidden was, hoorde hij opeens allerlei stemmen. Hij sloop naderbij om uit te vinden wat hij precies hoorde en zag Franciscus omgeven met een wonderbaarlijk licht. En in dat licht ontwaarde hij Christus en de Maagd Maria, Johannes de Doper en de Evangelist en een enorme menigte engelen die allen met Franciscus spraken. Bij het zien en horen hiervan viel de jongen bewusteloos neer. Toen het mysterie van dit heilige visioen zich voltrokken had en Franciscus naar huis terugkeerde, stootte hij met zijn voet tegen de jongen, die als dood op de weg lag. Vol medelijden tilde hij hem op en bracht hem terug naar bed, zoals een goede herder met zijn schaapje doet. De jongen, die hem daarna vertelde dat hij het visioen gezien had, kreeg het gebod het aan niemand te vertellen, zolang Franciscus leefde. Hij groeide op in Gods genade en in verering voor Franciscus en werd in de orde een verdienstelijk man, die pas na de dood van Franciscus het visioen aan de andere broeders onthulde. Tot lof van Christus. Amen. Opnieuw horen we een verhaal over hoe intrigerend het leven van Franciscus was voor zijn tijdgenoten. We horen over een hele jonge broeder die graag in de voetsporen van Franciscus wil treden, die hem wil nadoen om zo ook een heilig leven te kunnen leiden. En dus wil hij weten hoe Franciscus bidt in de nacht. En hij bedenkt een list. Daar hebben we over gehoord. Maar hij ziet niet, als hij Franciscus ontdekt, biddend in de nacht, welke gebaren en bewegingen, welke woorden Franciscus gebruikt. Hij ziet iets veel belangrijkers. Hij ziet een wonderbaarlijk licht, want Franciscus is niet alleen in zijn gebed. Franciscus bevindt zich in het gezelschap van Christus. Hij bevindt zich in het gezelschap van Maria, de beide Johannessen en een grote schaar van engelen. Dat is eigenlijk wat we ook moeten doen als we bidden. Als we bidden, moeten we niet afgaan op onze eigen nieuwe inzichten, maar we moeten onze nieuwe inzichten spiegelen, in het licht brengen van Christus en de heiligen. Spiegelen aan de traditie van de kerk. Zitten we op een doorgaande lijn? Een breekpunt is niet iets wat bij ons geloof hoort. We mogen altijd een doorgaande lijn vanaf Christus en de heiligen ontdekken. En daarom is het zo goed om, als je bidt, te bidden om het licht van Christus, om samen met Christus en de heiligen te kijken naar jouw gebed, naar je geloof, naar hoe jij christen bent. Christus en de heiligen willen graag hun licht over jouw leven laten schijnen. Laten we daar gebruik van maken om een gezond christelijk leven te kunnen leven. Welke heilige is voor jou een groot voorbeeld? Welke heilige betrek jij bij het maken van keuzes? Denk daar eens over na, deze week. Misschien is het Franciscus. Franciscus aan wie het volgende gebed werd toegeschreven. Heer, maak mij tot een instrument van uw vrede. Laat mij liefde brengen waar haat is, eenheid waar mensen verdeeld zijn, vergiffenis aan mensen die zwak zijn. Laat mij hoop geven aan wie niet meer hoopt, geloof aan wie twijfelt. Laat mij licht brengen waar het duister is en vreugde waar mensen bedroefd zijn. Heer, help mij niet zozeer om zelf gelukkig te zijn, als anderen gelukkig te maken. Niet zozeer om zelf begrepen te worden, als anderen te begrijpen. Niet zozeer om zelfs getroost te worden, als anderen te troosten. Niet zozeer om bemind te worden, als te beminnen. Want als ik geef, zal mij gegeven worden. Als ik vergeef, zal mij vergeven worden. En als ik sterf, zal ik voor eeuwig leven. Amen.
0: U luisterde naar Lessen van de Heilige Franciscus met broeder Jan Termaat.

0: Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.
1: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
2: Vragen over de kerk, de leer of geloofskwesties, wie heeft ze niet? In de Club van Job beantwoordt pastoor Cor Menne vanuit de studio van Radio Maria geloofsvragen van luisteraars.

0: het bisdom Sertogenbosch dan nergens meer plaats beschikbaar voor een kapelaan.
1: Ja, maar het gaat niet alleen over wonen.
0: Nee, verplegen ook.
1: Ja, en de revalidatie. Dus een revalidatiecentrum is natuurlijk iets anders.
0: Maar heeft het bisdom heeft wel een zorgplicht, hè, voor priesters. Maar niet dit soort...
1: Nee, ja, natuurlijk moet je maar... Ja,
0: misschien kent iemand bij het bisdom, een arts of zo, die weet iemand, die kent iemand die...
1: Goed, maar wij hoeven dat hier niet te regelen. Ik vind de bezorgdheid van de parochiaan die hier...
0: aandoenlijk.
1: Aandoenlijk en goed. Maar ja, wij kunnen dat niet regelen. Dan moet inderdaad, als er iemand bij moet springen, is het bisdom. Maar ik weet niet in hoeverre dat die hier al bij betrokken zijn. Ja. Maar dat, meestal is dat wel zo. Als het langer duurt dan... Kunt u iets vertellen over een te hanteren dagelijkse regelmaat? Ik lees elke dag schriftlezingen via de app Evangelizo. En een paar keer per week luister ik via Radio Maria de Mis om 9 uur of 19 uur. Op zondag bezoeken wij de mis. Soms heb ik tijd voor de rozenkrans. Deze regelmaat geeft al veel inzicht en rust. 1 of 2 keer per week luister ik ook naar Pater Bots. Ja, regelmaat is in ieder geval belangrijk. Er zijn mensen die zeggen, ja, maar dat is sleur, dat moeten we niet doen. Nou, heilige sleur is belangrijk. Dingen schieten erover als je er geen regelmaat van maakt. Dus ik denk dat het belangrijk is om... En iedereen kan het op zijn eigen manier doen, maar het is het beste om het... dingen op een vastgestelde tijd te doen. Dat je denkt, 's morgens doe ik dat. Mijn ochtendgebed. Enfin, die schriftlezingen. Je moet natuurlijk tijd hebben in verband met mensen die werken. Hebben natuurlijk niet een hele andere regelmaat dan mensen die met pensioen zijn. En de rozenkrans inpassen. Gewoon zeggen, na het eten, 's avonds of 's middags, voordat ik mijn dutje ga doen.
0: Trein of in de auto. Of in de
1: trein, in de auto. Maar dat is alleen als je in de trein in de auto zit. Dat doe ik ook. Ja. Maar ik heb wel mijn vaste tijd ongeveer waar ik op een rozenhoedje bid. Als ik niet met de trein ga.
0: Ja. Ja, dan doet je doet het nog steeds wel of niet?
1: Wat?
0: Als u niet met de trein gaat, als je de gewoonte
1: hebt... Ja, ik heb de gewoonte. De gewoonte is op een bepaald moment van de dag gewoon. Ja, ja. Dat is vrij gewoon, 's middags een keer. Ja. Maar als ik met de trein meega, dan doe ik het meestal daar.
0: Ja.
1: Hè? En een brevier doe ik ook op bepaalde momenten van de dag. Ja.
0: En als er iets gebeurt in uw schema dat het verandert...
1: Dan schiet het er soms over. Dingen die niet moeten.
0: Ja.
1: Zoals het rozenhoedje. Maar anders doe ik het op een andere tijd. Maar de hoe heet het? Het brevier, dat moet. Dus dat gebeurt. Hè, als ik normaal doe ik 's avonds rond na het avondeten mijn vespers bidden. Maar als ik dus weg ben en ik kom als later, dan wordt er wel eens tegelijk
0: maar
1: met
0: de complete. Maar je gaat niet naar bed zonder de vespers te hebben gebeden. Nee.
1: Dus ik denk, iedereen moet zijn eigen regelmaat vinden. Maar het is wel belangrijk dat er iedere dag een zekere regelmaat zit. En er kunnen nog binnen dingen bij komen. Maar regelmaat. Dat is net hetzelfde als... Kijk, sommige mensen die gaan iedere dag douchen. Mm-hmm. Hè? Dat zijn hele zuivere en propere mensen. En meestal wat jonger. Want wij waren natuurlijk vroeger niet gewend om hier... Het was 1 keer in de week in de Kuip, zal ik maar zeggen. Hè?
0: Dat is lastig. Ja.
1: En dat was op seminaries ook. Op een klein seminarie had je 1 keer in de week een douchestudie. Dan gingen lijsten wanneer je dan kon douchen. Dus dat was 1 keer in de week. Nou ben ik al een beetje proberter geworden dan sinds die tijd. Maar ik doe het wel op vaste dagen.
0: Ja, ja.
1: Niet iedere dag, maar op vaste dagen. Dat is ook een regelmaat, anders dan schiet het erover. Mijn bed verschonen doe ik op een vaste... Hè? Ja. Al die dingen, die zijn anders schieten ze erover.
0: Ja, ja. Nou, sommige mensen, je zei ook, sommige mensen zeggen, ja, maar het moet van binnen komen.
1: Nou, van binnen komt er niet zoveel. Soms wel.
0: Ja.
1: Maar op basis van de sleur. Ja. Of althans de...
0: Ja, dat is denk ik de ervaring van iedereen uiteindelijk.
1: Ja.
0: Dat ook de mensen die zeggen dat het, het is niet zo belangrijk.
1: Ik heb hier nog een andere vraag bij die wel bij past. Ja. Telkens als ik samen met anderen ga bidden, begin ik achter 1 stuk te gapen en de andere meebidders ook. Zodra we met het gebed klaar zijn, stopt het gapen. Wat is dat toch, dat gestonte gegaap tijdens gezamenlijk gebed? Heb jij daar enig idee van wat dat is?
0: Ja, dat betekent dat u geen psychopaat bent. Maar blijkbaar, het is besmettelijk.

0: En hoesten, dan zie je wel als je in een kring van de enkele mensen bent, als de ene hoest of gaat, dan gaat die andere. Precies. Dan voel je. Maar als je sociopaat bent of psychopaat bent, dan krijg je die neiging niet.
1: Oh,
0: dus dat is een goed teken.
1: Goed teken, ja.
0: Ook dat je het gebed een beetje saai vindt.
1: Ja, dat is ook gebed. Gebed is natuurlijk ook, ja, tenzij op bepaalde momenten, als het heel innig wordt en heel mooi. Ja. Ja. Maar heel vaak is het gewoon
0: is dat
1: saai.
0: Niet zo? Ja. Maar ja, gewoon, ja, niet doen.
1: Nou, denk je, als een man 's morgens weggaat. Oh, dat is een heel traditioneel beeld, dat kan niet. Als ze samen weggaan om te gaan werken.
0: Ja.
1: En dat ze dan even een kusje en een dagschat. Is het allemaal zo'n diepe beleving?
0: Nee.
1: Denk het niet.
0: Maar dat moet wel.
1: Het moet wel. Ja. Om die diepe beleving af en toe een keer mogelijk te maken.
0: Ja, ja.
1: Goed, dan komen we bij een andere vraag. In de Bijbel staat, en hoor ik ook in de Eucharistie het volgende, Handelingen 13:48. Toen de heiden dit hoorden, en dan gaat de tekst verder, en allen die tot het eeuwig leven waren voorbestemd, namen het geloof aan. Waren voorbestemd, daar gaat de vraag over. Dat is het beroemde woord predestinatie. Ik weet niet of de luisteraars dat weten, maar dat is een strijdpunt geweest in de Reformatie. Luther en Calvin geloofden in de predestinatie, in de voorbestemming. Behalve Calvinisten is soms heel erg. Die geloven dat God iedereen heeft voorbestemd voor de hemel of voor de hel. En je kunt daar zelf niks aan veranderen. Dus als die strikte protestanten, die leven dan een heel leven lang met het idee, ik ben misschien wel verdoemd en ik kan er niks aan doen.
0: Of ik ben gered.
1: Ja, maar dat is, hebben ze minder, dat idee. Ja. Dan moeten ze soms een innerlijke ervaring voor hebben om min te zeggen, ik ben gered. Nou, ja. Dat is op dit soort teksten gebaseerd in de Bijbel. In de Bijbel staat regelmatig iets over predestineren. Of voorbestemd zijn. De katholieke kerk heeft dat nooit zo gezien. Die zegt wel, we zijn voorbestemd. Maar we hebben daar zelf ook nog iets in te zeggen. Dan zeg ik steeds weer, protestanten of katholieken, die leven van schijnbare tegenstellingen. Van paradoxen. Ketterijen zijn eenduidige dingen. Wat protestanten zeggen, we zijn gepredestineerd, dat is eenduidig, dat is duidelijk, maar het is wel ketterij. Als je zegt, we zijn gepredestineerd, God heeft ons voorbestemd, maar tegelijkertijd zijn wij in die voorbestemming opgenomen, dat wil dus zeggen, wij spelen daar een rol in. Wij kunnen dus daar zelf iets aan doen. Dan ben ik katholiek. En hoe dat het allemaal zit, weet ik niet. Maar in ieder geval, het is niet zo dat je dom voorbestemd bent.
0: Ja. Maar is het niet vreemd om te geloven dat God mensen schept om ze naar de hel te sturen?
1: Ja, dat is heel raar. Maar ja.
0: Hoe leggen ze dat uit?
1: Ja, nou, dat lezen ze in de Bijbel. En dus de Bijbel is het woord van
0: waarom
1: God.
0: Zou God
1: snappen wij niet. Dus,
0: zodat de hel toch wel een bevolking heeft. Of waarom zou God dat doen?
1: Ja,
0: dan misschien weten mensen wel hoe ze dat uitleggen.
1: Ik weet het ook niet, maar de katholieke kerk gaat er ook altijd vanuit dat God redelijk is.
0: Ja, ja.
1: Dus we niet zeggen dat we alles van hem snappen. Nee. Maar dat het wel met reden en verstand te bedenken is. Als het onredelijk is, is het niet iets van God. Dat kan niet. Het kan boven de reden uitgaan.
0: Het kan een geheim zijn, dat wij niet helemaal, maar dat onzin is, dat niet.
1: Ja. En dit lijkt onzin. Mensen die er totaal niks aan kunnen doen.
0: Ja.
1: Nou, dat komt eerder bij een islamitisch godsbeeld.
0: Ja.
1: De
0: niet eens, denk ik.
1: Jawel, God is totaal soeverein. Die kan vandaag dit vinden en morgen dat. Die kan doden afkeuren en doden goedkeuren.
0: Ja,
1: dat kan allemaal.
0: Ik denk dat de islamieten geloven wel dat ieder mens op aarde moslim moet worden en kan worden. En daardoor in de hemel komen. De Calvinisten zijn erger. Dus je kunt christen worden, maar je komt niet in de hemel. Want zo heeft God voor je geboorte al besloten.
1: Ja, en dan moeten we wel zeggen, voordat we alle luisteraars om, dat niet alle Calvinisten dat nog denken.
0: Plus, we weten niet zoveel van Calvinistische theologie. Of u wel?
1: Nou, we hebben wel dit, maar het is zo verschillend.
0: Ja, ja.
1: Als je dus zegt wat Calvijn vond en wat Calvinisten nu vinden, dan ligt soms een hele ding tussen. Waarom? Ze beroepen zich allebei op de Bijbel. Maar iedereen leest daar persoonlijk de Bijbel en iedereen heeft persoonlijk de bijstand van de Heilige Geest. Dus de uitkomsten kunnen heel verschillend zijn.
0: Ja, iemand zegt, is dat niet zo? Als protestanten denken dat ze voorbestemd zijn of niet, dan heeft evangeliseren toch geen zin?
1: Dat zou ik ook zeggen, maar ja.
0: Ja.
1: Ik weet het niet.
0: Nee.
1: Misschien kunnen protestanten daarop antwoorden die luisteren. Want dat weet ik ook allemaal niet.
0: Nee.
1: Maar heel logisch klinkt het allemaal niet. Goed, dan 1 Petrus 2,8. Maar ook een steen waaraan zij zich stoten. Zij stoten zich omdat zij het woord weigerden te gehoorzamen. En daartoe waren ze ook voorbestemd. Dat is eigenlijk hetzelfde. En zo, dat komt regelmatig voor in de Bijbel. Maar het antwoord is hetzelfde. Het is allemaal in het raadsbesluit van God besloten, maar dat gaat niet buiten ons om. Het is niet zo dat wij willoos voorbestemd zijn. Ons viel op in de laude van hedenmorgen 5 mei... dat er staat bij de smeekgebeden: vol vreugde om de Heer die de afgebroken tempel van zijn lichaam door eigen kracht heeft doen herrijzen, willen wij hem vragen. En dan is de vraag: is Christus door eigen kracht herrezen of heeft God de Vader hem opgewekt uit de doden? Dank u voor het antwoord. Groet voor u en Christina.
0: Groet het
1: vanuit Alkmaar. Ja. Goed. Allebei de uitdrukkingen komen voor in de Bijbel. Dat Jezus opgestaan is en God hem heeft doen opstaan. Dus laten verrijzen en zelf verrijzen. Nou, Jezus is uit eigen kracht opgestaan. Maar tegelijkertijd is hij uit kracht van de Vader. De Vader en ik zijn één. Dus het is een...
0: Jezus is God zelf.
1: Ja, ja, althans, het is de Zoon van God. En innig verbonden met de Vader. Dus het gaat door elkaar heen.
0: Je moet denken aan de verrijzenis van Lazarus. Dat is anders dan die van Jezus. Lazarus is niet uit eigen kracht verrezen, maar uit de kracht van Jezus, van God.
1: Ja.
0: Nou ja.
1: Bovendien, Lazarus op een andere manier verrezen. Ook niet.
0: Ja,
1: niet,
0: dus... ja, niet te verheven zoals Jezus. Ja.
1: Nee. Dus je kunt het allebei zeggen. Dus Jezus is zelf verrezen of God heeft Jezus opgewekt.
0: Mm-hmm.
1: Dat is eigenlijk hetzelfde.
0: Ja.
1: In de Heilige Mis is exact gelijk aan het bloedige kruisoffer op Goede Vrijdag, maar dan onbloedig. Toen onze Lieve Heer op Witte Donderdag de Heilige Mis instelde, was dit de eerste onbloedige kruisoffer, terwijl het bloedige nog moest plaatsvinden. Dit is toch wel iets heel bijzonders en een meditatie waard. Wij mensen kunnen dit niet snappen. Ga naar uw reactie. En dan staat er nog achter: zojuist de kruiswegoefening gebeden voor alle priesters die het moeilijk hebben. Dat vind ik wel mooi. Dat kan niet genoeg gebeuren.
0: Ja.
1: Nou, volgens de katholieke opvatting heeft Jezus het sacrament van zijn offer, hè, dus het is het onbloedige offer, maar het sacrament daarvan ook, hè, het is namelijk ondertekenen, ingesteld aldaags voor, hij grijpt dan als het ware vooruit op het kruisoffer van Goede Vrijdag. Eigenlijk staan de apostelen op Witte Donderdag zonder dat ze er eigen hebben al min of meer onder het kruis. Jezus grijpt vooruit op het kruisoffer en geeft dat ondertekenen aan zijn apostelen. Doe dit om mij te gedenken. Ik wil hier toch wel eens op wijzen dat het belangrijk is om dit te benadrukken, dat de mis het onbloedige kruisoffer van Christus is. Dat is na de liturgievernieuwing naar Vaticaan II wel eens ondergesneeuwd geraakt in de beleving van mensen. En ook eigenlijk wel in de nieuwe tekst van de mis. Ik wil niet zeggen dat er nergens geen offer meer in staat, maar ja, dan is het niet altijd duidelijk of het een offer van lof is of dat het onbloedige offer van Christus is. Het lijkt soms in de beleving ook van mensen dat de consecratie er eigenlijk alleen maar is om de communie te kunnen gaan. En dat is een protestantse opvatting. Dat had Luther ook. Dus Luther zei, de Eucharistie is geen eredienst aan God op de eerste plaats. Het is een sacrament van God. Dus hij deelt zijn heil aan de mensen mee middels de communie. En de aanwezigheid van Christus, waarin Luther geloofde, zei het niet met transubstantiatie, maar wel op een andere manier, in het brood in de wijn van de Eucharistie, is er juist om de gemeenschap van de gelovigen met Christus, dus met de communie. Dat is bij de Anglikanen ook. Daar heet het geen Eucharistie, maar communion service. Dus daar is eigenlijk de consecratie, de instantie, die zijn voor de communie.
0: Mm-hmm.
1: Dat is een niet-katholieke opvatting. En toch hebben veel katholieken dat tegenwoordig. Dat is ook met het gemak waarop mensen woord en communie accepteren als gelijkwaardig aan de Eucharistie. He, want
0: oh,
1: ze
0: de
1: willen
0: graag Anglikaanse of Protestantse communie, hetzelfde, ze denken dat hetzelfde is als wat wij hebben. Nee, wat bedoelt u dan?
1: Ik bedoel dat... Ik begrijp niet wat jij vraagt.
0: Oh nee, ik was even weg. Nou, gaat het goed.
1: Je zit er gewoon te gapen dus
0: eigenlijk. Nee, het is hier 25 graden. Mensen weten het niet, maar in de studio zijn 25 graden bijna.
1: Is het echt waar?
0: Ja, voor oude mensen die voelen
1: voor
0: niet
1: wij,
0: zo.
1: Ik voel het niet, nee. Weet. Goed. Nou ben ik de draad kwijt.
0: U had het over dat de heilige mis is. Het idee dat de consecratie alleen voor de communie is. Zodat mensen de communie ontvangen, is een protestants idee.
1: Ja, de protestants idee. En dus typisch katholiek is, en traditioneel katholiek, is dat de mis een offer is. En dat offer, dat vindt plaats bij de consecratie. Het onbloedige offer.
0: Mm-hmm.
1: Van brood en wijn, lichaam en bloed, geconsecreerd, is het tegelijkertijd het opdragen van het offer van Christus. En dat wordt het offer van de kerk. En dat doet de priester.
0: Mm-hmm.
1: He, alleen de priester is in staat dat offer te... Communie uitreiken kan iedereen.
0: Ja.
1: He, niet dat dat altijd mag. Liever niet. Maar in feite in tijd van nood. En tegenwoordig maken ze gauw tijd van nood. Kan dat iedereen. He, we weten al de heilige Tarsicius de communie naar de zieken bracht. Dus nee, dat wordt veel minder benadrukt. Ook in de Eucharistie, we zeggen gewoon Eucharistie. Wie zegt er nog mis over?
0: Het heilig mis over. Nou, hier en daar hoor je het wel. Hè?
1: Ja.
0: Het zijn van de mensen die...
1: Maar ook de gebeden die slaan op het mis over... Mensen, ik moet het oude missaal maar eens nalezen. Als je dus bij de offerande kijkt naar de gebeden die de priester bad, daar staat dan één stuk door offer. He? In heel de mis trouwens. Offer tot verzoening van de zonde en zo. Dat komt in de nieuwe mis veel minder voor. Dus ja.
0: Ja.
1: Ik denk dat er wel een zekere verduistering is opgetreden, ook in het gevoel van de mensen.
0: Kun je zeggen dat als je in de mis bent bij de consecratie, is het net alsof je op de berg Calvary was toen?
1: Ja, ja.
0: Dus je gaat gewoon op een of andere manier in de tijd terug naar dat moment.
1: Ja. Dus dat moment van het offer wordt door de tijd heen, in iedere Eucharistie, wordt dat werkelijkheid. Ja,
0: dus als Jezus sterft...
1: En dat is het verschil met protestanten, want die denken alleen maar terug. En die denken trouwens bij de mis...
0: Nee.
1: Of bij het avondmaal. Alleen maar terug aan het laatste avondmaal.
0: Ja.
1: Terwijl wij niet het laatste avondmaal vieren.
0: Nee.
1: Wij vieren het offer van Golgotha.
0: Ja, ja.
1: En dus al die katholieken die het laatste avondmaal naspelen.
0: Ja.
1: Die zitten op het verkeerde.
0: Maar dat heeft wel iets ook te maken met de laatste avondmaal. Hè? Want het lichaam van Jezus wordt verdeeld. Dat kun je niet uitsluiten totaal.
1: Nee, maar wanneer is het maal in de mis? Wanneer is het maal?
0: Bij de communie.
1: Bij de communie. Dat is op het eind dus.
0: Ja.
1: En niet iedereen hoeft de communie.
0: Nee,
1: moet zondags naar de mis. Bij het offer zijn. Maar je hoeft er niet aan. Als je niet geestelijk in staat bent. Dan ga je
0: dan,
1: niet.
0: De priester moet wel verplicht.
1: Priester moet, ja.
0: Ja.
1: Dus de maaltijd des Heren is alleen de communie. En nu praat men over de maaltijd des Heren, over de hele Eucharistie, wat de maaltijd des Heren. Dat is een verkeerde manier van praten.
0: Verkeerd, ja.
1: Huh? En bij de eerste communievoorbereiding, wordt daar ooit gepraat over het offer?
0: Denk van niet.
1: Nee.
0: Of bij de, misschien zijn er goede eerste communievoorbereidingen.
1: Dus je ziet dat dus het belangrijkste punt van het katholieke geloof stelselmatig verduisterd is.
0: Ja.
1: En dat dus hele generaties opgegroeid zijn zonder dat besef.
0: Ja, dat is jammer. Ja.
1: En het is dus het gevoel van een soort gemeenschapsmaal. We zijn de nieuwe kerken zitten we rond het altaar. Hè? Net of het. Ja. Er zit helemaal niet het gevoel van een offer.
0: Ja.
1: De oude kerkvormen, zoals die altijd waren, van praktisch van het begin af aan, zijn in de lengterichting naar God toe.
0: Nou, ze denken dat bij de laatste avondmaal zaten de leerlingen ook om de tafel.
1: Dus een protestantse idee laatste avondmaal vieren. Ja. Maar dat is niet zo.
0: Nee.
1: Wij vieren iets wat tijdens het laatste avondmaal is ingesteld. En dat is het offer van Golgotha, het sacramentele offer van Golgotha. Dus we vieren Goede Vrijdag, niet op Witte
0: Donderdag. Je moet meer denken aan Golgotha. Ja. Dan hebben het kruis en de leerlingen, of de mensen die daar waren, die waren aan deze kant, aan de voor. Denk, niemand stond aan de achterkant van het kruis. Zoiets. Dus iedereen keek naar Jezus.
1: Ja, maar het is dus een foutief idee wat door de protestanten is ingebracht. En dan zie je dus dat de reformatie na zoveel eeuwen nog veel invloed heeft.
0: Ja.
1: Dat wij namelijk een laatste avondmaal zouden vieren. En dat doen we niet. Al heel gauw in het begin van de kerk is trouwens de vorm van een maaltijd verlaten.
0: Klopt, ja.
1: Men heeft al heel gauw gezien dat dat niet de manier moest zijn. Dus, goed, ik denk.
0: Zelfs van Paulus die zegt dat mensen moeten zich, als ze niet vrij zijn van zonde, moeten zich onthouden, want dan eet je straf.
1: Ja.
0: En zo, dus dat zelfs dan.
1: Ja, en die waarschuwing van Paulus, die hebben ze uit het nieuwe missaal weggelaten.
0: Ja, dat weet ik, dat is schaamteloos.
1: Je ziet dus die hele vernieuwing van die liturgie, hoe meer je erover nadenkt, hoe meer je erover leest, hoe schandaliger het is.
0: Dus hoe moeten mensen het weten als ze het nooit in de kerk horen?
1: Vroeger werd op Sacramentsdag dat stuk van Paulus voorgelezen, met dat stukje erbij, wie onwaardig het lichaam en bloed, die eet zich een oordeel. Nou, hebben ze weggelaten, ook op Witte Donderdag weggelaten. Nou, dat is niet per ongeluk weggelaten, hè? Die mensen die daar missaal.
0: Misschien willen ze mensen niet schrikken.
1: Nee, natuurlijk. Daarom worden ook overal die gebeden waar zonde in staan en dingen. Dan moet je er ook zoveel mogelijk uit. Niet helemaal, want dat lukt niet, maar wel zo min mogelijk. En als het negatief gaat over deze wereld en zo, over de aardse lusten, ja, dan laat ze het ook meestal wel weg tegenwoordig. Terwijl er natuurlijk gebeden zijn die soms al 1000 jaar oud zijn.
0: Ja.
1: Dus die horen tot, nou ja, fijn, we kunnen erover aan de gang blijven. Ik denk dat wat Benedictus wilde, de hervorming van de hervorming, dus van de liturgiehervorming, dat die hard nodig is. Goed. In een uitzending op 4 mei kwam een man aan het woord die vertelde dat iemand direct na de bevrijding geconfronteerd werd met de verschrikkingen die zich hadden voorgedaan in een vernietigingskamp in Duitsland. Hij zei of dacht, waarom heeft God niet ingegrepen om dit te voorkomen? De man verloor zijn geloof. Hoe zou hij hierop reageren? Ja. Je kunt onder het kruis je geloof verliezen, of je kunt het geloof vinden. Want daar heb ik het niet over, maar we zien dus dat de eerste der mensen, Jezus zelf, Zoon van God, mens met ons, verschrikkelijk geleden en onder het lijden gebukt is gegaan en uiteindelijk aan het kruis is gestorven. Nou, hij roept zelfs op het kruis, God, mijn God, waarom heb je mij verlaten?
0: Mm-hmm.
1: Nou, degene die daarbij staat, die zou kunnen zeggen, ja, maar als dat zo moet, de beste, de eerste, dat hij zo moet, dan kunnen we niet geloven. Nou, dat kan. Ja. Maar Jezus nodigt uit tot geloof. En hij zegt zelfs hangend op het kruis tegen de goede moordenaar: heden nog zult ge met me zijn in het paradijs. He, en hij is op de derde dag verrezen. Daar gaat het om. En er is nooit gezegd dat God ons zou redden hier van een moeitevol bestaan op aarde. Helemaal niet. Daar zijn wij in onze verwende wereld wel een beetje aan gewend. Maar dat is natuurlijk niet zo. Wij leven in een wereld die aangetast is door zonde en door menselijke schuld. En daar hebben wij allemaal onder te lijden. We hebben ziekten en we hebben pijn. En we hebben, als we getrouwd zijn, hebben we een man of een vrouw die er van tussen gaat. Omdat de ontrouw wordt. En noem maar op, al die dingen. Moeten we daar God de schuld van geven? Doen we het toch gewoon zelf? En we doen het elkaar aan. En we kunnen alleen zien dat God ons uit die situatie verlost door de dood en de vrijheid van Christus. En daarom is de reden tot geloof. Niet omdat wij zelf het zo goed zouden doen. Of God zou onze vrijheid af moeten nemen. Al die gekkigheid die er op dit moment gebeurt in de wereld is dankzij de vrijheid van de mens. En zou het allemaal goed moeten lopen, dan was de mens een willoos poppetje.
0: Ja.
1: Want zo gauw als je een wil heeft, doet hij verkeerde dingen. Maar dan kan hij ook niet lief hebben. Dus mensen verliezen hun geloof bij slechte dingen. Verloor Job.
0: Ja, dat is een beproeving. Huh?
1: Ja, dit is nou echt een beproeving.
0: Dat is een echte beproeving.
1: Ja.
0: Wil God zien, ga je ook in moeilijke omstandigheden je geloof bewaren of niet?
1: Juist. Dat is niet die beproeving uit onze vader, dat is een verkeerde beproeving.
0: Nee, precies.
1: Daar geloven wij niet in die beproeving. Nee. Dat is een bekoring.
0: Ja, precies. Ja, maar dat is een beproeving.
1: Ja. Goed, paus Leo de 14e zou in zijn vroege jaren sterk beïnvloed zijn geweest door de Latijns-Amerikaanse bevrijdingstheologie. Dat blijkt uit oude toespraken als generaal overste van de Augustijnen van een kwart eeuw geleden en die nu in een boek zijn gepubliceerd. De bevrijdingstheologie is echter zeer omstreden en werd bekritiseerd, verboden door paus Johannes Paus II, het Vaticaan en paus Benedictus XVI vanwege marxistische invloeden. Hopelijk is paus Leo inmiddels wel tot betere inzichten gekomen. Nou, ik weet dat allemaal niet. Kijk, de kerk in Zuid-Amerika, maar dat is ook wel in andere delen van de wereld, heeft vaak de kant van de armen gekozen, die ook uitgebuit werden. Daar is niks mis mee.
0: Met het uitbuiten van mensen?
1: Nee. Nee,
0: dat is veel mis
1: met het
0: mee.
1: Kiezen. Met het kiezen van de kant van die mannen.
0: Ja, ja.
1: Zeker. Pirke Donders deed dat ook.
0: Ja, en veel andere heiligen.
1: En heel veel heiligen in het verleden allemaal gedaan hebben.
0: Ja.
1: Iets anders is als je daar een theologie op loslaat die marxistisch is. Dat je zegt van klassenstrijd en weet ik wat allemaal. Nou, dat is niet katholiek. Maar ik zeg niet dat Leo dat gedaan heeft.
0: Nee.
1: Dus dat weet ik niet.
0: En we hebben ook geen teken van dat, van de bevrijdingstheologie nog gezien.
1: Nee. Die zijn er wel in Zuid-Amerika, waren er die veel.
0: Ja, ja, ja. Maar
1: en met name dus bisschoppen met Duitse namen, die, die Duitse inwerkelingen daar.
0: Het zou kunnen, kijk, ook paus Benedictus had bepaalde dingen gezegd in zijn relatieve jeugd. Hij is ook bekeerd op een gegeven moment. We weten
1: zeker,
0: niet.
1: Dat kan ook.
0: Het kan, mensen
1: kan
0: veranderen.
1: Ook die zaten in een bepaalde flow.
0: Ja, en toen is dat toch wel veranderd.
1: Dus, maar ik durf er niks van te zeggen, want ik weet niet. Dan zou ik aparte dingen moeten horen.
0: Ja.
1: Als je dus zegt van het Rijk van God begint hierop of is hier op aarde.
0: Dat zou me verbazen. Dat
1: zou me ook verbazen.
0: Dat heeft hij nog niet gezegd, nee.
1: Nee. Best Radio 10 van de Club van Job. Stoormennen. Zou u eens wat kunnen vertellen over het werk van de over de hele wereld bekende hulpbisschop Athanasius Schneider? Ja, wat moet ik daarvan vinden? Of van vertellen? Hulpbisschop Athanasius Schneider is een hulpbisschop van het bisdom Astana, geloof ik, in Kazachstan, zeg ik dat goed. Dus in het vroegere Sovjet-Unie was dat. Hij is van Duitse afkomst. Althans, zijn ouders zijn...
0: Daar verstuurd.
1: Daarheen gestuurd. Ja. Door de Sovjet-Unie. Die zijn gedeporteerd. Zoals er met veel met die Duitsers gebeurt. Heel lang geleden al. Ik weet niet wanneer, in welke tijd. Hij is daar hulpbisschop van Astana geworden. En hij is al jaren, verkondigt hij via websites en via dingen over de wereld, gewoon het katholieke geloof. En het geluid tegen aanvallen op het katholieke geloof. Mm-hmm. Dus het is een van de weinige bisschoppen die duidelijk spreekt over de wereld. Je kunt hem vergelijken met kardinaal Sarah, maar hij doet het nog meer.
0: Ja, hij is nog feller, dan
1: ja.
0: Sarah.
1: Ja.
0: Er zijn bepaalde of dingen, Burg, die Snijder zegt, die Sarah
1: zou niet zeggen.
0: Strikland, ja, zoiets.
1: Het zijn in ieder geval mensen die opkomen voor het katholieke geloof. Want een zeldzaamheid is in de kerk, zeker onder Franciscus. Want je moest dan ook vaak opkomen voor katholieke dingen waarvan Franciscus het tegenovergestelde zei. En dan moest je nog de eerbied voor de paus bewaren. Dat heeft hij altijd gedaan, hè? Dus hij heeft nooit rechtstreeks de paus aangevallen. Je zit daar bedenkelijk.
0: Als je tussen de regels door leest.
1: Ja, maar je kunt ook niet anders. Hij zegt, ik zei gewoon rechtstreeks dat Franciscus een ketterse paus was. Maar
0: ja, dat
1: kon
0: zei
1: hij
0: Snijder
1: niet.
0: Niet.
1: Dat zei hij niet. Nee,
0: want je moet wel toch wel de imago bewaren. Dat je toch...
1: Dat je denkt van ja... Maar, ja,
0: maar als je nog pastoor was, je bent niet gepensioneerd, maar als je nog pastoor was... Was
1: zou
0: je nog
1: me
0: zo
1: niks
0: vrij?
1: Schelen.
0: Nee?
1: Nee,
0: en als
1: niks.
0: Je dan kreeg een benoeming in, ja, weet veel waar, waar niemand naartoe wil als straf.
1: Dan zeg ik, ik ga niet of zo. Want ik ben, ongehoorzaamheid mag ook tegenwoordig. Want
0: nee.
1: Ik bedoel, ja, het is modern. Ongehoorzaamheid is modern.
0: Is modern, maar van God mag het niet.
1: Ja, maar van de bisschop misschien wel. Ik weet het niet.
0: Denk van
1: enfin,
0: niet.
1: Nee, dingen die eruit komen, die mogen meestal niet. Goed, wat zeg je nou toch weer allemaal?
0: Ja, ja.
1: Ja, dus hij is voor veel mensen een identificatiepunt. Dus voor katholieken die in hun bisdom een bisschop hebben die met de moderne wind meewaait en een pastoor hebben die gekke dingen doet. Dat is in Nederland niet zoveel meer het geval. Maar in de buitenland, die zeggen ja, die had een huis. Nee, dat is tenminste nog een bisschop waar je op kunt vertrouwen. Dus een identificatiepunt. Hij heeft ook een catechismus uitgebracht. Een heel gedetailleerde catechismus. Wat moet ik er meer van zeggen?
0: Gewoon op Google gaan.
1: Ja.
0: Athanasius Snijder schrijven. Op YouTube krijg je heel veel filmpjes met hem.
1: Dan bent u al eens op bedevaart geweest naar Pater Pio. En speelt Pater Pio een belangrijke rol in uw geestelijk leven? En kunt u daar wat over vertellen? Of zijn er ook andere heiligen waar hij een bijzondere vereniging voor heeft? Oh, en dan staat er nog onder, en moeder Maria. Alvast bedankt voor uw mooie woorden. Ja, dus denken dat hier mooie woorden komen. Maar als ik nou zeg dat ik nooit op bedevaart ben geweest naar Pater Pio, dat is wel altijd mijn wens geweest overigens.
0: Ja.
1: Maar dat is er nooit van gekomen en dat zal er wel niet meer van komen. Maar of je een belangrijke rol in het geestelijk leven speelt, dat weet ik niet. Ja. Andere heiligen waar ik bijzonder. Ik ben niet zo'n heilige. Ik ben wel een heilige vereerder, maar niet zo'n vurige, zal ik maar zeggen. Van die...
0: Maar wat vindt u bijvoorbeeld een heilige wat u bijzonder interessant vindt?
1: Ik heb pastoor van As heb ik altijd een belangrijke heilige gevonden. Voor me. Ja. Maar ik vond u ook altijd wel een beetje. Ja, ik denk niet om me mee te verenigen, zal ik maar zeggen. Die man
0: die was anders dan u bent.
1: Ja.
0: Ja. Ascetisch en zo.
1: Ascetisch, ja. En dus bedorven aardappelen at en weet ik wat dan. Ja.
0: Ja.
1: Dat denk ik niet.
0: Maar ja, dus ik vermoed geen pastoor tegenwoordig.
1: Weet je waar
0: eet,
1: ik ook wel een grote verering voor heb?
0: Ja.
1: De heilige Athanasius.
0: Ah, kijk eens.
1: De strijdbare heilige.
0: Ja, dat is wel een goeie.
1: Dus die is van het arianisme, heeft hij te vuur en te zwaard bestreden. En Athanasius, ja, die wordt nu ook weer aangehaald in verband met de voorgenomen bisschopswijdingen van
0: Pius X. Ja.
1: Waarom? In die tijd had je nog niet de pauselijke goedkeuring voor een wijding nodig. Want dat kenden ze in Rome, was nog niet zo belangrijk. Ja, ja. Maar het was wel, het concilie van Nicea had gezegd dat bisschoppen niet zomaar bisschoppen mochten wijden. Dat moest met instemming van de kerkprovincie. Mm-hmm. En op zich is het natuurlijk terecht. Want ja, bisschoppen die moeten natuurlijk ingebed zijn in het hele van het episcopaat. Maar Athanasius, die denkt, dat doe ik niet. Want de meeste bisschoppen van mijn denk, die zijn allemaal Ariaans of semi-Ariaans. En als ik hun ga vragen om een, of ze het eens zijn met een hele katholieke kandidaat, die tegen, dan doen ze het niet. Nee. Dus wat deed Athanasius? Die heeft verschillende bisschoppen gewijd tegen de beslissingen van het concilie van Nicea in. Dus zonder te raadplegen. Dus en daardoor liep je ook excommunicatie op. Dus de heilige Athanasius is ook nog wel een beetje geëxcommuniceerd geweest. Dus ja, is dat nou, ja, is dat dus erg?
0: Zaak is. Ja, maar je kunt niet zeggen dat de bisschoppen van tegenwoordig Ariaans of semi-Ariaans zijn allemaal.
1: Nee, niet allemaal, wel veel.
0: Meeste niet, ik denk. Of je kunt zeggen dat de meeste bisschoppen tegenwoordig de paus ook eigenlijk ketters of semi-ketters zijn. Dat is een groot woord.
1: Van de vorige paus en al
0: van
1: die
0: de
1: bisschoppen
0: vorige,
1: maar, die noemde.
0: Die is dood, die is al een jaar dood.
1: En die hij allemaal benoemd heeft, die allemaal overal brave katholieken vervolgen.
0: Ik las vanochtend het verhaal van de heilige wat ze vandaag in Roermond vieren, Wiro, van gehoord.
1: Ja, wel eens van gehoord, maar die ken ik verder
0: niet. Ging,
1: het is bisschop, geloof ik.
0: Dus het is besloten in zijn bisdom in Ierland dat hij bisschop van een van de bisschoppen in Ierland zou worden. Maar die is naar Rome gereisd om daar de toestemming van de paus te krijgen en ook gewijd te worden. En dat is in het jaar 700 en nog wat. 600 nog wat.
1: Men, dus ging, wel naar, oud is, dat men ging wel naar de paus, want dan had men een heel groot... Maar dat gebeurde niet altijd. Maar om een...
0: Ja, nou ja.
1: Een stevig ding. De paus was natuurlijk toen al wel belangrijk. Dus ik zeg niet dat de paus onbelangrijk is.
0: Ja, maar dan moeten we blijven met de tijd van nu en niet van de tijd van Athanasius.
1: Ik wil alleen maar zeggen dat er altijd mensen zijn geweest die tegen die dingen ingingen.
0: Ja, ja. Dat klopt. En soms, dan neem je wel een risico.
1: Tegenwoordig gaat de Chinese regering gaat ook tegen de paus in.
0: Ja.
1: En de paus vindt het toch goed.
0: Dat weet ik niet, we gaan het zien.
1: Ja.
0: Maar
1: die bisschoppen die door de Chinezen benoemd zijn, die worden gewoon door de paus erkend.
0: Ja. Maar misschien zijn ze wel goeie. Misschien zijn ze goeie.
1: Nee, die door de communistische partij zijn.
0: Ja.
1: Nee. Dus het is allemaal niet wit-zwart.
0: Nee. Maar ja, je neemt wel een risico.
1: Ik ben dus voor de heilige Athanasius.
0: Ja.
1: Die opkwam voor het geloof van de kerk. En voor de traditie van de kerk.
0: Ja.
1: En daar niet mee waaide met alle moderne winden die er waaiden. Want dat is, soms waren die bisschoppen, omdat de keizer of de keizervrouw of zo, die Ariaans waren, gingen ze daar maar een beetje in mee.
0: Ja.
1: Want dat is natuurlijk het fijnste, als bisschoppen leunen tegen het publiek.
0: Het is van alle tijden.
1: Van alle tijden. Dus kijk om je heen, het gebeurt hetzelfde.
0: Ja.
1: Er zijn maar weinig bisschoppen die staan voor waar ze moeten staan.
0: Ja.
1: Er zijn... Ik denk dat de meeste bisschoppen zijn wel katholiek. Maar als het niet opportun is om er heel hard voor uit te komen, zullen ze stil zijn.
0: Ja.
1: Goed. Moeder Maria is natuurlijk... Ja, dat is de eerste heilige die voor iedere katholiek van belang is. Ook als je een rozenhoedje bidt iedere dag, dan heb je er altijd al mee te maken om als iets
0: met
1: te noemen.
0: Maria. Ja. Ja, en de mis komt ze ook vaak voor, zo hier en daar.
1: Ja, en we zingen toch altijd het
0: Regina
1: Caeli
0: en Salve Regina, en wat dan ook. Ja.
1: Goed, daarmee ben ik aan het eind van
0: mijn... Er zijn nog vragen op uw telefoon binnengekomen.
1: Oh, die heb ik nog niet.
0: Mensen zijn bezig met vragen te sturen. Gevonden?
1: Ja. Waarom is er zoveel haat vanuit de Joden op de christenen? Ligt zoveel spanning op als je daar in het Heilig Land bent? Ook kijkende naar de zuster die deze week aangevallen werd.
0: Door een Jood.
1: Oh, dat weet ik niet.
0: Heeft u niet gezien? Ja, de beelden? Nou, die werd zomaar uit het niks aangevallen.
1: Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat je in het algemeen kunt zeggen, als je in het Heilige Land komt, ik zeg niet hier, dat de Joden zich tamelijk superieur gedragen. Dat is me de eerste keer opgevallen toen ik in het Heilige Land kwam. Toen heb ik wel eens gezegd, nou, ik ben geen antisemiet, maar je zou het bijna worden als je hier... Het is gevaarlijk wat ik nou zeg, maar... ik vond de Arabieren aardiger, zal ik maar zeggen, hierentegen dan de Joden. Ja, maar dat heeft ook te maken natuurlijk waarschijnlijk met, aan de ene kant, dat ze een onderdrukt volk zijn, wat daar bij elkaar is gekomen uit noodzaak. Dat ze een trots volk zijn.
0: Ja.
1: Hè, want we moeten ons zien te handhaven.
0: Ja.
1: Dus het heeft allerlei oorzaken. Hebben ze haat tegenover de christenen? Ik weet niet of ze in het algemeen haat hebben.
0: Nou, ik weet van bijvoorbeeld orthodoxe priesters die gaan naar het Heilige Land en ze dragen vaak een borstkruis. Nou, dat borstkruis komt in een zak ergens, want wordt bespuugd dan door orthodoxe Joden. Om dat te voorkomen. Dus daar is wel degelijk
1: iets die orthodoxe Joden,
0: die het christus niet kunnen verdragen, nog steeds. Mm-hmm. Maar snap ik wel. Waarom niet? Want het is voor hun
1: een ketter, de grootste ketter
0: die er is. En die noemt zich Messia, een zoon van God. Ja, dat kan helemaal niet. Maar er is ook tegen de christenen ook best veel...
1: En wij zijn, om daarom kunnen we het helemaal niet begrijpen, wij zijn zo Irenisch en vredevol geworden.
0: Ja,
1: wij denken, erger dan...
0: Ja, wij denken van de Joden een soort halfbroers of zo.
1: Ja.
0: Een soort verwanten. Maar zij denken over ons niet zo.
1: Nee, en ook wij verloochenen onze
0: achtergrond en ons geloof.
1: En onze eigenheid.
0: Ja.
1: Als je ziet dus hoeveel katholieken, traditionele katholieken, er geërgerd zijn aan die mevrouw Mullally of iets.
0: Mullally, ja.
1: Uit die bisschop van die protestanten of die Anglikanen, die daar zegens geeft bij het graf van Sint-Peter, of die daar door de paus ontvangen wordt. Nou, vind ik die zegen erger dan door de paus ontvangen worden. Alhoewel. Ja,
0: maar kun je dan zeggen, u mag geen zegen geven?
1: Ja, natuurlijk kun je dat zeggen. Zij kan toch in de Sint-Pieter, dat is een katholieke ding. Dus daar kun je tegen een hindoe die er op bezoek komt, die zeggen, je mag hier geen offer opdragen aan een hindoe-god. Dat mag niet.
0: Nee,
1: we hebben zelf weinig zelfbewustzijn. Dat komt ook vanwege de zogenaamde ecumenen. Daarom zijn ze natuurlijk ook op Pius X erg kritisch op de ecumenen. Omdat we onszelf bijna tussen haakjes zetten. Dus vroeger was het totaal niks mee te maken hebben. Dat is al heel lang geweest. Niks, helemaal niks. Als je bij elkaar bij de protestanten in de kerk kwam, dan moest voor een uitvaart. Dan mocht je niet meedoen, niet meezingen. Niks.
0: Ja, dat herken ik van mijn jeugd. Hè? Ja. De orthodoxe kerk. Nog steeds, daar wordt helemaal niets gedaan. We bidden niet samen. En als je op een of andere manier uitvaart van protestanten, dan ga je niet meebidden.
1: Nee.
0: Zo, je bent er altijd, je bent er, maar liever niet. Maar ook met katholieken, is bijvoorbeeld, dus de patroonheilige van de stad is gevierd, groot, worden de katholieken niet uitgenodigd. Dan zie je niet dat de katholieke priester is daar ergens aanwezig. Nee, maar andersom ook niet. Het is een totale wereld, een gescheiden wereld. En ik denk dat is toch wel te...
1: Ja, dat
0: is streng.
1: Dat hoeft ook niet. Maar nu is het net of wij helemaal...
0: Bij de katholieken nu is het te vrij geworden.
1: Ja. En of wij nou... Want je ziet dus op sommige plaatsen... Tegenwoordig is het misschien niet meer. Maar dat er gewoon eucharistievieringen samen met de dominee enzovoort waren. Dat kan toch helemaal niet?
0: Nee, dat is...
1: Kan echt niet.
0: Nee.
1: Goed, dan hebben we hier een... Tussen Luther en Calvijn is een groot verschil, dat is zo. Calvijns theologie gaat uit van de predestinatie. Luther vanuit de rechtvaardiging, vanuit het geloof. De gewone PKN gelooft nauwelijks meer in de predestinatie. Dat moet ook wel, want ik bedoel, als ze Lutheranen en Calvinisten onder één dak hebben van de PKN, de Protestantse Kerk in Nederland, in de nieuwe kerk, ja, dan kunnen ze daar geen punt van maken eigenlijk. Dat is hetzelfde als over het ambt.
0: Ja, maar zijn de Calvinisten in Nederland deel van PKN?
1: Natuurlijk.
0: Ja, oké. Okay.
1: Dat is het grootste
0: de gereformeerde...
1: Gereformeerde, dat is allemaal okay. Calvinisten.
0: Oké. Okay.
1: We hebben in Nederland een heel klein groepje Lutheranen.
0: Ja, ja. Maar ik denk dat er geen andere land heeft zoiets als de PKN. Ik kan me niet voorstellen dat ze in Duitsland een Duitse protestantse kerk hebben. Zo.
1: Nee, maar die hebben wel overeenkomsten. Die hebben de Leuenberger Concordio's,
0: okay, okay.
1: Waarin ze elkaar allemaal herkennen. Dus okay. Elkaars ambten. Terwijl de ambten bij Luther en Calvin. Luther heeft maar één ambt. Predikambt.
0: Ja.
1: En de protestanten hebben het predikambt.
0: Maar dan hebben de bisschoppen ook. Of niet? Hebben ze geen Calvinisten?
1: Calvinisten hebben geen bisschoppen.
0: Nee?
1: Nee.
0: Oké, nou. Over.
1: Calvinisten hebben alleen, dus predikanten, presbyters, ouderlingen en diakens. Die hebben drievoudig ambt.
0: Oké. Okay. Of we hebben de Lutheranen bisschoppen. Ja.
1: Die hebben wel bisschoppen. Zoveel... Dat is een super... Een super dominee, zal ik maar zeggen. Een super predikant.
0: Nou ja.
1: Super intendant. Nou, afijn. Het gewone PKN gelooft nauwelijks meer in de predestinatie. Lutheranen overigens maken deel uit van de PKN en staan veel dichter bij de RK-kerk. Consubstantiatie heet het bij de Lutheranen. Ja, dus geen transsubstantiatie.
0: Consubstantiatie
1: of impanatie. Dat betekent dus dat het lichaam van Christus tegelijk bestaat met het brood. In de katholieke kerk is het brood en wijn worden veranderd. In het lichaam en bloed van Christus. En daarom is er ook blijvende aanwezigheid. Bij Luther is dat niet. Er is alleen maar aanwezigheid bij de consecratie en bij de communie.
0: Mm-hmm. Ja.
1: En aan de rand geef je het gewoon aan de vogeltjes, zal ik maar zeggen. Dus dat maakt niet uit.
0: Ja.
1: Veel heil en zegen voor Christina en Pastoor Menne. De protestanten zullen nu voorgaan in het Rijk der Hemelen. U zult verbaasd staan over het heil dat de wereld omspant.
0: Ja.
1: Dat is wel mooi.
0: Ja. Dan zullen we wel verbaasd zijn van wie er niet is.
1: Dat kan goed zijn. Misschien ben ik er
0: dan
1: wel.
0: Dan vraag je, kom je in hemel? Oh, is die Pastoor Menne hier ergens? Nou, hebben we niet gezien.
1: Ja, het zou goed kunnen. Dus, maar daar gaat het niet over. We hebben het niet over wie gered wordt.
0: We hebben het
1: over de waarheid van het geloof.
0: Ja.
1: En je bent gehouden aan de waarheid van het geloof. En je oren niet laten kietelen door allerlei ketterijen. Dat zegt Paulus al. Dus je kunt je niet verschuilen achter het idee van dat sommige protestanten misschien hoger in de hemel komen. Dat kan zijn.
0: Ja.
1: Dat is dan ondanks hun protestantisme. En katholieken kunnen in de hel komen. Ondanks hun katholicisme.
0: Oh ja.
1: Nou. Mag ik een orthodoxe vrouw trouwen? Moet je dan kiezen? Nee, dat mag. Dus ten aanzien van orthodoxen hebben wij een speciaal band. De orthodoxen niet zozeer met ons, maar wij met de orthodoxen.
0: Het gaat net als de Joden, hè?
1: Ja. Dus het is zo dat normaal katholieken, als er één katholiek bij is, dus als u met een orthodoxe vrouw trouwt, of als u met een protestantse vrouw trouwt, dan moet er minstens een katholiek priester bij zijn. Die moet dat huwelijk sluiten, een geldige enzovoort. Anders is het geen geldig huwelijk. Als je het dan voor de dominee doet, is het niet geldig. Bij een orthodoxe vrouw kun je in de orthodoxe kerk trouwen op de orthodoxe manier. En dan is het ook geldig voor de kerk.
0: Ja.
1: Dus
0: het
1: mag wel.
0: Bijzonder, een verhaal uit Roemenië. Hij biedt soms gemengde huwelijk, een katholiek en een orthodox. En ze willen graag de familie van de orthodox wil een viering in hun eigen kerk, de katholieken ook. Nou, welke viering moet eerst?
1: Er mogen geen twee vieringen zijn van de katholieken. Mag
0: precies,
1: niet.
0: Dus dan moet je eerst bij de katholieken trouwen. En de orthodoxen vinden het niet erg.
1: Oh.
0: Want de katholieke pastoor zegt, ja nee, dat kan niet. Twee keer trouwen, dat mag niet. Maar de orthodoxe pastoor zegt, ja, sowieso herkennen we die eerste misschien niet. Of dat weten we niet. Dus we vinden het niet erg.
1: Nee.
0: Zo gaat het. Ecumenisch.
1: Wij zijn veel te ecumenisch, daar ben ik voor. Ja. Waardoor je jezelf op een gegeven moment niet serieus meer neemt. Dat vind ik het erg.
0: Dat is erg, ja.
1: Dank u wel voor de mooie, zeer mooie uiteenzending over de diepere betekenis van de Heilige Mis in de Club van Job. U brengt onder woorden wat mijn hart me ingeeft wanneer ik de mis bijwoon. Knielbank of niet, stilaan krijg ik steeds meer de neiging om net als onze kinderen door de knieën te gaan wanneer ik de tonkommunie ontvang. Merci encore.
0: Dat moet uit België komen.
1: Dat weet ik, dit is wel Frans.
0: Ja, daar gebruiken ze weer Frans uitdrukking.
1: Ja, volgens mij is het geen goed Frans, maar ja, merci encore. Volgens mij met encore merci, zou ik kunnen. Ik durf er geen uit.
0: Nee.
1: Nou, fijn. Dat is het laatste wat ik heb.
0: Nou, we gaan even een muziekje laten horen. Misschien is er nog een vraag, daar hebben we nog tijd voor. En het telefoonnummer waar je kunt bellen met je vraag is 073-687-2001. Een vraag voor Pastoor Menne bij de Club van Job.

0: En beste luisteraars, de laatste vraag van de Club van Job van vandaag.
1: Je zou een half over uur het nieuwe lezingenboek, het lectionarium, dat ingevoerd is in de kerk. Ja. En wat tot veel ophef leidt onder de priesters. Ik heb nog geen priester gezien die het daarmee eens is. Het is verschrikkelijk.
0: Normaal gesproken, nou dan stuur je een kopie of een...
1: Hebben ze helemaal niet gedaan. Ze hebben nu gedaan, Ik heb van priesters gehoord, die hebben nu de tekst voor het volgend jaar gekregen. Oh, ja. Maar die moesten ze ongeveer in 2 weken tijd nakijken helemaal.
0: Volgend jaar B. Nou,
1: dat is helemaal hopeloos. Dat gaat helemaal niet. Ja. En ze zullen er trouwens niks mee doen, want het zijn exegeten.
0: Ja.
1: Die het gewoon, ik weet niet wie het gedaan heeft, maar exegeten. En exegeten zijn eigenwijze mensen die naar precieze teksten kijken en dan die precies gaan vertalen. Dat is ook het voorbeeld wat hier gegeven wordt. Want de vragensteller zegt, ik ben altijd voorwaar, ik zeg u, dat zijn we gewend.
0: Ja.
1: En nou is het amen, amen, amen, ik zeg u. Nou, dat staat er eigenlijk ook wel, amen, amen, dicofobisch. Amen, amen, ik zeg u. Maar dat is in het Nederlands altijd vertaald met voorwaar.
0: Ja.
1: Maar dan willen ze het heel letterlijk gaan vertalen.
0: Ja.
1: Er staan onbegrijpelijke vertalingen, of nee, geen vertalingen, aanduidingen van munten. Eentje kan ik niet eens meer noemen. Ik wist, je hebt er nog nooit van gehoord, zelfs van die munt. Een klein muntje.
0: Okay.
1: Wat altijd vertaald is met cent of weet ik wat, pen, weet ik. Maar iedereen verstaat en dan staat er ineens kwarts of zoiets. Ik zeg nou maar iets, want ik weet niet meer hoe het heet.
0: Ja.
1: Nou, en zo gaat het dan 1 stuk door. Ja. Het is hopeloos. De teksten lopen niet. De teksten zijn geen verbetering. Ik ben er alleen maar van overtuigd dat de vertaling die we hadden, namelijk de Willibrordsvertaling, enigszins aangepast, dat het een geweldige vertaling was. Ja. Want die is in alle opzichten beter
0: dan dit.
1: Dan dit. Dit is echt heel erg.
0: Ja. Nou, je zei op je site, het is een vertaling te veel.
1: Een vertaling te veel. Ja. En ik heb ook gezegd op mijn site, van als ik pastoor was, zou ik hem niet gebruiken. En ik zou iedereen aanraden hem niet te gebruiken. Alleen zit je eraan vast als je die boekjes van Heeswijk hebt, weet, van die boekjes in de kerk.
0: Ja, ja.
1: Want die hebben die tekst en dan klopt het niet. Maar als je zelf eigen boekjes maakt of eigen lezingen, dan zou ik zeggen, ga door met...
0: Stelt u voor, over 100 jaar zullen de mensen van over 100 jaar te waarderen, deze soort vertaling? Dan wordt het een nieuwe manier van...
1: Het is gewoon onzin. Sommige dingen kun je zelfs niet lezen. Die zinnen zijn zo ingewikkeld dat je niet kunt lezen.
0: Ja, ja, ja.
1: Bovendien, als je zegt dat er geen... Hoe heet het nou ook weer? Geen plaats was, niet in de herberg, maar in het gastenverblijf. Dan zeg ik, geen plaats in de herberg is een staande uitdrukking. Herberg is hetzelfde woord. Of dan, waarom moet je dat
0: klinkt
1: veranderen?
0: Klinkt meer als een bed and breakfast.
1: Ja, zoiets. Nou, en zo staat het vol mee.
0: Ja, ja. Ach ja. We zullen het wel zien. Misschien gaan ze voor jaar B toch wel verbeteren.
1: Nou, ik geloof het niet.
0: Nou, we gaan kijken. Het is tijd om te stoppen.
1: Ja.
0: Nou, tot de volgende keer, beste luisteraars. U hebt geluisterd naar de Club van Job met Pastor Menne.
2: Dit was de Club van Job. Wekelijks beantwoordt pastoor Cor Menne geloofsvragen van luisteraars. Heeft u ook een vraag over liturgie, de Bijbel, de kerk of het geloof? Geef het door via e-mail, WhatsApp of telefoon.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op zaterdag in de vijfde week van Pasen, luidt de tekst van de Introïtus: In de doop zijt gij met Christus begraven,

In de doop zijt gij met Christus begraven, maar ook met hem verrezen. Nu u gelooft in de kracht van God die hem uit de dood deed opstaan. Begraven worden en verrijzen. Dat is het ritme van de Eucharistie. Ons met Christus laten begraven in het graf van de zelfzucht, om ons door de kracht van Christus te laten opstaan. Dood en begraven en verrijzen. Dat kan alleen door Gods kracht. Die kracht hebben wij niet zelf. Maar we kunnen ons die kracht wel laten geven door te geloven, door uw geloof in de kracht van God, die dat ook in Jezus heeft gedaan. Ik lees u voor uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: als de wereld u haat, bedenk dan dat zij mij eerder heeft gehaat dan u. Als gij van de wereld zoudt zijn, zou de wereld lief hebben wat haar toebehoort. Daar gij echter niet van de wereld zijt, maar ik u uit de wereld heb uitgekozen, daarom haat de wereld u. Herinnert u wat ik u gezegd heb? Een dienaar staat niet boven zijn heer. Als ze mij vervolgd hebben, zullen ze ook u vervolgen. Als ze mijn woord onderhouden hebben, zullen ze ook het uwe onderhouden. Maar dit alles zullen ze u vanwege mijn naam aandoen. Want hem die mij gezonden heeft, kennen zij niet. Dit is het woord van God. En mee beginnen de geest wat te laten rusten bij hem, in een bereidheid om van hem te ontvangen wat hij te geven heeft, liefde. We willen laten beminnen, mijn hart openstellen om van hem liefde te ontvangen. Staande een paar passen voor de plaats van het gebed, breng ik me zijn tegenwoordigheid te binnen. Ik zie hoe hij mij ziet, met een blik van genegenheid. Een liefde die trouw is tot in de dood. Voor zoveel onverdiende liefde maak ik een gebaar van eerbied. Dan neem ik de houding aan van het gebed. De houding die mij het meeste helpt om in zijn liefdevolle tegenwoordigheid te brengen. En dan vraag ik om de genade dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Dan breng ik me de geschiedenis te binnen. Het geheim van Gods grootste zelfopenbaring en zelfmededeling in Jezus. Jezus staat aan de vooravond van zijn lijden en dood. En in dit van betekenis zwangere moment legt Jezus de betekenis van het gebeuren uit en laat de leerlingen delen in zijn eigen visie op de binnenkant van die harde, duistere en afstotende feiten. In dit deel van de afscheidsrede gaat het over de wereld. De wereld heeft Jezus gehaat. Dan moeten de leerlingen erop rekenen dat zij door de wereld zullen worden gehaat. De plaats is van belang om zich in het geheim te kunnen inleven. Het is de zaal van het laatste avondmaal, getekend door de geladen handelingen van de voetwassing, de instelling van de Eucharistie. Alleen Jezus kan mij die duiding geven in de Heilige Geest. Om die gave, die innerlijke kennis te kunnen ontvangen, is ontvankelijkheid nodig. Die ontvankelijkheid kan ik laten groeien door erom te vragen als een bijzondere genade. Een innerlijke kennis van Christus onze Heer. De overweging. In de handelingen van de apostelen zien we de eerste christenmissionarissen op verkondigingsreis door Klein-Azië trekken naar het huidige Turkije. Ze voelen vanuit zichzelf een neiging opkomen om meer naar het oosten te reizen, meer het binnenland in te trekken. Maar de Heilige Geest drijft hen naar het westen en naar het noorden. Ze wilden naar het oosten afbuigen, maar de Heilige Geest stond hun dit niet toe. Zo staat het er. En zo kwamen zij in Troas, een haven.

plaats aan de Egeïsche Zee, dat is de zee tussen Griekenland aan de ene kant en Turkije aan de andere kant. En in het noorden van Griekenland ligt Macedonië. En daar zijn ook de steden als Thessalonica en Filippi aan de inwoners waarvan Paulus later zijn brieven zou schrijven. En daar, in dat plaatsje Troas, krijgt Paulus persoonlijk een visioen. Er staat een Macedoniër voor hem, die hem smeekte: steekt over naar Macedonië en kom ons te hulp. Letterlijk staat er: red ons. Dat betekent, ze zijn daar in doodsgevaar, in doodsnood. Ze moeten gered worden. Verkondiging, missionering, is niet mensen naar een andere religie toepraten, maar ingaan op een verlangen. Het gaat van de ander uit, en wel die ander in een toestand van erop of eronder. Verkondiging is redding brengen aan mensen die in doodsgevaar verkeren. Bijvoorbeeld in het evangelie. Een rijke man vroeg aan Jezus: wat moet ik doen om het eeuwig leven te verwerven? Om te overleven? Om dit leven te overleven? En dat is ook de vraag waar de leerlingen naar hun Abba toe gingen in de woestijn. Abba, zeg me hoe ik gered moet worden. En daar in de eenzaamheid van de woestijn kunnen mensen door hun inwendige krachten worden besprongen, waardoor ze soms geen in of uit meer wisten. Ze liepen totaal vast. Geen middel of ze hadden het uitgeprobeerd, maar vergeefs. En ze konden er gewoon gek van worden. En dan in zo'n toestand gaan ze naar de Abba en zeggen: Abba, red mij. Geef mij een reddend woord. U hebt ervaring. Zelf hebt u het allemaal meegemaakt. Zeg mij wat ik moet doen. Maar ook gelovige mensen in onze wereld kunnen dergelijke beproevingen overkomen. Beproevingen die hun krachten te boven schijnen te gaan. Of dan de dwanggedachten zijn, idee fixen. En dat allemaal met de zuigkracht van de duisternis. En dat soort krachten die werken er eenmaal in onze wereld. Die term wereld zegt zelf al dat het een gesloten systeem is. Een wereldomvattend gesloten systeem waarin je gevangen bent. En zoals het in de geest van de leerling is, zo gebeurt het ook in de wereld collectief. Daar in de wereld worden de dingen opgeblazen. Van iets wordt een heilige koe gemaakt, een afgod, een idool. En er moet iedereen onderdoor. Dat is wat wij noemen de waan van de dag. Nou, de christen die hebben daar niks mee. Die doen daar niet aan mee. Die staan er vrij tegenover. En dat verdraagt de wereld niet. De wereld verdraagt het niet dat er mensen zijn die niet naar haar pijpen dansen. De duisternis kan dat licht eenvoudigweg niet verdragen. De haat van de wereld geldt niet zozeer de persoon van de leerlingen. Zij geldt die geheimvolle werkelijkheid, die oncontroleerbare kracht die de leerlingen drijft, die hen van de wereld onderscheidt en hen uit de wereld wegneemt omwille van die naam. De haat van de wereld geldt Christus Jezus, de Heer zelf en zijn geest die in de leerlingen werkt. En zo kan er ook in een klooster of in een huishouden of gewoon in je eigen gevoelsleven zo'n kracht zich doen gelden. Gelovig zijn is alles kunnen relativeren. Alles betrekkelijk stellen. Alles betrekkelijk stellen wat zich als absoluut voordoet. Wat in feite relatief is. Geloven in God is van niets een punt maken. Niet van de opwinding van de anderen. Niet van iets betrekkelijks, iets absoluuts maken. Niet van de opwinding in je eigen hart. Een voorbeeld. Iemand maakt je een verwijt. Ten onrechte. Je bent er ondersteboven van. De geest van de wereld in je geeft je in om je te verdedigen, de zaak recht te zetten. Jezus zegt: als de wereld u haat,
Bedenk dan dat de wereld mij eerder heeft gehaat dan u. Als gij van de wereld zoudt zijn, zou de wereld lief hebben wat haar toebehoort. Nou, zulke woorden kunnen de emotie dempen, kunnen je hart stilmaken, kunnen de opwinding kalmeren, zodat wij, zoals in het gebed naar het Onze Vader staat, gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van alle onrust, van alle verwarring. En dan komt de stilte in je die nodig is om de zachte influistering van de Heilige Geest, de stilte die de wereld kwijt is, de stilte die in het geestelijk leven binnen of buiten het klooster onontbeerlijk is, te kunnen opvangen. Want het staat wel in het evangelie dat we moeten zwijgen als we worden aangevallen, dat we weerloos moeten zijn, maar dat is zoveel als een uitwendige getuigenis. Het is zoveel als een wet, een regel, maar de regel zelf volstaat niet om die natuurlijke aandrift niet in te volgen. U weet hoe moeilijk het is om jezelf op zo'n punt te overwinnen, om je niet te verdedigen. Je hebt een bovenmenselijke hulp nodig, een hulp van binnenin je. Een goddelijke hulp om ook metterdaad het zwijgen ertoe te doen. Het bittere van de vernedering te kunnen slikken. Die verstilling van je wezen is een voorbode van de zoete kracht van de Heilige Geest die het bittere in je zoet kan maken. Zodat die wonderlijke mengeling van de geest, het bittere van de vernedering, gemengd met het zoet van de Heilige Geest, wordt tot het bitterzoet van de vernedering gedragen in de geest van Jezus. Het staat in het evangelie: leert van mij, ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Maar het wordt ook in ons hart gedrukt elke keer als wij Eucharistie vieren. Tenminste, die kans hebben wij. De Heilige Geest wordt namelijk over de gelovigen afgeroepen, over brood en wijn, bij de epiclese, de aanroeping van de Heilige Geest voor de consecratie, maar bij de transsubstantiatie wordt het ik van brood en wijn veranderd in het ik van het lichaam en bloed van onze Heer Jezus Christus. Maar na de consecratie vindt een tweede epiclese plaats over de gelovigen, nadat ze zich in stille aanbidding hebben neergebogen. Dan worden de opstandige mensen die wij zijn, met onze opstandige gevoelens, die ondersteboven kunnen zijn als iemand aan onze goede naam komt, gemaakt tot leerlingen van Jezus met een zachtmoedig en nederig van hart. Dan worden wij in de leerschool van Jezus, in de school van het lijden, tot gewillige leerlingen gemaakt, zachtmoedig en nederig van hart. Mensen die stil kunnen blijven bij vernederingen en gewelddadigheid, zoals Jezus, die zich als een lam niet afslachtte. Aan het eind gesprekjes voeren met de leerlingen, met Maria, me van haar stilte laten doordringen, sluiten met een wees gegroet en me dan door Maria naar Jezus laten brengen en van Jezus naar de Vader, naar de bron en onze Vader bidden.

0: Ja.
1: Overwegen wij een kort moment in stilte deze dag. Ik belijd, voor almachtige God en voor u allen, dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven, en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

0: God mijn heil, ik roep u elke dag. Elke nacht weer kom ik bij u klagen.
1: Laat mijn bede doordringen tot u. Luister naar mijn dringend roepen.
0: Want mijn ziel is van verdriet verzadigd. Nu reeds sta ik voor het dodenrijk.
1: Men beschouwt mij als een man die grafwaarts gaat. Als een grijsaard aan het einde van zijn krachten.
0: Bij de schimmen heb ik mijn verblijf. Een gesneuvelde die werd begraven.
1: Niemand is er die nog aan hem denkt. Aan uw zorg is hij voorgoed onttrokken.
0: In een put hebt gij mij neergelaten. In het duister van een diepe krocht.
1: Zwaar drukt uw verbolgenheid op mij. Door de stortvloed van uw toren word ik bedolven.
0: Al mijn vrienden zijn van mij vervreemd. Weerzinwekkend ben ik voor mijn makkers.
1: Ik ben opgesloten zonder uitweg. Troebel zijn mijn ogen van verdriet.
0: Elke dag, Heer, roep ik om erbarmen. Strek mijn handen smekend naar u uit.
1: Doet gij wonderen voor wie gestorven zijn? Staan er doden op om u te loven?
0: Wordt uw goedheid in het graf geprezen? Wordt uw trouw ook in het dodenrijk erkend?
1: Ziet men in het land der duisternis uw werken? Aan de oevers der vergetelheid uw gunst?
0: Toch zal ik u blijven roepen, Heer. Elke morgen kom ik met mijn bede.
1: Waarom, Heer, verstoot gij mij steeds weer? Blijft gij uw gelaat voor mij verbergen?
0: Zwak en jong, reeds door de dood getekend? Droeg ik uw beproeving tot ik niet meer kon?
1: Heel de zwaarte van uw toorn is op mij neergekomen. Uw verschrikkingen benauwen mij.
0: Als een watervloed die aldoor hoger stijgt, die van alle kanten op mij afkomt.
1: Vrienden en gezellen hebt gij mij ontnomen. Slechts het duister is mijn bondgenoot.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Gij zijt in ons midden, Heer. Wij dragen uw naam. Wij behoren u toe. Laat ons niet alleen, Heer onze God. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Alleluia, alleluia. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Alleluia, alleluia.

Laat ons bidden. Almachtige God, wij bidden u. Laat ons trouw blijven aan uw enig geboren Zoon, die gestorven en begraven is, zodat wij met hem tot een nieuw leven verrijzen, die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen.

0: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: Kerk in nood. Over christenen in de wereld die worden vervolgd of die in pastorale nood zijn.

0: Beste luisteraars, welkom bij het programma Kerk in Nood met Dennis Peters. Welkom in de uitzending, Dennis.
1: Dankjewel.
0: Bij, moet zeggen, het oudste programma die wij hebben.
1: Oh, wauw.
0: Ja, wist je niet.
1: Nee, dat wist ik niet.
0: Echt waar, echt waar. Het is nee. Op een gegeven moment hebben wij naar gekeken. We hebben een aantal programma's, maar Kerk in Nood is een van de allereerste.
1: Oh, wauw.
0: Dus dat is 2008, 2009, zoiets.
1: Ja, ja.
0: En nou, iedere keer
1: dat is dankbaar.
0: Ja, dat is respectabel.
1: Ja.
0: Ja, zo 18 jaar.
1: Ja, en het betekent toch dat de luisteraars ook al zo lang gewoon met ons meeleven en meebidden.
0: Dus ja, maar dat betekent ook dat er altijd nieuwe onderwerpen zijn, helaas.
1: Ja, terugkerende ook wel vaak.
0: Ja, vaak is het de slechterikken die blijven.
1: Ja.
0: En zo gaat het. Maar ja, vandaag, we gaan door met ons verhalen over christenen en een gevaar. En vandaag zijn er een paar groepen waar je iets over wil vertellen.
1: Ja, ja. Ik wou beginnen met Mozambique.
0: Mozambique, Afrika.
1: Dat is dus ook al wel vaker in het nieuws geweest. Ik moet zeggen, de afgelopen maanden wat minder. Voor degenen die dat nog zich herinneren. Het noorden van Mozambique, Cabo Delgado, is dat het bisdom. Daar is al zo'n 5 jaar geleden is daar een hele jihadistische opleving geweest. Die echt hele grote gebieden in handen kregen. En dat is nog steeds het geval. Maar dat was redelijk stabiel. En nu kregen we helaas weer een bericht van de bisschop daar. Die zei van ja, we hebben weer een missieplaats in dat gebied. Wat merendeels moslimgebied is, maar waar ook wat christenen wonen. Waarvan we heel slecht nieuws hadden ontvangen. En dat was met name gelukkig alleen maar de infrastructuur. Maar een hele oude kerk, voor die begrippen dan, 1947. Met school, alles erop en eraan, helemaal platgebrand. En ik heb de foto's gezien. Ja, het is zo zinloos en zo jammer. Het goede nieuws was wel dat de missionarissen die daar zijn op dat moment niet ter plaatse waren.
0: Oh ja, en dan zijn ze bespaard, ja.
1: Ja, dat had waarschijnlijk was dat niet goed afgelopen geweest. Maar het is de zoveelste keer dat er iets gebeurt, een aanval heel gericht tegen de christenen in het land. En dat stemt gewoon droevig.
0: Hoeveel christenen zijn er daar?
1: In het hele land heel veel. Ja, de aantallen weet ik niet in absolute zin.
0: Ja.
1: Ik weet dat vanuit het noorden, dat is dan met name dit bisdom, in totaal 100.000 vluchtelingen zijn.
0: Oh. Wat is vluchteling?
1: Zeg het verkeerd, 50.000 recente en 1 miljoen in totaal al. Dus dat om hele grote aantallen gaat. Daarvan is ook een deel gematigd moslim, moet ik zeggen. Die vluchten natuurlijk weer voor de extremisten. Maar het is natuurlijk voor een heel groot deel, de meerderheid van het land is katholiek, is christen. En het noorden is wat meer islamitisch. En de problemen zijn de jihadisten die zijn gekomen vanuit het noorden, vanuit andere landen ook. Hè? Dus vanuit Soedan bijvoorbeeld, met wapens, die steeds verder zijn opgerukt. Nou, dat is dus stabiel op het ogenblik. Maar toch af en toe heb je van dit soort dingen zoals wat er nu is gebeurd helaas.
0: Ja. Gebeurt dat vaak?
1: In de loop der jaren heel veel. Okay. Ja, echt missieposten die onder de voet zijn gelopen. We hebben bij de Avond van de Martelaren hebben een zuster herdacht die bij haar mensen bleef. Die niet konden vluchten in het ziekenhuis. En die toen vermoord is ook door jihadisten. Dat is nog maar 2 jaar geleden geweest.
0: Oh.
1: De scholen die kapot gemaakt worden. Mensen die dus uit hun dorpen moeten vluchten. De christelijke dorpen
0: dus
1: en dan in de bush komen.
0: Ze willen het onmogelijk maken voor die mensen. Zodat ze of weggaan of zich bekeren.
1: Ja.
0: Of gewoon veel pesten.
1: Ja, klopt. Ja. Nou, en vandaar erger. Dus het aantal vluchtelingen ook. Hè?
0: Ja, ja, ja.
1: Dus 1 miljoen in totaal is natuurlijk gigantisch veel. We hebben het ook over Oekraïners die komen uit verschillende landen. Daar hebben we het over. Maar we hebben het echt amper over mensen uit Mozambique die binnen eigen land gevlucht zijn. Waarom? Omdat ze in hun eigen land blijven en niet naar Nederland komen.
0: Ja, er zijn dan geen vluchtelingen voor ons.
1: Ik ken geen vluchtelingen uit Mozambique hier in Nederland. Nee.
0: Nee, eigenlijk niet.
1: Nee, terwijl de aantallen heel groot zijn. Hetzelfde met Colombia trouwens.
0: Ja, maar dat is ook lastig.
1: Latijns-Amerika.
0: Als je denkt waar Mozambique op de kaart is, ja, dat is lastig om naar Europa te komen.
1: Ja.
0: Dan moet je zee
1: in Afrika.
0: Afrika en pas daarna en dan nog een zee. En dan ga je dat niet doen, ja.
1: Plus het is Portugees sprekend. Dus in Portugal zul je wat meer mensen zien uit Mozambique ook.
0: Maar het is ook lastig. Portugal is helemaal aan de andere kant van Europa. Ja. Was het een Portugese kolonie?
1: Ja.
0: Ik dacht Frans. Mozambique klinkt Frans.
1: Ja, dat zou je zeggen met hoe het laatste stukje van het woord is en de bieken.
0: Okay.
1: Maar nee, nee.
0: Ja. Nou,
1: Portugees.
0: Dat is Mozambique.
1: Ja, ja en het Heilig Land wou ik mee vervolgen. Ik denk dat heel veel mensen bij het journaal of op een andere plek misschien hebben gehoord over de zuster die vorige week is aangevallen in Israël, in Jeruzalem. Een Franse religieuze zuster die daar... Ja, heb je de beelden zelf gezien?
0: Ja, die liep gewoon op straat. En toen werd ze aangevallen uit het niks.
1: Ja.
0: Zomaar.
1: Ja.
0: Door een Jood.
1: Ja, ja, ja. Dus een orthodoxe Jood waarschijnlijk. Ja. Dat vond ik wel kwastjes aan zijn kleding. En een keppeltje op zijn hoofd.
0: Nou, ik moet zeggen, mij verbaast me niet heel erg. Ja, dus tegenwoordig moet je dat niet zeggen. Maar ja, ik ken van orthodoxe priesters. Die dragen vaak een borstkruis. En als ze in het Heilige Land zijn, in Jeruzalem, zo, die doen hun borstkruis in een borstzak. Maar dat niet omdat ze schamen voor het kruis, maar omdat het kruis wordt bespuugd.
1: Ja.
0: Door Joden.
1: Ja.
0: Dus om dat te bezwaren, dan doen ze dat. Maar het verbaast me niet. Wij kijken wel naar de Joden als een soort verwanten. Maar zij naar ons niet echt.
1: Nee,
0: we zijn idolaat. Ja, we zijn afgoderij bezig. En we zijn...
1: Het is iets wat veel mensen niet weten. Ook in christelijk Nederland niet.
0: Nee.
1: Vaak hebben we het idee van wij zijn degene die aan hun kant staan. Ook sinds de Tweede Wereldoorlog hebben we natuurlijk ook veel gedaan om hen te helpen. Laten we dat ook zeggen. Maar andersom is ook uit onderzoek. We hebben een centrum wat wij heel lang hebben gesteund. En nog steeds steunen. Het Rossing Centrum voor dialoog tussen Joden, moslims en christenen. Mm. En die doen ook onderzoek. En die zeiden op een gegeven moment ook... de beeldvorming van Joodse mensen richting christenen... is negatiever dan richting moslims zelfs.
0: Ja, ik denk dat
1: zouden we niet verwachten. Maar
0: nee, dat is was voor mij toen ik dat realiseerde. Daar vond ik het inderdaad. Maar goed, dat bijvoorbeeld ik hoorde... een Jood zou nooit in een christelijke kerk bidden... Want wij vereren de heilige drie-eenheid. En voor hun drie-eenheid is al slecht.
1: Mm-hmm.
0: Maar wel in een moskee, want ze hebben maar één God.
1: Ja. Ja.
0: Dus van die dingen, als je dat nou denkt. Maar ik denk dat net als bij christenen en bij moslims, daar zijn gradaties en dat soort...
1: Klopt. Nou ja, wat we dus hebben gezien nu is dit. Hè. Discriminatie komt al jaren voor. We hebben ook in ons rapport over godsdienstvrijheid daarover geschreven. Het in brand steken van sommige plaatsen die heel belangrijk voor ons zijn. De plaats waar de broodvermenigvuldiging was bijvoorbeeld. Die kerk is in brand gesticht een paar jaar geleden. En dit bespugen en het soms slaan. Slaan komt iets minder voor, maar met name beledigen of het bespugen van mensen. Dat komt echt heel regelmatig voor. Dat is dus niks heel vreemds. Tegelijkertijd hebben we nu een artikel op de website staan... wat ik een paar dagen eerder al had ontvangen voor dit incident. Een interview met toch wel een belangrijk persoon... verantwoordelijk voor meerdere van dit soort heilige plaatsen. En die zei, de voornaamste reden... dat nu op het ogenblik toch meer christenen weer het land verlaten... is economisch.
0: Ja.
1: Er komen bijna geen bedevaartgangers meer, geen toeristen meer.
0: Dus. En al heel jaren, want denk je corona, dus 6 jaar geleden corona, oorlog, weet ik veel. En inderdaad.
1: Ja, jij zegt 6 jaar, 2019 was het laatste goede jaar, zegt hij zelf.
0: Ja, 2020 was al slecht, heel slecht.
1: Ja, dus en dat maakt het gewoon met name voor gezinnen en voor jongeren maakt dat heel lastig om te blijven. Want wat voor perspectief heb je? Je hebt moeite om te overleven alleen al.
0: Zeker.
1: Dus de discriminatie is één ding. Maar dit aspect is echt wel heel erg typerend. Ja, heel lastig. En je weet ook niet hoe lang die oorlogen en die conflicten nog gaan duren. Hè? Dus welke bedevaartganger gaat nu naar het Heilig Land? Dat zijn er maar weinig.
0: Mijn moeder is vorig jaar naar het Heilig Land geweest. Iedereen dacht...
1: Gek dat nog vanuit Azië ook veel, begreep ik.
0: Ja. En Roemenië, ze zeiden er is op dit moment geen oorlog, zeiden ze. en die is... Dus mijn moeder is een week naar het Heilig Land geweest voor de eerste keer in haar leven. Ze wilde het graag. En ik zei, je moet het gaan doen, want... De kans is groot dat het de komende 10 jaar niet meer kan.
1: Mm-hmm.
0: Dus gewoon als het nu even kan, is geweest. Prachtig, inderdaad. Ze zei wel ook dat er waren niet zoveel toeristen, pelgrims. Ze heeft eigenlijk geen last van, toen was het Gaza-conflict. Zelf geen last van. Alleen één nacht hoorden ze allemaal schotten, geluid en zo. Ik dacht, de oorlog is er. Nee, het was een bruiloft. Maar, ja. Waar ze aan het vieren waren
1: met geweerschoten in de lucht. Ja, dat gebeurt daar ook wel eens. Ja. Nee, dat klopt.
0: Maar ja, nu is het echt niet meer mogelijk. Nee.
1: Nee, nou ja, het kan wel. Het kan, maar het kan, je neemt een risico, dat is eigenlijk het.
0: Maar ja,
1: de meeste mensen die kunnen wachten, die wachten natuurlijk. Hè. Dus,
0: ja.
1: Wat ik wel heel typerend vond, was deze priester, deze rector, die zegt van het Heilig Land dreigt een christelijk Disneyland te worden.
0: Ja, dat is een catchy phrase.
1: Ja, maar ik snap wel wat hij bedoelt. Van dat je gebouwen krijgt, hè, zoals de kastelen in Disneyland, die van de buitenkant iets heel moois symboliseren. Ja. Maar wat binnenin eigenlijk niks meer echt is. Hè? Dus het is een fabeltje, een sprookje. Ja. En ja, hij zegt van ja, als al die families wegtrekken, oké, de priesters, hè, de monniken blijven wel, wij blijven wel, de kerk trouw en bedienen. Maar ja, als er geen christelijke gemeenschap is, wat is het dan nog? Dan is het een soort van leeg decor.
0: Ja, dat klopt. En sowieso, ja, wie zijn de monniken? Die zijn mensen die uit de christelijke gemeenschappen komen. Ja. Ja, sommigen komen van het buitenland, dat wel. Maar als er geen bodem is, dan zal het wel een plek worden waar mensen komen dingen zien. Die voor je geloof belangrijk zijn. Maar het is wel een soort Disneyland. Leuke dingen zien.
1: Nou ja, hij heeft het over de verschillende mensen die dan ook, de verschillende groepen christenen die er zijn, los van de denominaties. Dat hij ook zegt van ja, er is wel een Hebreeuws sprekende christelijke gemeenschap op het ogenblik. Hè? Dus gemengde huwelijken bijvoorbeeld ook. Ja. Of kinderen van bijvoorbeeld de Filipijnse arbeiders die al best wel lang nu in het Heilige Land zijn. Die gewoon vloeiend Hebreeuws spreken, maar die wel katholiek zijn of christen zijn. Dus die zie je nu wel, maar hun aantal is niet zo heel groot. En hij zegt dus wel, ja, het is waarschijnlijk nu nog maar 2% van de bevolking.
0: Ja, maar spreken de christelijke gemeenschappen daar Arabisch of Hebreeuws? Of dat is een van de problemen, dat ze Hebreeuws niet kunnen. En dan kun je moeilijk zich integreren. En,
1: ja, het ligt eraan waar je bent. Kijk, net als dat in de Palestijnse gebieden. Ja. Bethlehem bijvoorbeeld ligt in de Palestijnse zone. Daar spreken de mensen Arabisch.
0: Ja. Maar dan kun je geen baan krijgen. Over
1: in het Israëlische gedeelte. Moeilijker. Ja. Al spreken velen ook wel Hebreeuws.
0: Ja.
1: Maar we hebben bijvoorbeeld lang bedevaarten georganiseerd als kerk in nood, ook naar het Heilig Land. En dan hadden we een gids die beide talen vloeiend sprak.
0: Ja,
1: sprak Hebreeuws, Arabisch, die sprak Engels.
0: Ja. Maar dat is denk ik niet voor iedereen. Voor de gewoon. Kijk, je moet wel slim zijn, kunnen die talen leren, een bepaalde school natuurlijk gaan. Als je een eenvoudig iemand bent. Ja, dan tweetalig zijn. Dat is wel
1: en dan is het lastig overleven. Dus daardoor zie je nu dat inderdaad veel mensen het land verlaten ook.
0: Ja. Ja. En wat is er daaraan te doen?
1: Gebed, daar begint alles mee. Bidden voor vrede. Mm-hmm. Want het hele punt is, als de conflicten stoppen. Hè, COVID, corona is er niet meer. Dus dat is niet meer een reden om niet naar het Heilig Land te gaan. Het is puur alleen de spanningen. Waardoor mensen niet meer durven te komen op het ogenblik. Dus als we bidden voor vrede en als er daadwerkelijk weer vrede komt in het Midden-Oosten. Ja, durf ik te wedden dat er weer heel veel christenen die kant uitgaan.
0: Ja.
1: Want het blijft natuurlijk wel trekken. Ik ben er geweest. Ja, het is bijzonder om de plaatsen te zien waar Jezus zelf heeft gelopen.
0: Ja, dat is mijn moeder vertelde. Dat verandert alles.
1: Ja, de plek waar Jezus huilde over Jeruzalem, Dominus Levit. Weet je, dat soort plaatsen, dat is natuurlijk...
0: Ik ben er nog niet geweest, dus dan voel je wel... ik zou het wel ooit willen.
1: Ja. Dus ik ben ervan overtuigd, als we bidden voor vrede en als de vrede komt, en dat zal er een keer komen. Ik kan niet profiteren wanneer dat zal zijn. Maar het zal een keer gebeuren, zeker weten. Dan weet ik zeker dat mensen wel weer die kant uit willen gaan.
0: Ja, zeker. Zeker. Ja. Vanuit Nederland denk ik zijn er heel lang geen bedevaart meer geweest. Hebben jullie nog wat georganiseerd de laatste jaren?
1: Nee, wij zelf niet. Maar dat was niet vanwege deze spanningen. Maar ik weet niet of er nog officiële bedevaarten zijn geweest.
0: Volgens mij niet. Dan moet je via... Ik keek vorig jaar, toen mijn moeder is geweest, daar zou ik ook... dan moet je wel via of Duitsland of Frans in Duitsland en in België organiseerden ze wel bisdomen of zo reizen daar naartoe. Maar ja, dus niet vanuit Nederland. Nee.
1: Ja.
0: Nou ja, zullen wij eindigen met gebed?
1: Ja, dat kan ook.
0: Of wil je nog iets vertellen?
1: Ja, ik had nog één ander item, dat was Cuba. Daar hebben we een speciale item voor lopen. Ik weet niet of jij weet wat de situatie is van de kerk op Cuba, in Cuba.
0: Ik weet, ja, ze zijn Spaanstalig, dus ze zijn katholiek. Mm-hmm. Even kijken, de Paus Franciscus is daar geweest een aantal jaar geleden. Maar veel meer dan dat weet ik niet.
1: Ja. Het is wel een lastig land voor katholieken.
0: Ja?
1: Ja, het is
0: vanwege
1: katholiek.
0: De communisten?
1: Ja, dus sinds de revolutie, hè, die er is geweest, wordt het de kerk best wel lastig gemaakt om heel veel sociale dingen te doen. Dus kerk zijn kan nog wel, de sacramenten zijn er gelukkig nog. Maar bijvoorbeeld missionarissen zijn allemaal het land uitgezet destijds.
0: Ja.
1: Mogen nog steeds niet formeel terugkomen. Even op bezoek misschien, maar niet daar om te werken en te missioneren en te evangeliseren.
0: Nee.
1: En alles wat vroeger in handen was van de katholieke kerk, de ziekenhuizen, de scholen, noem maar op, dat is allemaal afgepakt, afgenomen. Waardoor de kerk eigenlijk nog een best wel klein bestaansrecht heeft.
0: Klopt.
1: En toch zien we dat er wel heel veel verlangen is naar, naar de kerk, naar de boodschap van het evangelie, naar de hoop. Ook omdat het land echt straatarm is. Er zijn nu blokkades natuurlijk vanuit Amerika al enige tijd en sancties. Waardoor op het ogenblik, als jij naar een dokter zou gaan in Cuba, dan zegt hij, je hebt iets nodig. Nou, ga maar eerst even zelf op zoek naar een pijnstiller en een injectienaald en wat je dan nodig hebt.
0: Ja, dat ken ik wel, hè, vanuit Roemenië. Ja. Dat hadden we wel, ooit.
1: Ja, maar dat had Cuba lang niet, want ze hadden heel veel artsen en ook best wel dit soort dingen goed voor elkaar. En nu is het eigenlijk armer dan dat het in jaren geweest is. Wij proberen dus via de kerk nu de mensen daar ook te helpen. En dat is waar we nu een campagne voor hebben. Zoals mensen op onze website kijken of kerkenoud.nl/Cuba. We helpen de paar congregaties die er nog zijn. Zusters onder andere die daar werken.

0: We helpen de paar congregaties die er nog zijn, zusters onder andere die daar werken, om bij de mensen thuis op bezoek te gaan. Juist omdat de nood nu zo hoog is. Hoger dan dat die in jaren geweest is.
1: Ja. En hoe doen jullie dat?
0: Nou, de zusters zelf gaan op huisbezoek bijvoorbeeld. Ja. Die hebben ook hun manieren waarop ze dingen binnenkrijgen. Dat kan ik niet helemaal vertellen. maar wij kunnen ervoor zorgen dat zij dus wel wat eten en medicijnen en dat soort zaken kunnen uitdelen. En dat gebeurt dus nu op het ogenblik. Maar het belangrijkste wat ze eigenlijk geven is gewoon hoop.
1: Ja.
0: En ja, dat is nodig in een land waar heel veel dingen er niet meer zijn.
1: Ja, ja, ja. Ja. Nou, dan wel gebed.
0: Ja, ja. God, onze goede Vader, op het kruishout van Golgotha bracht uw getrouwe dienaar Jezus Christus het enige offer dat ons de opstanding en het ware leven schenkt. Wij danken u op deze vrijdag in de paastijd voor de moedige mensen in Mozambique, het Heilig Land en Cuba, die de blijde boodschap verkondigen aan hun landgenoten. Versterk hun hoop op een veilige toekomst en religieuze vrijheid. Schenk hun steeds weer moed, kracht, prudentie, wijsheid, hoop, geloof en liefde. Dit vragen wij u op voorspraak van de zalige Henri Vergès, religieuze broeder en martelaar, vermoord door islamitische strijders in Algerije, door Christus onze Heer.
1: Amen. En beste luisteraars, je hebt geluisterd naar Dennis Peter van Kerk in Nood. Tot de volgende keer.
2: U hebt geluisterd naar een update over de werkzaamheden van Kerk in Nood. Een organisatie die zich inzet voor christenen over de hele wereld die vervolgd of onderdrukt worden. Of in pastorale nood zijn.

0: is bijna weekend. Tijd voor een ontspannen kijkje achter de schermen bij Radio Maria. Wat viel afgelopen week op en wat brengt de komende week ons? Priester-directeur Pastoor Zimmerman brengt u op de hoogte.
1: En beste luisteraars, welkom bij het programma Het Weekend In met Radio Maria. En vandaag met zelfs een gast hier in de studio met pastoor Pieter. En met hoop ik nog veel luisteraars die aan het luisteren zijn. Welkom.
2: Vast wel. Ik denk dat de mensen die beginnen niet aan het weekend voordat ze eerst Het Weekend In hebben geluisterd. Anders is het toch niet helemaal, anders heb je de week niet goed afgerond volgens mij.
1: Ja, het weekend niet goed begonnen.
2: Ja, je kunt ook zeggen, het is het begin van het weekend. Ja. Het is de deur naar het weekend. Ja.
1: Nou, veel mensen zijn al met het weekend bezig.
2: Ja, dat zou je denken. Ik weet nog dat vroeger was de vrijdagmiddag was altijd het moment dat je echt begon aan het weekend.
1: Ja, maar als je nu gaat fietsen naar richting de stad, dan alle terrasjes zijn allemaal vol. Ja. Want ik fiets daar langs en ik denk, oh, dat is ook leuk.
2: Is dit een uitnodiging, Christina?
1: Nee.
2: Wil je liever daar naartoe? Moeten we de apparatuur meenemen dat we daar gaan zitten?
1: Dat is ook leuk.
2: Dat is misschien wel mooi, ja. Een weekend in op locatie.
1: Op locatie, terras in Den Bosch.
2: Met een wit biertje. Ja, ik zie potentie.
1: Als het maar niet te lang duurt.
2: Christina, jij zei net al, we hebben een gast in de uitzending. Dat klopt. Ze is nog een beetje stil, maar ze zit er wel. Dag Inge.
3: Ja, goeiedag.
2: Goedemiddag. Ja, superleuk Inge dat je even aanschuift.
3: Ja, ik werd zo even 5 minuten geleden gezegd. Wil je ook even in het programma?
2: Ja. Hoe spontaner, hoe beter altijd.
3: Ja, hè? Misschien wel. Ja.
1: Maar misschien wel een goed idee om uit te leggen wie Inge is. Voor de mensen die Inge niet kennen.
2: Inge is natuurlijk vaker voor de radio geweest en werkt al heel wat jaren bij Radio Maria. Maar misschien kun je het beter zelf zeggen, Inge. Wie ben jij?
3: Ik ben Inge en ik ben al, even nadenken, ruim 5 jaar lid van dit mooie team. Ach. En ik doe administratief werk. En zo af en toe ook even voor de radio bidden of zo. Of een keer een interviewtje of iets dergelijks.
2: Ja, Club van Job heel af en toe.
3: Club van Job heel af en toe, ja.
1: Ja. Grote fan, hè?
3: Ja, en bij mij thuis ook steeds meer. Dat is wel heel erg leuk, ja.
2: We hadden het er van de week over van, kijk, we blikken natuurlijk altijd even terug op de afgelopen week en we kijken ook al vooruit wat er allemaal aan zit te komen volgende week. Maar het is voor de luisteraars natuurlijk ook wel heel mooi om een klein beetje een kijkje achter de schermen te krijgen, hè, van team wat hier elke dag actief bezig is. Inge, hoe lang werk jij nu? Wat zijn het? Vijf jaar.
3: In december 6 jaar. Ja,
2: dat is al een hele tijd, ja.
3: Dat is zeker een hele tijd. En het blijft ook leuk of zo. Dus gebeurt altijd wel iets.
1: Ik ben 9,5 jaar.
2: Christina, die spant de kroon.
1: Iemand zei, het is respectabel.
2: Dat betekent meestal dat je oud begint te worden, Christina. Als je een respectabele leeftijd hebt, dan ben je meestal de 75 toch wel voorbij. Ja.
1: Dus eigenlijk zegt hij, dan moet eigenlijk. Maar ja, goed.
3: Ja, nou ja, maar goed. Ouderdom is ook iets moois, toch?
1: Het is iets moois. Iedere leeftijd heeft iets moois. En ik ben niet oud, maar ja.
3: Nee, precies. We blijven ons ook gewoon jong van geest voelen, toch?
2: Ja, je bent relatief jong.
1: Nou, ik ben jonger dan jullie, dat wel.
3: Dat klopt, dat is zeker waar. Ja, dat is zeker waar. Ja.
1: Nou goed.
2: Confronterende start, hè?
3: Zeker.
2: Maar Inge, ik ben wel benieuwd. Je werkt hier nu aan het einde van het jaar al 6 jaar. En wat is voor jou nou Radio Maria? Kun je dat een beetje onder woorden brengen?
3: Jawel. Radio Maria is eigenlijk een soort van rode draad door mijn leven, omdat God daarbij is. Dus hij is rode draad. Hij is eigenlijk het belangrijkste en het fundament van je leven. En als je dan deel mag uitmaken van een radio die constant bezig is met mensen op de juiste manier te voeden, geestelijk te voeden, dan geeft dat telkens weer een vreugde, maar ook een verdieping in je eigen christelijke leven. En dat is iets wat heel mooi is. En ja, dat je ook met allemaal verschillende mensen te maken hebt, die allemaal weer iets kunnen brengen. Ik vind dat heel vreugdevol. En ook hier doe je echt kennis op. Dat vind ik ook wel iets moois.
2: Prachtig gezegd. Je bent zelf ook wel echt heel gretig, hè, om God te leren kennen. En je luistert zelf ook veel naar Radio Maria. Hè?
3: Ja, klopt.
2: Heb je nog programma's waar je graag naar luistert? Ik weet bijvoorbeeld dat jij fan bent van Marleen Kaars, onder andere.
3: Ja, ik ben fan van Marleen Kaars, inderdaad.
2: Ik wil het niet gaan invullen, maar dat weet ik toevallig. Dat is voorkennis, ja.
3: Ik ben fan van Zuiderlicht. Ik ben fan van de Club van Job. Ik vind die, en ook de geloofsvorming vind ik ook altijd heel erg mooi. de verschillende priesters of mensen die dan iets vertellen over of een heilige of over waarom nou dit feest. Of ja, dat vind ik heel mooi. En daar komt telkens, daar komt gewoon geen einde aan. Dit lijkt alsmaar groter te worden of zo. Dan dat je denkt van ja, ben je er al? Nee, je bent er nooit. Je bent er nog lang niet. Ja. En je zal er ook nooit helemaal komen. Maar het opent elke keer weer nieuwe deuren of zo. Ik vind dat echt wel heel bijzonder mooi. En dat maakt dat je hongerig blijft.
2: Ik snap dus helemaal wat je zegt. Ja.
3: Ja. Dus, en soms ook wel confronterend. Maar ook wel dat je dankbaar bent dat je het mag weten. En dat je het ook weer door mag geven. Het is misschien wel even mooi om te zeggen. Met iemand uit de parochie laatst even. En die zei, daar kwam ik in gesprek mee. En dat is echt zo'n jongere die zo vol vuur is. Prachtig om te zien. En ik zeg, heb jij mensen om je heen? Of weet jij een beetje van... Die was ook heel leergierig als het ware. Echt heel mooi om te zien. En die zegt, nee, ik weet niet waar ik soms die kennis vandaan moet halen. Dus ik zeg, nou, dan heb ik wel wat.
2: Ik weet toch wel iets. Ja.
3: Dus dat is echt... En
2: het is maar 24 uur per dag beschikbaar. Ja,
3: ja en dan om zo iemand een beetje op weg te helpen. Dat is eigenlijk heel mooi om te doen ook. En dan komen steeds meer mensen te weten van... Dat geloof van ons, van het mooie katholieke geloof. Dus ja.
2: Ik heb nu sinds 2 weken ook weer 3 jonge mensen die gedoopt willen worden. Het is wel heel mooi dat dat ineens zich weer aandient. Ja. Ook uit het niks. Niks voor hoeven doen of zo. En ik doe dat ook. Ik raad ze ook meteen Radio Maria aan. Ja. Onder andere inderdaad geloofsvorming. Want ze zoeken dan van ja, waar moet ik beginnen? Want Dan zien ze de audiotheken. Ze zijn helemaal enthousiast. Maar ja, het is wel heel veel natuurlijk.
3: Klopt, dat is zo. Ja.
2: En begin bij de basis.
3: Ik zeg ook altijd, er ligt nog zoveel voor jou, wat je nog niet gehoord hebt en wat je allemaal nog mag horen of zo. Dat ook wel weer. Dus dat is wel echt...
2: Wat zou jij ze aanraden, Christina, als er nu iemand bij jou aanklopt die zegt van ik wil ergens beginnen met het geloof uit te pakken. Of moet je maar gewoon ergens beginnen?
1: Ik zou zeggen, ga naar de kerk.
2: Ja.
1: Ik zou gaan naar de kerk, maken een gewoonte van iedere zondag in de kerk zijn.
2: Ja.
1: Ga maar op internet en op een pastoor praten.
2: Ja. Ja. Maar ik bedoelde eigenlijk heel specifiek voor Radio Maria. Als je vanuit de radio aan
1: ja, dat is geloofsvorming ook. We hebben een cursus met pastoor Menneke gehad over het compendium van de catechismus. Als je een kleine versie wil, maar het is wel echt een jaar lang hebben wij dat gedaan.
2: Ja.
1: Of anders credo.
3: Ja. Ja.
1: Met dat. Het is wel. Het is zoals. Het is vlees. Hè?
2: Het is stevige kost. Ja. Het is geen kindermelk.
1: Nee. Dus ik zal zeggen: eerst beginnen met compendium en daarna catechismus. Maar en sowieso, iedere mens heeft. Sommige mensen zijn heel geïnteresseerd in geschiedenis. Dat maakt ze. Dus dan moet je richting die andere mensen houden van muziek. Je kunt veel van het geloof leren uit muziek. Of andere mensen zijn pragmatisch. Ze willen graag weten hoe dingen zijn.
2: Ja.
1: Nou, dat is een andere manier. Ja.
2: Ja, en soms moet je ook gewoon ergens beginnen. Hè? Ja, soms kun je ook gewoon iets aanzetten. En dan, ik heb dat zelf ook. Als ik een boek lees bijvoorbeeld, soms dan lees ik een paar regels.
1: Ja.
2: En als het je raakt, dan word je er toch wel ingetrokken.
1: Soms begin ik op het einde.
2: Je wil weten of het wel goed afloopt.
1: Als het interessant is op het einde dan.
2: Ja. Zo ben ik begonnen met de Bijbel.
1: Precies, hè?
2: Apocalypse als eerst. Super dat je er even bij zit, Inge. Hierover gesproken, hè, afgelopen maandag hadden we een hele mooie uitzending van geloofsvorming. En voor het eerst dat Monsieur van der Hende een van de intenties van de paus heeft besproken. En ik vond dat hij dat heel, heel mooi deed.
1: Ja.
2: Dat was echt heel sterk. Heel degelijk opgebouwd ook. Mm-hmm. Hij geeft eerst een kleine geschiedenis van hoe komen we eigenlijk aan die intenties van de paus. Dat gaat dus al terug tot halverwege 19e eeuw.
1: Ja.
2: En paus Leo XIII heeft dat toen officieel gemaakt. Ja. Dat er elke maand een intentie is van de paus. En wat ik heel mooi vond, hij vertelt ook dat hij als klein kindje op de lagere school zat. En dat ze daar al een klein maandelijks een gebedsprentje kregen met de intentie van de paus. Op school gewoon.
3: Prachtig.
2: Dus dat is mooi dat het ook zo persoonlijk wordt gemaakt.
1: Ja.
2: En ik dacht er ook aan van, die audiotheek van ons natuurlijk, die zit boordevol prachtige uitzendingen. Maar hoeveel aandacht en hoeveel tijd en hoeveel werk er ook is in gaan zitten voor al die sprekers die daar...
3: Want
2: een half uurtje radio is al vaak heel wat voorbereiding
1: we
2: natuurlijk.
1: We hebben in onze audiotheek 10.000 bestanden. Ja, kijk. Maar als je denkt hoeveel uren, want om een uur programma voor te bereiden, dan zie je wel nog een aantal, hoeveel werk erin zit, dan is het ongelooflijk veel. Ja. Ja. En sommige mensen kunnen zo praten, dat klopt. Andere mensen moeten wel van tevoren goed voorbereiden. Ja. Maar 10.000.
3: Nou. Dat is ook wel een mooie tijdsinvulling.
1: Toch? Ja, zeker.
3: Ze tegenwoordig zoveel nutteloze tijdsinvulling.
1: Ja, maar iets voorbereiden. Ja, zeker.
2: Ja, dat is toen ik nog niet hier aan de slag was voor Radio Maria, maakte ik af en toe ook wel eens een uitzending.
1: Ja.
2: En dan merk je ook hoe verdiepend het is ook voor jezelf om dat te kunnen doen.
3: Ja.
2: Want dan snij je een thema aan waar je misschien wel eens iets van gehoord hebt, maar je nooit echt in hebt verdiept. Ja, en dan word je zelf ook even helemaal die materie ingetrokken.
1: Ja.
2: Dus het is ook voor, dat is meteen een uitnodiging aan alle priesters om ook iets voor de radio te gaan doen. Het is
1: of
2: ook
1: verder heel goed voor te je studeren. Eigen... Studeren Juist. Is goed voor de geest.
2: Maar soms heb je even een stok achter de deur nodig. Hè? Dat gaat niet altijd vanzelf. En als je dan een lezing voorbereidt, dan heb je goede aanleiding.
3: Ja. Ja. En iedereen kan dat.
2: Absoluut,
1: Er zijn mensen, zou niet iedereen nog
2: kunnen? Nou, iedereen op zijn manier. Ja. Hè? Kijk, het is niet dat iedereen een zwaar theologisch verhaal kan ophangen over elk onderwerp van de kerk. Maar je kunt altijd getuigen. Hè? Je kunt altijd vertellen wat het geloof met jou heeft gedaan.
1: Ja. Nou, deze keer dus was die intentie van de paus over dat iedereen gezonde voedsel zou krijgen. Volgende keer is over het belang van sport.
2: Oh.
1: Wat Monsieur van Henden erover wil vertellen, of hij sportief is.
2: We zullen het horen.
1: We zullen het wel horen.
2: Ik ben heel benieuwd, Anders nodigen we hem uit voor een potje voetbal of basketbal.
3: Ja.
1: Kijken we hoe het... Maar deze mensen...
2: Het zou wel leuk zijn om een elftal samen te stellen. Maar dan hebben we niet
1: er
2: genoeg
1: bisschoppen. Er zijn 12 bisschoppen.
2: Of we hebben 12 bisschoppen. Ja, oké. Dan hebben we een Nederlands elftal van bisschoppen.
1: Alleen de leeftijd en de sportiviteit.
2: Wie moet er dan op de reservebank? Ja. Dat is ook de vraag. Hè?
3: De hulpbisschop.
2: Zoiets.
1: Nee, ik ben benieuwd. Zeker omdat...
2: Zou dan Nederland-Duitsland ook de grote derby zijn? Want dat is met het gewone voetbal wel, hè?
1: Ja. Maar in juni begint ook...
3: Dan denk ik wel dat de Nederlanders winnen.
2: Ja, ik denk het ook.
1: De WK begint het. Dus, mensen weten niet, deze zijn nog de intenties van Paus Franciscus. Paus Leo is zelf eigenlijk vandaag een jaar paus.
2: Ja.
1: De paus werkt erg vooruit. Dus deze waren gemaakt in december 2024.
2: Ja.
1: En de nieuwe paus heeft niets gezegd. Door. Oh, ik heb eigen intenties. Deze doen we niet meer. Want
2: beginnen de intenties van paus Leo?
1: Vanaf januari. Dit jaar allemaal zijn nog Franciscus.
2: Ja. Vandaag een bijzondere Mariafeestdag, 8 mei. Nu precies een jaar, wat je net zei, Christina, dat de nieuwe paus werd gekozen. En hij ging toen op diezelfde dag, begon hij meteen ook te spreken over Maria van Pompeji.
1: Ja.
2: En vanmorgen begonnen ze bij de koffie in de parochie er al over van... Het is vandaag een Mariafeest, heb ik op de radio gehoord, maar ik weet niet welk feest. En ze konden het nergens terugvinden, dus inderdaad, Maria van de Rozenkransen.
3: Ja. De paus was ook in Pompeji.
1: Hij is er vandaag
2: open zo. Ja, hij is er ook geweest. Hè?
3: Ja.
2: Met dat prachtige verhaal van Bartolo Longo, die inmiddels heilig is verklaard vorig jaar.
3: Ja.
1: We hebben trouwens in geloofsvorming een hele uitzending over Bartolo Longo in Pompeji.
2: Ja.
1: En de noveen van Onze Lieve Vrouw van Pompeji is een ingewikkeld noveen, want je bidt
2: 50
1: iedere dag de hele Rozenkrans, dus alle vier geheimen, 54 dagen.
2: Ja.
1: Nou, volhouden.
3: En dan als het goed is, dan word je mens ingewilligd.
1: Maar je krijgt wel iets voor terug.
3: Ja,
1: het is niet,
2: dan moet je wel iets moois vragen.
1: Ja, dan moet je denken, als je zoveel gaat bidden, dan...
2: 54 dagen de hele Rozenkrans.
1: Ja,
2: dan ga je niet vragen om een nieuwe PlayStation.
3: Nee.
1: Misschien krijg je die wel. Nou, ik weet dat Irene mee bezig was met zo'n noveen. Dus er zijn mensen die wel echt werk van maken.
2: Ja, ik ben er een paar jaar geleden ook geweest in Pompeji. En ik heb de mis gevierd op het graf van de heilige. En dat is, die ligt onder het altaar in de basiliek. Dus je ziet dan ook achter het glas zie je hem liggen. En daarboven is dan de altaarplaat waar de heilige mis wordt gevierd. Ja. Mm-hmm. Prachtig plekje.
3: Heel mooi. Het moet voor mij nog een keer een uitje worden. Pompeji en Pater Pio. Want dat ligt vlak bij elkaar, zag ik laatst. Hè? Dat is niet zo ver van elkaar vandaan. Dus, maar goed, ding voor ding. Ja.
2: Inge. We hebben afgelopen week een paar hele mooie uitzendingen gehad. En we hadden het net al even over Marleen Kaars. Heb je toevallig deze week de uitzending gehoord of niet?
3: Volgens mij is die van Gender geweest, hè?
1: Ja, dat is van vorige week.
3: Oh, die is van vorige week.
1: Deze week is de herbergiers aan de beurt geweest.
2: Oh ja, natuurlijk.
3: Ah ja, ja, ja, ja, precies.
1: Dus vorige week was inderdaad met Gender.
3: Ja, dat
1: Gender,
3: klopt.
1: En die... de christelijke visie over Gender.
3: Ja, dat heb ik inderdaad gehoord. Ja, ja, dus dat zij geeft heel goed weer... het verschil in goed en kwaad hierin, zeg maar. Van wat eigenlijk het... Zij gaat terug naar, ja, bij de gender ook naar het feminisme. Hè?
2: Ja.
3: En dat, dat eigenlijk het beginsel is van de hele genderproblematiek. En ja, zij geeft eigenlijk heel goed weer wat het probleem is. En ook hoe we daarmee om kunnen gaan. Dus ik vind dat het bij Marleen... Het zijn eye-openers. En als je het dan hoort, dan... zie je ook om je heen dat het zo gebeurt vaak. Hè? Dat is eigenlijk,
2: jij kent ook de dingen die zij noemt. Ja,
3: ja, ja, ja, ja, zeker.
2: Maar het is goed,
3: zeker,
2: dat iemand ook aanwijst waar de,
3: ja,
2: waar de, ja, de zorgen zitten. En
3: ja,
2: waar het kwaad ook zich verschuilt vaak. Hè? Soms dan denk je van ja, iedereen is toch gelijk. En ja, daar gaat het toch. Maar dat zijn helemaal niet de thema's die spelen.
3: Nee,
2: het gaat veel dieper.
3: Het gaat dieper, inderdaad. Ja. En zij heeft uit eigen ervaring, vertelt zij ook, hè, van omdat zij zelf 12 jaar lang... ook in die hele andere wereld, behalve de katholieke wereld, is geweest. Waardoor ze ook heel veel weet. En nu, ze, hè, sinds, het is 30 jaar geleden geloof ik, dat ze bekeerd is. En waardoor ze ook, ja, dus echt het verschil zelf aan de levende lijf heeft meegemaakt.
2: Ja.
3: En dus daarin ook kan verdiepen van wat is wel goed en wat is niet zo. En waar komen dingen vandaan? Echt oorsprongen en zo. Dus dat vind ik altijd wel heel mooi om te horen. Ja.
2: Ja.
1: Ik heb een vraag.
2: Ja, Christina?
1: Inge, heb je iets in je werk deze week gezien of mails die terugkeren of problemen of iets dat je aan de luisteraars wilt doorgeven? Niet meer mailen over dat en dat, want daar is geen oplossing voor. Of,
2: Even praktisch.
3: Nou, dan moet ik je eerlijk zeggen dat ik daar nu even niet zo een voorbeeld van heb.
1: Oké. Dus alles rustig en goed bij de receptie.
3: Ik weet het wel.
1: De app van Radio Maria werkt op dit moment
3: niet.
1: Ja,
3: nee.
1: Maar, en ik heb mails gezien of berichten gezien van mensen die daar missen. Dat klopt ook. Daar zijn ze mee bezig. En, maar je kunt wel alles terugluisteren via de site. Dat is een omweg.
3: Ja. Ja,
1: dus niet, dan ga je naar browser www.radiomarie.nl. Ja. Daar zie je audiotheek, daarop klikken en dan vind je alles.
3: Ja.
1: En de app, ja.
2: Maar tegenwoordig,
3: Ik wou alleen zeggen, ik heb deze week iets minder daarvan. Echt wel wat minder apps. Maar
1: en zo kan ik mensen
3: maar...
1: hebben hoop, zijn hoop verloren. Dat kan ook.
3: Nou...
2: Dat is heel dramatisch. Ja.
3: Ja. Nee, nou, mensen blijven ook wel mailen hoor, als het echt niet goed gaat. Dus dat ook wel. Maar ik heb het idee dat het wel... En misschien weten de mensen ook, omdat het al een paar keer benoemd is... dat we ermee bezig zijn.
1: Ja.
3: Dus dat is ook wel...
2: We hebben het een paar weken op rij inderdaad zo'n beetje elke uitzending wel genoemd.
3: Ja. En ik roep dan ook wel een beetje op... blijf hiervoor bidden, mensen.
1: Ja,
3: want
1: klopt.
3: Die techniek, dat is soms gewoon echt een ding... waar we daar hebben we zelf geen invloed op. En dan moeten we af en toe even Maria extra vragen, toch?
2: Ja, zeker.
1: Maar
2: die link wordt niet zo heel vaak gelegd. Hè? Want wij denken, techniek, dat heeft niks met het geloof te maken.
1: Heel veel.
2: Maar je ziet heel vaak dat als puntje bij paaltje komt... dat het lijkt alsof de vijand al zelf zit te klieren in de draden van de techniek of zo.
3: Ja.
2: Hè? Ja.
3: En het kan ook andersom werken. Ik hoorde ooit een keer van iemand... die ging met zijn klas een film kijken... En dat was een vreselijk film. Ik weet niet welke, maar in ieder geval zei hij... Ik wilde gewoon niet dat het opkwam. Dus ik heb gebeden. Laat die televisie niet werken. Laat het niet werken.
2: Er kwam er een rookwolkje uit. Ja.
3: En het werkte niet.
2: Oh,
3: het bleef maar sneeuw, zei hij. Nou, dus uiteindelijk had die leraar zoiets van... Nou, laat maar. Maar zo kan het kan dus ook de goede kant op werken. Dus goed, we moeten daar maar even voor bidden.
2: Dan bidden we daar ook voor, Dat alles wat niet goed zou zijn ook stopt.
3: Precies,
2: Heel mooi.
3: Dus dat,
2: Inge, dankjewel. Ja, we hebben altijd maar een redelijk korte uitzending op vrijdagmiddag. Want we hadden het er net al over. De mensen willen op een gegeven moment een keer even de rust gaan pakken waarschijnlijk.
3: Zeker.
2: Je had nog een lied aangevraagd. Of in ieder geval, er was aan jou gevraagd of jij een mooi liedje kon binnenbrengen. Wat is het geworden?
3: Ja, ik hou eigenlijk wel van heel veel soorten muziek. Maar, en dan wel graag christelijk. Maar ik vind Battle, The Goodness of God, dat vind ik altijd wel een heel mooi nummer. Dus zij is een prachtige stem. Ja, zeker.

0: En beste luisteraars, welkom terug in het programma Het Weekend In met pastoor Pieter Zimmerman hier in de studio. Inge is net weg.
1: Net weg, ja. Ze heeft het liedje nog even afgeluisterd.
0: Ja. Nu gaat ze naar huis.
1: Dat is toch wel mooi even, ja. Even iemand aansluit.
0: Is gezellig, ja.
1: Ja. Goed, Christina, toch nog even een paar punten van de afgelopen week. Dat mensen ook toch wel kunnen horen wat er nou voorbij is gekomen. Mm-hmm. Afgelopen maandag had Yvonne een bijzondere gast, want Joost Verstegen... Die is 25 jaar geleden begonnen met rkdocumenten.nl.
0: Ja.
1: En dat is iets waar we dankbaar voor kunnen zijn. Want dat is een site die ik zelf ook heel veel gebruik. Hij heeft daarover verteld. Hè? Dus ja. het jubileum van rkdocumenten. En Joost Verstegen die heeft ook een uitzending verzorgd voor de komende weken. Samen met pastoor Van de Vecht. En die begint aanstaande maandag, denk ik.
0: Ja.
1: Klopt dat?
0: Ja. Ja.
1: Drie weken op rij waarin ze samen de oude liturgie gaan behandelen.
0: En de eerste aflevering, ja, het is een beetje vooruitblikken, maar de eerste aflevering is gewoon over wat is de Tridentijnse mis, of ze noemen het de traditionele mis. En hij heeft ook een stukje geschreven, diverse aspecten van de traditionele Latijnse mis. In de eerste uitzending wordt het ingegaan op wat de liturgie is en hoe deze Romeinse ritus van alle eeuwen de traditionele of Tridentijnse mis tot in onze tijd gevierd wordt. En hoe is het Latijn daarbij een verbindende factor?
1: Ja, dat was een hele mond vol, maar... Ja.
0: Nee, dat was helemaal mooi.
1: Heel goed. Ja.
0: En dat is de eerste aflevering van 3.
1: Ja, dus aanstaande maandag en dan 3 weken op rij elke maandag.
0: Ja.
1: En dan is dat ook een mooie voorbereiding natuurlijk op Tweede Pinksterdag. Hè? Dan hebben we weer onze jaarlijkse bedevaart in Os. Dat is ook met de traditionele mis, dus dan is iedereen al een beetje voorbereid.
0: Ja.
1: Goed, we gaan dadelijk nog even vooruitblikken. Nog een paar punten van de afgelopen week. Bij luistertip uit het archief hebben we naar 4 afleveringen van Pastoor Menne kunnen luisteren.
0: Ja.
1: Dat waren dus geen nieuwe afleveringen, maar die zijn zeker de moeite waard om die nog terug te luisteren over het kerkelijk recht.
0: Ja, dat is zo'n vak.
1: Ja,
0: dus,
1: ik heb het gehad.
0: Hij neemt het boek van kerkelijk recht en dan gaat hij door.
1: Ja.
0: Het huwelijk krijgt een aparte aflevering omdat dat zo ingewikkeld is en zo.
1: Dat was het moeilijkste deel altijd, ja. Bleven ook de meeste studenten op zakken.
0: Ja,
1: ja dat was,
0: echt zo?
1: Ja.
0: Is het
1: ja,
0: zo?
1: Ja, dat was
0: nou, ik denk
1: pittig,
0: dat ik het wel gesnapt heb.
1: Ja? Oké, okay, nou, dan gaan we binnenkort
0: van de club
1: even een examentje afnemen. Oké, ja. Dat is misschien toch...
0: Dat is wel een goeie.
1: Ben jij een ontzettend snelle student. Ja.
0: Maar horen regeltjes bij de kerk. Hè?
1: Daar
0: hoor je wel
1: daar
0: vaak,
1: begint het mee. Hè? Ja.
0: Ja, maar je hoort mensen wel die zeggen, ja, regeltjes in de kerk. Ja, God heeft heeft dat niet nodig.
1: Nee. En dan lees je het Oude Testament. En dan
0: veel
1: is het
0: regeltjes.
1: Boeken vol met regeltjes. En heel gedetailleerd wordt alles uitgelegd. Maar ja, het is ook altijd wel belangrijk te beseffen dat de regeltjes, die hebben in zichzelf misschien niet zoveel waarde. Maar dat is om ons op het rechte pad te houden. En om uiteindelijk... We hoorden het gisteren of vandaag. Ik denk gisteren, ja, hoorden we nog in het evangelie van... Als gij mij lief hebt, onderhoud gij mijn geboden.
0: Ja.
1: Dus het doen van datgene wat God van ons vraagt... is ook een vorm van liefde natuurlijk.
0: Ja, voor een gelovige zegt in van de psalm, weet ik veel... Het is de wet van de Heer is niet te zwaar. Het is zoet als weet ik veel.
1: Ja.
0: Dus uiteindelijk, als je het omarmt... en accepteert, dan is het eigenlijk helemaal niet moeilijk.
1: En het geeft ook vrede. Ik merk dat bijvoorbeeld met de regels van de liturgieën.
0: Ja.
1: In de parochies is dat soms wel eens een strijd. Hè? Dan heb je de ene priester doet het zo en de andere doet het net weer anders. Als je dat allemaal doet zoals de kerk het vraagt, heb je eigenlijk nooit strijd op dat vlak.
0: Nou, met andere mensen misschien wel.
1: Ja, met de mensen. Maar goed, dan heb je in ieder geval met
0: niet
1: het...
0: Met God,
1: nee, maar als die hetzelfde zouden doen, dan zou je ook weer...
0: Ja.
1: Dus het geeft ook orde en vrede.
0: Ja.
1: En ik maak wel eens vaker de simpele vergelijking in het verkeer.
0: Ja.
1: Dan zul je niemand horen die zegt... Ja, ik ben echt falikant tegen het rode stoplicht. Dat rode stoplicht moet afgeschaft worden, want dat is belachelijk.
0: Je gaat niet te lang leven.
1: Nee, je kunt proberen, maar ja. Dus maar mooi dat pastoor Menne daarover spreekt.
0: Ja.
1: Inderdaad, dat is eigenlijk zijn cursus die hij ook destijds voor het seminarie gaf. En heel mooi dat hij ons een soort opfris lessen geeft.
0: Ja.
1: Over pastoor Menne gesproken. Hij was vanmorgen natuurlijk ook weer in de uitzending. Club van Job.
0: Ja.
1: Ik heb het zelf niet gehoord, maar ik heb wel even de thema's gezien die voorbij zijn gekomen.
0: Ja.
1: Het belang van regelmaat in het gebedsleven. De spanning tussen de Joden en de christenen. En toen zag ik ook voorbij komen het gapen onder het gebed.
0: Ja, dat was
1: wat
0: een
1: zegt
0: vraag,
1: hij daarover?
0: Dat was een vraag van iemand die zegt... Ja, ik bid met een aantal mensen mee. En als wij beginnen met het gebed, gaan we allemaal gapen.
1: Ja, ja.
0: En als wij klaar met het gebed zijn, gaat dat weg. Wat is dat? Nou, hij kende het fenomeen niet.
1: Oh.
0: Nou ja, het is helemaal niet overkomen.
1: Heeft hij gelukt na al die jaren. Ja.
0: En ik zei, dat is wel een goed teken. Want dat betekent dat je geen psychopaat of sociopaat bent. Want dan heb je empathie. De gapen en hoesten en zo is een beetje besmettelijk. Als je zit in een groep mensen, zie je dat eentje gaat hoesten, dan zie je een andere die ook gaat hoesten.
1: Dus
0: eentje
1: je zegt gaat, eigenlijk, als je mee gaat gapen met iemand die aan het bidden is, is dat een goed teken?
0: Is een goed teken dat je een normaal mens bent.
1: Het
0: is
1: een beetje
0: een
1: gevaarlijke uitleg, Christina.
0: Ja, het zou kunnen dat, die, dat nou, het gebed
1: dus
0: is een beetje
1: zijn. Dus de volgende keer dat er in de kapel wordt gebeden en er gaapt iemand en de rest gaapt niet mee, dan ga je daarna ze toe en zeg, jullie zijn hartstikke gek. jullie gapen niet, ja.
0: Nee, ja. Het is... Nou, het is zo, maar dan moet je.
1: Maar wat ik soms ook wel hoor, kijk, ik heb het zelf wel als ik de Rozenkrans bid op een stoel, dan begin ik toch ook vaak wel te gapen. Als ik
0: knielen
1: wandel,
0: helpt.
1: Knielen helpt, ja, dat is allemaal niet voor niks. En met lopen, als ik buiten ben en ik bid de Rozenkrans, uiteraard niet. Maar dan heb ik ook nog wel een vraag, die is misschien niet aan bod gekomen voor morgen, maar soms dan hoor je ook wel eens dat mensen hardop bidden. Ja. En dan gapen ze terwijl ze bidden. En dan hoor je ineens zo.
0: Wat
1: moeten we daar dan mee? Nou, dat kun je beter niet doen, volgens mij. Nee.
0: Maar ja, we krijgen af en toe dit soort vragen. Vorige week was een vraag over zweetvoeten.
1: Oh.
0: Nou, dat is een meneer die zei, ik heb af en toe een vergadering op een pastorie. En op die pastorie, daar is een mevrouw en zo'n dienstmeisje van de pastoor. En als er slecht weer is geweest, dan moet iedereen zijn schoenen uitdoen.
1: Ja, ja.
0: Nou, hij vindt het niks.
1: Ja.
0: Ook vanwege zijn zweetvoeten.
1: Oh,
0: nou, wat moeten we doen, zei die.
1: Ja, dat zijn wel problemen, ja.
0: Antwoord is gewoon iets aan die zweetvoeten doen. Er zijn goede middeltjes tegenwoordig. En die mevrouw, daar ga je niet overtuigen om...
1: Of toch ongeschoeide karmeliet worden.
0: Dat kan ook.
1: Dat je gewoon een leven lang zonder schoenen door het leven gaat. Misschien is dat nog een oplossing. Dan maak je er een roeping van. Ja, ja. Goed.
0: Ja, ik denk dat geen... Dat zijn wel eerlijke vragen. Ik denk dat zijn geen vragen om een grap van te maken.
1: Oké. Dan moet ik er nog iets langer over nadenken. Nou, ik ben ooit in India geweest. En daar is het heel gebruikelijk om zonder schoenen in kapellen te komen. Dus de mensen dragen daar wel gewoon schoenen. Maar zodra ze in kerk binnenkomen, doen ze de schoenen uit. En dan doen ze heel de liturgie. Ook de priesters lopen dan op blote voeten.
0: Ja, maar denk aan Mozes, hè?
1: Ja.
0: En de brandende...
1: Ja, de heilige plaats. Ja,
0: God zelf zei, doe je sandalen uit. Want het is een heilig plaats.
1: Kijk, de heilige José María Escrivá, de stichter van het Opus Dei, die heeft zo zijn roeping ontvangen. Als klein jongetje, hij leefde in Spanje. En dan zag hij midden in de winter lag er sneeuw. En toen zag hij op een gegeven moment voetafdrukken in de sneeuw van blote voeten. En dat waren blijkbaar missiepaters die inderdaad met blote voeten door de sneeuw liepen. Ja. En dat vond hij zo indrukwekkend dat daar eigenlijk al de priesterroeping werd geboren. Er is dus toch wel heel wat te zeggen over blote voeten.
0: Ja.
1: Goed, dat is de vraag nog niet beantwoord, maar dat laten we dan voor de club van Job.
0: Ja.
1: Nou, we zullen het niet te laat gaan maken. We gaan nog even vooruitblikken. Was er nog iets van deze week waarvan jij zegt, dat moeten de mensen nog even weten?
0: Nee.
1: Ik
0: bedoel alles, maar niets echt bijzonders.
1: Nee, oké, dan gaan we even vooruitkijken. Zoals gezegd, dus aanstaande maandag we starten de serie van Pastoor van de Vecht samen met Joost Verstegen over de Tridentijnse mis. Dat is om 11 uur wordt dat uitgezonden en later natuurlijk ook in herhaling. En u kunt het allemaal ook weer opzoeken op de website. Onze eigen Antoon, redacteur, die is op bedevaart geweest naar Lourdes. En die heeft daar interviewtjes opgenomen met mensen die erbij waren, met pelgrims.
0: Ja.
1: Dus hij geeft even een kleine samenvatting van de week in Lourdes. Dat is aanstaande maandag bij Aan Tafel Met. Dinsdag, ook interessant om even te noemen, dan is Hugo Bos te gast. Of ja, die is al te gast geweest bij Guadalupana.
0: Het is een nieuwe interview met Hugo Bos.
1: Ja, er waren wat vragen opengebleven. Dus er zijn nog wat vragen gesteld naar aanleiding van de uitzending. En daar heeft Hugo Bos dus inderdaad antwoord op gegeven. En dat zullen we aanstaande dinsdag horen. Ja. Ja, dan wil ik dat nu ook alvast noemen. Volgende week woensdag is het nog gewoon kinderkatechese, zoals we gewend zijn. Een week later, dus 20 mei, gaan we een aparte uitzending verzorgen voor de kinderkatechese Vrienden voor het Leven. Dan gaan we namelijk naar Sint-Michielsgestel. Ik heb dat afgelopen woensdag al aangekondigd. Wat gaan we doen? Nou, normaal is de uitzending natuurlijk van 16:30 tot 16:30. Maar omdat we nu midden in de meimaand zitten, willen we heel graag met de kinderen samen een keer het roze hoedje gaan bidden. En dat gaan we doen bij de nieuwe kapel die nu wordt gebouwd. Mm-hmm. U hebt dat misschien al wel meegekregen via de radio. We zijn druk bezig met voorbereidingen in Sint-Michielsgestel. Inmiddels is de graafwerkzaamheden zijn begonnen. Het zand is al gestort. En op 20 mei wordt de fundering gelegd van de kapel. En het leek ons heel mooi om dan met de kinderen van de kindercatechese bij dat moment aanwezig te zijn. En dan ook te bidden dat het fundament van die kapel ook echt gebed mag zijn. U kunt daarbij zijn als u dat wil, hè, met de kinderen of met kleinkinderen. 20 mei om 3 uur verzamelen we. En het is het grasveldje naast het gemeentehuis in Sint-Michielsgestel. En dat is aan het Meanderplein 1. U hoeft zich daar niet voor op te geven. U kunt gewoon komen met de kinderen, kleinkinderen. Alle leeftijden zijn welkom. Dat is eigenlijk wel heel mooi om dat alvast te noemen.
0: Zal het een livestream zijn?
1: Ja, dat wordt inderdaad een livestream gemaakt. Ja. Dus het is ook op YouTube is het ook te volgen.
0: En op Radio Maria zal het rechtstreeks uitgezonden worden.
1: Ja, precies. Dus het wordt op de radio uitgezonden. En ook met filmbeelden als u wilt via ons YouTube kanaal. Ja, voor de mensen die dat niet weten, YouTube hebben we ook. U gaat gewoon naar YouTube en u typt in Radio Maria Nederland. En dan kom je vanzelf bij ons kanaal.
0: Klopt.
1: En dan moet je even kijken, bovenaan staan balkjes. En daar staat dan video's, geloof ik, als eerste. En daarna staat live, dacht ik. En u
0: daar
1: moet op live
0: zijn.
1: Drukken, ja. Soms weet je dat niet en dan kun je het niet terugvinden.
0: Ja.
1: Dus bij live. En dan kunt u ook de stream volgen en met ons meebidden natuurlijk. Ja,
0: maar dat is pas 20 mei dus.
1: Dat is 20 mei, ja. Dus nog niet volgende week, maar over 2 weken. Nou, dan volgende week natuurlijk het hoogfeest van Hemelvaart. Dat is volgende week donderdag. Heilige mis vanuit Leiden, de Lodewijkkerk, om 10 uur.
0: Mm-hmm. Dus niet om 9 uur zoals gewoonlijk, want er is geen mis om 9 uur.
1: Nee, dus die, 10 uur. De tijd is eenmalig afwijkend. Nou, dan nog een aankondiging van een nieuwe uitzending van Gewoon Katholiek.
0: Ja.
1: Volgende week volgens mij met Monsieur Mutsaert, denk ik. Of met pastoor Schilder.
0: Volgende week is Monsieur Mutsaert. Het is een aflevering opgenomen in maart. Dan zie je wel van de titel. Vaste tijd, broederschap en roeping.
1: Oh ja. Vaste tijd. Ja.
0: Hij zit er nu een beetje in de paastijd nu. Ja. Maar het is wel van tevoren opgenomen. En ze hebben het over Exodus 90, Magnificat 90. Monsieur Rob Mutsaert geeft de toelichting over het bruine scapulier. Verbonden met de spiritualiteit van de Karmel. En dan een pelgrimage naar Os. Naar het Sint-Jozef heiligdom in Smakt. En nog een roepingverhaal van Alexander. Dat blijkt de schuld te zijn van pastoor Pieter Zimmerman. Nou.
1: Oh ja, ik heb het weer gedaan. Mea culpa. Ja.
0: Geen onbekende verhaal. Nee. Dus dat is donderdag na de mis.
1: Ja, mooi. Nou, dan iets verder vooruitblikkend. We hebben aan het einde van de maand natuurlijk weer onze jaarlijkse Mariathon. We gaan geld inzamelen voor Radio Maria in Ierland. En de voorbereidingen die zijn nu druk bezig. Ierland die hebben nieuwe techniek nodig of een vernieuwing van de techniek. Ik weet niet of alles wordt vervangen, maar dat is een behoorlijk prijzige onderneming. En daar gaan we ze bij helpen. En we gaan ook op de dagen zelf wel wat mensen interviewen die wat meer weten van Ierland, van de kerk in Ierland. De missionarissen die natuurlijk vanuit Ierland naar ons toe zijn gekomen. En wat ik ook even wil noemen, ik kreeg van de week een uitnodiging van de coördinator van Radio Maria Ierland. En die zei het volgende, ik moet even het bericht erbij pakken of ik het kan vinden. Hij nodigt de luisteraars van Radio Maria uit om naar Ierland zelf te komen. Dan moeten ze wel zelf betalen, helaas.
0: Ja, dat.
1: Dat is op zich niet zo heel vreemd.
0: Nee.
1: Maar dat is voor de volgende data. Ik ga het toch even doorgeven.
0: Ja.
1: Hij nodigt de luisteraars uit op 12, 13 en 14 juni... om deel te nemen aan de pelgrimage van Radio Maria Ierland naar Loch Derg.
0: Oh,
1: zegt jou dat iets, Loch Derg?
0: Nou, ik weet dat er een monster of zo is er.
1: Dat is Ness. Dat is Ness.
0: Ja. Nou ja,
1: dat is ook een loch, maar dat is Ness, ja. Dat is in Schotland, dacht ik. Of is dat ook in Ierland? Nee, Schotland toch? Ja.
0: Ik niet.
1: Oké.
0: Okay. Maar dus, ik weet niet
1: Er zit daar geen monster in het meer, maar het is wel een monster van een paar dagen. Want je gaat dan 3 dagen penitentie doen, boete doen.
0: Oh, dat is wel echt.
1: Ja, het is wel stevig. Dus Loch Derg is een eilandje met een heel oud klooster, al meer dan 1000 jaar oud. En op dat klooster, het wordt ook wel genoemd St. Patrick's Purgatory. Dus dat betekent het vage vuur van de heilige Patrick. En daar kunnen mensen naartoe als ze een paar dagen wat extra boete willen doen. En dan ga je op het eiland langs allerlei verschillende staties. En dan blijf je heel de dag door bidden. Af en toe heb je wel even pauze om wat te kunnen eten en te drinken. En dan bid je ook 's nachts door. Ik zie Christina nog niet dol veel, enthousiast worden.
0: Ja, dat
1: en
0: is veel.
1: Het schijnt zo te zijn, ik ben er zelf nooit geweest, maar het schijnt zo te zijn dat als je in de nacht aan het bidden bent en je zou in slaap vallen, dan komt er iemand van het eiland, van het klooster, jou wakker maken om door te bidden.
0: Oké, dus even slapen kan niet?
1: Nee, je gaat door. En ik geloof dat het 24 uur onafgebroken gebed is, met dus wel af en toe wat eetmomenten. En Radio Maria Ierland doet dat blijkbaar jaarlijks, dat ze met het team daar naartoe gaan. Oh. Dus dat moet wel een hele heilige radio zijn.
0: Ja, ja. En ze, zenden ze wel uit wat...
1: Ik weet niet of er iets wordt uitgezonden. Zullen we ze opzoeken op weg naar de Maria toe, ja. Mariaton toe.
0: Ja.
1: Het is het weekend, dus ik dacht, okay. Even kijken, zaterdag, zondag en maandag, moet ik even opzoeken. 12e is een... vrijdag, zaterdag, zondag gaan ze daar naartoe. Ja. En als er meer informatie op hun website staat, dan zullen we die nog wel even delen.
0: Ja, daar hebben we in Nederland niet, zo'n plek.
1: Nee.
0: Maar
1: nee.
0: Ja, vandaag...
1: We hebben Texel. Ja, daar zitten schapen. Dat is iets anders.
0: Daar zijn niet boetvaardig.
1: Hebben wij het niet nodig?
0: Nederlanders zijn
1: wij zijn al zo, wij zijn
0: relaxed,
1: al zo goed.
0: Relaxed. Ja. Maar ja, vandaag las ik vanochtend, wij vieren in Roermond de heilige Wiro van Roermond.
1: Ja.
0: Dat is een Ier, die is eerst naar Rome gegaan en toen in onze streek gekomen om het geloof te prediken.
1: Ja, natuurlijk.
0: Willibrord
1: en... Willibrord en zijn gezellen waren ook dan wel Britten of Engelsen. En, of dan wel Ieren inderdaad. Ja,
0: ja, dat is Wiro, Pelgelmus en
1: Pelgelmus en Otger. Ja.
0: Het Otger, ja.
1: Ik heb een paar jaar in Utrecht in de Sint-Ludgerusstraat gewoond. En Sint-Ludger was ook een van de metgezellen.
0: Maar ik heb gelezen dat het hoofd van de heilige Wiro is nu in Utrecht. Want een hele lange tijd was hij de patroonheilige van Utrecht.
1: Okay.
0: Hoe dat is veranderd, dat is, stond niet in het verhaal. Want ik heb bij Goedemorgen uit de Maria over het verhaal gelezen.
1: En toen stopt het. Ja.
0: En het is voor mij heel interessant.
1: Okay. Dus je gaat binnenkort een keer naar Utrecht. Op zoek naar het hoofd.
0: Over Wedewaard, even een treintje.
1: En waar in Utrecht?
0: Dat weet ik niet. Nee. Dat stond ook niet in het verhaal. Het is om uit te zoeken wie dat wil.
1: De kans is groot
0: misschien
1: dat het...
0: Misschien is het hoofddruk.
1: Katharijnenconvent misschien.
0: Ja, zoiets
1: naast
0: daar.
1: De kathedraal. Dat die kans is groot. Gaan we uitzoeken en dan komen we erop terug.
0: Waar is het hoofd van de heilige Wiro?
1: Ja, dat is toch... als u denkt van Lok Durk is misschien nog een beetje hoog gegrepen in Ierland. Dan kunt u ook naar Utrecht.
0: Dus ja, het is van de Mos 50 minuten. Nee, niet eens. 35 minuten
1: met
0: de trein.
1: Trein is het beter zo. Ja, ja. Klopt. Goed, nou ik denk dat we wel genoeg hebben besproken. En... het plan om op het terras uit te gaan zenden, dat moeten we maar nog een keer voor later bewaren.
0: Misschien gaat het lukken.
1: Ja, ooit, ooit.
0: En er zijn mensen die willen weten hoe laat de mis aankomende zondag is. En dat is om 10:00 vanuit de heilige Ewalden uit Druten.
1: Kijk, daar kom ik ook wel eens. Ja. Daar ben ik pastoor.
0: Ja, heel goed.
1: Goed zo. Christina, dankjewel. Luisteraars, dank jullie wel ook. We gaan het weekend beginnen en dat doen we altijd met de zegen van God. En daar zullen we het even stil voor maken. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.
1: Amen. De Heer zij met u.
0: En met uw geest.
1: Goede Heer, de meimaand is begonnen. De maand speciaal toegewijd aan uw hemelse moeder. Vandaag een bijzonder gedachtenis van Maria, namelijk Maria van de Heilige Rozenkrans, gevierd in Pompeji. De Heilige Rozenkrans wordt keer op keer weer door uw moeder aangekaart als het middel om verbonden te blijven met de hemel, met u en met Maria. En daarom willen we vragen dat in deze meimaand die devotie tot de Heilige Rozenkrans, het Rozenkransgebed, overal verspreid mag worden. En dat door de Rozenkrans de liefde mag groeien tot Maria en tot Jezus. Zegen u dan de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
0: Amen.
2: Dit was Het Weekend In met Radio Maria, met priester-directeur Pieter Zimmerman. Een ontspannen afsluiting van deze week en een vooruitblik naar wat Radio Maria u de komende week brengt.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: ontmoeting, ordening en omvorming. Ons leven is een zoektocht en het christelijk geloof biedt een oriëntatie en draagt bij aan een harmonisch menselijk leven. We luisteren naar een voorlezing uit het boek met de titel Geloven maakt anders.
1: We zijn onderling heel verschillend. We hebben vaak blinde vlekken op punten waar anderen helderziende zijn. Naargelang we iemand beter leren kennen, kunnen we dat soms gemakkelijker begrijpen. Respecteren en aanvaarden, dat is vaak een stap verder. Dat vraagt geduld en hoop. Zoals Jezus in een parabel zegt, volgend jaar misschien. Lucas 13, vers 9. Traditie is onmisbaar, maar dynamiek eveneens. Dikwijls kunnen ze elkaar aanvullen en verrijken. In beide werkt vaak iets van Gods geest. In een tijd van grote kerkelijke spanningen, waarbij de paus niet in Rome, maar in Avignon zetelde, zegt God tegen Catharina van Siena, 1347 tot 1380, als antwoord op de vraag waarom een mens nooit volledig is, ik heb gewild dat zij elkaar nodig hebben. Ondanks fundamentele verschillen kunnen wij leven uit dezelfde bron, wanneer er bereidheid is om te luisteren. Naar God, naar Jezus' evangelie. Naar de andere mens en zijn of haar authentieke ervaringen. Spanningen verdragen en een uitgezuiverde intentie vormen dikwijls een brug naar gelovige trouw en oprechte liefde. J. De toekomst van de kerk. De vraag, hoe zal het verder gaan met onze kerk, houdt heel veel mensen bezig. Zijn er, zonder voor profeet te willen spelen, op grond van theologisch denken en historisch terugblikken, krachtlijnen die ons iets kunnen melden over het perspectief? In 1971 verscheen aan de hand van Jozef Ratzinger, de latere paus Benedictus XVI, een boekje met het titel De toekomst van het geloof, dat een jaar tevoren in het Duits was verschenen. Vooral in dat laatste hoofdstuk, Hoe zal de kerk eruit zien in het jaar 2000, lezen we een profiel dat alleszins te denken geeft. Het is dus een beschouwing die inmiddels ruim 50 jaar geleden geschreven werd, maar die voor wat de zogenaamde westerse wereld betreft, weinig of niets aan actualiteit blijkt te hebben ingeboet. De auteur ziet parallellen met de tijd van het zogenaamde modernisme in het begin van de 20e eeuw, toen men bijna alle theologische vragen wetenschappelijk en analytisch wilde bekijken. Iets waartegen met name paus Pius X zich krachtig verzette. Het verwijst ook naar wat er gebeurde in de tijd van de verlichting in Duitsland en in Frankrijk rond de revolutie. De kerk van die tijd werd snel veel kleiner. Ze boette in aan sociale en maatschappelijke invloed, maar bleek na enige tijd opnieuw vruchtbaar door haar nieuwe innerlijke kracht. Zij kwam vooral naar voren als verbondenheid met God. Of we leven of sterven, Hem behoren wij toe. Romeinen 14, vers 8. Dat zingen we in bijna iedere kerkelijke uitvaart en als band met Christus. De priester kwam meer naar voren als vanuit Jezus Christus, beschikbaar voor de mensen. De gelovigen maakten nieuwe en persoonlijke keuzes om de wereld toe te behoren, en ze namen zelf initiatieven op het terrein van opvoeding, zorg en in maatschappelijke verbanden. De kerk herneemt haar wezenlijke taak, het geloof bemiddelen in de drie ene God, de Vader als leven schenkend, de Zoon als het mens geworden woord en de Geest als drijfveer voor de toekomst. Centraal leeft het besef, zoals door Romano Guardini, voor wie vernieuwd interesse bestaat, beschreven in zijn vermaarde boek De Heer: alles wat gebeurd is, krijgt in Jezus Christus zijn eeuwige gestalte. Daarom gaat de eerste aandacht uit naar het gebed als bron en als leerschool. En direct daarmee verbonden de sacramenten als godsdienst en als heilsmiddelen. Kortom, een meer verinnerlijkte en vereenvoudigde kerk. In dat kader wordt gewezen op twee bedreigingen: sectarische bekrompenheid en brutale eigengereidheid. Het is voor de gelovigen een spiritualiteit van wat Jozef Ratzinger later heeft omschreven als de geest van de moedige minderheid. Veel gelovigen ervaren hun christelijk bestaan in de samenleving als eenzaam, omdat zij op geen enkele manier maatschappelijke erkenning en zeker geen waardering ondervinden, daar zij nagenoeg gemarginaliseerd zijn en beschouwd worden als vreemdelingen op doortocht. Dat alles geeft een gevoel van armoede en onbegrip, zoals onder meer in de tijd van de martelaren. Men dient rekening te houden met enorme schokken, zegt de auteur, waarvan de schaamte om het seksueel misbruik en het daarmee verbonden maatschappelijk discrediet een onmiskenbaar voorbeeld is. Zo groeit een kerk die het geloof in God en zijn liefde centraal staat, met het daar behorende mensbeeld en die de mensen een perspectief biedt van hoop over de dood heen. Tot slot, Almachtige God. Sommige mensen deinzen terug bij deze terminologie. De woorden staan echter in onze geloofsbelijdenis en in veel liturgische gebedsteksten. Het gaat daarbij om Gods grootheid en om zijn providentiële liefde. Er zijn evenwel nogal wat mensen die zich door zulke uitdrukkingen gedegradeerd voelen tot slaven, alsof onze vrijheid wordt ingeperkt of minstens niet meer serieus wordt genomen. Gevoeligheden en omstandigheden, vaak tijdgebonden, zoals de pandemie, mogen niet worden veronachtzaamd. De klassieke theologie wijst erop dat de Schepper ook de Verlosser is. Twee verschillende gezichten van de ene enzelfde God. God, wiens liefde de bron is van ons bestaan, is dezelfde die ons eens opwacht met zijn belofte van barmhartigheid. Dit laatste is niet hetzelfde als zand erover, wat neer zou komen op alles komt vanzelf goed. Het betekent echter wel dat Gods eindeloze goedheid een beroep blijft doen op onze menselijke vrijheid om zijn grondplan te aanvaarden of af te wijzen. Om de omschrijving Almachtige God vertrouwvol in de mond te kunnen nemen, is vaak enige bijstelling van ons godsbeeld noodzakelijk. In de lijn van de Bijbel wordt liefde door veel mensen bijna automatisch verbonden met geven en met vrijheid. De wereld heeft, Godzijdank, een zekere eigenstandigheid. Aan de mens laat God de keuze om hem te erkennen, al blijft hij tijdens ons aards bestaan incognito. Dat is de nederigheid van God, slechts zichtbaar in de macht van zijn gekruisigde zoon. Vandaar zijn nimmer aflatende uitnodiging. Zie naar Jezus, de aanvoerder en voltooier van ons geloof. Hebreeën 12, vers 2. In Christus heeft God het aardse lijden zelf beleefd en zegt: indien mogelijk, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Lucas 22, vers 42. God biedt de lijdende mens geen redenering aan die alles verklaart, maar hij geeft zijn antwoord in de vorm van een begeleidende aanwezigheid, zegt de eerder genoemde encycliek Lumen Fidei, nummer 57, daarbij verwijzend naar Jezus Christus. God aanspreken als almachtig betekent niet dat we het lijden in de wereld over het hoofd zien, noch dat we onszelf degraderen tot zieloze speeltuigen, tot marionetten. God is en blijft geheel anders dan de mens, en toch is hij ons nabij. Hij overziet het grote geheel van de mensengeschiedenis en heeft oog voor ons persoonlijk ja of nee. Onsamenhangende lotgevallen worden dikwijls achteraf herkend als onze bestemming. Zeker wanneer we samen met Jezus durven zeggen: U wil geschieden. Heb daarbij oog voor genademomenten in eigen leven, talenten en andere gaven die ons geschonken zijn. Sluit je aan bij een sterke vrouw als Teresa van Avila, die noteert: aan wie God bezit, ontbreekt niets. God alleen is genoeg.
0: Monsignor Schreuder is de auteur van dit boek Geloven maakt anders. De ondertitel luidt Katholieke spiritualiteit vandaag. En het is uitgegeven door uitgeverij Bethsaida. Dank u voor het luisteren.

was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

0: U luistert naar lessen van de heilige Franciscus. Aan de hand van eenvoudige en ontroerende verhalen uit het leven van Franciscus van Assisi verdiepen wij ons in zijn spiritualiteit. Broeder Jan Termaat leest een verhaal voor en nodigt ons uit stil te staan bij de betekenis ervan voor ons eigen dagelijks leven.
1: Beste luisteraar, vrede en alle goeds gewenst. Vandaag lezen we het 17e verhaal uit de Fioretti, de verhalen over Sint Franciscus. Tot lof van Jezus Christus. Amen. Hoe een jong broedertje zag dat Christus en de Maagd Maria en vele andere heiligen met Sint Franciscus spraken, toen deze 's nachts in gebed was. In de tijd dat Franciscus nog leefde, werd er een heel onbedorven en argeloos jongetje in de orde opgenomen. Het verblijf waar hij woonde was zo klein dat de broeders er dicht naast elkaar op de grond moesten slapen. Toen Franciscus daar een keer was, ging hij 's avonds na het bidden van de completen meteen slapen, om 's nachts, wanneer de andere broeders sliepen, op te staan voor zijn gebed zoals hij gewend was. Nu had dit jongetje zich voorgenomen nauwlettend de gangen van Franciscus gade te slaan, om meer te weten te komen over zijn heiligheid en vooral over wat hij ging doen als hij 's nachts opstond. Om te voorkomen dat de slaap hem dit zou verhinderen, ging de jongen naast Franciscus liggen en knoopte zijn koord vast aan dat van de heilige.

hoopte zijn koord vast aan dat van de heilige, zodat hij zou merken wanneer deze opstand. Franciscus had niets in de gaten, maar toen hij in de vroege nacht, terwijl alle broeders sliepen, opstond en zag dat zijn koord was vastgeknoopt, maakte hij het zo zachtjes los, dat de jongen niet wakker werd. Hij liep alleen naar het bos, nabij het verblijf, om daar in een klein hutje te gaan bidden. Na enige tijd werd de jongen wakker, en zodra hij zag dat het koord was losgemaakt en Franciscus niet meer naast hem lag, stond hij op hem te gaan zoeken. Omdat de deur aan de kant van het bos open stond, bedacht hij dat Franciscus daarheen was gegaan en liep hij het bos in. Dicht bij de plek waar Franciscus aan het bidden was, hoorde hij opeens allerlei stemmen. Hij sloop naderbij om uit te vinden wat hij precies hoorde en zag Franciscus omgeven met een wonderbaarlijk licht. En in dat licht ontwaarde hij Christus en de maagd Maria, Johannes de Doper en de evangelist en een enorme menigte engelen die allen met Franciscus spraken. Bij het zien en horen hiervan viel de jongen bewusteloos neer. Toen het mysterie van dit heilige visioen zich voltrokken had en Franciscus naar huis terugkeerde, stootte hij met zijn voet tegen de jongen, die als dood op de weg lag. Vol medelijden tilde hij hem op en bracht hem terug naar bed, zoals een goede herder met zijn schaapje doet. De jongen, die hem daarna vertelde dat hij het visioen gezien had, kreeg het gebod het aan niemand te vertellen, zolang Franciscus leefde. Hij groeide op in Gods genade en in verering voor Franciscus en werd in de orde een verdienstelijk man, die pas na de dood van Franciscus het visioen aan de andere broeders onthulde. Tot lof van Christus. Amen. Opnieuw horen we een verhaal over hoe intrigerend het leven van Franciscus was voor zijn tijdgenoten. We horen over een hele jonge broeder die graag in de voetsporen van Franciscus wil treden, die hem wil nadoen om zo ook een heilig leven te kunnen leiden. En dus wil hij weten hoe Franciscus bidt in de nacht. En hij bedenkt een list. Daar hebben we over gehoord. Maar hij ziet niet, als hij Franciscus ontdekt, biddend in de nacht, welke gebaren en bewegingen, welke woorden Franciscus gebruikt. Hij ziet iets veel belangrijkers. Hij ziet een wonderbaarlijk licht, want Franciscus is niet alleen in zijn gebed. Franciscus bevindt zich in het gezelschap van Christus. Hij bevindt zich in het gezelschap van Maria, de beide Johannessen en een grote schaar van engelen. Dat is eigenlijk wat we ook moeten doen als we bidden. Als we bidden, moeten we niet afgaan op onze eigen nieuwe inzichten, maar we moeten onze nieuwe inzichten spiegelen, in het licht brengen van Christus en de heiligen. Spiegelen aan de traditie van de kerk. Zitten we op een doorgaande lijn. Een breekpunt is niet iets wat bij ons geloof hoort. We mogen altijd een doorgaande lijn vanaf Christus en de heiligen ontdekken. En daarom is het zo goed om, als je bidt, te bidden om het licht van Christus, om samen met Christus en de heiligen

0: heiligen te kijken naar jouw gebed, naar je geloof, naar hoe jij christen bent. Christus en de heiligen willen graag hun licht over jouw leven laten schijnen. Laten we daar gebruik van maken om een gezond christelijk leven te kunnen leven. Welke heilige is voor jou een groot voorbeeld? Welke heilige betrek jij bij het maken van keuzes? Denk daar eens over na, deze week. Misschien is het Franciscus. Franciscus aan wie het volgende gebed werd toegeschreven. Heer, maak mij tot een instrument van uw vrede. Laat mij liefde brengen waar haat is, eenheid waar mensen verdeeld zijn, vergiffenis aan mensen die zwak zijn. Laat mij hoop geven aan wie niet meer hoopt, geloof aan wie twijfelt. Laat mij licht brengen waar het duister is en vreugde waar mensen bedroefd zijn. Heer, help mij niet zozeer om zelf gelukkig te zijn, als anderen gelukkig te maken. Niet zozeer om zelf begrepen te worden, als anderen te begrijpen. Niet zozeer om zelfs getroost te worden, als anderen te troosten. Niet zozeer om bemind te worden, als te beminnen. Want als ik geef, zal mij gegeven worden. Als ik vergeef, zal mij vergeven worden. En als ik sterf, zal ik voor eeuwig leven. Amen.
1: U luisterde naar Lessen van de Heilige Franciscus met broeder Jan Termaat.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

Eerste lezing uit de Handelingen van de Apostelen. Het breken van het brood in Troas. Toen de opschudding te Efeze voorbij was, ontbood Paulus de leerlingen en sprak een opwekkend woord. Daarna nam hij afscheid en ging op reis naar Macedonië. Hij trok die streek door, hield er vele bemoedigende toespraken tot de gelovigen en kwam zo in Griekenland. Toen hij na een verblijf van 3 maanden op het punt stond van daar scheep te gaan naar Syrië, werd er door de Joden een aanslag op hem beraamd en daarom besloot hij over Macedonië terug te keren. Tot Azië vergezelden hem Pyrrhus, zoon Sopater uit Berea, Aristarchus en Secundus uit Thessalonica, Gaius uit Derbe, Timotheus en bovendien Tychicus en Trofimos uit Azië. Deze reisden vooruit en bleven in Troas op ons wachten. Zelf zeilden wij na de dagen van de ongedecemde broden weg uit Filippi en binnen 5 dagen voegden wij ons bij hen in Troas, waar we 7 dagen verbleven. Toen we op de eerste dag der week bijeengekomen waren voor het breken van het brood, voerde Paulus, die van plan was de volgende dag te vertrekken, tot diep in de nacht tot hen het woord. Er brandden talrijke lampen in de bovenzaal waar wij vergaderd waren. Een jonge man, Eutyches, zat in het venster en werd tijdens Paulus' langdurige toespraak door een onweerstaanbare slaap bevangen. Overmand door de slaap stortte hij van de 3e verdieping naar beneden en werd dood opgenomen. Maar Paulus kwam naar beneden, strekte zich over hem uit, sloeg zijn armen om hem heen en zei: "Wees niet ongerust, want er is leven in hem." Hij ging weer naar boven, brak het brood, at ervan en na nog geruime tijd het woord gevoerd te worden hebben, ging hij heen. De jongen bracht men levend binnen, waardoor ze niet weinig getroost werden. Wij echter waren al eerder scheep gegaan en naar Assis afgezeild, waar we Paulus aan boord zouden nemen. Want zo was zijn plan, omdat hij zelf te voet wilde gaan. Zodra hij zich in Assis bij ons gevoegd had, namen we hem aan boord en gingen naar Mytilene. We zeilden vandaar weer weg en bevonden ons de volgende dag ter hoogte van Chios. Daags daarna hielden we aan op Samos en nog een dag later bereikten we Milete. Want Paulus had besloten Efeze voorbij te varen om geen tijd in Azië te verliezen. Hij haastte zich namelijk om zo mogelijk met Pinksteren in Jeruzalem te zijn. Tweede lezing uit de eerste apologie van de heilige martelaar Justinus voor de christenen. De viering van de Eucharistie. Alleen hij mag aan de Eucharistie deelnemen die gelooft dat het waar is wat wij leren en die gereinigd is in het waterbad van de wedergeboorte tot vergeving van de zonden en zo leeft als Christus heeft geleerd. Want wij ontvangen de Eucharistie niet als gewoon brood of gewone drank, zoals Jezus Christus, onze Verlosser, door het woord van God vlees geworden is en Hij omwille van ons heil vlees en bloed heeft aangenomen, zo ook is dit voedsel, waarover de dankzegging is uitgesproken door het gebed dat de woorden van de Heer zelf bevat, het vlees en bloed van dezelfde mens geworden Jezus, waarmee ons bloed en vlees gevoed wordt. Welnu,
Dat is ons geleerd. Want in hun gedenkschriften, die evangeliën genoemd worden, hebben de apostelen aldus overgeleverd wat Jezus hun had opgedragen, namelijk dat hij het brood nam en na de dankzegging gesproken te hebben zei: "Doet dit tot mijn gedachtenis, dit is mijn lichaam." En evenzo nam hij de beker en na de dankzegging zei hij: "Dit is mijn bloed." En aan hen allen heeft hij het overgeleverd. Vanaf die tijd af hebben wij dit alles op onze beurt in herinnering geroepen. En zij die

U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Overwegen wij het eerste blijde geheim. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Overwegen wij het tweede blijde geheim. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Overwegen wij het derde blijde geheim. Jezus wordt geboren in de stal van Bethlehem. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Overwegen wij het vierde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Overwegen wij het vijfde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel teruggevonden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op zaterdag in de vijfde week van Pasen, luidt de tekst van de introïtus: In de doop zijt gij met Christus begraven, maar ook met hem verrezen, nu u gelooft in de kracht van God die hem uit de dood deed opstaan. Begraven worden en verrijzen, dat is het ritme van de Eucharistie. Ons met Christus laten begraven in het graf van de zelfzucht, om ons door de kracht van Christus te laten opstaan. Dood en begraven en verrijzen. Dat kan alleen door Gods kracht. Die kracht hebben wij niet zelf. Maar we kunnen ons die kracht wel laten geven door te geloven. Door uw geloof in de kracht van God, die dat ook in Jezus heeft gedaan. Ik lees u voor uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Als de wereld u haat, bedenk dan dat zij mij eerder heeft gehaat dan u. Als gij van de wereld zou zijn, zou de wereld lief hebben wat haar toebehoort. Daar gij echter niet van de wereld zijt, maar ik u uit de wereld heb uitgekozen, daarom haat de wereld u. Herinnert u wat ik u gezegd heb? Een dienaar staat niet boven zijn heer. Als ze mij vervolgd hebben, zullen ze ook u vervolgen. Als ze mijn woord onderhouden hebben, zullen ze ook het uwe onderhouden. Maar dit alles zullen ze u vanwege mijn naam aandoen. Want hem die mij gezonden heeft, kennen zij niet. Dit is het woord van God. En mee beginnen de geest wat te laten rusten bij hem, in een bereidheid om van hem te ontvangen wat hij te geven heeft, liefde. We willen laten beminnen, mijn hart openstellen om van hem liefde te ontvangen. Staande een paar passen voor de plaats van het gebed, breng ik me zijn tegenwoordigheid te binnen. Ik zie hoe hij mij ziet, met een blik van genegenheid. Een liefde die trouw is tot in de dood. Voor zoveel onverdiende liefde maak ik een gebaar van eerbied. Dan neem ik de houding aan van het gebed. De houding die mij het meeste helpt om in zijn liefdevolle tegenwoordigheid te brengen. En dan vraag ik om de genade dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Dan breng ik me de geschiedenis te binnen. Het geheim van Gods grootste zelfopenbaring en zelfmededeling in Jezus. Jezus staat aan de vooravond van zijn lijden en dood. En in dit van betekenis zwangere moment legt Jezus de betekenis van het gebeuren uit en laat de leerlingen delen in zijn eigen visie op de binnenkant van die harde, duistere en afstotende feiten. In dit deel van de afscheidsrede gaat het over de wereld. De wereld heeft Jezus gehaat. Dan moeten de leerlingen erop rekenen dat zij door de wereld zullen worden gehaat. De plaats is van belang om zich in het geheim te kunnen inleven. Het is de zaal van het laatste avondmaal, getekend door de geladen handelingen van de voetwassing, de instelling van de Eucharistie. Alleen Jezus kan mij die duiding geven in de Heilige Geest. Om die gave, die innerlijke kennis te kunnen ontvangen, is ontvankelijkheid nodig. Die ontvankelijkheid kan ik laten groeien door erom te vragen als een bijzondere genade. Een innerlijke kennis van Christus onze Heer. De overweging. In de handelingen van de apostelen zien we de eerste christenmissionarissen op verkondigingsreis door Klein-Azië trekken naar het huidige Turkije. Ze voelen vanuit zichzelf een neiging opkomen om meer naar het oosten te reizen, meer het binnenland in te trekken. Maar de Heilige Geest drijft hen naar het westen en naar het noorden. Ze wilden naar het oosten afbuigen, maar de Heilige Geest stond hun dit niet toe, zo
Zo staat het er. En zo kwamen zij in Troas, een havenplaats aan de Egeïsche Zee, dat is de zee tussen Griekenland aan de ene kant en Turkije aan de andere kant. En in het noorden van Griekenland ligt Macedonië. En daar zijn ook de steden als Thessalonica en Filippi, aan de inwoners waarvan Paulus later zijn brieven zou schrijven. En daar, in dat plaatsje Troas, krijgt Paulus persoonlijk een visioen. Er staat een Macedoniër voor hem, die hem smeekte: steekt over naar Macedonië en kom ons te hulp. Letterlijk staat er: red ons. Dat betekent, ze zijn daar in doodsgevaar, in doodsnood. Ze moeten gered worden. Verkondiging, missionering, is niet mensen naar een andere religie toepraten, maar ingaan op een verlangen. Het gaat van de ander uit, en wel die ander in een toestand van erop of eronder. Verkondiging is redding brengen aan mensen die in doodsgevaar verkeren. Bijvoorbeeld in het evangelie. Een rijke man vroeg aan Jezus: wat moet ik doen om het eeuwig leven te verwerven? Om te overleven? Om dit leven te overleven? En dat is ook de vraag waar de leerlingen naar hun Abba toe gingen in de woestijn. Abba, zeg me hoe ik gered moet worden. En daar in de eenzaamheid van de woestijn kunnen mensen door hun inwendige krachten worden besprongen, waardoor ze soms geen in of uit meer wisten. Ze liepen totaal vast. Geen middel, of ze hadden het uitgeprobeerd, maar vergeefs. En ze konden er gewoon gek van worden. En dan in zo'n toestand gaan ze naar de Abba en zeggen: Abba, red mij. Geef mij een reddend woord. U hebt ervaring. Zelf hebt u het allemaal meegemaakt. Zeg mij wat ik moet doen. Maar ook gelovige mensen in onze wereld kunnen dergelijke beproevingen overkomen. Beproevingen die hun krachten te boven schijnen te gaan. Of dan de dwanggedachten zijn, idee fixen. En dat allemaal met de zuigkracht van de duisternis. En dat soort krachten die werken er eenmaal in onze wereld. Die term wereld zegt zelf al dat het een gesloten systeem is. Een wereldomvatten, gesloten systeem waarin je gevangen bent. En zoals het in de geest van de leerling is, zo gebeurt het ook in de wereld collectief. Daar in de wereld worden de dingen opgeblazen. Van iets wordt een heilige koe gemaakt, een afgod, een idool. En er moet iedereen onderdoor. Dat is wat wij noemen de waan van de dag. Nou, de christen die hebben daar niks mee. Die doen daar niet aan mee. Die staan er vrij tegenover. En dat verdraagt de wereld niet. De wereld verdraagt het niet dat er mensen zijn die niet naar haar pijpen dansen. De duisternis kan dat licht eenvoudigweg niet verdragen. De haat van de wereld geldt niet zozeer de persoon van de leerlingen. Zij geldt die geheimvolle werkelijkheid, die oncontroleerbare kracht die de leerlingen drijft, die hen van de wereld onderscheidt en hen uit de wereld wegneemt omwille van die naam. De haat van de wereld geldt Christus Jezus, de Heer zelf en zijn geest die in de leerlingen werkt. En zo kan er ook in een klooster of in een huishouden of gewoon in je eigen gevoelsleven zo'n kracht zich doen gelden. Gelovig zijn is alles kunnen relativeren, alles betrekkelijk stellen. Alles betrekkelijk stellen wat zich als absoluut voordoet, wat in feite relatief is. Geloven in God is van niets een punt maken. Niet van de opwinding van de anderen, niet van iets betrekkelijks, iets absoluuts maken. Niet van de opwinding in je eigen hart. Een voorbeeld. Iemand maakt je een verwijt, ten onrechte. Je bent er ondersteboven van. De geest van de wereld in je geeft je in om je te verdedigen, de zaak recht te zetten.
Jezus zegt, als de wereld u haat, bedenk dan dat de wereld mij eerder heeft gehaat dan u. Als gij van de wereld zoudt zijn, zou de wereld lief hebben wat haar toebehoort. Nou, zulke woorden kunnen de emotie dempen, kunnen je hart stilmaken, kunnen de opwinding kalmeren, zodat wij, zoals in het gebed na het Onze Vader staat, gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van alle onrust, van alle verwarring. En dan komt de stilte in je die nodig is om de zachte influistering van de Heilige Geest, de stilte die de wereld kwijt is, de stilte die in het geestelijk leven binnen of buiten het klooster onontbeerlijk is, te kunnen opvangen. Want het staat wel in het evangelie dat we moeten zwijgen als we worden aangevallen, dat we weerloos moeten zijn, maar het is zoveel als een uitwendige getuigenis. Het is zoveel als een wet, een regel, maar de regel zelf volstaat niet om die natuurlijke aandrift niet in te volgen. U weet hoe moeilijk het is om jezelf op zo'n punt te overwinnen, om je niet te verdedigen. Je hebt een bovenmenselijke hulp nodig, een hulp van binnenin je. Een goddelijke hulp om ook metterdaad het zwijgen ertoe te doen. Het bittere van de vernedering te kunnen slikken. Die verstilling van je wezen is een voorbode van de zoete kracht van de Heilige Geest die het bittere in je zoet kan maken. Zodat die wonderlijke mengeling van de geest, het bittere van de vernedering, gemengd met het zoet van de Heilige Geest, wordt tot het bitterzoet van de vernedering, gedragen in de geest van Jezus. Het staat in het evangelie, leert van mij, ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Maar het wordt ook in ons hart gedrukt, elke keer als wij Eucharistie vieren. Tenminste, die kans hebben wij. De Heilige Geest wordt namelijk over de gelovigen afgeroepen, over brood en wijn, bij de epiclese, de aanroeping van de Heilige Geest voor de consecratie. Maar bij de transsubstantiatie wordt het ik van brood en wijn veranderd in het ik van het lichaam en bloed van onze Heer Jezus Christus. Maar na de consecratie vindt een tweede epiclese plaats over de gelovigen, nadat ze zich in stille aanbidding hebben neergebogen. Dan worden de opstandige mensen die wij zijn, met onze opstandige gevoelens, die ondersteboven kunnen zijn als iemand aan onze goede naam komt, gemaakt tot leerlingen van Jezus met een zachtmoedig en nederig van hart. Dan worden wij in de leerschool van Jezus, in de school van het lijden, tot gewillige leerlingen gemaakt, zachtmoedig en nederig van hart. Mensen die stil kunnen blijven bij vernederingen en gewelddadigheid, zoals Jezus, die zich als een lam niet afslachtte. Aan het eind gesprekjes voeren met de leerlingen, met Maria, me van haar stilte laten doordringen, sluiten met een wees gegroet en me dan door Maria naar Jezus laten brengen en van Jezus naar de Vader, naar de bron en onze Vader bidden.

Dit weekend, zusters en broeders, staat helemaal in het teken van herdenken en gedenken en ook vieren. 4 en 5 mei zijn toch altijd bijzondere dagen. En zeker nu, in deze tijd dat wij leven.